0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in een klas dat de taal niet beheerst. Volgens het nieuwe decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in een klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regeler om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en ook middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het ook leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenote als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders erg bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Of dat allemaal nu bij het eten besproken wordt, is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat het voorgerecht daar bestaat uit zomerpompoen, wilde paddenstoelen met krokante pancetta. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is ook hij nog altijd een beetje nerveus.
2: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
1: Straks dus Italië, België. En in de komende 11 dagen wordt er ook nog gespeeld tegen Frankrijk en Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag nog flink warm, eigenlijk tot 26 graden dan. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenote als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt twee wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
1: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in de klas dat de taal niet beheerst. Volgens een nieuw decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regel er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het leiden tot een klassenverschil tussen de leerlingen. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. We krijgen dan straks een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm, tot 25 graden. Ook in het weekend veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag wat warmer dan 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

d'Europe bleue.

future. Choose life.

0: Bertie, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden met de Chinese president Xi en zijn echtgenote. Daarnaast waren er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en ook Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
3: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
2: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Amerika moet kiezen of het de oorlog wil stoppen. Hij gaf een interview aan de Amerikaanse zender Fox News. Op de vraag of de oorlog tussen Iran en de VS nog voor het einde van het jaar kan stoppen, antwoordde hij dat dat helemaal afhangt van de Verenigde Staten. Iran heeft nooit oorlog gewild, klonk het. Maar Pezeshkian zei er ook nog bij dat Iran zich zal verzetten tot het bittere eind en dat ze zich nooit zomaar zullen overgeven. In Niger zijn woensdag bijna 60 doden gevallen bij twee aanvallen op de ordediensten. Die werden uitgevoerd door terreurorganisatie Islamitische Staat. De eerste aanval vond plaats in het westen van het land. Daar werden zeker 38 soldaten gedood. De andere aanval vond plaats op zo'n 250 kilometer van de hoofdstad Niamey. Daar kwamen 19 agenten om. In Niger was er in 2023 een militaire staatsgreep en het blijft er onrustig door jihadistisch geweld. De komende uren nog wat wolken, minima rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. En het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend opnieuw veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. Zondag flink warmer, 26 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij ook veel prominente bedrijfsleiders, zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu.
3: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
2: Xi Jinping zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Xi is op 3-daags staatsbezoek in de VS en er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wetloop, Taiwan en de handelsrelaties.
3: We represent different systems, but the ties between...
2: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten fel verdedigd. Tijdens zijn toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij ontkende dat er een genocide gepleegd wordt op de Palestijnen in Gaza. Hij noemde dat de grootste leugen van de eeuw.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
2: Buiten was er veel protest tegen de komst van Netanyahu in New York. Verschillende mensen zijn opgepakt, bij wie actrice Susan Sarandon. Tegen Netanyahu loopt een aanhoudingsbevel van het Internationaal Strafhof voor vermoedelijke oorlogsmisdaden. Het kind van 3 dat zich eerder deze week op een school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is het dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school onmetelijk is. En in Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Maar kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal in Canada wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de junioren mannen. De grote favoriet heeft gewonnen, zegt Christophe van de Goor.
5: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Nog altijd maar 17 jaar jong die Noval, maar hij slaat straks de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, liep achter de feiten aan.
2: Het weer dan nog. De dag brengt veel zon en temperaturen tot 25 graden. Ook het weekend blijft warm. Meer op veertiennieuws.be.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
6: Hartelijk welkom, maar het nieuws van de dag is toch dat het Witte Huis kwaad is omdat nieuwsmedia het Witte Huis als bron gebruiken. Blijkt, want deze week gooide, u hoorde het er net al, Donald Trump onder meer CNN en Politico het Witte Huis uit omdat die fake nieuws zouden brengen op basis van anonieme bronnen. En als voorbeeld werd gegeven een artikel van de nieuwssite Politico, waarin een anonieme regeringsmedewerker aan het woord kwam over een mogelijke deal met Iran. En die anonieme bron, die brengt de nationale veiligheid in gevaar, oordeelde Trump. Vandaar. Nu hebben verschillende media onderzocht wie die anonieme bron wel zou kunnen zijn. Blijkt nu J.D. Vance, de vicepresident, op een persconferentie nog wel. Oepsie.
0: Het is donderdag 24 september. En Dit zijn de nieuwe feiten.
6: Russische soldaten die worden door hun commandanten gemarteld en zelfs vermoord. Middeleeuwse ridders die waren trots op hun tranen. Wat te doen met een lastige schoonzus? Rika Ponet weet het. En Annelies Bontjes ontdekt de rommelmarkt. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ja, heerlijk toch? Het is de eerste take. Take one van Michel van The Beatles. Inderdaad, eenvoud siert.
1: Nieuwe feiten.
0: Russische soldaten die worden door hun eigen commandanten gemarteld en vermoord. Jaron Kamphorst, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Jaron, jij bent Rusland-correspondent bij Trouw, het Nederlandse Dagblad.
2: Yes.
0: Gaat het om een incident of gaat het om een systeem?
2: Nee, het is wel echt systematisch. Ik ben onlangs de krochten van het internet ingedoken om allemaal hele ongezellige filmpjes te gaan kijken over inderdaad martelingen en andere misstanden binnen het leger.
0: Wat is er op die filmpjes te zien dan?
2: Ja, echt hele gruwelijke dingen. Ik heb onder andere filmpjes gezien van soldaten die in een hele diepe kuil worden gestopt. Waar ze niet uit kunnen klimmen. Dan komt er een commandant bij ze. En die zegt dan, jullie moeten nu met elkaar gaan vechten. En degene die wint, die mag eruit. En die worden echt dan, nou ja, één iemand wint dan. En zijn slachtoffer, die blijft bewusteloos in de kuil liggen. Er is ook nog een ander filmpje wat ik tegenkwam.
0: Maar wacht eens even, blijft hij daar liggen tot hij sterft van de honger? Die kan er niet uit.
2: Nee, dat niet. Hij wordt op een gegeven moment wel gevoed. Alleen die mannen moeten daar vaak dagen, nachten in doorbrengen. Terwijl ze heel weinig te eten krijgen, heel weinig te drinken krijgen. Oeh. Ze worden echt als het, ja, ik kreeg een beetje het idee alsof ze als een soort dieren werden vastgezet. Omdat ze zich op enige manier hadden misdragen in de ogen van hun commandanten.
0: Ja.
2: En dat zijn dan de disciplinaire maatregelen waarmee ze te kamp krijgen. En het lijkt wel dat het inderdaad een structureel probleem is. Ja.
0: En
2: ja.
0: Het gaat om disciplinaire maatregelen. Dus om de soldaten discipline bij te brengen.
2: Ja, wat een beetje vreemd klinkt natuurlijk. Maar het heeft inderdaad met name te maken, bijvoorbeeld als soldaten proberen te ontsnappen vanaf het front. Of omdat ze weigeren te vechten. Omdat ze bijvoorbeeld een slechte uitrusting hebben. Te weinig wapens of te weinig munitie, dat soort zaken. Gewoon werkweigering, om het maar even zo te noemen. Maar bijvoorbeeld ook als ze stiekem alcohol drinken of dat soort zaken. Dan wordt er vaak geweld gebruikt om ze binnen het gareel te houden, als het ware.
0: Oké, dus hoe erg het front ook is, de straf als je niet gaat, is nog erger.
2: Ja, dat is eigenlijk het idee. Precies, ik heb ook een interview van de BBC gezien. Die had twee soldaten gesproken die naar het buitenland zijn kunnen vluchten op een gegeven moment. En die vertellen inderdaad ook dat het front is zo eng dat ze de achterkant nog enger moeten maken. Dus dat je liever naar het front gaat waar natuurlijk, we weten dat daar heel veel doden vallen. Dat die gewisse dood misschien nog aantrekkelijker is dan hoe je eigen commandanten je behandelen. Dus dat is een beetje het idee erachter, ja.
0: Maar ze worden niet alleen gemarteld, maar ook vermoord. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, dat zijn ook verhalen die steeds meer naar buiten komen. Dat gaat over dat als ze aan het front zijn, dus bijvoorbeeld terugtrekken tegen de bevelen van de commandanten in. Mm-hmm. Dat er dan bijvoorbeeld bommen worden gegooid op groepen soldaten of bataljons. Om te voorkomen, omdat ze dus weigeren verder te vechten. Of zodra ze terug vluchten, dat ze dan worden geëxecuteerd omdat ze inderdaad niet door willen vechten.
0: Ja. En die martelingen, dat moeten ze onderling uitvechten. Dat is eigenlijk ook nog perfiet, hè?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, onder andere onderling, maar ik heb bijvoorbeeld ook filmpjes gezien dat er mannen in een soort, ja, het is een soort rioleringsbuis als het ware. En dan gaat er een luik open en dan komt er ook een commandant en die kijkt dan naar beneden en daar zitten dan 3-4 personen in. En dan wordt er een paar kruimeltjes van een beetje brood wordt er naar ze toe gegooid. En ja, die jongens die zijn echt totaal uitgemergeld. Die zitten daar duidelijk al daar. Dat er mannen in een soort, ja, het is een soort rioleringsbuis als het ware. En dan gaat er een luik open en dan komt er ook een commandant en die kijkt dan.

0: op een, ja, een klimaat van straffeloosheid eigenlijk. Waardoor dit soort mannen ook dit kunnen doen. En dat is ook al een groter probleem, al langer in het Russische leger. Je hebt ook hele bekende ontgroeningspraktijken. Dat heet het Dedovshchina. Dat betekent letterlijk de heerschappij van de grootvaders. En daarin, wordt het ook, daarin gebeurt het ook dat de ouderen... Die vernederen recruten tijdens hun eerste weken in het leger. Tot de dood aan toe af en toe, of tot amputaties aan toe. Dus dat is wel, het is een breder probleem dan alleen nu sinds de oorlog in Oekraïne. Dus, ja.
1: Geweld in het leger is van alle tijden in Rusland.
0: Ja, absoluut, ja. Ja. Ja.
1: En is het de bedoeling eigenlijk dat min of meer rondcirculeert, die idee van pas maar op, als je denkt te kunnen deserteren of niet te kunnen gehoorzamen, dan wacht jou een verschrikkelijk lot?
0: Ja, het is natuurlijk onder andere om inderdaad mensen bang te maken. Zeker soldaten onderling. Maar ja, anderzijds, het heeft natuurlijk ook een afschrikkende werking dat mensen wel twee keer nadenken voordat ze het leger ingaan.
1: Ja.
0: Dus het heeft een beetje een dubbele boodschap. Maar het is in ieder geval bedoeld om... Het duidt er in ieder geval op dat er dat die mensen niet worden aangepakt. Er is een Russisch...
1: De commandanten die het doen, worden niet aangepakt. Ja,
0: ja precies, ja, ja. Er is ook een Russisch medium, Vjortska, die heeft een groot onderzoek gedaan... Waaruit bleek dat die hebben 101 commandanten kunnen identificeren... die zich inderdaad schuldig hebben gemaakt aan moord en marteling. En die zijn stuk voor stuk nooit aangepakt door de autoriteiten... of zijn nooit voor de rechter gekomen. Dus ja, het is echt... ze kunnen gewoon doen wat ze willen met hun onderdanen. Ja. En dat blijkt ook, vandaar de schouw. En dat is zo systematisch gebeurd.
1: Ja, er gaan al weken geruchten rond dat er een soort mobilisatie komt in Rusland. Daar is voorlopig nog geen sprake van, maar ja, als die er komt, ja, de jongens, meestal zijn het wel jongens of mannen,
0: ja,
1: die weten wat hen te wachten staat.
0: Ja, absoluut. En dat zingt natuurlijk ook in Rusland rond. Ik heb ook wel bronnen daar zitten die ook onder andere hierom, die willen überhaupt niet vechten, maar onder andere hierom ook absoluut niet naar het leger willen, omdat ze gewoon weten dat ze wat ze te wachten staat. Ja, ja. En als de dood.
1: Jaron Kamphorst, nog een fijne dag, ondanks alles.
0: Dank je wel.
2: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны. Хотят ли русские, хотят ли русские

0: поймет и докер, и рыбак, поймет рабочий и батрак, поймет народ любой страны. Хотят ли русские войны?
1: Хотят ли русские войны? En een engeltje fluistert mij in het oor dat betekent: willen de Russen wel oorlog? Het is een zeer bekend Russisch pacifistisch lied uit 1961 alweer van Marc Bernays, bijgenaamd de Russische Frank Sinatra.

0: Hits on Recap.
1: Goddank is het donderdag, want dan zit hier Rika Ponet, onze relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika.
2: Dag, lieven.
1: En wat ga jij vandaag doen? Jij gaat iemands probleem proberen op te lossen.
2: Inderdaad.
1: En wij luisteren daar met spanning naar, met gespitste oren. Ik heb een heel interessante brief gekregen voor jou van Sandra. Sandra schrijft: beste Rika, ik ben 30 en al 10 jaar samen met mijn vriend, die 3 jaar ouder is. We zijn dolgelukkig met elkaar, maar er is 1 onderwerp dat we absoluut moeten vermijden. Zijn zus, die jonger is dan hem, maar ouder dan ik. Zij moest vanaf de allereerste ontmoeting niets van mij weten. In het begin dacht ik dat het aan mij lag en deed ik extra mijn best om vriendelijk te zijn. Maar door de jaren heen besefte ik dat niets de situatie zou veranderen. Ze rolde met haar ogen als ik iets aan tafel vertelde, maakte gemene opmerkingen, negeerde mij op elk familiefeest en bekritiseerde me achter mijn rug. Verschillende mensen in mijn omgeving spraken me zelfs aan om dat te zeggen, dat ze dat toch heel raar en gemeen vonden van haar, zonder dat ik er zelf over begonnen was. Wat mij vooral pijn doet, is dat mijn vriend haar hier in al die jaren nooit echt op heeft aangesproken. Ze kwamen altijd wel goed overeen, die twee. Al was dat wel iets minder in het begin van onze relatie. Als ik erover begin, draait het gegarandeerd op ruzie uit tussen ons twee. Het is een enorm conflictvermijdend gezin. Maar het komt tot op een punt dat het me echt kwetst. Het afgelopen jaar begon zij vriendelijker tegen mij te doen. Mijn vriend verwacht nu dat ik daarin meega. Hij ziet het als een kans, maar ik kan de knop niet zo makkelijk omdraaien. Ik wil eerst dat hij erkent wat er al die jaren is gebeurd en dat hij het gesprek met zijn zus aangaat. Of zou het toch beter zijn dat ik gewoon meega in haar plotse toenadering? Alles in mij schreeuwt nee, zegt Sandra. Dankjewel, Sandra, voor je brief. Rika, alles in haar schreeuwt nee. Moet ze gewoon de bladzijde omdraaien en vriendelijk zijn?
2: Dag.
1: Ik zou dat doen, denk ik.
2: Mm-hmm.
1: Jij niet?
2: Ik ben eerder conflictvermijdend, ik vermoed jij dan ook. En voor de vrede zou ik dat doen, maar vind ik...
1: Omdat ik heb met die schoonzus, daar heb ik niet voor gekozen.
2: Ja, maar...
1: Daar hoef ik geen vrienden mee te zijn.
2: En het gaat ook niet over die schoonzus. Het gaat eigenlijk... uiteraard is die schoonzus de aanleiding, maar het gaat meer over het gevoel dat ze heeft bij... en dat is wat je heel vaak ziet in families waar er sprake is van... Ja, dat is zo'n dynamiek waarin dat we één geheel zijn zo. En, ze omschrijft het ook mooi bij aanvang van de relatie met mijn vriend. Die twee kwamen zeer goed overeen. Eigenlijk ziet ze haar, ziet ze Sandra, als een soort van indringer.
1: Die zus.
2: Ja, de zus. Iemand die haar broer komt afpakken. Ja, soms heb je dat ook met moeders. Dat zijn zo gezinnen waar dat basisgezin moet één blijven.
1: Het is bijna symbiotisch.
2: Het is bijna symbiotisch, ja. In zo'n gezinnen is er vaak ook enorm veel conflictvermijding. En waarom?
1: Dat schrijft ze ook.
2: Ja,
1: dat heeft ze dus kennelijk goed begrepen.
2: Omdat we zijn ongedifferentieerd één geheel. En dat wil zeggen, wat is dat ongedifferentieerd één geheel zijn? Als jij een standpunt inneemt dat niet het mijne is, dan ervaar ik dat niet als jij hebt een ander standpunt dan ik, maar dan ervaar ik dat als een totale afwijzing van mij.
1: Ja.
2: Dus in zo'n gezin mag er ook geen verschil in visie, in stelling zijn. Iedereen moet hetzelfde denken, iedereen moet akkoord gaan met iedereen, iedereen moet er voor iedereen zijn, wij zijn één geheel.
1: Ja.
2: En dat maakt dat haar vriend tot op vandaag het duidelijk ook heel beangstigend vindt om daar een standpunt in te nemen. Wat doet hij? En dat is nu op dit moment hetgene wat heel hard speelt. Hij heeft al die jaren laten begaan. Hij is duidelijk een hele goede partner, want ze is er op alle andere vlakken heel tevreden mee. Maar als het over zijn familie gaat, en in dit geval nu heel specifiek zijn zus, weigert hij een standpunt in te nemen. Hij heeft het gevoel dat hij dan tegen zijn familie kiest, disloyaal is, dat dat eigenlijk allemaal gaat spelen.
1: De vraag voor Sandra is, waar liggen zijn prioriteiten?
2: Ja, nee? En dat is altijd...
1: Wie is er nummer één?
2: Voilà, uw basis, het gezin waaruit je komt, dat ligt eigenlijk achter jou. En datgene waar je nu vandaag... Het is altijd zo, als je dat systemisch bekijkt, de relatie waar je nu in zit, dat moet de prioriteit zijn. En de ouders waar je uit voortkomt, het gezin waar je uit voortkomt, dat is belangrijk dat je die relaties goed houdt. Als dat zo belangrijk is voor jou, is dat allemaal ook heel oké. Maar op het moment dat die twee dingen tegenover elkaar staan, ligt uw prioriteit bij uw partner. En dat is ook niet, ik moet mijn zus afwijzen, of ik moet dat conflict aangaan, of ik moet haar daarmee confronteren. Het gaat er wel over dat hij in staat is naar haar toe.
1: Dat te erkennen.
2: Dat te erkennen. Ja. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Niet zozeer... hij moet alsnog die zus confronteren. Ik denk zelfs niet eens dat ze daarop uit is. Maar wel kan je zien dat ik in die 10 jaar mij daarin zeer eenzaam heb gevoeld. Ja. Altijd een buitenstaander heb gevoeld.
1: Dus het probleem is niet, er is geen gesprek met die zus. Het probleem is, er is geen gesprek met, onderling.
2: Tussen ons. Ja, je kan mijn lijden en mijn pijn... En ik ben niet tegen jouw zus. Of jij bent niet tegen je zus als je erkent dat wat zij met mij doet, dat eigenlijk gedrag is dat niet oké is. Je kan en je zus graag zien en tegelijkertijd zeggen wat ze met jou doet, vind ik eigenlijk niet zo oké.
1: Maar een mogelijkheid zou zijn dat ze met z'n drieën samenkomen. Is dat een goed idee?
2: Maar als je hoort hoe hoe vast dat zit, waarom nu die zus ineens vriendelijk wordt, dat is ook iets wat we ons kunnen afvragen, vind ik er wel een interessant.
1: Ja, hè?
2: Mogelijk is daar een gesprek geweest. Misschien heeft ze ondertussen ook een vriend en ervaart ze, weet ik veel.
1: Ja. Maar eigenlijk is dat niet nodig. Die grote confrontatie heeft Sandra niet nodig.
2: En zij kan naar haar partner toe zeggen, wat ik heel graag wil, is dat er erkenning is voor hoe moeilijk dat geweest is. En ik heb het niet alleen gezien, ook de omgeving heeft het gezien. En twee... het zou inderdaad mooi zijn als ze zegt, en ik wil mij er alsnog voor openstellen, want ik weet hoe belangrijk familie voor jou is, dat is deel van wie dat je bent, maar alvorens dat ik daar vertrouwen in heb, gaat dat wel ook in de praktijk moeten blijken dat ze te vertrouwen is. Niet twee keer op een feest is vriendelijk lachen, maar vanaf nu en in de toekomst toont zij zich respectvol naar mij toe. Ja. Aanvaardt zij mijn positie als zijnde...
1: Maar eigenlijk is de neiging van Sandra nu groot om die zus in haar toenadering af te wijzen.
2: Af te wijzen.
1: Dat is geen goed idee.
2: Nee, want dat komt voort uit haar pijn die eigenlijk samenhangt met hoe haar vriend met haar is omgegaan. Dus daar ligt het gesprek, ja. En dan voel ik bij haar ook blijkbaar toch wel een stuk... Ja, weet je, wij zijn al 10 jaar samen en dat gaat allemaal heel fantastisch... angst om dat op tafel te leggen, om ook daar die confrontatie aan te gaan. Hè? En te zeggen, het is niet omdat je dat herkent, dat je tegen je familie ingaat. Dat is het niet. Je kan en je familie heel graag zien, en tegelijkertijd toch herkennen dat er soms gedrag wordt gesteld dat we niet zo oké vinden. Hè?
1: Helder. Sandra, ik hoop dat we jouw inzicht en wijsheid hebben geboden. Ik weet het wel zeker. Laat ons weten hoe het is afgelopen. Want er zit wel een Netflix-serie in, vind ik. Of een mini Netflix-serie.
2: Ja, zoiets, ja.
1: Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven welkom op nieuwefeitenetradio1.be. Tot volgende week.

0: De moeilijke schoonzus, je zal het meemaken. En als je er een probleem mee hebt, dan leg je toch gewoon voor aan Rika. Ook andere gelijkaardige kwesties uit de familiale, relationele sfeer, die zijn uiteraard welkom. Die knoppen bij Nieuwe Feiten uit radio1.be. Haha,
1: Nieuwe Feiten.
0: Ging goed, hè?
2: Helemaal vol, ja.
3: De ontdekking.
2: Ik zou het niet kunnen, hoor.
0: Jawel. Annelies Bontjes, goedemiddag en welkom in Nieuwe Feiten.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Jij bent Nederlandse.
2: Ja.
0: Dat is duidelijk.
2: Ja, maar voor de mensen wel.
0: Jij woont al een paar jaar in ons land. Klopt. Werkt intussen voor de Standaard zelfs. Ook voor Nederlandse kranten werk je nog altijd. Wat heb jij deze week aan ons land ontdekt,
2: Annelies? Ja. Nou, deze week heeft jullie land mij weer iets opnieuw laten ontdekken, als ik het zo even mag introduceren. Ik wil het eigenlijk graag hebben over de brokante, lieve.
0: De brokante?
2: Ja, de brokante.
0: De brokante?
2: Ja.
0: Want dat is een woord dat jullie in Nederland niet gebruiken.
2: Wij zeggen eerder rommel.
0: Rommel, ouwe meuk. Ja. Wij noemen dat brokante.
2: Ja, rommelmarkt is ook al lekker duidelijk, toch? De rommel, ja. Maar nee, brokante
0: maar wacht eens
2: is
0: even,
2: weer
0: een romantisch. Als er iets is waar Nederlanders dol op zijn, is het toch wel
2: koopjes.
0: Koopjes.
2: Koopjes, ja,
0: ja, want
2: klopt.
0: Het is toch Koningsdag?
2: Koningsdag, inderdaad.
0: De definitie van vieren is eigenlijk met je oude meuk op straat staan om die veel te duur te kunnen verkopen.
2: Nou, dat doe je dan in de ochtend.
0: Jullie definitie van wat leuk is.
2: In de ochtend, inderdaad. En daarna is het heel erg dronken worden en okay. Feestje vieren en zo. En okay. Dan heel luid terug te gaan.
0: Maar goed, er is dus kennelijk een verschil tussen de brokante en de rommelmarkt in
2: Nou,
0: Nederland.
2: Wel het idee van een brokante en een rommelmarkt heb ik het. Dus ik was afgelopen zondag was het autoloze zondag. Hartstikke leuk. Sowieso, daar heb ik al eerder over verteld. Voor mij een onbekend concept tot een paar jaar geleden. Dat hebben we niet in Nederland. Maar bij die autoloze zondag hoort ook inderdaad een brokante. En ik was op de Vlaamse Steenweg met een aantal vrienden. En toen was ik op die brokante en toen dacht ik toch, ja, het heeft zoiets charmants dat mensen echt zo voor hun deur hun spulletjes verkopen.
0: En rommelmarkt heet dat eigenlijk.
2: Ja, in Nederland gaat dat naar mijn inziens toch een beetje anders. Het kan ook wel echt mijn ik loop
0: natuurlijk vager wordende herinneringen zijn. Ja.
2: En ook de romantische blik misschien wel, of de nieuwsgierige blik waarmee ik toch naar jullie land kijk.
0: Maar hebben wij ook, waar ik woon, is er ook een jaarlijks een rommelmarkt.
2: Ja.
0: Dus ik spaar dan mijn rommel op en ga dan aan een kraampje zitten, vlak voor mijn deur.
2: Ja, nou,
0: net als andere mensen in de straat. En dan komt de halve land komt erop af, kennelijk.
2: Ja, want die willen allemaal jouw spullen.
0: Ja, gek, hè?
2: Ja. In Brussel is het nu echt, het seizoen is aangebroken. Hè? Dus nu heb je echt in Brussel ongeveer elke week op 5 plekken in de stad zo'n brokante. Hij was een paar weken geleden was hij bij mij in de straat voor de deur. Ik wist het niet, dus ik deed de deur open, struikelde over die mensen. Afgelopen zondag was het dus op de Vlaamse Steenweg.
0: Dat fenomeen bestaat dan niet in Nederland?
2: Nou, mijn aanvoelen dat echt meer een soort buurtding is, dat klopt dus blijkbaar wel. Want ik heb dus een stuk gelezen in Brus en die hadden ook de organisator van die brokante dan gesproken. En die zei ook echt van, de brokante is eigenlijk bedoeld om mensen echt uit hun huis te krijgen. Om de buren elkaar te laten leren kennen, zodat ze nog een keer met elkaar in gesprek komen. Je schrijft je ook inderdaad in voor de brokante in jouw buurt.
0: Juist.
2: En toen dacht ik, ja, dat is toch wel een soort andere functie van een rommelmarkt dan ik hem altijd in gedachten had. Ik dacht inderdaad toch meer vanuit, ja, je verkoopt
0: geld
2: gewoon
0: gewin.
2: Je spullen. Ja, maar het kan ook iets meer zijn dan dat.
0: In Nederland is het eigenlijk vooral die ene keer per jaar, Koningsdag.
2: Ja.
0: En dan voor de rest heb je de rommel. Je hebt ook het Waterloopplein, hè, in Amsterdam.
2: Tuurlijk, maar dat zijn natuurlijk echte professionele verkopers die daar staan. Dat is niet zeg maar Jan en Alleman. Daarnaast heb je in Nederland ook wel een concept dat heet dan de kofferbakmarkt. Dus dan ga je vanuit je kofferbak verkopen of de garage sale. Hè.
0: En dan moet je naar een plek rijden met je koffer.
2: Ja, maar zeg maar echt zo voor de deur een kleedje uitschuiven, dat ken ik persoonlijk minder. Ja. Ik heb een paar weken geleden ook een vriendin geholpen die in Schaarbeek op de brokante stond. Dus toen heb ik daar ook rondgestapt. En dat was ook eigenlijk een hele leuke dag. Want je zit daar en je hebt continu een praatje. We zaten dan naast een vrouw die daar elk jaar blijkbaar komt. Die had echt een wereld aan kinderkleren. Maar er komt er elk jaar weer nieuwe dingen bij. En we spraken een ander stijl, Franstalig. En daar hadden we aan het eind van de dag dan echt wel een beetje een grapje mee. En toen zei die vriendin met wie ik stond ook, die zei, oh, nu woon ik hier al best lang, maar die mensen die kende ik helemaal niet. Terwijl die een paar huizen verderop woonden. Dus toen
0: het werkt wel.
2: Het werkt echt dat mensen naar buiten komen, elkaar leren kennen. En toen dacht ik, dat is toch weer een andere manier van naar die rommelmarkt kijken die ik altijd heb gehad.
0: Misschien moeten jullie daar lessen uit leren in Nederland.
2: Ja.
0: Voilà. Leven ons.
4: Examen Vlaams.
0: Het hoort erbij, helaas.
2: Ja,
0: voor jou.
2: Ik voelde hem
0: wij genieten er met volle teugen van. van het examen Vlaams. Wat betekent waar gaan we dat schrijven?
2: Waar gaan we dat schrijven?
0: Waar gaan we dat schrijven?
2: Waar gaan we dat schrijven?
0: Dat is een uitdrukking.
2: Is het iets met creatieve boekhouding of zo? Misschien?
0: Het had zeker gekund.
2: Toch? Ik bedoel, nee. Jullie houden van een voordeeltje.
0: Het betekent, wie had dat gedacht dat jij daartoe in staat was?
2: Hoe zei het nou?
0: Waar gaan we dat schrijven? Het is zo uitzonderlijk dat we het ergens moeten noteren.
2: Okay.
0: Dat is eigenlijk de gedachte.
2: Okay.
0: Dat iemand die altijd anders hele slechte punten had, plotseling een 10 heeft. Waar gaan we dat schrijven?
2: Okay. Nou, die had ik echt nog nooit gehoord.
0: Okay. Ik was een boek aan het lezen van een Vlaamse schrijver en daarin stond het woord vogelmuit.
2: Vogelmuit.
0: Vogelmuit. En toen dacht ik, zou Annelies weten wat een vogelmuit is?
2: Nou, wat... Nee, dat weet ik niet. Vogelmuit, ja. Is dat dan echt iets met een vogel? Of, ja, dat wel. Oké.
0: Je zou het op een rommelmarkt kunnen vinden.
2: Een vogelkooi?
0: Ja! Wauw.
2: Okay,
0: een vogelmuit is een vogelkooi.
2: Okay, ja, nee, dat ken ik niet.
0: En doen we nog eentje, want de klok tikt.
2: Ja.
0: En, binnen doen.
2: Ja, binnen doen. Het is zoenen met iemand.
0: Wauw.
2: Dat vind ik echt een hele nare. Jullie zeggen ook muilen, geloof ik. Dat vind ik ook heel naar.
0: Ja, okay. Wij zijn nare mensen. Ja, hele rare mensen, Vlamingen. We gaan naar het Waterlooplein met Johnny en Rijk de Gooier natuurlijk.
2: Leuk. Ja.
1: Ik liep een beetje door de stad, ik had geen doel, ik deed maar wat. Toen bleek ineens, ik stond er weer als iedere keer. Die oude plek

0: Ja, heerlijk, die twee, Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier, samen op het Waterlooplein, de beroemde Amsterdamse rommelmarkt.
1: Nieuwe feiten.
0: Was de Rode Ridder een trut? Het zou zomaar kunnen.

0: Een man zonder zwaard is alleen. Het waren gevleugelde woorden gezongen door Jef de Metz in Het Zwaard van Ardoan. En Laurent, je hebt daar totaal geen actieve herinneringen aan.
1: Ik heb geen actieve herinneringen.
0: Nee, het was ook de vroege jaren 70, VRT-jeugdserie. Laurent Breus-Loos, goedemiddag.
1: Goedemiddag, lief.
0: Jij doet mee aan de PhD Cup.
1: Klopt.
0: Dat is het Vlaams kampioenschap doctoraat uitleggen.
1: Ja.
0: Dat betekent dat jij ook een doctoraat hebt.
1: Dat klopt.
0: En dat gaat over ridders en tranen.
1: Dat klopt. Ik heb eigenlijk onderzoek gedaan naar emoties. Emoties niet bij ons moderne mensen, maar naar emotionaliteit in middeleeuwse ridderromans uit de lage landen.
0: Middeleeuwse ridderromans uit de lage landen. Dus eigenlijk
1: Middel-Nederland.
0: De voorlopers van de Rode Ridder, zeg maar. Ik ken alleen de Rode Ridder.
1: Je kent alleen de Rode Ridder. Ik vind het eigenlijk is het de Netflix van de middeleeuwen. De verhalen over koning Arthur, de verhalen over Karel de Grote. En die zijn eigenlijk allemaal in middeleeuwse boeken neergeschreven. En daarin vinden we die verhalen eigenlijk...
0: Ja, je zegt Netflix, terug. Je zou kunnen zeggen de superhelden van...
1: Ja, dat zou je ook kunnen zeggen, ja. Maar er is voor ieder wat wils. Er is spanning, er zijn intriges, er is ook liefde, er is actie... Dus in die zin, het is een breed palet. Ik denk dat iedereen daar wel iets in kan vinden. Of toch in die periode.
0: En het doet ook denken aan de Rode Ridder, die stripreeks waar ik mee opgegroeid ben. En die nog altijd loopt, denk ik. Waarbij de Rode Ridder, die is trouw en edelmoedig en stoer. En die reist te paard. En die moet af en toe een opdracht uitvoeren met een zwaard, liefst. Waarbij dan een vrouw wordt gered. Dat is eigenlijk...
1: Dat zit er nog wel sterk in, ook in die middeleeuwen. Of dat hebben wij dan overgenomen uit die middeleeuwse romans. Yes. Dat zit er eigenlijk nog heel sterk in. Vaak gaat het om een kwestie, hè. Een vrouw moet gered worden, een koning moet gered worden. Of, ook heel vaak, we moeten op zoek gaan naar een bevriende ridder die spoorloos is. Ja. Lancelot is kwijt, laten we hem zoeken.
0: Maar, ik zei daarnet, is de Rode Ridder een trut? Het zou zomaar kunnen, want jij hebt ontdekt dat die stoerheid van die middeleeuwse ridders...
1: Ja.
0: Dat je die toch een beetje tussen aanhalingstekens moet plaatsen.
1: Ja.
0: Wat heb jij gevonden?
1: Ja, wel, ik deed onderzoek naar emoties. En wat we in die teksten eigenlijk terugvinden... is dat emoties veel heviger en openlijker in die teksten worden beleefd... door die stoere helden... dan wij als moderne lezers zouden verwachten. Hè?
0: Bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld. Als ridders afscheid nemen van elkaar... Hè, we vertrekken op kwesten. Walewijn zegt de dag tegen Lans.
0: Walewijn.
1: Walewijn, dat is toch een naam.
0: De naam valt te weinig.
1: Ja, die valt te weinig, exact. Dan knuffelen ze elkaar. Ze huilen tranen met tuiten. En soms gebeurt het zelfs op de mond kussen. Hè? Dus ze zijn eigenlijk heel emotioneel. Als er bijvoorbeeld ook nieuwtjes binnenstromen aan het hof. Oh, er is een koning in gevaar. Dan is dat echt een heftige emotiebeleving dat we daar zien gebeuren. Er is weeklagen, handen wringen. Dat is zo'n gebaar dat we vandaag de dag niet echt meer kennen. Maar in die middeleeuwse teksten vinden we dat heel
0: handen
1: vaak.
0: Handen wringen?
1: Handen wringen, ja.
0: Dus met elkaar, of doe je dat zelf?
1: Handen wringen.
0: Handen wringen.
1: Met jezelf.
0: Als je twijfelt, als er een
1: knop... Heel verdrietig bent. In die middeleeuwse teksten is dat eigenlijk... handen wringen is echt een uiting van verdriet. Bijvoorbeeld ook handen slaan. Dat is ook zoiets dat we niet direct zouden verwachten. Als ik denk aan handen slaan, als ik binnenkort mijn pitch van de PhD Cup doe, dan hoop ik dat ik applaus krijg, dat mensen hun handen slaan. Maar in de middeleeuwen zou ik dat niet willen, want dan gaat dat echt over ergernis of over frustratie of over intens verdriet eigenlijk. Ja.
0: En is dat dan een spiegel van de samenleving toen? Want die ik ging bijna zeggen stripverhalen, die ridderverhalen, die circuleerden dan onder de adel toen?
1: Ja, wel, voor de Middel-Nederlandse ridderverhalen weten we niet goed wie dat publiek was, maar we nemen aan dat het om een gemengd publiek gaat. Er zijn adellijke mensen dat die teksten geapprecieerd zullen hebben, maar waarschijnlijk ook in de steden. Hè, de burgerij die bijvoorbeeld die teksten bestelde. Maar wat je bijvoorbeeld hebt, het graafschap Vlaanderen, daar was de adel vooral Franstalig. En die gingen dan niet in Middel-Nederlandse teksten lezen. Of misschien in de marge. Dus dan, als we in Vlaanderen, dan kijken we eerder naar de lagere adel al.
0: De lagere adel? Ja. Maar mijn vraag is eigenlijk, was dat een spiegel van de samenleving? Ik bedoel, was dat de manier waarop mannen toen met elkaar omgingen? En was dat ook in het echte leven zo dat die mannen hun tranen de vrije loop lieten, hun emoties luidkeels, een soort theatrale Italianen?
1: Wel, dat is moeilijk te zeggen, omdat hoe die mensen zich echt gedroegen, daar hebben we eigenlijk een beetje het raden naar. Maar wat we wel via die literatuur uit het verleden, zo dicht op de huid van de middeleeuwen, kom je moeilijk anders. Hè? Want emoties, waar zouden die nu veel zitten? Niet in archiefdocumenten, niet in saaie chronieken, die zie je juist in de literatuur. Dus hoe die mensen mensen zich echt gedroegen, dat weten we niet precies. Maar dit is wel de geïdealiseerde vorm over hoe zij daarover nadachten. Dus dit is een beetje de...
0: Het ideaal.
1: Het ideale.
0: Een echte superheldheld.
1: Ja. Soms is er ook parodie, maar soms zijn het ook idealen. De teksten geven voorbeelden, ze geven ook anti-voorbeelden van hoe je het niet moet doen. Hè. Want je mag bijvoorbeeld wel heel intens huilen. Hè. Dat is zelfs, hè, als je bijvoorbeeld vanuit een empathische reactie, de ridder toont empathie, hij huilt. Hè. Maar hij moet die tranen ook wel niet heel lang blijven rekken. Hè. Er zitten ook grenzen aan.
0: Maar hij mag ze wel laten zien.
1: Ja, klopt. En belangrijk
0: hij hoeft niet in een hoekje te huilen.
1: Nee, hij mag ze laten zien. En belangrijk is dat hij dan zijn tranen omzet in ridderlijk hoofdsgedrag. Empathie, wat ga ik doen? Die man helpen. Ik blijf niet eeuwig huilen, ik ga die helpen.
0: Oké. Okay. Ja. Rode Ridder kan er een les aan nemen.
1: Inderdaad.
0: Maak je heel veel succes wensen met de PhD Cup.
1: Dankjewel.
0: Wanneer is die volgende maand ergens?
1: De halve finale is volgende week al.
0: Oei.
1: En de grote finale is in oktober.
0: Ja. Ik hoop dat je die haalt.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Laurent.
1: I'm a knight.

0: rule three, in war we aim to capture other knights alive. Their families pay us lots of dosh so long as they survive.
1: We act like gentlemen and only fight with other gents.
2: A real knight, he would never fight against peasants. Anyway, peasants pong.
0: I'm a knight.
3: I'm a knight.
4: And I'm a knight.
5: And our only aim in life is to fight.
0: I'm a knight.
3: I'm a knight.
4: And I'm a knight.
5: When we ride to war with such a splendid sight.
6: En daarmee naar de oorlog Horrible Histories en I'm a Knight. Het middagjournaal deze week is in handen van Nico Dijkshoorn.
7: Nieuwe feiten.
8: Middagjournaal.
9: Beste luisteraars, het is alweer lang geleden dat ik hier Nico's fijne dierenjournaal deed, waarin ik de dieren die al veel te lang in de coulissen staan een plek geef op uw nationale radio. En het gaat hier week in week uit over wasberen, elanden en de kortharige prairiewolf. Maar kan het hier nu alsjeblieft ook een keer gaan over dieren uit eigen land? Buitenlandse dieren, zij hoeven maar met hun vingers te knippen en er zitten twee deskundigen in de studio om uit te leggen dat de bonobo buidelrat een heel hoog geluid maakt, meestal gevolgd door twee keelklanken. Maar als ik ook iets mag zeggen, de bonobo buidelrat is een dier van niks. Dat moeten we dan allemaal heel knap vinden, dat ze met hun bek twee copulerende volwassen Vlamingen na kunnen doen. Ik heb de bonobo buidelrat echter nog nooit een kruiswoordraadsel op zien lossen. Maar goed, genoeg over buitenlandse dieren. Ik wil het vandaag hebben over de Vlaamse brulkikker, die precies zo klinkt als je zijn naam uitspreekt. De Vlaamse brulkikker klinkt als een auto met startproblemen. Dat werkt niet in zijn voordeel. U weet allemaal hoe dat werkt. Je ligt in bed en je hoort de buurman drie kwartier lang zijn auto starten. Dat kan dus dan net zo goed de Vlaamse brulkikker zijn. Vergelijkt u het hier maar mee met de cabaretier Mark-Marie Huibrechts, medewerker aan het programma De Slimste Mens. Die heeft waarschijnlijk een heel boeiend wereldbeeld, maar wat je hoort is een droogkokende fluitketel. De Vlaamse brulkikker is een heerlijk dier. Een echte gangmaker, zou ik bijna willen zeggen. Als de Vlaamse brulkikker binnenkomt, dan kan het feest beginnen. Hij, want het zijn altijd mannetjes, is heel bescheiden. Je zal hem niet, net als bijvoorbeeld de eerder genoemde bonobo buidelrat, schreeuwend in een hoek zien klaverjassen. De Vlaamse brulkikker is een echt gezelligheidsdier. Maar hij heeft te lijden onder dat rare idee dat alles wat van ver komt leuker en fijner is. Luisteraars, neemt u mij maar als voorbeeld. Ik lul nu dit hele middagjournaal vol met onzin. En u hebt het toch uitgeluisterd. Alleen maar omdat ik helemaal uit Nederland kom.
6: Ja, zo zijn wij, Nico. Nico Dijkshoorn over droogkokende fluitketels en Vlaamse brulkikkers. Prachtig. Dankjewel, Nico. Niet alleen omdat je helemaal uit Leiden komt.
7: Je luisterde naar een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft onze collega Bart Verhulst uit goede bron vernomen.
2: Wel mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
1: Rond deze tijd begint in alle gevangenissen in ons land een nieuwe 24-urenstaking. Begin deze maand heeft het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neergelegd. Maar omdat de regering niet ingaat op hun eisen, gaan ze vandaag opnieuw staken. Eddy de Smet van de Liberale Vakbond VSOA.
3: Wij hebben opnieuw de overheid gevraagd om oplossingen te bieden voor verschillende pijnpunten. Pijnpunten die algemeen zijn, zoals de overbevolking, het tekort aan personeel, de infrastructuur van vele gebouwen. Maar wij hebben ook specifieke pijnpunten benoemd per instelling. En uit de onderhandelingen is eigenlijk niets naar voren gekomen waarmee wij genoegen kunnen nemen.
1: In het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij waren ook veel prominente bedrijfsleiders zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu. Hij had het ook over een bijzondere verstandhouding met China.
4: We represent different systems, but the ties between our people endure and we've never gotten along better.
1: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop de grootmachten in de wereld op een gezonde manier met elkaar omgaan. De Chinese president is op 3 dagen staatsbezoek in de VS. Er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wedloop, Taiwan en de handelsrelaties. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten fel verdedigd. Tijdens zijn toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij ontkende dat er een genocide gepleegd wordt op de Palestijnen in Gaza. Hij noemde dat de grootste leugen van de eeuw. Buiten was er ook veel protest tegen de komst van Netanyahu in New York. Verschillende mensen zijn er opgepakt, bij wie actrice Susan Sarandon. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel van het internationaal strafhof voor vermoedelijke oorlogsmisdaden. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Oranje domineerde bijna de hele match in Amsterdam, maar kwam na een omstreden goal op achterstand. Pas in de extra tijd scoorde Cody Gakpo de gelijkmaker. Straks spelen ook de Rode Duivels in en tegen Italië. En dat is dan meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De komende 11 dagen spelen de Belgen ook nog tegen Frankrijk en Turkije. En de Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal in Canada wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren. Hij ging 2 ronden voor het einde solo en keek niet meer om. Het zilver was voor Frankrijk, het brons ging naar Zweden. De Belgen kwamen tekort voor de medailles. Vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen. Maxima dan tot 26 graden. Ook op zondag mooi en enkele hoge en middelhoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de binnenring rond Brussel is er in Zaventem stapvoetsverkeer op de aansluitingen naar de A201 richting luchthaven en NAVO. Dat komt door een ongeval.
6: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
7: De ochtend.
6: Met Helen Goedgebeur en Jeroen Rijgaard.
8: Goedemorgen, wie is er al wakker? Ik stilaan Joe Jackson al helemaal welkom.

0: happy ending. En wie ook al op post is vanochtend is Jeroen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Helle. Met... van een happy ending van de week gesproken.
0: Ja, kijk, hier ben ik plots. Met de krantenkoppen, wat zeggen die?
1: De morgen. In Lviv in Oekraïne zijn zelfs de psychiaters getraumatiseerd. De standaard, ondanks verbod op school, zitten tieners even lang op hun smartphone. De tijd, hogere belasting op tweede verblijven op regeringstafels. En in het laatste nieuws hebben ze het over de eerste verblijven. Hogere tax op huizen boven de 500.000 euro... met een vraagteken erachter. Mm-hmm. Het Belang van Limburg heeft het over het grote nieuws in Limburg gisteren. 9 aanhoudingen bij grootste politieactie Limburg, regio Hoofdstad. Dat is een politiezone. Gazet van Antwerpen, bijna 1 op de 3 zwaar gewonden had te veel gedronken. En in het nieuwsblad een opvallende kop. 1 op 5 mannen raakt nooit de wasmachine aan. Mm-hmm. Wastrommelfobie of zoiets.
0: Ah ja, heb jij er last van?
1: Nee. Dat zie je toch.

0: De nieuwe van Daan, een lekker rustige I Don't Wanna Set the World on Fire. Het was een pittig debat bij Ter Zake gisteravond tussen minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt van N-VA en Brussels minister Dirk de Smet van Anders. Jeroen?
1: Ja, want die laatste had eerder deze week stevig uitgehaald naar Van Bossuyt in een interview in De Morgen was dat. Volgens de Smet doet Van Bossuyt te weinig om het dakloze probleem in Brussel aan te pakken. En die uithaal van de Smet volgde op het stoppen van de federale steun voor opvangplaatsen in Brussel. Ja, veel van de daklozen in Brussel zijn namelijk mensen zonder wettige verblijfplaats in ons land. En dus, vindt de Smet, moet Van Bossuyt meer inzetten op terugkeertrajecten.
2: Ik ben het met u eens. We moeten aan hetzelfde zeel trekken. Mijn probleem is dat u niet hard genoeg aan dat zeel trekt. Wij hebben in het kader van dit overleg gevraagd om vanaf dit jaar 1000 terugkeertrajecten op te starten. En dat tegen het eind van deze legislatuur op te schalen naar 5000. U hebt gerepliqueerd met, wij kunnen er maximaal 100 realiseren. Wel kijk, de realiteit in Brussel is dat we 60.000 illegalen op het grondgebied hebben. 60.000, indien u 100 trajecten per jaar opstart, dan zijn we 600 jaar bezig. En dat tegen het eind van deze legislatuur op te schalen naar 5.000. U hebt gerepliqueerd met, wij kunnen er maximaal 100 realiseren. Wel

0: heb alles wat u en uw diensten gevraagd hebben gerealiseerd. We hebben dat op papier gezet. En dan moet u begrijpen dat als ik op een paar weken van het finaliseren van een begroting nog altijd geen duidelijk engagement heb, nog wat betreft de financiering, nog wat betreft het behoud van plaatsen, nog wat betreft het verflinksen van dat terugkeerbeleid, ja, dan begrijpt u dat er een punt komt waarop ik zeg, maar goed, is men mij aan het bezighouden of wenst men effectief dit probleem aan te pakken?
1: Ja, en wat moet die aanpak dan zijn?
2: Wel, volgens Van Bosuyt begint dat bij eenduidige communicatie. Iedereen moet dezelfde boodschap geven, vindt de minister. En die zou moeten zijn dat als je illegaal in dit land verblijft, je moet terugkeren. Maar, zegt ze, niet iedereen in Brussel zou datzelfde signaal willen geven.
3: Als je illegaal in ons land verblijft, dan moet je terugkeren. Dat is een duidelijk die iedereen zou moeten vertellen. En daar wringt het schoentje in Brussel. Want we jarenlang in Brussel, niemand is illegaal. Een open grenzenbeleid, zelfs Brusselse partijen die pleiten voor massale regularisaties.
4: Dus wij het beleid in Brussel.
3: Wij willen illegalen terugsturen. Brussel wil illegalen opvangen.
2: Ja, maar volgens de Smet is dat gewoon niet waar.
3: Ik ben heel blij dat dus vanaf morgen SAMU Sociaal, Bell Refugees, iedereen, alle Brusselse burgemeesters één boodschap gaan vertellen. Verblijf je illegaal in ons land, dan zal je terugkeren. Ik ga heel blij zijn als ik dat ga horen.
4: Oké. Okay.
3: Absoluut.
4: Wat, meneer
3: Want
4: de Smet,
3: daar zit het probleem
4: ook
3: vandaag.
4: Dat zullen we moeten zien, hè? Toch?
0: Ah, oh, maar ik kan er van op aan.
4: Oké.
3: Okay. Amai, ik ben heel blij om dat te horen.
4: Zullen we zien.
0: Dus laat ons aan de slag gaan.
2: Ja, dus ze trekken volgens hem wel allemaal aan hetzelfde zeil.
1: Ja, dat klonk ineens snel beklonken daar. We zullen het zien, samen met hen.
5: Une fois.

0: Ehsan Ismail van Beirut, nog 2 dagen. En die verschijnt ook op ons gezicht. Maar eerst nog deze vraag.
1: De ochtend.
0: Dreigt er een nieuwe geweldspiraal tussen Pakistan en Afghanistan? Vannacht vielen er schoten tussen de Pakistanse veiligheidstroepen en de Afghaanse Taliban. En Pakistan voerde deze week ook luchtaanvallen uit op 10 plekken in Afghanistan. Volgens hen zijn daarbij zeker 4 doden gevallen. Pakistan zegt dat het daarmee reageert op aanvallen vanuit het buurland, maar de Taliban in Afghanistan ontkennen daarbij betrokken te zijn. Wilma van der Maten, correspondent in Islamabad in Pakistan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Misschien moeten we eerst beginnen bij die aanvallen vanuit Pakistan. Wat weten we daar al over?
2: Ja, Pakistan zegt dat het een vergelding is. Een paar dagen geleden is hier een aanval geweest op een politiebureau waar mensen bij omkwamen. Pakistan zegt dat voortdurend de Taliban, zeg maar de lokale Taliban, de Pakistanse Taliban die zich nu verbergt in Afghanistan, dat die aanvallen blijven uitvoeren op Pakistan en dat ze daarbij gesteund worden door Kabul, die dat weliswaar ontkent. Maar ja, goed, vanuit wat jij zegt al, Kabul ontkent en die zegt dat Pakistan begint. En dat is eigenlijk het verhaal dat we hebben. 2 landen die nu tegenover elkaar staan.
0: Mm-hmm.
2: En dreigt er een grotere oorlog? Ja, ik denk het van wel, als dat zo doorgaat.
0: Ja, hebben we er echt een goed zicht op wie nu net wat heeft gedaan op dit moment?
2: Nee, het is voor ons vreselijk moeilijk als journalisten om daar ook maar enig zicht op te krijgen. We moeten het doen met de berichten die we krijgen van het leger. We moeten het doen met de berichten die we krijgen vanuit Kabul. Er zijn enkele hulporganisaties aanwezig, maar ook niet te dichtbij om werkelijk ons te vertellen wat daar aan de hand is. En het zijn natuurlijk gewoon het rare van het hele verhaal is, als je terugkijkt naar de geschiedenis, die Taliban, zowel die lokale Taliban als de Taliban die nu in Kabul zit, dat is ooit zelf door Pakistan opgezet. Dus je kunt zeggen, het monster is uit de kooi en het monster gaat gewoon niet meer terug.
0: Ja, en nu horen we dus ook dat Pakistan een aanvalspoging heeft verijdeld van Afghanistan aan de grens. Dat horen we van veiligheidsbronnen. Weet je daar al meer over?
2: Ja, dat geloof ik best. Weet je, ik geloof het zal wel. En het gaat ook gewoon door. En het blijft ook gewoon doorgaan. En we moeten het allemaal met die propaganda doen. Maar in al die propaganda wonen daar wel mensen in hele dorpen aan beide kanten van de grens. En zowel de Taliban maken ons wijs, als ook hier de Pakistanse leger met hun vliegtuigen en met hun drones, dat ze allemaal precisieaanvallen uitvoeren, alsof ze zogenaamd allemaal weten waar die terroristen zich verbergen. Je zei het al in je inleiding, 4 mensen omgekomen. Het zijn er heel wat meer. Mm-hmm. Er zijn al zoveel meer huizen zijn omgekomen. Je moet je voorstellen, het is een gebied met bergen, waar bijna geen wegen liggen, waar bijna geen ziekenhuizen zijn, waar bijna niemand is om voor die gewonden, om überhaupt voor die mensen te zorgen. Er wordt al gesproken over tekort aan voedsel, tekort aan opvang. Dus ik denk dat de Taliban aan beide kanten van de grens, maar ook de regering hier in Islamabad, is even moeten gaan nadenken of hoe lang ze nog met dit soort militaire spelletjes, zou ik het bijna willen zeggen, willen doorgaan.
0: Ja, want dan dreigt misschien weer een humanitaire crisis. Het monster is uit de kooi, hoor ik jou zeggen. Het risico bestaat dat dit verder escaleert, hè, want de Taliban dreigen dan ook met een vergelding op hun beurt. Wat betekent dit voor de regio?
2: Nou ja, we hebben India al die toch wel een beetje de zijde heeft gekozen voor de Taliban. Ook al om Pakistan een hak te zetten. Als je kijkt in de regio verder ook, daar is iedereen nu te bezig met Iran. Er wordt ook op dit moment, het wordt al een soort stille oorlog genoemd. Hè? Een stille oorlog die zich nu afspeelt hier bij mij niet zo heel ver vandaan. Waar eigenlijk de internationale gemeenschap op zou moeten zitten. Het rare is dat Pakistan zichzelf als een soort mediator op het wereldtoneel heeft neergezet om de oorlog tussen Iran en Amerika op te lossen, terwijl men hier zegt, dat is mooi, maar wat doet Pakistan zelf om het hier op te lossen? Het lijkt wel alsof die oorlog Pakistan heel erg goed uitkomt en de oorlog in Kabul, en precies hetzelfde voor zeg maar, de regering in Kabul, het ook heel goed uitkomt, want oorlog is altijd een goede bliksemafleider. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Dan praat niemand meer over de economische problemen, over de sociale problemen, over de politiek, over waar het werkelijk om gaat. Ik kan je wel vertellen dat het merendeel hier in Pakistan en ik denk in Afghanistan ook heeft hier schoon genoeg van.
0: Dus eigenlijk bestaat er geen internationale druk op dit moment om dit te gaan deescaleren?
2: Nee, dat komt vanuit de internationale gemeenschap. En ik weet zeker dat ook niet in de wandelgangen van die Verenigde Naties, waar nu al die vergaderingen plaatsvinden, dat deze oorlog eigenlijk te onbelangrijk is voor de internationale gemeenschap om hier werkelijk over te gaan praten. Dit wordt toch meer gezien als een soort een grens, hoe noem je dat? Een bermbrand. Mm-hmm. Die maar zelf moet worden opgelost door dit soort militante bewegingen en de regeringen zelf. En dat de internationale gemeenschap zelf, die heeft lang genoeg in Afghanistan gezeten, vinden ze zelf. En nu wordt het tijd dat ze zelf maar hun problemen gaan oplossen. Mm-hmm. En dat wordt echt puur onderschat.
0: Kan je toch nog eens even kort uitleggen hoe het komt dat het geweld nu weer oplaait? Want het was toch een tijdje rustiger?
2: Ja, weet je, het is nooit echt rustig geweest. De inschatting is geweest dat in 2021, toen daar de Taliban aan de macht kwamen, toen heeft Pakistan gedacht, hè, als zeg maar de grootvader van de Taliban, dat ze het samen wel eens even op een akkoordje zouden gaan gooien en dat ze samen wel door één deur zouden kunnen. Dat is totaal een misopvatting geweest van Pakistan. Pakistan is toen vrij arrogant geweest. Heeft ook vrij arrogant de Taliban in Kabul behandeld. En nu zegt gewoon, zeg maar, de vroegere leerling, de vroegere student van Pakistan zegt nu, we hebben gewoon geen zin meer om naar jullie te luisteren. En als jullie doorgaan met al die aanvallen, nou, dat kunnen wij ook. En zo staat eigenlijk iedereen hier lijnrecht tegenover elkaar. En ik zie hier, om eerlijk te zijn, ik zie geen uitkomst, ik zie ook geen oplossing.
0: Dat is een duistere visie opnieuw, een conflict dat we in de gaten moeten houden. Dus correspondent Wilma van der Maten, dank je wel.

0: Drive It Down van Tyler Ballgame. En zo zitten we plots al bijna aan 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Jeroen, mogelijk wordt het drinkwater volgend jaar duurder.
3: Ja, mogelijk. Het is een van de pistes namelijk op tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. CD&V, die met minister Jo Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan en vindt dat water nu al te duur is. Vanochtend begint in alle gevangenissen in ons land een nieuwe 24-uren-staking. Begin deze maand heeft het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neergelegd. Er is namelijk veel ongenoegen over de overbevolking en het personeelstekort. Omdat de regering niet ingaat op hun eisen, staakt het personeel dus vandaag opnieuw. En Amerikaanse president Trump heeft in het Witte Huis een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping. Die is in de VS voor een 3-daags staatsbezoek. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu. Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop de grootmachten in de wereld op een gezonde manier met elkaar omgaan.
0: Het wordt lekker warm vandaag.
3: Ja, en ook stralend met veel zon, 24 graden kan het worden. Morgen meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen, maximaal tot 26 graden dan. En ook zondag mooi weer met enkele hoge en middelhoge wolken. En geen files vanmorgen. Bij Luik is wel de Quententunnel op de E25 vanuit Luxemburg afgesloten door werkzaamheden.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en

0: Everything but the girl, nothing left to lose. Jeroen, je hebt de kranten al gelezen. Veel aandacht opnieuw voor de begroting. Zal ik me schrap zetten?
1: Ja, ga rustig zitten, want het is met meer opgelaten ballonnen dan op het gemiddelde kinderfeest, moet ik zeggen. Dit weekend namelijk moet de Vlaamse begroting landen. Ja, en ook de federale, die hebben nog iets meer tijd, maar zitten toch stilaan ook in de eindspurt. Laten we beginnen met hoofdstuk 1, de federale begroting. Ja. Volgens de Tijd ligt een hogere belasting op tweede verblijven op tafel. Dat is een federale bevoegdheid. En dat is iets wat zo'n 1,4 miljoen Belgen zouden voelen. Eerder heeft de regering al het voordeel dat je federaal kreeg voor die tweede verblijven geschrapt. Maar nu zou er dus nog een tax bij komen, volgens de krant. En niet alleen voor tweede verblijven in eigen land trouwens, maar ook in het buitenland. En het is een ingreep in de categorie de sterkste schouders moeten meer doen. Alleen, ja, het is niet zeker of die ingreep er natuurlijk komt, want de MR is tegen, die zijn momenteel tegen elke vorm van extra taxen. Maar intussen is ook iedereen tegen de plannen van de MR om nog eens de belastingen extra te gaan verlagen, vooral dan voor bedrijven, het grote plan dat ze eergisteren voorstelden, en de economische groei moet aanzwengelen. En volgens De Morgen kijkt premier De Wever ook opnieuw naar de pensioenen, om daar extra geld te halen. Dat is bij de vorige begrotingsopmaak natuurlijk al fel hervormd, maar die hervormingen leveren voorlopig niet alles op wat verwacht werd, onder meer door de sociale correcties die achteraf nog ingevoerd zijn. En dus ligt extra ingrijpen op tafel. En ook rond asiel en migratie komt De Wever volgens De Morgen met strengere maatregelen. En dat zou in de coalitie dan weer voor iedereen iets makkelijker liggen.
0: En dan Vlaams, hoofdstuk 2?
1: Hoofdstuk 2, waar het federaal om de tweede verblijven ging, Helen, gaat het op Vlaams niveau om de eerste. Want dat is dan een Vlaamse bevoegdheid, namelijk de registratierechten op huizen, die boven de 500.000 euro zouden opnieuw stijgen. Dat zegt het laatste nieuws. Vorig jaar verlaagd van 3% naar 2% en nu zouden ze opnieuw stijgen van 2% naar 3%. Vooruit kijkt dan weer naar maatregelen die bij de N-VA lastig liggen. Dat schrijft De Morgen. Zo zou de partij bijvoorbeeld de kantoren van Flanders Investment and Trade in Tel Aviv en Moskou willen sluiten, om begrijpelijke redenen. Maar de N-VA wil net meer geld voor de buitenlandse werking, dus dat botst daar wat. En de Tijd focust op een ander idee van Vooruit, namelijk de belastingvrije schenking van familiebedrijven. Gisteren hadden we nog in het nieuws dat er een record aantal schenkingen waren vorig jaar. Wel, Vooruit wil dat nu aan banden gaan leggen. Ja, volgens het Nieuwsblad is Vlaams minister-president Diependalen te diep in zijn boekhoudersmentaliteit gedoken en is hij vooral op zoek naar een verhaal voor Vlaanderen. Voilà, Helen, 10.000 luchtballonnen, zouden drie bekende Vlaamse poëten zeggen. Tegen maandag zouden we moeten weten wat er Vlaams van overblijft en over een paar weken zouden we moeten weten welke ballonnen al dan niet doorprikt worden federaal.
0: Is er ook nog ander nieuws?
1: Een beetje, zeker. Zowel in de Standaard als in de Tijd hebben ze het namelijk over het smartphoneverbod op school. En dat houdt namelijk tieners niet weg van hun smartphone. Oh. Wel op school, maar wat ze daar missen, halen ze dan gewoon thuis achteraf in. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent is dat. Blijkt ook dat jongeren trouwens niet per se beter meewerken in de klas zonder de smartphone. Je kan ook gewoon verder zitten slapen bijvoorbeeld. En er zijn ook nog een aantal onbedoelde bijwerkingen van dat smartphoneverbod, zoals extra cyberpesten van thuis uit, omdat je thuis minder nog sociale en nog directe controle hebt.
0: Daar moeten we misschien straks nog op doorgaan. Jeroen, in het Nieuwsblad gaat het over jouw soort, over de man?
1: Ja, en die heeft schrik, Helen. Schrik van de wasmachine,
0: ja,
1: zo blijkt. Ja, 20% van de mannen raakt de wasmachine thuis namelijk nooit aan. Dat blijkt uit een onderzoek bij 1500 Vlamingen in opdracht dus van het Nieuwsblad. Het is een nieuwe reeks die ze daar starten. Ik versus Vlaanderen, waarin je jezelf dus met de gemiddelde Vlaming kan vergelijken. Ja, en dit valt al mee voor mij eigenlijk, hè, want ik behoor tot de 80% mannen zonder wastrommelfobie. Ik weet niet hoe het bij jou thuis is.
0: Die durft er ook aankomen.
1: Kijk, voilà. Dus toch nog altijd de meerderheid van de mannen. Maar volgens socioloog Ignace Glorieux valt het toch vooral op dat er op 25 jaar tijd amper iets veranderd is. Want 25 jaar geleden kopte de krant ook al: de nieuwe man bestaat niet. En zegt Ignace Glorieux daarover: er is wel een evolutie, maar ze gaat toch bijzonder traag met dus de wasmachine als symbool. En Helen, in de Limburgse en de Antwerpse Kempen hebben ze veel last met everzwijnen. Dat schrijven het Nieuwsblad en het Belang van Limburg vandaag. Meer dan ooit, zegt Rob uit Beringen. Ik woon hier al 73 jaar en dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Met in de krant inderdaad ook foto's van volledig omgeploegde gazons. Met mijn tantes en onkels zijn we een heel weekend bezig geweest om de tuin van mijn ouders opnieuw aan te leggen, zegt Charlotte uit Houthalen-Helchteren. En Rudy uit Mol heeft dan weer zijn hele tuin laten omheinen om dat te vermijden. Maar dat kost wel wat, zo'n 6.000 euro. Nu, hoe komt dat nu dat die everzwijnen dit jaar zo actief zijn? Wel, de voorbije jaren waren goed voor het everzwijn. Er waren namelijk veel eikels en beukennoten. Nu is het minder en dus hebben de beesten honger momenteel en trekken ze dus op pad. En ook de maïs die al vroeg geoogst wordt, speelt mee. Ja, en dus laven de beesten zich aan gazons. Vooral een oud gazon dat wat vochtig is met veel wormen, dat klinkt het gemiddelde everzwijn met honger als kaviaar in de oren blijkbaar. Met alle gevolgen van dien.
0: Ik ga er ook over mee spreken, dankjewel Jeroen.
2: Ze zit zingend op haar fiets, mijn oma lachend naar

0: De nieuwe van Grofgeschut, Tenerife. De paus is niet in Tenerife, wel in Frankrijk, of hij bijna toch, want hij landt binnen anderhalf uur in Parijs en dan begint hij daar aan zijn vierdaags bezoek. Goedemorgen, Christophe Monsieur.
1: Goedemorgen.
0: U bent abt bij de abdij van Leffen, maar u kent ook de Franse kerk goed. U heeft gestudeerd in Parijs, bent ook een tijd overste geweest van een gemeenschap in de Provence en u gaat jaarlijks nog terug naar Parijs voor vormingen. Dus u kan ongetwijfeld onze vraag beantwoorden. Wacht, paus Leo, een warm welkom in Frankrijk.
1: Ik denk het wel. Er is een groot enthousiasme voor het pausbezoek. De inschrijvingen voor de verschillende bijeenkomsten waren snel gevuld. Dus ik denk wel dat het een warm welkom zal zijn.
0: Ja, hoe lang is het geleden dat een paus Frankrijk bezocht?
1: Paus Johannes Paulus II is er verschillende keer geweest. Paus Benedictus kwam er ook. Paus Franciscus heeft nooit een officieel bezoek aan Frankrijk gebracht. Hij bezocht wel Marseille en Straatsburg, dus het is wel al even geleden, ja.
0: Ja, dus velen kijken uit naar dit moment en zoals het dan gaat, staat er heel veel op die planning. Ik vermoed een bezoek aan de Notre-Dame?
1: Inderdaad, ja, dat is een van de hoogtepunten, hè. De gerestaureerde Notre-Dame, een ontmoeting daar met de religieuzen, de priesters enzovoort voor een gebedsmoment. Daarnaast gaat de paus naar Lourdes en verder naar Metz.
0: Mm-hmm. Je zei, de Fransen zijn enthousiast. Waarom? Waarom zijn ze zo enthousiast?
1: Oh, dat ligt waarschijnlijk ook al deels in hun natuur om enthousiast te zijn. De Franse kerk is ook blij om de paus te kunnen verwelkomen en hem te tonen waar ze allemaal voor staan. Er is een kerk die zoals bij ons een minderheid geworden is, maar die tegelijk dynamisch, enthousiast het evangelie probeert te beleven. En die toch wel een groot, zeer groot aantal jongvolwassenen heeft, die zich dus op volwassen leeftijd laten dopen, wat een eigen dynamiek meebrengt. En ik denk dat dat een van de redenen is van een enthousiasme en daarnaast ook de paus verwelkomen brengt sowieso in de kerkgemeenschap een zeker enthousiasme zoals we bij ons enkele jaren geleden ook hebben mogen ervaren.
0: Ja, ze willen tonen waar ze voor staan. Waar staan ze dan voor volgens u?
1: Oh, in de Franse kerk is het een beetje, ik kan niet zeggen ingewikkeld, maar er zijn wel verschillende dimensies die spelen. De Franse kerk probeert in haar minderheidspositie toch een belangrijke maatschappelijke rol te spelen. Tegelijk worden ze geconfronteerd met schandalen en veel problemen. Daarnaast is het een kerk die bewust is dat ze zich naar de toekomst toe moet aanpassen aan de mogelijkheden die ze heeft. En de inspiratie van het evangelie blijft natuurlijk de eerste bron van hun leven en bestaan.
0: Om welke schandalen gaat het daar dan?
1: Er zijn zoals bij ons misbruiksschandalen geweest, seksueel misbruik, machtsmisbruik in bepaalde gemeenschappen. Ja, de harde realiteit die overal een beetje aan bod komt.
0: Mm-hmm. U zei, er is daar een eigen dynamiek om het evangelie te beleven. Kan u dat eens uitleggen? Hoe anders is die dynamiek dan bijvoorbeeld in vergelijking met hier?
1: Je hebt in Frankrijk gelijkenissen met ons. Dus als je op het platteland komt, heb je niet veel verschil tussen de Auvergne en de Kempen, zal ik maar zeggen. Daarnaast heb je in de steden wel een kerk die iedereen weet aan te spreken, die er voor iedereen wil zijn. Dat betekent dat je in alle geledingen van de maatschappij wel mensen hebt die zich door de boodschap laten aanspreken. Uh-huh. Je hebt een kerk die niet bang is, die niet beschaamd is om haar boodschap te brengen, die zich ook fel inzet voor kleinen, voor armen. Je hebt een kerk die in haar liturgische vieringen iets uitstraalt, die ja, spiritueel gevoed wordt en dat ook probeert uit te dragen en op die manier veel mensen aanspreekt.
0: En dat staat dan in contrast met de kerkbeleving bij ons? Daar zit er meer leven en dynamiek in de Franse kerk?
1: Althans, in grote steden heb je iets dat anders is dan bij ons. Het is niet dat er... Het is dezelfde kerk, hè? De katholieken in Frankrijk, katholieken in België. Maar je hebt ja, cultureel gezien iets wat anders is en wat door de geschiedenis ook anders gegaan is in Frankrijk en in België.
0: Dus het geloof daar is iets meer cultureel, iets meer identitair in Frankrijk?
1: Dat is ook zeker een dimensie die meer speelt dan bij ons. Dus en zeker als je het politiek bekijkt, heb je in Frankrijk toch rechtse partijen en extreemrechtse partijen die toch sterk staan en die zich als de verdediger van de christelijke cultuur voordoen, waar de kerk zelf het wel wat moeilijk mee heeft om die recuperatie en die duidelijk stelt, ja, christelijke identiteit, oké, maar het fundament ervan heeft met Christus te maken en niet met een politieke agenda voor of tegen dit of dit.
0: Ja, en hoe voelt u dat concreet bij kerkgangers? Heeft u daar voorbeelden van?
1: Ik heb het hier in Vlaanderen zelf ook wel eens meegemaakt, zodat iemand zich wil engageren. Of bijvoorbeeld iemand, ik denk aan een concreet iemand, die ja, eigenlijk helemaal geen binding heeft met kerk en evangelie, maar erop staat dat zijn kinderen gedoopt worden. En het argument was... Want het christendom hoort bij onze westerse cultuur. Mm-hmm. En gezien het gevaar dat van elders komt om ons hier in te palmen, moeten ze toch wel gedoopt worden.
0: Ah, ja.
1: Dus dat zijn bepaalde redeneringen
0: ja,
1: die niet meteen...
0: Nee, vindt u dat een juiste motivatie? Dus niet per se vanuit die eigen overtuiging, maar eerder om af te zetten?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Nee, absoluut niet. Dat is ook geen reden om iemand of om je kinderen te dopen. Dat gaat niet over de kern van de zaken. Dus dat is inderdaad wel problematisch als iemand met zo'n verhaal komt.
0: Mm-hmm. Binnen een goed uur is het dat de paus arriveert in Parijs. Christophe Monsieur, abt bij de abdij van Leffe, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Naar het gezegde, Rome wasn't built in a day. Steffi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zeg, in Montreal staat de Belgische medailleteller intussen op 5.
1: Ja, klopt. Hè. Fleur Moors deed er op het WK wielrennen gisteren brons bij in de wegrit bij de belofte vrouwen. Ze deed lang mee voor het goud, maar moest dan lossen op de zwaarste klim. En ze wist op voorhand dat het daar gevaarlijk was, zegt ze.
2: Ik weet sowieso dat ik niet echt het klimmerstype ben, meer van de punch. Dus ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boord ging zijn. En ja, ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg, dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
1: Ja, ze is blij met dat brons. Ook de junioren bij de mannen reden gisteravond nog hun wegrit. Maar daar speelden de Belgen geen rol van betekenis. Vandaag is het aan de junioren bij de vrouwen en de belofte bij de mannen.
0: Ja, en dan is het natuurlijk stilaan uitkijken naar het weekend voor het echte werk, als we dat zo mogen zeggen.
1: Ja, zondag de mannen elite en morgen eerst de vrouwen met natuurlijk Lotte Kopecky als Belgische kopvrouw. Het is een lange wedstrijd bij de vrouwen, 180 kilometer. En dat kan met haar uithouding misschien wel in het voordeel van Kopecky spelen. Wat vindt ze zelf?
3: Dat hoop ik. Ja, ik kijk er zeker tegenop en dat is al iets goed. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik denk, we hebben nog maar amper wedstrijden gehad van die afstand. En dan zeker met die zwaarte van het parcours nu erbij. Dus ja, ik denk dat we sowieso naar 150, 160 kilometer renters gaan hebben die er gewoon gaan doorzakken. Waarvan je gaat zeggen van, hoe kan dat nu?
1: Ja, een afvallingskoers verwacht Kopecky dus. Ze heeft natuurlijk al 2 wereldtitels. Hè. De laatste die pakte ze in Zürich en dat was een vergelijkbaar parcours.
3: Dat zeker, dat is iets waar ik deze week ook al, zeker ook na de verkenning, heb aan gedacht. Van, uiteindelijk in Zürich schatten heel veel mensen ja, het ook onmogelijk dat ik daar de wereldtitel zou nemen. En uiteindelijk hebben we die wedstrijd toch ook naar onze hand gezet. Weliswaar mijn heel sterke Justine Gekier, die er niet bij is. Maar ja, ik hoop dat deze dames een soortgelijke rol kunnen overnemen.
1: Ja, rekenen op de ploeg gaat ze doen. De Belgische mannen gingen gisteren nog eens met z'n allen verkennen in Montreal, terwijl Mathieu van der Poel met de Belgische pers sprak. En misschien speelt hij een beetje verstoppertje, maar de topfavoriet is voor hem duidelijk Remco Evenepoel, zegt hij.
4: Het is gewoon een renner die enorm goed ja, kan voorbereiden en ook ja, gewoon heel sterk is, zeker in die afstand. En ja, ik denk weer al gebleken de beste renner om alleen rond te rijden. Dus ja, ik denk dat hij wel ja, de topfavoriet is.
5: Heb je stiekem nog gezegd, mijn 175 kilometer solo was toch iets straffer dan jouw maar 40 kilometer afgelopen zondag?
4: Ja, ik vond zijn 40 kilometer zeker even straf, dus ja, ik heb mijn best gedaan om er iets tegenover te zetten.
1: Ja, Van der Poel heeft ook getoond dat hij klaar is. Dat is zeker, dus ik zou hem zeker niet uitschakelen.
0: Ja, en we kunnen ook al uitkijken naar vanavond trouwens, want dan spelen onze Rode Duivels.
1: Ja, ja, die beginnen vanavond in Rome aan hun Nations League campagne, hè, duel tegen Italië. Dat is ook het officiële debuut natuurlijk van Mark van Bommel als bondscoach. En die wil vooral goed herkenbaar voetbal zien.
6: Als wij winnen, dan is het geen garantie dat we op de goede weg zijn. Maar het is wel de bedoeling dat het voetbal erin komt. En als het voetbal erin komt, het idee dat het herkenbaar is, dan heb je een grotere kans dat je wint. Dus dat zal ongetwijfeld een aanloopperiode hebben. En het zou ook zomaar kunnen dat we in één keer de pannen van het dak spelen. Maar het is de bedoeling dat we dat over langere tijd doen. Het zou heel mooi zijn. Ik denk ook dat het kan, maar dan moet je me niet vastpinnen op deze woorden. Maar ze trainen op een heel hoog niveau.
1: Ja, ik stel voor dat we er ook Charles de Ketelaere nog eens bij halen, Helen. Die speelt natuurlijk in Atalanta, in Italië. Dus dit is wel een speciale match voor hem.
7: Dan kwam die selectie vrijdag, denk ik, van hen ook. Dus het waren wel wat nieuwe namen, wat jonge namen. Dus je voelt wel in Italië dat dat nu enorm leeft, zo'n beetje die nieuwe cyclus, na dat ze er niet bij waren op het WK. Dus ja, ik volg dat wel van iets dichter dan misschien de mensen in België. Dus het is wel een leuke match.
1: Ja, benieuwd of hij als diepe spits zal worden gezet trouwens door Van Bommel of toch Romelu Lukaku. Aftrap om 9:15 vanavond, Helen.
0: Ik ga klaarzitten, dankjewel, Steffi.

0: Can't Buy Me Love. Lode komt eraan met het nieuws van 7 uur.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward. Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Drinkwater dreigt vanaf volgend jaar duurder te worden voor Vlamingen. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen van ons land. En voor de VN in New York verwerpt de Israëlische premier Netanyahu de beschuldigingen van genocide. Goedemorgen. Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft collega Bart Verhulst uit Goede Bron vernomen.
7: Wel mogelijk gaat het om €40 tot €60 per jaar extra voor een gezin. Dat moet €80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
6: Er liggen ook nog andere voorstellen op tafel bij de begrotingsgesprekken. Zo zou een huis kopen ook duurder kunnen worden.
7: Wie een huis koopt zal in sommige gevallen mogelijk meer registratierechten moeten betalen. Die belasting daalde vorig jaar nog van 3% naar 2%, maar daardoor en omdat er minder huizen verkocht worden, brengt de heffing minder op voor de Vlaamse kas. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten aan te rekenen op het deel boven de €500.000.
6: Om 10 uur vanochtend start de Vlaamse ministerraad. Daarna gaan de begrotingsgesprekken voort. Ook de top van de federale regering heeft gisteren samengezeten over de begroting. Zij zoeken €10 miljard om die begroting weer op het goede spoor te krijgen. Premier De Wever kwam maandag met een startnota, maar die viel slecht bij de Franstalige partijen MR en Les Engagés. Het is nog onduidelijk wanneer er nu opnieuw gesprekken over de begroting zijn. Straks zit het kernkabinet ook opnieuw samen, maar dat gaat onder meer over het vliegtuiglawaai boven Brussel en de beheersovereenkomst met Bpost. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over personeelstekort en een stijgende werkdruk en ook over de overbevolking, waardoor honderden gedetineerden op de grond moeten slapen. Eerder deze maand legde het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neer. Vandaag doen ze dat voor 24 uur lang. Volgens Eddy de Smet van de liberale vakbond VSOA hebben de gedetineerden ook begrip voor al die stakingen.
8: De gedetineerden leiden bij ons 1 op 2 dagen of soms een keer een week aan die staking. Maar wat merken wij? Dat zij echt wel in een groot lijden zitten door de overbevolking. Er kunnen heel veel zaken dikwijls niet doorgaan. Van een humane detentie is helemaal geen sprake meer. Wij krijgen dan ook heel veel steun van de gedetineerden die zeggen wij begrijpen het volledig.
6: In Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed, zijn vrouw werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. kind van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het jongetje werd lange tijd nog ter plaatse gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij intussen dus overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school onmetelijk is. Op de VN-vergadering in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu alle militaire acties van zijn land verdedigd. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al de zaal uitgelopen. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij zei dat ze net dankbaar moeten zijn omdat Iran dankzij hem geen nucleaire wapens kan krijgen. En de beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw.
9: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history.
6: Israël heeft meer gedaan dan eender welk land om burgerdoden in de oorlog te vermijden, zei Netanyahu. Eind volgende maand zijn het parlementsverkiezingen in Israël en Netanyahu leek met zijn speech vooral zich tot de Israëliërs te richten. De Nederlandse premier Rob Jetten hield bij de VN dan weer een pleidooi om niet te raken aan het internationaal strafhof in Den Haag. Daar worden mensen vervolgd voor genocide en oorlogsmisdrijven, zegt hij.
10: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
6: En dat was kritiek op de Amerikaanse president Trump, die aanvaardt niet dat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nu bereidt Trump sancties voor die volgens hem het hele strafhof pijn zullen doen. En in het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij waren ook veel prominente bedrijfsleiders, zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu.
11: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
6: Xi Jinping zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. De Chinese president is op een 3-daags staatsbezoek in de VS. Er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wedloop, Taiwan en de handelsrelaties. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft de Spanjaard Benjamin Noval de titel gepakt bij de junioren. Noval maakte zijn favoriete rol waar nadat hij ook al de tijdrit bij de junioren had gewonnen. Hij kwam solo over de streep. Voor de Belgen was er geen hoofdrol weggelegd. Eerder gisteravond pakte Fleur Moors wel brons bij de vrouwenbelofte, de 5e medaille al voor ons land. Moors deed lang mee voor het goud, maar kon zich toch neerleggen bij brons.
12: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de 3e plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
6: Vandaag staat de wegrit bij de belofte mannen en de vrouwenjunioren op het programma. En in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Oranje domineerde bijna de hele match in Amsterdam, maar kwam na een omstreden goal op achterstand. Pas in de extra tijd scoorde Gakpo de gelijkmaker. Tijdens het duel tussen Oostenrijk en Israël is een speler van Israël van het veld gestuurd voor de manier waarop hij zijn doelpunt vierde. Zijn gebaar leek op een geweerschot. De scheidsrechter gaf hem daarvoor een 2e gele kaart en dus rood. De speler zelf verklaarde dat zijn viering een biljartstoot moest voorstellen. Straks spelen trouwens ook de Rode Duivels in en tegen Italië. Dat is meteen de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En in een EK-kwalificatie Interland voor belofte hebben de jonge Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en ze zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer stralend nazomerweer vandaag met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen wat meer wolken, mogelijk wat gedruppel ook in het westen en tot 26 graden. Ook op zondag mooi weer met enkele hoge en middelhoge wolken. Mogelijk wordt het drinkwater volgend jaar duurder. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Zo is het. Mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Meer op vrtnieuws.be.
13: Op de E40 van Brussel naar Luik is het 20 minuten vertragen voorbij Heverlee. Daar is door een ongeval alleen maar de linker rijstrook open. Dan op de E40 van Aken naar Luik is het ook 20 minuten aanschuiven van Charette tot Vottem. Komt door werkzaamheden. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen. Maar in Antwerpen moet je ook nog uitkijken voor een defecte vrachtwagen. Die verspert een deel van de Bolivartunnel in de richting van het centrum.
14: Badkamerrenovatie?
15: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
14: Radio 1.
16: De ochtend.
14: Met Helen Goedgebeur en Jeroen Rijgaard.

0: breaking glass. I love the sound of breaking glass.
1: De ochtend.
0: Nooit was diesel zo duur als deze week, dat was u wellicht nog niet vergeten. De kostprijs is intussen weer wat gezakt, maar we zaten toch aan een ongeziene 2,5 euro per liter. En die hoge dieselprijs lijkt een blijver te zijn, zeker nu ook Amerikaans president Donald Trump deze week zei dat hij een exportverbod voor diesel overweegt. Goedemorgen, William Dots.
2: Goedemorgen.
0: U bent directeur bij Denktank Transport and Environment, dat zich inzet voor duurzaam vervoer. Die hoge prijs die raakt opvallend veel mensen bij ons in België, ook in Europa. Hoe komt het dat wij zo verknocht zijn aan diesel? Is dat zo gegroeid?
2: Ja, Europa is een continent dat sinds de jaren 90 heel zwaar heeft ingezet op dieselauto's. En dat betekent dat wij in vergelijking met de Verenigde Staten of China of zo veel kwetsbaarder zijn voor hoge dieselprijzen. Als je kijkt naar de Verenigde Staten, waar veel wordt gesproken over die midterms en de impact op truckers en de landbouw. Ja, daar is ook iets minder dan 20% van het brandstofverbruik is daar diesel. Bij ons is dat meer dan 40%. En dat heeft alles te maken met die grote, maar ook ondertussen oude dieselvloot.
0: Mm-hmm. En dat voelen we nu heel erg. En dus is de vraag, hoe gaan we dat aanpakken? Hè? MR bijvoorbeeld pleit voor dat omgekeerde cliquet-systeem. Vindt u dat een goed idee?

0: in Rusland door Oekraïne. Mm-hmm. Dus je zit met een structureel probleem. Als je nu de accijnzen gaat verlagen in heel Europa, ja, dat gaat ten eerste een bom geld kosten. En ten tweede, dat lost je probleem niet op. Het probleem is dat je te veel diesel wilt kopen voor wat er globaal op de markt is.
1: Ja.
0: En eigenlijk is We kunnen zelfs verder over die accijnsverlaging spreken, maar structureel is de oplossing om heel veel van die oude dieselwagens zo snel mogelijk van de markt te proberen krijgen.
1: Dus eigenlijk diesel te gaan uitfaseren.
0: Ja, exact. En natuurlijk is dat voor vrachtwagens en ook bestelwagens is dat iets minder eenvoudig. Maar je hebt in Europa 100 miljoen oude dieselwagens. Sommige zijn iets nieuw, maar het grootste deel is echt best oud ondertussen. Dat zijn vervuilende wagens. Dus je zou daar vrij snel vanaf kunnen geraken. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen met een schrootpremie. Dus je geeft mensen 1000 euro als je een dieselauto schrappen. En dan ben je op 3, 4, 5 jaar... ongeveer van je dieselimportafhankelijkheid af. En dat is wat je echt moet doen. En dan heb je natuurlijk een korte termijn probleem van hoge prijzen. Mensen betalen, we staan hier aan de tankstation, je betaalt 30 euro meer per bak of zo. Dat is natuurlijk een probleem, maar dat is geen existentieel probleem voor iedereen. Dat is een heel groot probleem voor een kleine groep mensen.
1: Mm-hmm.
0: En die mensen moet je ondersteunen. Maar als je de accijnzen verlaagt, ja, dan geef je iedereen een korting. Dat kost veel geld. Geld dat België niet heeft. En je moedigt mensen ook aan om toch nog meer te blijven rijden met diesel.
1: Ja, en hoe wilt u dan op korte termijn dat gaan oplossen, die prijzen toch wel heel gericht dan naar een bepaalde groep mensen oplossingen gaan bieden?
0: Wat men in Frankrijk doet is, men geeft mensen die de auto nodig hebben voor woon-werkverkeer en die een laag van middeninkomen heeft, die kunnen gewoon een cheque aanvragen. En het is ook goed om in gedachten te houden als je spreekt over 30 euro per bak. Sommige mensen rijden echt heel veel, maar de meeste mensen gaan geen 3 keer per week tanken. Dus je spreekt over 100, 200 euro extra over een paar maanden. Dus dat zou je op die manier kunnen oplossen. En dat is veel goedkoper en veel gerichter dan een algemene accijnsverlaging.
1: Mm-hmm. U verwijst naar Frankrijk. Daar worden in verschillende steden en gemeenten ook voorstellen gedaan om het openbaar vervoer gratis te maken. Al zeker tot het einde van het jaar. Vindt u dat ook een optie?
0: Ik denk dat zou een optie kunnen zijn. Ik denk dat dat een populaire maatregel is. Maar ik denk dat... ik denk niet dat de grote oplossing is,
1: nee, eigenlijk,
0: eerlijk gezegd.
1: Ja, zegt u, moeten we evolueren, hè, naar die elektrische voertuigen, hè, want dat is de toekomst, hoor ik u zeggen, een omgekeerde beweging maken en niet die diesel gaan stimuleren, maar elektrische voertuigen wel. Op welke manier dan, hoe ziet u dat?
0: Wel, de elektrische voertuigenmarkt in Europa zit ongelooflijk in de lift. Hè. Je hebt in België, in Frankrijk, Duitsland een hele grote toename. Ik denk dat in augustus was 30% van de nieuw verkochte wagens in Europa elektrisch. Dus we hebben daar een hele goede dynamiek. Enerzijds heeft dat te maken met Europese regelgeving die autobouwers verplicht om die wagens op de markt te zetten. Dus daar moet je gewoon mee verder gaan. Anderzijds heeft dat te maken met mensen die gewoon rekenen. Hè. Die zien dat je met elektrische wagen veel minder geld uitgeeft. En dan moet je als overheid dat ook proberen blijven ondersteunen. De elektriciteitsprijs een beetje onder controle houden. En waar je kan, mensen ook met lagere inkomens proberen te helpen om over te stappen. Dat kan je doen met goedkope leningen of met zo'n schrootpremie of sociale leasing. Dus dat zijn dingen om te versnellen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is natuurlijk ook zo dat je niet die 100 miljoen mensen die nu op diesel rijdt van de ene dag op de andere in elektrisch krijgt. Dus daar is dat geen onmiddellijke oplossing voor. Dus ook wel.
1: Ja, want de eerste stap is natuurlijk zo'n auto aanschaffen en dat alleen al is bijzonder duur.
0: Ja, die prijzen zijn de afgelopen jaren geweldig gezakt. Een aantal jaar geleden zaten we met gemiddelde prijzen boven de 40.000 euro. Nu heb je een hele race modellen onder de 30.000 euro, ook modellen onder de 20.000 euro. Dus het wordt alsmaar toegankelijker, maar het is niet toegankelijk voor iedereen vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarom pleiten we voor een beperkte steun voor mensen die het echt nodig hebben. En dan voor iedereen die die overstap kan maken, zoveel mogelijk in die richting duwen.
1: Mm-hmm.
0: En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de vrachtwagens. Hè. Als je kijkt naar België versus Nederland. In Nederland is een heel groot aandeel van de nieuw verkochte vrachtwagens ondertussen elektrisch. Voor de bestelwagens gaat het daar bijna over 80%. In België zit die voor trucks op 2%, voor bestelwagens iets rond de 10% of zo. Dus ook daar kan je echt veel meer doen.
1: Mm-hmm. Het is natuurlijk nog altijd een serieus budget. En u zegt, oké, we kunnen kijken naar sociale leasing of beperkte steun. Want inderdaad, ik moet het u niet zeggen, er is op dit moment geen geld op overschot. Hè?
0: Nee, dat klopt. Zeker in

0: België, maar je ziet dat toch in heel veel landen, dat er politiek zo'n druk ontstaat dat mensen dat de overheden toch beginnen accijnsverlagingen te doen, geld dat ze eigenlijk niet hebben, dat ze dat moeten gaan lenen. Dat is echt voor mij is dat een pure vestzak-broekzak operatie. Je geeft mensen geld nu en een paar jaar later moeten ze het met interesse terugbetalen. Dus dat moet je echt niet doen. Je moet het beperkte geld dat je hebt, moet je inzetten om structureel dat probleem op te lossen.
1: Ja, en dan hopen dat beperkte geld ook bij de juiste mensen terechtkomt, want in het verleden zijn er ook al premies geweest die dan toch niet bij de juiste mensen terechtkwamen. Hoe kan je dat verhinderen?
0: Wel, wat men doet in Frankrijk, wat ik echt een goed voorbeeld vind, is dat je gaat kijken naar... De overheid weet hoeveel mensen verdienen in het algemeen. En je probeert de mensen te ondersteunen die lage en middeninkomens hebben, die de auto voor het werk nodig hebben. Dat lijkt mij verstandig. Of je dat dan echt altijd 100% juist krijgt... Dat is moeilijk, maar ja, het is toch nog altijd een veel beter idee dan een algemene accijnsverlaging.
1: William Tots van de Denktank Transport and Environment, bedankt.

0: de tafel van de held.
1: De ochtend.
0: Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, heeft gisteren gespeeched voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York, Jeroen. En dat was stevig.
2: Ja, want toen hij plaatsnam achter het spreekgestoelte met de marmeren achtergrond, vertrokken tientallen delegaties uit de zaal. Want ja, die wilden niet naar hem luisteren. Mm-hmm. Netanyahu die zei dat zijn morele lafaard.
3: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
2: Ja, stevige uithaal aan het begin van zijn speech. En wat later ontkende Netanyahu dat Israël een genocide pleegt in Gaza. Volgens de Israëlische premier is dat de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not. It's the opposite of genocide.
2: Ja, en daarna richtte Netanyahu zich rechtstreeks tot de mensen die Israël beschuldigen van die genocide, waaronder dus ook de New Yorkse burgemeester Zoran Mamdani.
3: So to all those spreading these lies about my country and about our brave soldiers, whether they sit in this hall or in the office of the anti-Semitic mayor of New York, I say this. Shame on you. Shame on you for distorting the facts. Shame on you for inverting victim and aggressor. Shame on you for spitting in the face of truth.
0: Mm-hmm. Heeft Mamdani daarop gereageerd?
2: Ja, en hij zegt dat hij niet onder de indruk is van de leugens van Netanyahu, ik citeer hem, want die veranderen niets aan het feit dat er tegen hem een arrestatiebevel voor het internationaal strafhof loopt. Dat zei dus de burgemeester van New York. En inderdaad, in 2024 is er een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Netanyahu. De Israëlische premier wordt door dat internationaal strafhof in Den Haag beschuldigd van misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. Maar de Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en daarom wordt Netanyahu dus niet aangehouden in New York. Het geweld in Gaza wordt door een onafhankelijke onderzoekscommissie van de Verenigde Naties wel bestempeld als genocide, net als door verschillende genocide-wetenschappers.
0: Dankjewel, Jeroen.

0: Wat een nummer, Olivia Rodrigo met Stupid Song. Jeroen, iedereen volgt met veel aandacht het bezoek van de Chinese president Xi aan zijn Amerikaanse collega Trump.
1: Ja, het gaat om een driedaags staatsbezoek, maar Xi werd inderdaad met de grootste egaars ontvangen in Washington. Zelfs al op het vliegveld, wat niet gebruikelijk is. En gisteren kreeg hij ook nog een privé rondleiding in het Witte Huis. Trump liet hem onder meer zijn nieuwe balzaal in opbouw zien. En Xi en Trump gingen ook kijken naar de nieuwe helikopterlandplaatsen aan het Witte Huis.
0: Het graniet, hè?
1: Ja, we kwamen nog nooit zo goed overeen, zei Trump.
2: Ties between our people endure and we've never gotten along better.
1: Ja, hoe moeten we dat nu allemaal interpreteren? Want het is toch wel een heel bijzondere vertoning. Wel, we hebben het er straks over na 8 uur met Tom van de Wegen en dat is onze China-expert.
0: Ja, eerst nog het nieuwsoverzicht van 7:30.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Iedereen.

0: voorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
5: VRT Radio 1.
6: De ochtend.
7: De Vlaamse begrotingsgesprekken herbeginnen straks met veel goede moed wellicht en de prijs van het drinkwater ligt er op tafel.
8: Ja, nog even zeggen, de Vlaamse regering is op zoek naar zo'n 2 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. En dus mogelijk helpt inderdaad een hogere drinkwaterfactuur daarbij. Het zou gaan om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. En dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor die Vlaamse begroting. En ook wie een huis koopt zal in sommige gevallen mogelijk meer registratierechten moeten betalen. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Het personeel klaagt al langer over een personeelstekort en stijgende werkdruk. En ook over de overbevolking, waardoor honderden gedetineerden op de grond moeten slapen. Begin deze maand heeft het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neergelegd. En de Israëlische premier Netanyahu, je kon het daarnet al horen, heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties het militaire optreden van zijn land verdedigd. Voor zijn toespraak waren tientallen aanwezigen uit protest al de zaal uitgelopen en ook de beschuldigingen van genocide in Gaza wees hij van de hand. Volgens Netanyahu heeft geen enkel land meer gedaan om burgerslachtoffers te vermijden dan het zijne.
7: Weer mevrouw Jacot Brokke, goedemorgen.
9: Hallo, goedemorgen.
7: Een prachtige ochtendgloed deze ochtend, dat belooft veel moois.
9: Ja, klopt. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen rond zo'n 24 graden. Een lokale 25 is daarbij ook niet uitgesloten. En dus veel zon, af en toe wel wat meer wolken, maar het blijft grotendeels droog vandaag. En de wind die waait meestal zwak uit het zuiden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt, met in de tweede helft van de nacht wel wat meer bewolking, zeker in het westen van het land. Die wind die blijft ook zwak, aan zee blijft die matig. Temperaturen vannacht die liggen rond zo'n 15 graden als minimum. Morgen dan krijgen we maximaal tot 21 graden. Zien we toch wat meer bewolking dan vandaag. In het uiterste zuidoosten kan het daar wel eens tot 26 graden stijgen. En aan zee verwachten we morgen wat meer wolken en daar zou ook wat licht gedruppel kunnen vallen. Zondag wordt dan de warmere dag van het weekend met zo'n 26 graden in het centrum. Veel zon, ook weinig wind. En ook begin volgende week zien we dat die temperaturen nog een stukje hoger kunnen liggen op dinsdag. Dag bijvoorbeeld met dan maximaal tot 28 of 29 graden.
7: Dankjewel, Jacot.
10: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
8: 94 kilometer file op de E40 van Brussel naar Luik, 20 minuten vertragen voorbij Heverlee. Daar is door een ongeval alleen de linkerrijstrook open. Langzaam naar Brussel op de E411, 10 minuten bij Jezuseik. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. Op de E40 van Aken naar Luik, een half uur van Tjerrat tot Votem door werkzaamheden. En op de E25 van Luxemburg naar Luik is de Quentetunnel afgesloten in Luik. Er staat een file van een half uur vanaf Tilf. En in Antwerpen moet je opletten voor een defecte vrachtwagen in de Bolivartunnel in de richting van het centrum.
11: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
6: De ochtend.
11: Met Helen Goedgebeur en

0: Kaiser Chiefs, Love is not a competition.
1: De ochtend.
0: De begrotingstabellen. Hoeveel ministers zouden er al over gedroomd hebben of nachtmerries gehad hebben? Dat kan natuurlijk ook, want Vlaanderen wil tegen maandag al met de septemberverklaring in akkoord hebben. De federale topministers hebben nog enkele weken om tot een vergelijk te komen. In de tussentijd is het afwachten waar het geld gezocht en gevonden zal worden, zoals in de sector van mijn gast. Goedemorgen, Margot Kloets.
2: Goedemorgen.
0: U bent gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet Icuro, de grootste koepelorganisatie in de zorgsector. Met onder meer honderden woonzorgcentra en ziekenhuizen. Uw sector wordt ook geviseerd. Kan u eens samenleggen voor ons wat er nu net allemaal in het vizier is of komt?
2: Ja, wij vertegenwoordigen de social profit sector. Dat wil ook zeggen dat alle spaarcenten die we hebben en alle middelen die wij van de overheid of van burgers krijgen, dat we die herinvesteren in de zorg. En vanuit verschillende overheden kijkt men nu naar ons om naar die spaarcenten en naar de budgetten die wij hebben om daar vermogensbelasting op te heffen, om reserves te gaan aanpakken. Men noemt dat reserves, dat zijn eigenlijk spaarpotjes voor de toekomst en die te gaan aftrekken van toekomstige subsidies, om toekoer ook besparingen te doen en ook men wil eigenlijk ook niet gaan kijken naar de bijdrage van de burger. Dus wij voelen ons eigenlijk wel een beetje in het oog van de storm staan.
0: Ja, u zegt eigenlijk met al die maatregelen die nu worden voorgesteld ben ik het niet eens. Er zit bij ons geen vet meer op de soep.
2: Ten eerste zit er geen vet meer op de soep, maar hebben wij die broodnodige spaarcenten ook nodig, omdat de overheid de voorbije jaren gigantisch bespaard heeft op investeringen, op nieuwbouw, op vernieuwing van infrastructuur enzovoort enzoverder. Men geeft ook niet onvoldoende middelen voor bijvoorbeeld cybersecurity, heel belangrijk in de zorgsector. Dus die middelen hebben wij nodig en wij willen wel meewerken aan hervormingen die efficiëntiewinsten kunnen opleveren, maar dat er bij ons nog bergen geld te rapen zijn en de wijze waarop men naar zogenaamde subsidies kijkt, die heel populistisch is op vandaag. Daar wil ik eigenlijk toch wel heel duidelijk zijn. Die middelen die zijn er niet en de middelen die we hebben, hebben we broodnodig om een goede zorg te kunnen bieden.
0: Ja, ik wil er één iets uitpikken. U zegt de nieuwbouw, de infrastructuur. Bijvoorbeeld woonzorgcentra, hittebestendig maken. Is dat iets waar u dan aan denkt? Zeker na afgelopen zomer met alle hittedoden die gevallen zijn. Airconditioningvoorziening, dat soort zaken. Bent u daarmee bezig onder andere?
2: Dat klopt, de hele zomer. Het is amper uit het nieuws geweest, de hitte. Wij werden ook heel vaak aangesproken in ziekenhuizen, in woonzorgcentra, omwille van de infrastructuur. Daar zijn we effectief mee bezig. De uitdagingen die op infrastructureel vlak zijn daar de duurzaamheid en die hitte bestendig maken. En dat ga je niet enkel doen met daar airco's te plaatsen, maar dat zit in de fundamenten van uw bouw, in de bouwschil. En als ik dan moet vaststellen dat de tussenkomst van de overheid voor de bouw van woonzorgcentra van 60% naar 20% is gedaald, dat de middelen die bij de zesde staatshervorming overgeheveld zijn. Dat was meer dan 500 miljoen voor de bouw en verbouwing van ziekenhuizen. Die zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Daar is nog 0 euro over vandaag. En dat maakt mij heel boos.
0: Ja, u bent duidelijk boos, hè?
2: Ja, ik ben eigenlijk heel zwaar ontgoocheld. Ook omdat ik hoor zeggen dat groeibevorderende sectoren, dat onderwijs is, openbare werken, maar niet de zorg. En zonder zorg heb je ook geen economie. Dus ik vind het eigenlijk teleurstellend dat men daar enkel naar kijkt vanuit een soort boekhoudersmentaliteit, een financiële mentaliteit, in plaats van te gaan kijken naar welke waarde brengt die zorg in onze samenleving. Ik vind dat ook schofferend voor die duizenden zorgondernemers en de mensen die er werken.
0: Zullen we misschien eens een van die plannen onder de loep nemen? Het betalen van die vennootschapsbelasting, dat ligt op tafel. Waarom vindt u dat niet logisch?
2: Ik vind dat niet zo logisch, omdat dat belasting is die we hebben op onze inkomsten. Men gaat die opnieuw afromen, waardoor dat het spaarpot kleiner wordt en je dus minder kan investeren in infrastructuur, in patrimonium, in extra personeel. En ten tweede, dat zijn ook middelen die wij krijgen van de burger, de bijdrage die de burger betaalt, de kwetsbare mensen. En de overheid, dus de overheid gaat op hun eigen, de middelen die ze zelf toekennen, dan nog eens via een ander poortje belasting gaan heffen. Dat lijkt me eigenlijk, dat is een eindeloze spiraal die ons niet gaat helpen om betere zorg te organiseren.
0: Ja, ik denk dat veel mensen begrijpen wat u zegt, maar natuurlijk, de begroting staat in het rood en we moeten ergens het geld vinden, moeten ze bij jullie dan helemaal niets komen rapen? Ik hoor u daarnet zeggen, er zijn misschien wel wat efficiëntiewinsten te maken.
2: Wel, ten eerste willen wij meewerken aan hervorming. Dat staat als een paal boven water, om de middelen ook op een andere manier te gaan heroriënteren. Daarnaast zijn er ook al, wat ik daarnet zei, heel veel middelen verdwenen. Maar zou de Vlaamse overheid bijvoorbeeld ook wel kunnen kijken naar andere inkomstenbronnen? Je hebt de Vlaamse sociale bescherming. De premie is vorig jaar omhoog gegaan. Dat heeft 135 miljoen opgebracht. Dat zou eigenlijk een verzekeringssysteem moeten zijn waar de middelen onmiddellijk geïnjecteerd worden in de zorg. Die middelen zijn gewoon gebruikt om de begroting, het gat in de begroting te dempen. Dus men draait daar ook de burgers een rat voor de ogen. En dan denk ik dat het erop neerkomt om keuzes te maken. Wil men investeren in die infrastructuur, in hittebestendigheid en duurzaamheid van zorginfrastructuur? Ja, dan zal men misschien wat minder moeten doen in het investeren in luchthavens. En dat is een kwestie van prioriteiten en van keuzes maken voor een warm Vlaanderen of voor een minder warm Vlaanderen.
0: Ja, maar zijn er bijvoorbeeld ook afdelingen binnen ziekenhuizen die kleiner georganiseerd of anders georganiseerd kunnen worden op dit moment?
2: Wel, dat zit effectief in die hervormingen. En we stellen op vandaag ook vast dat 70% van de activiteit van ziekenhuizen is dagziekenhuis. Dus daar zijn al heel wat stappen gezet door de ziekenhuizen. En samen met het beleid, maar we kunnen daar zeker nog een stapje verder gaan. Trouwens, in de woonzorg hebben wij ook al tal van voorstellen neergelegd die budgetten vragen die niet de hemel reiken. Ik denk aan het herbestemmen van assistentiewoningen, aan het veel meer mogelijk maken van samenwerken, maar vooral ook de afbouw van regels. Want de regeldrift op vandaag bij de overheden, als je een gebouw wilt zetten, die ligt zo hoog dat die er ook voor zorgt dat we extra kosten moeten maken. Dus we hebben het gevoel dat we een beetje vastzitten. Laat ons wat openheid geven en hervormen, maar ook investeren in die broodnodige zorg. Gegeven de duurzaamheid van patrimonium, de hittebestendigheid, maar ook heel de vergrijzingsgolf die voor ons staat en de bevolking zal het ook vragen.
0: Mm-hmm. Ja, in de krant spreekt u over een existentiële crisis waar jullie dreigen in te komen, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik zie in de cijfers van ziekenhuizen, van woonzorgcentra en andere zorgorganisaties dat zij amper nog overschot hebben. Dat zij effectief wel een beetje kunnen sparen, maar onvoldoende om toekomstbestendig te zijn. En ik hoop dat de overheid ons daar als een bondgenoot ziet en die social profit niet altijd in het verdomhoekje wilt steken.
0: Bedankt, Margot Kloet, gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet Curo.

0: Djane van Fatoumata Diawara.
1: De ochtend.
0: Het is een assisezaak waar je koudrillingen van krijgt. De zaak voor het Hof in Brugge, gisteren gestart rond aardappelboer Chris van Haverbeke uit Waardamme, die zijn twee dochters om het leven bracht, Maud en Ona. Al twee dagen op voorhand besliste de man om de twee meisjes om te brengen. Dat zei gisteren zelf in de assisezaal. Goedemorgen, Christian van den Bussen.
2: Goedemorgen.
0: U bent advocaat van de moeder van die twee meisjes en dus de ex-vrouw van de man. Ja, dat moeten horen op een eerste procesdag. Dat gaat door merg en been. Laat staan dat je die vrouw bent. De vraag stellen is te beantwoorden, maar toch, hoe gaat het met haar?
2: Ja, voor haar is dit verschrikkelijk. Zij wist natuurlijk al vanuit de informatie van het dossier dat het gruwelijke feiten waren. Maar het echt hem horen vertellen en tot in het detail wat er is gebeurd met haar beide kinderen, dat is voor haar iets die eigenlijk nauwelijks draaglijk is.
0: Mm-hmm. Ja, het verdriet van die vrouw is immens. Ze is ook nog altijd doodsbang, lees ik. Waarom?
2: Ja, zij is angstig, omdat ze heeft er alle redenen toe. Hij wordt niet alleen beschuldigd van moord op de kinderen, maar ook op moordpoging op haarzelf na de moord op de kinderen. Daarna is zij gearresteerd en is ze ondertussen ook al veroordeeld voor stalking vanuit de gevangenis. Dus hij blijft daar bestoken met brieven, telefoontjes, andere medegedetineerden die je op haar afstuurt. En begin dit jaar is ze zelfs uitgenodigd geweest door de politie Brugge met de melding dat hij een voorstel had gedaan aan andere medegevangenen of dat ze iemand kenden buiten de gevangenismuren om haar te doden. Opnieuw. Mm-hmm. Dus normaal heeft een dader toch, of de meeste daders, na de feiten een moment van bezinning. Een moment van inkeer of spijt, maar hier is het precies het tegenovergestelde. En de man blijft eigenlijk lastigvallen. Dus het recht op rouw wordt daar zelfs niet gegund.
0: Nee, inderdaad. En dus heeft ze nu een stalker-alarm gekregen. Maar natuurlijk, hij zelf zit achter de tralies. Hoe werkt dat alarm dan precies?
2: Ja, dat is een knop die men op de mobiele telefoon heeft geïnstalleerd. En bij een druk daarop staat binnen enkele minuten het politieteam ter plaatse.
0: Als ze zich bedreigd voelt.
2: Als ze zich bedreigd voelt, ja. Maar ja, het is natuurlijk de idee dat men beschermd wordt. Maar ja, zij heeft toch constant het gevoel. En ik kan zeggen dat dat niet terecht is of wel terecht. Maar zij heeft constant het gevoel dat zij achter de schouder moet kijken. En dat is dus een blijvende ongerustheid. Mm. Naast het enorme verdriet van haar beide kinderen. Want niet onderschatten, zij zegt mij dat zij de afgelopen 3 jaar, is het ondertussen, of 3,5 jaar, elke minuut van de dag aan haar kinderen denkt. Dus dat moet een enorme geesteling zijn.
0: Ja. En wat ik bijzonder moeilijk vind aan deze zaak, het is duidelijk een erg moedige vrouw die heel veel kracht heeft getoond om uit haar relatie te stappen. Hè, een relatie van fysisch en psychisch geweld, hè, want ze kreeg al klappen. En dan gebeurt dit. Moet justitie hier ook op een bepaalde manier lessen uittrekken? En welke dan?
2: Ja, bij partnergeweld, of dat het nu met dodelijke afloop is of niet, ziet men dikwijls dezelfde patronen. Dikwijls zijn het narcistische mannen die dominant zijn, die een egocentrisch gericht zijn, met een onderdanige vrouw die dan plots toch de beslissing durft te nemen voor het eerst in haar leven om die man te verlaten. En dan is men gekrenkt en gaat men zeer buitensporig reageren. Dus als er klachten komen van vrouwen bij justitie, bij de politie, bij het parket, die dergelijke situaties aanklagen in die kritieke periode van die echtscheiding, die moeten absoluut zeer ernstig genomen worden. En onmiddellijk moet men ingrijpen.
0: Mm-hmm. Vandaag is het daar de tweede procesdag. Dan getuigt de politie over de eerste vaststellingen toen ze de lichamen van de meisjes hebben gevonden. Dat is ontzettend zwaar om te horen. Ziet uw cliënt dat zitten?
2: Het staat daar vrij. Ik heb dat ook gezegd. Er zit iemand van slachtofferhulp bij haar in de zaal die constant met haar overleg pleegt. Maar als de beelden, de foto's van die eerste vaststellingen van de meisjes, van de kinderlijkjes, als dat te confronterend zou zijn, dan staat het daar vrij om de rechtszaal te verlaten. En ik denk wel dat dit zal gebeuren, want die eerste vaststellingen die zijn verschrikkelijk. Men gaat de donkere woning binnen en dan gaat men op de tast en eigenlijk met het schijnen van lichten op zoek naar de meisjes.
0: Mm-hmm. Nu dat dit allemaal voorbedacht was en dus moord is, heeft de man eigenlijk gisteren praktisch zelf bevestigd. Dus we kijken waarschijnlijk aan tegen een levenslange celstraf. Waarom is dit proces voor de mama nog zo belangrijk? Wat wil ze hier uithalen?
2: Ja, ze wil vooral gerechtigheid en rust. Dat is de voornaamste boodschap. Zij heeft geen behoefte aan spijtbetuigingen, geen behoefte aan berouw van die man, want uiteindelijk heeft hij na de feiten een wraakbrief geschreven naar haar familie, heeft hij haar ook nog gestalkt enzovoort vanuit de gevangenis. Dus die spijt kan onmogelijk oprecht zijn, maar zij wil rust. Zij wil in ieder geval dat deel van het verhaal, de beschuldigde, volledig kunnen afsluiten.
0: Ja, hopelijk kan ze die rust ooit vinden. Het wordt een loodzware dag voor de moeder, maar u bent er om haar bij te staan. Advocaat Christian van den Bussen, dank u wel.
2: Dank u wel.

0: Het is de allernieuwste van Jay Bernard, Love is on my mind. Na het nieuws van 8 uur bellen we met Vlaams minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens. Hij is ook bevoegd voor die waterfactuur waar het nu in het nieuws over gaat. Want in kader van de begrotingsvoorstellen zou er ook een piste zijn om die drinkwaterfactuur te gaan verhogen. Een Vlaams gezin zou dan 40 tot 60 euro per jaar meer moeten betalen. En daar willen we het heel graag met hem even over hebben. Maar eerst dus het nieuws van 8 uur met collega Lode Roos.
1: In Nederland, doeg. Italië, ciao. Frankrijk, salut. Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Vanavond op VRT1.
3: En er is maar één slag mensen verfoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
2: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een btw-nummer?
7: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
8: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
7: En nummers haat?
8: ...is er Dexter.
7: Ja.
8: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
9: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 8 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Drinkwater dreigt vanaf volgend jaar duurder te worden. Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. En voor de VN in New York verwerpt de Israëlische premier Netanyahu de beschuldigingen van genocide. Goedemorgen. Mogelijk zullen Vlamingen vanaf volgend jaar meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft collega Bart Verhulst uit Goede Bron vernomen.
14: Mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
13: Er liggen ook nog andere voorstellen op tafel bij de begrotingsgesprekken. Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden.
14: Wie een huis koopt, zal in sommige gevallen mogelijk meer registratierechten moeten betalen. Die belasting daalde vorig jaar nog van 3% naar 2%, maar daardoor en omdat er minder huizen verkocht worden, brengt de heffing minder op voor de Vlaamse kas. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten aan te rekenen op het deel boven de €500.000.
13: Om 10 uur start de Vlaamse ministerraad. Daarna gaan de begrotingsgesprekken voort. En ook de top van de federale regering heeft gisteren samengezeten over de begroting. Zij zoeken €10 miljard om de begroting weer op het goede spoor te krijgen. Premier De Wever kwam maandag met een startnota, maar die viel slecht bij de Franstalige partijen MR en Les Engagés. Het is nog onduidelijk wanneer er opnieuw gesprekken over de begroting zijn. Straks zit het federale kernkabinet wel opnieuw samen, maar dat gaat onder meer over het vliegtuiglawaai boven Brussel en over de beheersovereenkomst met Bpost. Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat het geen verschil maakt omdat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. De bedoeling van de maatregel was ook dat leerlingen wat socialer zouden worden en zich beter zouden kunnen concentreren tijdens de les. Maar ook daar is er geen verschil te merken, zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
15: We zien wel dat tijdens de pauzes dat jongeren ietsje vaker zitten samen te niksen op de speelplaats. Maar we zien dus geen verbetering in het gaan praten met elkaar. Ook als we kijken naar de betrokkenheid tijdens de lessen, waarmee dat we dan bedoelen hoe goed dat ze zelf opletten en meewerken tijdens de les, dan rapporteren jongeren daar geen verschil in.
13: Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over personeelstekort en een stijgende werkdruk en over de overbevolking, waardoor honderden gedetineerden op de grond moeten slapen. Eerder deze maand legde het personeel al eens 5 dagen lang het werk neer. Maar omdat de regering niet ingaat op hun eisen, staken ze vandaag dus opnieuw. Eddy de Smet van de liberale vakbond VSOA.
16: Wij hebben opnieuw de overheid gevraagd om oplossingen te bieden voor verschillende pijnpunten. Pijnpunten die algemeen zijn, zoals de overbevolking, het tekort aan personeel, de infrastructuur van vele gebouwen. Maar wij hebben ook specifieke pijnpunten benoemd per instelling. En uit de onderhandelingen is eigenlijk niets naar voren gekomen waarmee wij genoegen kunnen nemen.
13: Op de VN-vergadering in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu alle militaire acties van zijn land verdedigd. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al uit de zaal vertrokken. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij zei dat ze net dankbaar moeten zijn omdat Iran dankzij hem geen nucleaire wapens kan krijgen. En de beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw.
17: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history.
13: Israël heeft meer gedaan dan eender welk land om burgerdoden in de oorlog te vermijden, zei Netanyahu. Eind volgende maand zijn het parlementsverkiezingen in Israël en Netanyahu leek zich met zijn speech vooral tot de Israëliërs te richten. De Nederlandse premier Rob Jette hield bij de VN dan weer een pleidooi om niet te raken aan het internationaal strafhof in Den Haag. Wie kan er tegen zijn dat mensen vervolgd worden voor genocide en oorlogsmisdrijven, vroeg Jette zich af.
18: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response. Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
13: En die uitspraak was kritiek op de Amerikaanse president Trump. Die aanvaardt niet dat het strafhof een arrestatiebevel had uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nu bereidt Trump sancties voor die volgens hem het hele strafhof pijn zullen doen. En in het Witte Huis heeft president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu. Xi zelf zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. De Chinese president is op een 3-daags staatsbezoek in de VS. Er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer AI, Taiwan en de handelsrelaties. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft de Spanjaard Benjamin Noval de titel gepakt bij de junioren. Noval maakte zijn favoriete rol waar nadat hij ook al de tijdrit bij de junioren had gewonnen. Hij kwam solo over de streep. Voor de Belgen was er geen hoofdrol weggelegd. Eerder gisteravond pakte Fleur Moors wel brons bij de vrouwenbelofte, de 5e medaille al voor ons land. Moors deed lang mee voor het goud, maar moest zich toch neerleggen bij het brons.
19: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de derde plaats was het ook haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
13: Vandaag staat de wegrit bij de belofte mannen en de vrouwen junioren op het programma. In een EK-kwalificatie interland voor belofte hebben de jonge Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en ze zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Oranje domineerde bijna de hele match, maar kwam na een half uur op achterstand. Pas in de extra tijd kon het gelijk maken. Tijdens het duel tussen Oostenrijk en Israël kreeg een speler van Israël rood voor de manier waarop hij een doelpunt vierde. Zijn gebaar leek op een geweerschot. De speler zelf verklaarde achteraf dat zijn gebaar een biljartstoot moest voorstellen. En straks spelen ook de Rode Duivels in de Nations League. In en tegen Italië is dat. Dat wordt meteen ook de eerste wedstrijd met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het weer vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen, dan halen we tot 26 graden. Ook op zondag zachte temperaturen, mooi en enkele hoge en middelhoge wolken. Mogelijk wordt het drinkwater volgend jaar duurder. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou gaan om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gemiddeld gezin. Ook een huis kopen zou in sommige gevallen duurder kunnen worden. Alle details daarover op vrtnieuws.be.
20: Op de N31 expressweg van Brugge naar Zeebrugge sta je door een eerder ongeval een kwartier in de file van de E40 tot Sint-Andries. De weg is dus wel vrijgemaakt. Verder naar Brussel 10 minuten aanschuiven op de E19 vanaf Peutie. En dat komt vooral door een ongeval op de binnenring rond Brussel bij Zaventem. Daardoor sta je 25 minuten in de file al vanaf Strombeek. Verder naar Antwerpen vrij rustig. Alleen op de E313 is het 10 minuten gedeeld oefenen vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten aan de Kennedy-tunnel. En op de E40 van Aken naar Luik is het een half uur aanschuiven van Darchon tot Vottem. Komt door de werkzaamheden. Op andere plaatsen alleen maar kleine vertragingen.
5: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
2: Radio 1.
21: De ochtend.
2: Met Helen Goedgebeur en Jeroen Rijgaard.
0: Wat is er al besproken tussen de twee grote leiders van China en de Verenigde Staten? We vragen het nog voor 8:30 aan collega Tom van de Wegen. Welkom.

0: Susan Vega die dit uur het aftrap heeft gegeven.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het is rekenen en tellen, zowel bij de federale als Vlaamse regering. Twee begrotingsoefeningen. Bij de Vlaamse regering gaat het om 2 miljard euro die ze moeten vinden. En zoals het dan gaat, doen allerlei voorstellen de ronde. Zo zou er nu ook een piste zijn om de drinkwaterfactuur te verhogen. Een Vlaams gezin zou dan 40 tot 60 euro per jaar meer moeten betalen. Jo Broens, Vlaams minister van Omgeving en Landbouw, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent ook bevoegd voor die waterfactuur. U staat hier niet achter. Kon wel in het nieuws horen, waarom niet?
3: Ja, eerder vooral wil ik toch wel benadrukken dat onderhandelingen over onze begroting, dat die rond de tafel horen te gebeuren op de eerste plaats. Jammer dat zo'n dingen dan uitlekken. Maar als het gaat over mijn bevoegdheid, de waterfactuur, ja, dan denk ik dat het vandaag heel duidelijk is. Mensen die hebben vandaag schrik om naar het pompstation te gaan. Om een wagen te tanken, de gasprijzen die zijn terug historisch hoog, de winkelkar wordt duurder. En om dan een gezin nogmaals bijkomend te belasten met een waterfactuur die recent al verhoogd is, ja, dat kan voor mij niet. Dat is echt een slecht idee, mm-hmm, waar ik niet kan achterstaan. We hebben vrij recent een heel voor de eerste maal een drinkwaterplan goedgekeurd met deze regering, waar ook een tarievenplan bij zit. Dat wil zeggen dat tarieven zijn afgesproken om de investeringen die nodig zijn om onze drinkwatervoorraad te blijven. Dus ja, dat kan voor mij niet. Dat is echt een slecht idee, mm-hmm, waar ik niet kan achterstaan. We hebben vrij recent een heel voor de eerste maal een drinkwaterplan goedgekeurd met deze regering, waar ook een tarievenplan bij zit. Dat wil zeggen dat tarieven zijn afgesproken om de investeringen die nodig zijn om onze drinkwatervoorraad te blijven kunnen voorzien, om die drinkwaterkwaliteit blijven te veranderen.

0: gezinnen het niet onder de markt hebben, maand na maand het moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, vind ik dit inderdaad niet het juiste voorstel.
1: Maar kan u dat misschien eens vergelijken met onze buurlanden? Betalen wij al veel voor ons water?
0: Ja, in eerste instantie wat België betreft. Brussel is het nog beter kopen. Wallonië is het min of meer hetzelfde als Vlaanderen. En als het gaat over een vergelijking in Europa, zitten we denk ik in de mediaan. Wat betekent dus dat de helft beter koop is en de andere helft duurder is.
1: Oké, okay, dus mij is vooral belangrijk. Die 60 euro toch te verdedigen misschien?
0: Ja, wat mij betreft niet. En nogmaals, we hebben recent de waterfactuur verhoogd. Dus voor de gezinnen is ze al verhoogd vorig jaar. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
1: Ja, nu als we het allemaal samenleggen, dan zou het kunnen gaan om 80 miljoen euro of meer dat het kan opleveren. In een tijd waarin elke cent telt, is dat een inspanning die u misschien wel moet doen?
0: Ja, maar dat is inderdaad een terechte opmerking. Hè. We moeten vandaag vooral rond de tafel en niet hier in de studio, maar naar voorstellen kijken om die begroting in evenwicht te krijgen. Ik denk dat dat belangrijk is. We willen de komende generaties niet opzadelen met de schulden van vandaag. En daar moeten we onze verantwoordelijkheden nemen. En ik denk dat we zeker op de eerste plaats daarom naar onszelf moeten kijken als Vlaamse overheid. Die kan slanker, die kan efficiënter. Dat zit nog verder op de soep, dat mag er vanaf. Maar verder is het aan ons om nu de komende dagen en uren rond de tafel alle voorstellen te bekijken en met een alle constructiviteit, en dat gebeurt ook, te werken aan de toekomst van Vlaanderen. En dat is er voor mij een waar we echt wel investeren in die mensen die vandaag werken, die mensen die zorgen voor elkaar en de mensen die verantwoordelijkheid opnemen in onze samenleving. Daar liggen voor ons de prioriteiten als CD&V.
1: Maar het klinkt natuurlijk nu wel alsof u nu ook een rode lijn trekt, en als iedereen dat doet, ja, dan gaat het niet lukken, die oefening maken, toch?
0: Dat is helemaal juist, maar u vraagt mij naar een voorstel dat hier in de studio's beland waar ik voor bevoegd ben, en daar moet ik op reageren. Dat is mijn verantwoordelijkheid, die neem ik. Ik ga verder niet uitweiden over welke voorstellen van andere collega's of van mezelf nog op tafel liggen. Ik vind het jammer dat we dat hier nu moeten doen, maar goed, dit is mijn mening daarover, die is bij deze duidelijk.
1: Ja, u heeft al 3 keer herhaald inderdaad dat u dit eigenlijk rond de tafel wil voeren, dit gesprek. Stoort het u dat er constant voorstellen lekken in de pers?
0: Ja, ik denk dat dat een stukje natuurlijk inherent is aan de huidige cultuur van vandaag, waar er zeer veel contacten zijn met media en dergelijke. Maar ik denk wel dat het goed is dat we de oplossingen zoeken rond de tafel. En ik moet wel bevestigen dat de gesprekken de voorbije dagen, die zijn bijzonder constructief geweest. En ik ben ook hoopvol en positief dat ons dat in moeilijke omstandigheden ook wel zal lukken.
1: Dus die oplossingen beginnen er te komen, want de tijd dringt natuurlijk. Hè. De deadline longt. Jullie zitten straks weer samen. Geraken jullie er tegen maandag?
0: Ja, het is van moeten. Hè. Ik denk dat het onze plicht, onze verantwoordelijkheid is om koers te houden, om te blijven investeren in de welvaart en het welzijn van de Vlamingen. En dat we daar echt onze prioriteiten op orde moeten hebben. En voor mij is dat op de eerste plaats echt mensen die vandaag werken, die zorgen voor elkaar, die moet je ontzien, die moet je ondersteunen. En wie verantwoordelijkheid opneemt om zo'n samenleving ook, daar liggen de prioriteiten voor ons.
1: Oké, dus u bent positief, tegen maandag is die oefening gemaakt.
0: Absoluut, dat moet.
1: Oké, we houden u eraan. Joop Broens, Vlaams minister van Omgeving en Landbouw, bedankt.
0: Dank u wel.

0: Well Organized van de Ezra Collective.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Xi Jinping en Donald Trump hebben veel te bespreken en dus is de Chinese president op 3 dagen staatsbezoek in het Witte Huis. Wie dat volgt voor ons, Tom van de Wegen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: China-expert op onze redactie en oud-correspondent in de Verenigde Staten. Ja, het ceremoniële gedeelte ligt nu officieel achter ons. Tom, weten we of er ook al akkoorden gesloten zijn?
3: Nee, dat weten we op dit moment nog niet. We hebben heel veel bombast gezien, ongeziene ceremonies voor een buitenlandse gast. Nooit eerder vertoond. Hè. Trump heeft alle registers uit de kast gehaald, alsof het voor zijn beste vriend, zijn beste bondgenoot is. Maar ja, concreet wat het allemaal oplevert, weten we nog niet. De gesprekken in het Oval Office bijvoorbeeld gebeuren zonder camera's. En alles wat we tot nu toe weten, weten we vooral uit de Chinese samenvattingen. Dus ja, dit is een top die draait rond stabiliteit, persoonlijke banden smeden, maar het is echt geen doorbraaktop, nee.
0: Ja, maar er is wel al gecommuniceerd dat het handelsbestand tussen beide landen dat zou aflopen, dat verlengd is met 2 maanden. Is dat een soort uitstel van executie of hoe moeten we dat interpreteren?
3: Wel, het is vooral een pleister op een gebroken been, hè, op een wonde zou je kunnen zeggen. Peking wilde minstens 1 jaar rust, hè, liefst tot het einde van de termijn, de tweede ambtstermijn van Donald Trump. Die komt er dus niet. Washington wilde het kort, omdat China volgens de Amerikanen maar 2/3 van de beloofde zeldzame aardmetalen heeft geleverd. En ja, ze willen dat om de zoveel maanden kunnen controleren. Dus 2 maanden is eerder een Amerikaanse overwinning dan een Chinese. Ja, en intussen is de handel tussen beide landen met bijna 30% gekrompen. Dus verlengen doen ze over een bestand, over handel, dat er steeds minder is, zou je kunnen zeggen.
0: Mm-hmm. En dan is de lijst om van onderwerpen om over te praten nog heel erg lang, want je zit nog met Iran, met Oekraïne, Rusland, met Taiwan. Waar zouden ze begonnen zijn, denk je?
3: Wel, handel sowieso. Hè. Daar plakt Trump het liefst cijfers op. Hè. Hij blijft een businessman. Maar het dossier dat er echt toe doet, is Iran. Hè. Trump zit al 7 maanden in die oorlog, die maar niet gedaan geraakt. De diesel is duur. Over 6 weken zijn er verkiezingen. De Amerikanen voelen het ook. Ja, China koopt die Iraanse olie. Dus heeft Trump Xi nodig om Teheran ook aan tafel te krijgen. Mm-hmm. Wellicht is daarover gepraat. Maar Peking wil daar iets voor terug. Hè. En dat heet dan Taiwan. Hè. Het wapenpakket van 14 miljard dollar voor Taiwan. Dat wacht nog altijd op die handtekening van Trump. Als hij dat weer kan uitstellen, Trump, dan is dat ook een overwinning voor China uiteraard. Hè. Over Oekraïne, ja, knikt Xi wellicht beleefd, er verandert niets. Maar Taiwan zit niet aan de tafel, hè, maar staat duidelijk wel op het menu. En dat is misschien wel het hoofdmenu voor China.
0: Ja, en nu er toch topics aan het uitlichten zijn, zullen we het misschien ook even hebben over AI. Of SI, superintelligence volgens Trump. Onder andere op dat staatsdiner gisteravond zaten ook namen zoals Elon Musk, Tim Cook, te hebben meegedineerd. Zie je daar een toenadering tussen de 2 landen? Want Xi Jinping die sprak gisteren wel degelijk over een verantwoordelijkheid die ze moeten nemen.
3: Ja, absoluut. Maar ik zie het een beetje als een omgekeerde wereld. Want Xi Jinping klinkt als de voorzichtige. Hij wil AI altijd onder menselijke controle houden. Ja, Trump noemt die angst voor AI een hoax. Hè. Hij wil de technologie herdopen tot superintelligentie inderdaad. Omdat artificieel te nep is. Maar zijn vangrail is naar eigen zeggen het ministerie van Justitie. Hè, wat je moet lezen als geen vangrail, die bestaat niet. Wat er wel ligt is een vast overlegkanaal. Hè. Dat komt er dus door wellicht, die hotline, met mogelijke noodlijn als een AI-systeem uit de hand loopt. En dat kan uiteraard nuttig zijn. Maar wat ik wel opvallend vond, Helen, is gisteravond aan tafel zaten alle grote AI-bazen, inderdaad, maar behalve Anthropic. Hè. Het bedrijf dat het hardst waarschuwt voor de risico's, hè, de partij die het vaakst alarm slaat, die was niet uitgenodigd op het feest.
0: Maar
3: dat zegt toch wel veel.
0: Mm-hmm.
3: Wel, Anthropic was de voorbije weken enorm, hè. Dario Amodei, de CEO, was heel kritisch ook voor China. Mm-hmm. En ik neem aan dat Trump hem niet heeft uitgenodigd om Xi niet voor het hoofd te stoten. Ja.
0: Intussen heb ik ook iets gelezen over panda-diplomatie. Wat is dat net?
3: Wel, dat is de oudste truc uit het Chinese repertoire. Dus er komen twee nieuwe panda's naar de Zoo van Atlanta. Mao doet dat al, hij deed dat al. Hij stuurde al panda's naar de Sovjet-Unie. Nixon kreeg er ook verschillende destijds. Maar ja, dat werkt ook omgekeerd. Ik herinner me, een jaar of 15 geleden moesten ook twee panda's terugvliegen naar China, omdat Obama de Dalai Lama wou ontvangen. Dus panda's zijn geen cadeau. Het is bruikleen met een politieke voorwaarde. Trouwens ook die 100.000 studenten die nu vanuit Amerika in China mogen gaan studeren. Ja, dat is op zich wel een verrassing. Details daarover zijn niet, maar ik vraag me wel af hoeveel Amerikaanse ouders vandaag hun kind naar China zullen sturen. Omgekeerd is er wel een prachtige bronzen adelaar geschonken van Trump aan Xi Jinping, mee ontworpen door hem en Melania. Ja, die panda's kunnen terug, maar die adelaar zal toch mee moeten naar Peking. Ja.
0: Als je het nu zou moeten inschatten, Tom, wie van deze twee grootmachten zal er het sterkste uitkomen?
3: Wel, op beeld heeft Xi Jinping denk ik al gewonnen, zou je kunnen zeggen. Een Amerikaans president aan de vliegtuigtrap eergisteravond. Ja. Dat was sinds Kennedy niet meer gebeurd. Toen Trump in Peking landde, was dat de vicepresident. Nu, in China gaan er nu al memes, ik heb even vanmorgen het internet kunnen checken, gaan er al memes rond met een Trump die een verschrikkelijk gezicht trekt als die bommenwerpers over het hoofd vliegen. En ja, Xi Jinping blijft er heel onbewogen naast. Dus, maar op inhoud is het wel genuanceerder, Helen. Ja, Xi Jinping kreeg zijn lange verlenging dus niet. Thuis hapert zijn economie, dalende huizenprijzen, hoge jeugdwerkloosheid. Trump kreeg wel zijn televisiemoment, maar ja, dan zat hij daar met het probleem natuurlijk dat de grote Amerikaanse zenders het niet wilden uitzenden. Hè. Dus op de foto wint Xi Jinping. Trump wint 2 maanden nu in dat handelsconflict, maar niemand wint echt de oorlog. Zo zou je het kunnen samenvatten. Ja. Of de handelsoorlog. Ja.
0: Nog 2 dagen. Duurt dat bezoek. China-expert Tom van de Wegen, dankjewel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Yes!
5: Wat hè?
4: Mijn verlofdagen zijn op.
5: Nee!
4: Yes! Ja! Gelukzak!
2: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
8: Zalig, hè?
9: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
8: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
7: Happy bathroom to you. Een nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
10: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op. Wij hebben het op stroom.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel.
2: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
12: It's so boring.
2: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
12: Marianne.
2: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
12: And Willoughby.
2: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Ah, 8:30, Jeroen. En het smartphoneverbod op school lijkt weinig impact te hebben.
5: Ja, dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en middelbaar onderwijs. Maar uit de bevraging blijkt dat Vlaamse scholieren hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod. De bedoeling van de maatregel was ook dat leerlingen zich beter zouden kunnen concentreren tijdens de les, maar ook daar merken ze geen verschil.
0: Ja, we hebben het er straks hier nog in de studio over.
5: Mogelijk wordt het drinkwater volgend jaar duurder. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. En dat moet dan 80 miljoen euro of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. CD&V, die met minister Jo Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan en over het feit dat het nu al uitlekt. Dat zei minister Broens daarnet hier bij ons.
12: Ja, eerst en vooral wil ik toch wel benadrukken dat onderhandelingen over onze begroting, dat die rond de tafel horen te gebeuren op de eerste plaats. Jammer dat zo'n dingen dan uitlekken. Maar als het gaat over mijn bevoegdheid, de waterfactuur, ja, dan denk ik dat het vandaag heel duidelijk is. Mensen die hebben vandaag schrik om naar het pompstation te gaan, om een wagen te tanken. De gasprijzen die zijn terug historisch hoog. De winkelkar wordt duurder. En om dan een gezin nogmaals bijkomend te belasten met een waterfactuur die recent al verhoogd is, ja, dat kan voor mij niet. Dat is echt een slecht idee.
5: Het hele gesprek vind je zoals altijd bij Radio 1 op VRT Max. En de Israëlische premier Netanyahu heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties het militaire optreden van zijn land verdedigd. Voor zijn toespraak waren tientallen aanwezigen uit protest al de zaal uitgelopen. Ook de beschuldiging van genocide in Gaza wees hij van de hand. Volgens Netanyahu heeft geen enkel land meer gedaan om burgerslachtoffers te vermijden dan het zijne.
0: Jacques Brokke, goedemorgen.
15: Hallo.
0: Stralend nazomerweer vandaag.
15: Ja, klopt. Met de temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden. We verwachten zo'n 23 aan zee, 24 in het centrum. En die 25 zal vooral langs de grens met Frankrijk het geval zijn. Veel zon vandaag, weinig wind ook. Een zwakke wind uit het zuiden. Ja, die zuidelijke wind zorgt dus voor die hogere temperaturen. Morgen dan draait die wind eerder richting het noorden of uit veranderlijke richting. En dan zien we dat de temperaturen een beetje lager liggen in het centrum van het land, zo'n 21 graden. We gaan ook wat vaker bewolking zien. En zeker over het westen van het land kan dat ook gepaard gaan met wat licht gedruppel. Enkel in het uiterste zuiden zijn er nog temperaturen mogelijk tot 25 graden of 26 graden zelfs. En dan op zondag krijgen we het overal wat warmer. 26 graden in het centrum, veel zon, weinig wind opnieuw. Lokaal misschien zelfs 27 graden. En begin volgende week doen we er nog een paar graden bij, want op dinsdag bijvoorbeeld verwachten we 28 tot lokaal 29 graden.
0: Dankjewel.
6: Badkamerrenovatie.
14: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
5: 123 kilometer file op de ring rond Kortrijk. Een kwartier vertragen van Marken tot Kortrijk-Zuid en dat in de richting van de E17. Langzaam naar Brussel op de E19 uit Antwerpen. Een kwartier vanaf Vilvoorde is dat. En op de binnenring rond Brussel drie kwartier vertragen van Strombeek tot Zaventem. Daar is een ongeval gebeurd. Files naar Antwerpen vanmorgen alleen op de E313, 10 minuten vanaf Franst. En op de Antwerpse ring dan richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem.
16: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Radio 1.
1: De Ochtend.
16: Met Helen Goedgebeur en

0: The Band met Stage Fright. Onze rode duivels zijn op trip naar Rome, want daar spelen ze vanavond tegen Italië in de Nations League. Rode duivel Charles de Ketelaere die speelt bij Atalanta in Italië, dus het wordt een speciale match voor hem. Maar hij gelooft in de kansen voor de Belgen.
1: Ja, ik denk wel dat er kansen zijn. We zijn tot de kwartfinale van het WK geraakt, bijna de wereldkampioen moeilijk gemaakt. Dus ja, we zijn wel een ploeg die iedereen moeilijk kan maken en ik denk wel ja, dat we wel een kans maken natuurlijk.
0: En zo hoort het. Het is het debuut van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Niet enkel het zijne trouwens, ook Italië heeft een nieuwe trainer. En de Ketelaere had het net over het WK. Wel, daar waren natuurlijk de Italianen niet bij. Dus ja, zij zijn echt wel zoekende. Giuseppe Bognani, goedemorgen.
2: Een goeiemorgen.
0: U bent presentator en host voor de officiële kanalen van de Italiaanse voetbalploeg Juventus. U volgt dus het Italiaanse voetbal van heel dichtbij. Weet u het dan? Wat voor een Italië mogen wij ons straks verwachten?
2: Dat is een heel, heel goede vraag dat heel veel Italianen vandaag zich stellen. Mm-hmm. We weten het niet. We weten het niet. Heel veel nieuwsgierigheid voor deze nieuwe start van de bondscoach Mancini, maar ook heel weinig enthousiasme.
0: Hoezo?
2: Wel, als je de statistieken van gisteren neemt, bijvoorbeeld in de Stadio Olimpico van Roma, mm-hmm. heb je 32.000 tickets verkocht op een capaciteit van 70.000. Heel weinig enthousiasme, met mm-hmm. natuurlijk een Italië die 3 keer niet naar de wereldbeker gaat.
0: Nee, en dus haakt iedereen blijkbaar af dan nu. Ze zijn wel nog Europees kampioen geworden ter hun verdediging, maar het was misschien een lucky shot dan?
2: Ja, zo kunnen we het nu beschrijven wat in 21 uiteindelijk heel mooi was en ook verdiend op het veld. Was gezien als Italië is terug, Italië is goed bezig en dat 2018 wereldbeker dat gemist was, wat eigenlijk een beetje pech, wordt vandaag beschouwd als misschien moesten we iets meer gaan investeren in jeugd, in infrastructuren en het probleem eigenlijk onmiddellijk aanpakken. En jaren later begrijp je dat ze dit niet gedaan hadden.
0: Ja, ik pretendeer zeker geen grote kenner te zijn, maar Italië had ooit wel de naam van een groot voetballand te zijn. Dat kan toch niet helemaal verdwenen zijn dan?
2: Wel, Italië 4 keer wereldkampioen. De laatste keer in 2006... is inderdaad zo een heel groot voetballand. Natuurlijk, het hele systeem is een beetje minder aan het worden. Niet alleen maar het Italiaanse ploeg, maar ook Italiaanse Serie A, dat in dit moment een beetje moeilijkheden heeft. Wordt een beetje beter en een beetje meer entertainment de laatste tijden, maar is absoluut niet meer op het niveau. En dit hangt ervan af van politici die minder tijd hebben geïnvesteerd in het sport, maar meer bezig gehouden zijn geweest met hun eigen plekje te behouden, wat in Italië ook voor de supporter dwars zit.
0: Mm-hmm, ja, misschien kan Mancini, de nieuwe trainer van Italië, wel opnieuw de kentering inzetten, wat denkt u?
2: Hij komt terug met heel veel enthousiasme.
0: Hij wel.
2: Hij heeft er heel veel zin mm-hmm. in. Natuurlijk, hij moet zich een beetje herpakken in de zin van in 2023, wanneer hij Italië niet kwalificeert op het WK, gaat hem weg na een bepaalde tijd naar Saudi-Arabië. Sindsdien heeft hem eigenlijk niet meer een grote ploeg kunnen trainen of willen trainen. Hij komt terug en hij wil vragen naar de Italianen en zeggen van ik beloof jullie dat we deze keer het wel heel goed gaan doen. De Italianen hebben heel veel twijfels over Mancini deze keer.
0: Mm-hmm. En geloof jij het? Gaat hij het goed doen?
2: Ik heb er minder geloof in.
0: U ook niet, nee. De ploeg zelf mag ik hopen toch wel. De Italiaanse ploeg, geloven zij dat ze de Belgen kunnen verslaan?
2: Ik denk het wel. Het is de eerste match. België heeft nu Van Bommel. Fratesi, een speler van Lazio, zei gisteren nog van we weten eigenlijk niet hoe en wat we van België mogen verwachten. Het is een wedstrijd dat we niet weten hoe dat we eigenlijk moeten gaan spelen. We hebben enkele matchen van Antwerpen gezien waar Van Bommel de coach was, maar dat is ondertussen 2 jaar geleden. Dus het is echt een verrassing, ook voor de Italianen. Hebben ze heel veel enthousiasme? Ja, natuurlijk, ze willen gaan spelen. Ze willen voor de eerste keer eigenlijk ook in 4 jaar tijd een WK gaan spelen. Dus het is heel belangrijk om een heel goede start te doen vandaag.
0: Ja, we zijn natuurlijk zelf ook wel wat zoekende, hè, met Van Bommel. Het kan zomaar zijn dat we de pannen van het dak spelen, dat zei hij. Wat is uw pronostiek? Wie veegt de mat met wie vanavond?
2: Wel, het is in Italië, in Olympico. Ik ga heel politiek zijn en een 1-1.
0: Weet je wat ik zal zeggen? Ik zal 2-1 zeggen voor de Belgen. Giuseppe Bognani, kenner van het Italiaanse voetbal. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: De mens met Nederlands. Het smartphoneverbod op school houdt tieners niet weg van hun smartphone. Dat blijkt uit een onderzoek bij Vlaamse jongeren door de UGent. En staat ook in verschillende kranten. En ook andere verwachte positieve effecten die blijven blijkbaar uit. Marlies van de Kastelen, onderzoekster aan de UGent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Geen verminderd gebruik van sociale media, geen positieve effecten. Ja, is dat verbod een maat voor niets geweest?
1: Ik denk niet dat het een maat voor niets geweest is. Ik denk dat het belangrijkste, of dat de belangrijkste boodschap is dat wanneer we enkel focussen op het reduceren van het smartphonegedrag binnen de schooluren, dat we niet kunnen verwachten dat dat een langdurig effect heeft en dat dat ook buiten de schoolmuren een effect zal hebben. Dus eigenlijk hetgene wat wij ook pleiten is dat er ruimer moet ingezet worden op bredere maatregelen waarbij de leerlingen ook worden betrokken bij het smartphone-reglement op school. Waarbij dat ze ook het nut begrijpen van de regels en waarbij dat er ook wordt ingezet op ruimere strategieën zoals mediawijsheid.
0: Ja, en daar dus meer inzicht in krijgen. Want misschien eerst even, hoe inderdaad. Hebben jullie dat net onderzocht voor en na dat verbod? Jullie hebben de jongeren zelf bevraagd?
1: We hebben inderdaad bevragingen gedaan bij leerlingen in het tweede semester voor het smartphoneverbod en in het tweede semester na het smartphoneverbod. En we hebben in onze analyses die jongeren vergeleken.
0: Mm-hmm. Dus er is geen registratie zeg maar, geweest van de tijd die op zo'n smartphone wordt gespendeerd. Want dat zou misschien nog wel kunnen afwijken van wat jongeren zelf aangeven.
1: We hebben inderdaad aan jongeren gevraagd hoe vaak dat ze hun smartphone gebruiken. Enerzijds tijdens de schooluren en anderzijds daarbuiten. Waarbij dat we dus zagen dat er wel tijdens de schooluren een afname was, maar dat die eigenlijk buiten de schooluren ietsje toenam, waardoor dat het nettogebruik gelijk bleef. Het is inderdaad zo dat er geen één-op-één relatie is tussen zelfrapportage en wanneer dat we ook effectief hun smartphonegebruik registreren via een app bijvoorbeeld. Maar de cijfers liggen wel in lijn met ander werk uit het buitenland. Mm-hmm. Waarbij wel dergelijke methodes gebruikt zijn.
0: Ja, dus ze halen het eigenlijk achteraf in, maar misschien zijn ze dan in de klas wel meer geconcentreerd?
1: In onze resultaten hebben we daar eigenlijk geen bewijs voor gevonden. We vonden eigenlijk dat er qua positieve betrokkenheid tijdens de les, dus hoeveel dat leerlingen meewerken tijdens de les, dat er geen verschillen waren voor en na de smartphone ban. We hebben wel gevonden dat er ietsje meer afleiding is tijdens de les, na het smartphoneverbod. Mm-hmm. Maar dat zijn hele kleine effecten. En we kunnen natuurlijk ook niet met zekerheid zeggen of dat nu aan het verbod ligt of niet. Maar de gehoopte effecten, die blijven wel uit.
0: Oké, dus dat klinkt eigenlijk niet zo positief. Misschien is het contact tussen de leerlingen wel verbeterd, of ook niet?
1: Uit onze zelfrapportages bij leerlingen blijkt eigenlijk dat die cijfers ook vrij vergelijkbaar zijn tussen voor het smartphoneverbod en na het smartphoneverbod. Dus we zien daar eigenlijk geen verschillen in. We zien wel dat leerlingen ietsje vaker samen zitten op de speelplaats te niksen. Maar we zien dus geen significant verschil op vlak van meer in gesprek gaan.
0: Ja, hoe komt dat nu, dat we dachten dat dat wel effect zou hebben en dat dat niet zo is?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk enerzijds is het ook wel belangrijk, denk ik, dat het is niet omdat jongeren op hun smartphone zitten dat eigenlijk een gesprek in de weg staat. Dus ik denk ook wanneer dat jongeren op hun smartphone zitten dat dat soms een aanleiding kan geven tot een interessant of een diepgaand gesprek. Dat niet noodzakelijk enkel over hetgene gaat wat dat op hun smartphone te zien is. Dus dat is een mogelijke verklaring. Mm-hmm. Maar natuurlijk, we hebben dat niet expliciet bevraagd, dus dat kunnen we op basis van de resultaten niet besluiten.
0: Ja, zou je ervoor pleiten om de smartphone terug toe te laten op school?
1: Ik denk dat het niet gaat om het terug toe te laten. Ik denk dat het belangrijk is dat er smartphone-regels zijn op school. En eigenlijk als we kijken naar andere internationale onderzoeken, dan vinden leerlingen dat eigenlijk ook. Bijvoorbeeld vooral tijdens de lessen zelf vinden zij het ook storend als hun medeleerlingen bijvoorbeeld op hun smartphone zitten. En ook bijvoorbeeld tijdens examens of tijdens toetsen vinden ze het ook vanzelfsprekend dat er geen smartphone wordt toegelaten. De vraag is natuurlijk of dat verbod doorheen de hele schooldag zou moeten zijn. Daar toont onderzoek eigenlijk dat leerlingen dat wel vaak een overkill vinden. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook een beetje aansluit bij onze bevindingen, waarbij dat we eigenlijk pleiten van een verbod is geen one size fits all oplossing of geen mirakel oplossing. Maar het is wel belangrijk om ruimer te gaan kijken.
0: Marlies van de Kastelen, onderzoekster aan de UGent, bedankt.
2: De Ochtend.
3: Radio 1.
0: Wij hebben intussen bij minister van Onderwijs Soehal Demir van N-VA een reactie gevraagd, hè, Jeroen?
4: Ja, en zij wilde vanmorgen alleen schriftelijk reageren. Ze laat weten dat we geen onmiddellijke gedragsverandering kunnen verwachten, want kinderen veranderen namelijk hun gewoontes niet van vandaag op morgen, klinkt het. Dat smartphones alvast minder aanwezig zijn op school is hoe dan ook een overwinning volgens de minister. Maar het smartphone-probleem stopt niet aan de schoolpoort, zegt ze. En dus moeten kinderen ook buiten de schoolmuren hun grenzen beter leren kennen. De minister vindt het vooral belangrijk, zegt ze, dat ze van leerkrachten wel het signaal krijgt dat het smartphone-verbod in de klas meer rust blijft. Aldus minister Demir.
3: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: In de Standaard dan waarschuwen twee oogartsen vanmorgen voor het foutief gebruik van contactlenzen, omdat dat kan leiden tot zware oogschade.
4: Ja, en een van die artsen is Isabel Salens, professor oogziekte in het UZ Leuven. Volgens haar loopt het vooral fout door onhygiënisch gebruik van de lenzen.
5: Mensen vergeten vaak hun handen te wassen bij het inzetten en uithalen bij de lenzen. Of gaan de maandlenzen, als ze die in hun contactlensdoosje zetten, de bewaarvloeistof niet dagelijks reinigen of de potjes eigenlijk niet schoon bewaren. Die contactlens moet je zien als een spons die heel veel bacteriën, maar ook andere partikeltjes en stof en zo kan bijhouden. En die plaats je dan op jouw oog. Als je dan een heel klein wondje kunt hebben aan het op je hoornvliesoppervlak en je oogoppervlak, dan kan die bacterie of die schimmel eigenlijk heel makkelijk in het hoornvlies dringen en daar zorgen voor een infectie.
4: En er is ook een verschil tussen harde en zachte lenzen. Bij harde lenzen heb je minder risico op foutgebruik.
5: De harde lenzen hebben doorgaans een ander materiaal waardoor er iets minder snel bacteriën op aanhechten, worden beter gereinigd. En een harde contactlens kun je ook niet zomaar online kopen. Meestal de meeste mensen die harde lenzen dragen, hebben die via hun optometrist of hun contactlensspecialist en krijgen daar wel een goede instructie bij, waardoor mensen veel beter onderlegd zijn en veel beter geïnformeerd zijn over het juiste gebruik eigenlijk.
4: Ja, en net bij dat laatste knelt het schoentje. Volgens Salens, patiënten zijn namelijk niet altijd even goed geïnformeerd.
5: Ik denk als we dat aan mensen uitleggen die hier komen met infecties, over hoe ze dat moeten doen en daar best ook niet mee slapen en niet mee gaan zwemmen, ja, dan is dat voor heel wat mensen nieuwe info. En mensen realiseren zich dat niet, omdat normaal gezien een contactlens die goed zit, een zachte lens, voel je niet. Dat je die in hebt, draag je dus ook makkelijk langer, omdat die comfortabel kan zit. En mensen zijn zich daar gewoon minder van bewust. Dus ik denk een goede instructie daarbij aan het begin zou wel heel veel leed voorkomen.
0: Ja, wordt dan afgeraden om contactlenzen te dragen?
4: Nee, dat niet. Zolang je ze tenminste juist gebruikt, is er geen enkel probleem, zegt Salens. Want er zijn ook veel voordelen aan contactlenzen.
5: We gebruiken contactlenzen ook heel veel voor medische doeleinden. Bijvoorbeeld mensen die we getransplanteerd hebben, dragen soms ook een contactlens om nog de verdere scherpte te optimaliseren. Ik denk contactlenzen is iets heel goed ook voor mensen met een hoge sterkte, eventueel lage sterkte als je wilt sporten. Maar het is belangrijk om er ook een bril op sterkte bij te hebben en af te wisselen. En als je klachten hebt en je hebt een pijn of een rood oog, van de contactlenzen uit te laten, eventueel te laten nakijken en die dan niet te dragen.
0: Ja, het beste is dus om jezelf goed te informeren om zo problemen te vermijden.

0: Price of Love van Bryan Ferry. Zometeen na 9 uur wordt u verwend met Zijn er nog vragen?
1: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1.
2: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
6: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
14: Ja, er zijn nog vragen over sterftoerisme, Trump TV, het uithoudingsvermogen van je hartspier en het groentenrestenarrest. Antwoord hebben we ook na het nieuws van 9. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, wil niet dat de prijs van het drinkwater stijgt. Een hogere waterfactuur is een voorstel dat op tafel ligt bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou een huishouden tot 60 euro per jaar extra kosten voor drinkwater. Maar er kan niet meer aan die factuur geraakt worden, zegt minister Broens.
17: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
16: En ook een huishouden of een huis kopen liever zou mogelijk duurder kunnen worden. De registratierechten daalden vorig jaar van 3% naar 2%. Maar nu ligt er een nieuw voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan een half miljoen euro meer registratierechten te vragen op het deel boven de 500.000 euro. Ook de federale regering heeft gisteren samengezeten over de begroting. Zij zoeken 10 miljard euro om de boekhouding weer op orde te krijgen. En ze kijken daarvoor onder meer naar VZW's in de zorg en ziekenhuizen. Een van de voorstellen is om hen vennootschapsbelasting te laten betalen. Koepelorganisatie Zorgnet Icuro ziet alvast geen ruimte voor extra besparingen in de zorgsector. En als er al overschotten zijn, dan heeft de zorgsector die zelf nodig, zegt Margot Kroet van Zorgnet Icuro.
14: Ten eerste zit er geen vet meer op de soep, maar hebben wij die broodnodige spaarcenten ook nodig, omdat de overheid de voorbije jaren gigantisch bespaard heeft op investeringen, op nieuwbouw, op vernieuwing van infrastructuur. En wij willen wel meewerken aan hervormingen die efficiëntiewinsten kunnen opleveren. Maar dat er bij ons nog bergen geld te rapen zijn, daar wil ik eigenlijk toch wel heel duidelijk zijn. Die middelen die zijn er niet en de middelen die we hebben, hebben we broodnodig om een goede zorg te kunnen bieden.
16: Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. Ze zeggen ook dat ze niet beter opletten of meer met andere leerlingen praten. Voor de scholieren lijkt het verbod dus weinig verschil te hebben gemaakt, zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
18: Ik denk dat de belangrijkste conclusie uit onze bevinding is dat wanneer we puur van bovenaf opleggen, dat niet wil zeggen dat er ook een duurzame verandering zal zijn in het gedrag ook buiten de schoolpoort. En daarom pleiten wij ook in ons onderzoek voor meer focus op ook leerlingen meekrijgen in het verbod. Bijvoorbeeld door naar hun mening te vragen of door bijvoorbeeld regels te installeren die zij ook haalbaar en nuttig vinden.
16: Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir zegt dat het nog te vroeg is om al grote veranderingen te zien. Volgens haar delen leerkrachten ook dat het smartphoneverbod wel veel meer rust brengt in de klas. De Italiaanse regering wil in scholen het aantal leerlingen dat geen Italiaans spreekt beperken. Per klas mogen maximaal 30% van de leerlingen de taal onvoldoende beheersen. Als een kind integratieproblemen heeft, worden de ouders verplicht om lessen Italiaans te volgen. Het decreet verbiedt ook burkas en niqabs in scholen. Volgens premier Meloni komen die maatregelen er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en de kansen van alle leerlingen te vergroten. De oppositie en de middenveldorganisatie spreken van een heksenjacht op kap van de kinderen. Volgens hen zal het leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen in Italië en migratie is een erg belangrijk thema. Op de VN-vergadering in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu alle militaire acties van zijn land verdedigd. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al uit de zaal vertrokken. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij zei dat ze net dankbaar moeten zijn omdat Iran dankzij hem geen nucleaire wapens kan krijgen. En de beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw. Vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima. We halen tot 24 graden. Morgen meer wolken, mogelijk wat gedruppel in het westen en tot 26 graden. Ook op zondag mooi en enkele hoge en middelhoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Dankjewel Lode. Hajo, waar staan we nog in de file?
19: Het gaat nog langzaam naar Brussel op de E9. Een kwartier vanaf Vilvoorde en ook op de E314 bij Halen. Dat komt door een defecte auto daar op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond Brussel nog bijna drie kwartier vertragen van Stroombeek tot de Zaventem. Daar was een ongeval gebeurd, maar de weg is net vrij. En hou door omrijders ook nog rekening met problemen op de Woluwelaan in Machelen. Verder de files naar Antwerpen, nog zo'n tiental minuten vanaf Ranst op de E313. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merk. Voorbij Antwerpen-Zuid is de linker rijstrook afgesloten. Daar is schade aan het wegdek. Op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
20: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
21: Radio 1.
22: Zijn er nog vragen?
23: Zijn er nog vragen zo direct?
24: Zijn er nog vragen?
23: Zijn er nog vragen?
21: Met Babette Mone.
14: Een heel erg goedemorgen. Wordt Amerika stilaan een dictatuur? Is België het beste land om te sterven? Wordt onze hartspier nooit moe? En wat in godesnaam is het groenterestenarrest? Alle antwoorden op die vragen krijg je voor 10 uur. En als je zelf nog een vraag hebt, laat maar komen via een berichtje op VRT Max. Het antwoord op deze vraag is blijf maar.

0: De simpelere vragen van de Clash.
1: Zijn er nog vragen?
0: Eén grote vraag toch ook nog wel na al het nieuws uit Amerika deze week.
2: After Trump banned numerous news outlets from covering the White House, he launched a state-run media network called Trump TV. Will you be tuning in?
3: No.
4: No.
5: I'll look at it. I'll watch for 5 minutes, see what he says, and then just take it with a grain of salt.
4: It's like something out of a World War II history book. It's very scary.
0: Ja, een leider van een land die onafhankelijke media bant en een staatszender opricht. Is Amerika stilaan een dictatuur aan het worden? Een heel goedemorgen, Chems Eddine Zawi.
6: Goedemorgen.
0: Jij bent de ultieme persoon om het aan te vragen eigenlijk, want je hebt een boek geschreven over dictators destijds en is er nu ook net een boek uit over Donald Trump zelf, machtskunstenaar heet dat. Is Amerika een dictatuur aan het worden?
6: Het gaat in elk geval niet de goede richting uit. Amerika is zeker geen Noord-Korea, verre van. Maar het is heel akelig om te zien hoe snel Trump de macht naar zich weet toe te trekken, zeker in zijn tweede termijn. Hoe hij bepaalde instellingen weet ondergeschikt te maken, dat is in ieder geval zijn bedoeling. Je zag ook de afgelopen dagen hoe Trump dan uiteindelijk besloot om een aantal tv-zenders te bannen uit het Witte Huis, omdat ze fake news brengen. Hij heeft eerder ook al gezegd dat de media de vijand zijn van het volk. Hij intimideert ook universiteiten, hebben we ook gezien. Maar misschien een van de meest schokkende dingen, vind ik zelf, is hoe hij twee zeer machtige instellingen, zoals de FBI en het ministerie van Justitie, in zijn greep heeft. Bij de FBI heeft hij Cash Patel aan het hoofd gezet. Cash Patel is schokkend incompetent. Hij heeft eigenlijk ook geen ervaring om zo'n complexe organisatie te leiden. Maar heeft één bijzondere kwaliteit. Hij is slaafs, trouw aan Trump. En bij het ministerie van Justitie is de nieuwe minister Todd Blanche. En dat is de voormalige privéadvocaat eigenlijk van Trump. En Trump geeft gewoon de opdracht aan die mensen van ga achter mijn vijanden, neem wraak. En er is één Amerikaanse president die dat ook heeft gedaan in de jaren 70 en dat is Nixon. Nixon is berucht geworden en uiteindelijk ook moeten opstappen omdat hij dus ook de FBI en het ministerie van Justitie de opdracht gaf om achter zijn vijanden aan te gaan. Maar hij deed dat in het geniep. En dat is een opmerkelijk verschil met Trump. Trump gaat heel publiekelijk en schaamteloos via sociale media, via Truth Social, de opdracht geven of misschien zelfs het bevel geven aan de mensen van de FBI en het ministerie van Justitie van ga achter mijn vijanden aan. En dat is heel, heel akelig. Dus is Amerika op dit moment een dictatuur? Ja, uiteraard niet. Trump is geen dictator, maar is wel een politieke vandaal. De democratie, en laten we wel wezen, Amerika is de oudste moderne democratie in de wereld. Het is een heel machtig land. Dus die democratie en het imago van Amerika is door Trump besmeurd geraakt, bekrast geraakt. Dus we mogen niet zelf ingenomen zijn. We, bedoel ik hier in het Westen, omdat we zeggen, ja, we hebben die democratische instellingen. Bij dictaturen denken we dan aan het Midden-Oosten, aan Afrika, sommige Aziatische landen. Maar wat we verworven hebben, kunnen we ook snel verliezen.
0: Ja, en je zegt inderdaad, Nixon had die trekjes ook, is moeten opstappen. Trump doet het en plein publiek en we laten het ook gebeuren. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat hij zijn ambtstermijn niet gaat uitdoen.
6: Nee, Trump is er zelfs in geslaagd om natuurlijk een groot deel van het Hooggerechtshof zijn conservatieve rechters. En in 2025 is er een bepaling goedgekeurd die de president verregaande immuniteit geeft. Dus Trump is iemand die houdt zich niet in. Je verwacht eigenlijk van een president dat hij in eerste instantie de grondwet respecteert, maar dat hij in tweede instantie ook een zekere mate van integriteit heeft en van een aantal dingen ook weet van het is onbetamelijk om dat te doen. Trump trekt zich nog van het eerste, nog van het tweede iets aan. Dus het enige wat hem tegenhoudt is echt de wet. Hè. Het Hooggerechtshof moet hem af en toe wel terugfluiten. Maar Trump doet alles om een dictator te willen worden. Hij lacht daar vaak mee, maar onder die grap zit eigenlijk wel een enge werkelijkheid.
0: Maar is het hem daar echt om te doen, denk je? Wil hij dictator zijn?
6: Hij wil absolute macht en absolute aandacht. De reden waarom Trump in de politiek is gegaan is niet omdat hij plots briljante ideeën had over de richting die het land zou kunnen en moeten uitgaan. Hij spreekt constant over America first, maar in werkelijkheid gaat het om Trump first. Het is Trump te doen om een soort rauwe, pure vorm van macht en dat is aandacht. Trump is opgekomen in de jaren 80, toen je ook een mediacultuur had waar het vooral gaat om aandacht. Wie aandacht verwerft, heeft macht. Je zat met televisie, een belangrijke vrije tijdsbesteding, met roddel, journalistiek. Dan had je later ook nog de komst van internet, reality tv, de iPhone 2008, noem maar op. Dat is de evolutie waar we vandaag nog altijd in zitten. En Trump is daar een meester in. Dus Trump is in dat klimaat opgegroeid, of groot geworden. En Trump heeft een obsessieve drang om constant erkenning te krijgen, om gezien te worden. Dus de reden om in de politiek te gaan was om op het grootste toneel van de wereld terecht te komen, waarbij de grootste spots in de wereld op hem gericht zijn. Dat is zijn echte reden om in de politiek te gaan.
0: Een dictator heeft hoe erg ook vaak wel altijd een ideologie en een wereldbeeld van dit is de juiste weg, dit is waar we voor moeten gaan, dit is hoe de wereld een betere plek wordt. Bij Trump, jij zegt, het gaat hem puur om die aandacht. Dus als we een ander podium hadden kunnen creëren dat niet politiek was, maar wel even groot, was hij daar ook op gaan staan.
6: Ja, aandacht en verrijken ook. Hè. Dus hij wil zich ook verrijken. Maar als ik zou moeten kiezen, zou ik toch denken van het is...
0: is waar we voor moeten gaan, dit is hoe de wereld een betere plek wordt. Bij Trump, jij zegt, het gaat hem puur om die aandacht. Dus als we een ander podium hadden kunnen creëren dat niet politiek was, maar wel even groot, was hij daar ook op gaan staan.
6: Ja, aandacht en verrijken ook. Hè. Dus hij wil zich ook verrijken. Maar als ik zou moeten kiezen, zou ik toch denken van het is Trump vooral om de aandacht te doen. En het

0: mensen, de Joden. En voor Hitler was macht een manier om die denkbeelden ingang te doen vinden. En dat merk je niet bij Trump. Trump is een politieke chameleon. Trump is in de afgelopen decennia minstens 7 keer van partij gewisseld. Van democraat naar republikein, weer terug, weer republikein. Trump, en mensen gaan zeggen, ja maar wacht, Trump is toch een MAGA-aanganger. Dus zijn ideologie heeft toch met MAGA te maken. Dat is een heel opportunistische manier waarop dat Trump gebruik maakt van die ideeën van MAGA. Omdat die ideeën sluiten aan bij zijn doelgroep. Mensen uit overwegend blanke mensen in meer achtergestelde agrarische regio's, oude industriegebieden. Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom Trump die ideologie aangangt. Maar Trump is geen, hoe zal ik het zeggen, is geen stroming. Die zal ook niets nalaten op vlak van denkbeelden. Trump is meer een stijl van aan politiek doen. En die stijl zal misschien wel blijven bestaan.
1: Ja, hij heeft nu nog 2,5 jaar. Je zegt Amerika is nog geen dictatuur, maar bevindt zich toch wel, als ik het hoor, op een hellend vlak. De scheiding der machten komt onder druk te staan. Er worden ook meer mensenrechten geschonden. Lezen we in rapporten van Amnesty. 2,5 jaar is nog wel wat tijd om misschien dat hellend vlak nog verder te doen afvallen naar iets wat we niet willen zien. Hoe zie jij de komende tijd?
0: Ja, ik denk niet dat Amerika een dictatuur zal worden omdat die midterms er zitten aan te komen in oktober. En de voorspellingen zijn dat de Democraten mogelijk niet alleen het Huis van Afgevaardigden, maar ook een aantal senaatszeteltjes zullen veroveren. Wat betekent dat concreet? Is dat Trump nog meer beperkt zal worden in zijn macht. Hè? Dus hij zal er wetten moeilijk doorkrijgen. Maar, er is een grote maar. Trump zal zich daar ook niet door laten belemmeren. Hij zal altijd alles blijven doen om toch nog zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken. En wat is het mogelijke gevolg? Is dat er onrust zal komen, dat er spanningen zullen zijn en wie weet zelfs geweld. En dat is wel iets waar ik voor vrees, omdat Trump gedijt wel in een klimaat van onrust en geweld. Trump is het sterkst en het gevaarlijkst wanneer hij met zijn rug tegen de muur staat. En wat we die laatste 2,5 jaar zouden kunnen zien zijn, zeg maar, de stuiptrekkingen van iemand die altijd dictator is willen worden, maar het nooit is geworden. Mm-hmm. En dat is wel een gevaarlijke situatie waar we nu voor staan.
1: Ja, en vooral ook het feit dat hij zo van die aandacht houdt. Wat moet er na het presidentschap komen? Het kan niet groter, dus hij moet een stap terugnemen. Gaat hij dat doen?
0: Ja, uiteindelijk denk ik het wel, omdat het is zeer gecontesteerd om voor een derde termijn te gaan en Trump is intussen 80 jaar. Trump heeft voor een 80-jarige nog altijd waanzinnig veel energie. Maar goed, als je hem nu vergelijkt met pakweg 2-3 jaar geleden, is het ook al frappant hoe fel zijn vermogen, zijn scherpte voor een stuk verloren is gegaan. En dat zal alleen maar verder achteruit gaan. Dus ik denk dat Trump zelf ook wel niet van plan is om voor die derde termijn te gaan, omdat hij ook gewoon weet dat gewoon niet mogelijk gaat zijn. Ik denk dat hij nu echt werkelijk alles uit de brand wil slepen. Zich nog zoveel mogelijk wil verrijken. Zoveel mogelijk aandacht naar zich toe trekken. En dat verklaart ook veel van zijn soms heel absurde beslissingen die hij neemt. De triomfboog en zo die hij wil laten bouwen. Trump wil zichzelf een plek geven in de geschiedenis. En ik denk dat hij die laatste 2,5 jaar vooral zal gebruiken om de naam Trump, die hij ooit in gouden letters op Trump Towers heeft gezet, wil hij nu drukken in de geschiedenis. Ik denk dat het nadien wel gelukkig zal gedaan zijn, maar zoals ik daarnet ook zei, de vraag is maar of na het verdwijnen van Trump de stijl van Trump zal verdwijnen.
1: Ja, dat gaan we inderdaad moeten afwachten. Maar gelukkig is Amerika nog geen dictatuur. De man die de democratie op een hellend vlak is, dat heeft hij eens wel nog 2,5 jaar aan zet. Dus we gaan elkaar zeker nog wel spreken voor de nieuwe verkiezingen, denk ik. Dankjewel, Chems Eddin Zaouki. En ik wil er graag bij zeggen, op 8 oktober is er met jou ook een voorproevers hier op Radio 1 te horen. Zeer de moeite. En wie meer wil lezen, kan dat natuurlijk ook in jouw boek Machtskunstenaar.

0: Iets om over na te denken van Chloe Kisha, question of the day.
1: Zijn er nog vragen?
0: En ook Siebe heeft ons iets bezorgd om over na te denken. Want vergeet niet, jouw vragen zijn natuurlijk nog altijd welkom via een berichtje op VRT Max. Kan heel eenvoudig als je ons daar volgt. En Siebe heeft ons deze week dus gecontacteerd nadat hij een aflevering van Weet ik Veel had gehoord over het hart. Hij stuurde ons super interessante aflevering, maar ik blijf met één prangende vraag zitten. Ons hart is een spier, wordt die dan nooit moe, net zoals al onze andere spieren? Goeie vraag, Siebe. En voor een antwoord kunnen we terecht bij professor Dr. Guido Klaassen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent cardioloog aan de KU Leuven en de U Hasselt en werkt daar ook in het hartcentrum. Ja, goede vragen van Simon, want onze hartspier, dat moet toch zowat de enige spier zijn in ons lichaam die nu nooit eens mag rusten.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Dus het is een spier. Hè. En dus is dat natuurlijk een heel belangrijke vraag. En gelukkig zal een hart niet gemakkelijk moe worden, zoals uw biceps hè, of de benen. Het is een wat we noemen vitaal orgaan. En het is er ook heel goed op voorbereid, hè, zowel metabool als functioneel. En het kan zijn werk natuurlijk niet even stilzetten hè, of stopzetten om te recupereren.
0: En wel, je zegt het is een andere spier. Betekent dat die ook uit ander hout gesneden is dan bijvoorbeeld de biceps?
2: Klopt. Hè. Op structureel niveau zijn er wel een aantal verschillen, ook qua functie. En dat is er natuurlijk op bedoeld, omdat het een moteur is die 24 uur per dag moet draaien. En daar ook moet aan aangepast zijn. Hè. Bijvoorbeeld als we inspanningen doen, bijvoorbeeld, dan moet de functie en ook het debiet dat zo'n pomp genereert, moet manifest kunnen toenemen. En daar is het ook op voorbereid.
0: Ja, en het mag inderdaad nooit eens stilvallen. Kan het wel rusten, bijvoorbeeld als we slapen? Is dat dan rust voor ons hart?
2: Ja, op zich, ons hart blijft natuurlijk altijd draaien, maar het is wel zo wat we zien. En dat is, het hart is aangepast eigenlijk aan de noden van het lichaam. Hè. En dus tijdens de slaap, wanneer dat doorgaans de lichaamsfunctie is letterlijk uit te rusten, gaat het hart ook een beetje rustiger aandoen. En zien we dat bijvoorbeeld de hartslag ook gaat dalen. Het is al zo dat vaak met toenemende wearables die iedereen draagt soms een reden is van ongerustheid. Mensen komen letterlijk met de vraag, ik heb mijn Samsung of iWatch aan gedurende de nacht en ik zie daar heel lage hartritmes. Ja, moet ik mijn eigen daar zorgen over maken? En in de overgrote meerderheid van de gevallen is dat natuurlijk niet het geval.
0: Is dat niet net heel positief, zo'n laag hartritme? Want dat betekent dat je hart eventjes aan het uitblazen is misschien en dus langer mee kan.
2: Absoluut. Er zijn zelfs allerhande theorieën over geweest, hè. Vooral vanuit de biologie. Hè. Dat was vroeger ooit gepropageerd dat we een bepaald aantal hartslagen hadden in ons leven waar dat we het mee moesten doen.
0: Ja, 1 miljard, dacht ik, hè?
2: Klopt, ja, de aantallen variëren een beetje, maar inderdaad, het is in die grote orde. En men had de opinie dat ja, iedereen heeft dus een bepaald aantal hartslagen. En natuurlijk, hoe sneller je hartritme, hoe sneller dat je daar ook doorheen bent. Hè. Maar dat is eigenlijk nooit helemaal bewezen. Het is wel zo, en dat is, wanneer we kijken op populatieniveau, de ganse bevolking, dan zien we wel dat hoe lager je rustpols doorgaans, hoe beter de levensverwachting, hè? Dus hoe minder risico op overlijden.
0: Wat kan je zelf doen om een lagere rustpols te krijgen, behalve in de zetel gaan hangen, wat dan toch ook niet zo gezond lijkt?
2: Ja, het is eigenlijk het omgekeerde. Hè? Dus er is natuurlijk tegenwoordig heel veel focus op gezonde levensstijl, maar we zien dat dat ook effect heeft. Hè? We hebben er zelfs een studie rond gedaan. Hè? We zijn gaan kijken naar het aantal hartslagen op 24 uur bij sporters en bij niet-sporters. En heel merkwaardig, hè? We weten natuurlijk, iemand die sport doet, op die moment gaat de hartslag omhoog. Hè? Dat kan eigenlijk uitgesproken zijn tijdens inspanning, zelfs langdurige inspanning. Maar de tijd die je per dag spendeert aan inspanning is natuurlijk nooit heel groot in proportie tot de totaal aantal, tot de totale tijd. En dus wanneer we bij sporters vergelijken met niet-sporters, dan hebben die sporters eigenlijk 10% minder hartslagen gebruikt per 24 uur. Dat is natuurlijk niet, we kunnen dat niet onmiddellijk oorzakelijk in verband brengen met langere overleving en dergelijke, maar we weten wel over het algemeen als groep dat sporters het zeer goed doen hè, in het leven als het komt Op gezondheid en overleving. Dus ja, wel interessant om over na te denken, denk ik.
0: Ja, af en toe je hart is goed laten pieken, helpt om het dan in rust trager te laten kloppen. Dat onthoud ik al. Kan je hart ook stijf worden, zoals een andere spier, als je die veel gebruikt hebt? Als je een marathon gelopen hebt of zo, heeft je hart heel hard moeten werken. Je benen zijn de volgende dag stijf, maar kan je hart dat ook zijn?
2: Ja, de stijfheid die je voelt bijvoorbeeld de dag na een marathon heeft heel veel te maken met ontstekingsprocessen die er zijn in het lichaam. Als je echt een extreme inspanning hebt gedaan, zien we eigenlijk in de 24 uur nadien dat er toch wel wat ontstekingsprocessen vrijkomen. En dat ligt mee aan de basis, onder andere van die stijve spieren. We zien soms ook wel wat veranderingen op het gebied van de hartspieren. Dan hebben we het vooral over heel langdurige inspanningen. Als het gaat over afstand type triathlon en dergelijke, dan zien we soms dat die hartspier ook na zo'n inspanning toch ietsje meer recuperatietijd nodig heeft. Als we die in beeld brengen, bijvoorbeeld met een echo van het hart, dan zien we bijvoorbeeld zo'n Ironman, dat vooral de rechterhartkamer het ietsje moeilijker heeft en een klein beetje zakt in functie. Maar als we dat opnieuw gaan beoordelen een week later, dan recupereert het eigenlijk allemaal heel mooi. Maar dat toont maar het belang van voldoende recuperatie na zo'n extreme sportinspanning. Wat heel belangrijk wel is op de lange termijn, is het door het sporten, en zeker naarmate men ouder wordt, door heel regelmatig aan sport te doen, houden we de hartspier juist soepel. De voornaamste oorzaak van zo'n stijve hartspier op oudere leeftijd is eigenlijk een sedentaire levensstijl. En dat is op maatschappelijk niveau van ontzettend belang. En als we kijken naar oorzaken van hartfalen, dat is wanneer dat mensen overmatig vocht bijhouden, en er kan soms zelfs vocht op de longen zijn, dan zien we dat eigenlijk een stijve hartspier verantwoordelijk is voor 50% van die gevallen. Het is dus niet enkel de pomp die minder goed uitpompt, maar ook het vullen is enorm belangrijk voor het hart.
0: Ja, toch wel een maf idee, hè, dat dat inderdaad één spier is in ons lichaam die nooit rust heeft en dat daar alles van afhangt. Gelukkig is het dus een spier die er speciaal voor ontworpen is om nooit moe te worden, dat weten we nu. Heel erg bedankt, Guido Klaassen.
2: Met veel plezier.
0: En dan heb ik ook nog een vraag voor Hajo Beekman. Waar staan we nog vast?
3: Op de E403, onder meer van Brugge naar
0: Hajo,
3: de Doorn.
0: Ben je daar?
3: Jazeker. Ja. Oké. Okay. Hallo?
0: Ja.
3: Daar zijn we?
0: Ja, daar
3: ja,
0: zijn
3: zeker.
0: We.
3: Oké, op de E403, sorry. Van Brugge naar Doornik moet je in Aalbeke opletten voor een ongeval op de uitvoegstroken naar de E17. In Sint-Denijs-Westerhem, dan zitten we bij Gent, zijn er op de Kortrijkse Steenweg problemen door een ongeval richting Deinze. Dat is gebeurd ter hoogte van de opritten naar de E40. Het is wat aanschuiven daar. Verder naar Brussel geen grote problemen meer. Wel 10 minuten bumperen vanaf Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten bij Zaventem, komt door de aanrijding. En het is nog vrij druk op de kleine ring richting Zuid in het centrum van Brussel. 20 minuten erbij van Koekelberg tot Kunstwet. Antwerpse ring richting Gent. Daar is voorbij Antwerpen-Zuid de linkerrijstrook gesloten. Zou gaan om asfaltschade daar. En op andere plaatsen zijn er alleen kleine vertragingen.
0: Dankjewel, Hajo.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
4: Radio 1.

0: You Got the Love van The Source.
1: Zijn er nog vragen?
0: Jawel, deze week ging dit nieuws de wereld rond.
2: Et puis une autre affaire qui fait le tour du monde, celle du comédien Arnaud Denis. Ce Français s'est fait euthanasier hier en Belgique. 3 ans qu'il souffrait depuis la pose d'une prothèse au niveau de l'aine. 3 ans qu'il dénonçait une forme de maltraitance médicale.
0: Ja, Arnaud Denis, een 43-jarige comedian en acteur uit Frankrijk, heeft deze week dus euthanasie gekregen hier bij ons in Namen. 3 jaar geleden had hij zich laten opereren voor een liesbreuk. Die operatie is fout gelopen en sindsdien leed de man ondraaglijke pijn. De Franse dokters konden niks meer voor hem doen en dus is hij naar ons land gekomen om te sterven. En dat brengt ons misschien bij een iets wat lugubere vraag, maar toch, is België dan echt het beste land om te sterven? Een goedemorgen, Wim Distelmans.
3: Goedemorgen.
0: U bent professor palliatieve geneeskunde van de VUB, voorzitter van de commissie euthanasie, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar ik zeg het er toch graag bij, u wou meteen antwoorden, dat laat ik u nu doen.
3: Wel, het beste land om te sterven in de zin dat als we ons niet beperken tot euthanasie, ja. Wij zijn het enige land ter wereld dat 3 belangrijke wetten heeft met betrekking tot het leven zijnde. Uiteraard kent iedereen de euthanasiewet, maar er is ook een wet palliatieve zorg en een wet patiëntenrechten. En zoals ik zei, we zijn het enige land dat die 3 wetten heeft. Dat betekent dus dat wij op gebied van het leven zijnde op een eenzame ethische hoogte staan. En niet alleen rond euthanasie, maar ook rond pijnbestrijding en palliatieve zorg enzovoort.
0: Ja, laten we eerst even inzoomen op die euthanasie, de case waar het nu over gaat. In Frankrijk kan het dan nog niet. Deze zomer heeft het parlement wel een wetsvoorstel goedgekeurd dat medische hulp bij zelfdoding mogelijk zou maken. Maar dat is dus iets helemaal anders dan onze wetgeving dan.
3: Ja, bij zelfdoding, daar kan je onder verstaan dat onder bepaalde voorwaarden de arts een dodelijk product geeft aan de patiënt en dat de patiënt dat zelf moet innemen. Dus de arts doet het niet, de patiënt doet het wel. Dat heeft voor gevolg dat het ook kan mislukken. En dat het niet goed afloopt, dat de patiënt niet overlijdt. En bovendien zijn er enorm veel restricties ingebouwd in die Franse euthanasiewet. Wij zeggen soms al smalend dat de patiënt vaak al spontaan is overleden voordat zijn euthanasievraag of zijn hulp bij zelfdodingvraag is goedgekeurd.
0: Ja, en u zegt België staat op eenzame hoogte. Gebeurt het dan vaker dat mensen uit het buitenland naar hier komen om te sterven?
3: Het gebeurt vaker. We zullen natuurlijk nooit een echt euthanasietoerisme hebben. Waarom niet? Omdat mensen die euthanasie vragen zijn meestal niet voldoende fit om nog de afstand te overbruggen van het buitenland naar België. We zullen nooit zoiets kennen zoals het abortustoerisme naar Nederland, wat meestal jonge, fitte vrouwen zijn die wel dat traject kunnen lopen. Maar het is toch wel progressief aan toenemen. Niet in geweldige mate, maar om u een idee te geven, vorig jaar zijn er 110 Fransen uit Frankrijk naar België gekomen om hier euthanasie te krijgen.
0: 110, dat is toch wel wat. En weten we dan wie die mensen zijn, waar ze aan lijden?
3: Ja, uiteraard. Dat zijn mensen die allerlei verschrikkelijke ziektes hebben, zoals bijvoorbeeld neurologische aandoeningen, ALS, vergevorderde MS, ook kankerpatiënten. Laten we zeggen, een amalgaam van aandoeningen die vaak niet terminaal zijn, zoals bijvoorbeeld bij de acteur die nu naar België is gekomen. En voor alle duidelijkheid, in Frankrijk is die euthanasiewet niet mogelijk bij mensen die niet terminaal zijn. Je moet dus echt in een terminale fase zijn. Dus zelfs nu, met de Franse zogenaamde euthanasiewet, zou die acteur in Frankrijk niet aan zijn trekken zijn gekomen.
0: Nee, oké. Okay. Valt psychisch lijden er ook onder de aandoeningen waarmee de mensen uit Frankrijk naar hier komen?
3: In principe wel, maar dat wordt amper gedaan of zelfs nooit gedaan. Waarom niet? Om technische redenen. Iemand die psychisch lijdt, ten gevolge van een psychiatrische aandoening, want daar gaat het dan over. Het is niet altijd snel duidelijk of die mensen uitbehandeld zijn, of dat er nog mogelijkheden voor zijn. Dat duurt soms een jaar of langer voordat die mensen licht op groen krijgen. Ook bij ons, voor de Belgen. En het is heel moeilijk om dat te organiseren bij iemand die niet in België woont. In België, iemand met met een psychiatrische aandoening die euthanasie wil, die kan dus geregeld naar de psychiater lopen of naar de arts die bereid is om het uit te voeren. Maar een buitenlander, ik kan moeilijk van een buitenlander verwachten dat hij een jaar in België op hotel komt te wonen, vooraleer zijn aanvraag is goedgekeurd.
0: Ja, en voor de mensen die inderdaad een fysieke aandoening hebben, hoe moeten we ons dat voorstellen? Is dat exact hetzelfde proces dat zij hier moeten doorlopen?
3: Absoluut.
0: Ja, oké.
3: Ja. Zij moeten echt aan de voorwaarden van de Belgische wet voldoen. Dat betekent dus dat die soms een paar keer overkomen vanuit het buitenland. Dat er een arts-patiëntrelatie ontstaat tussen de arts die bereid is om het te doen. Dat die ook nog, wanneer hij terminaal ziek is, een tweede arts, een lijfarts, om advies krijgt. En wanneer hij niet terminaal is, zoals bijvoorbeeld in het geval van de acteur, moet er niet alleen een tweede arts een advies geven, maar ook nog eens een derde lijfarts.
0: Ja, nu, de zorg hier is ook al overbevraagd. Ik kan me voorstellen dat men niet zit te wachten op zoveel extra dossiers hier. Komt er dan geen extra druk vanuit België naar de buurlanden van, hey, los dit op, want ze komen allemaal
3: absoluut.
0: Naar hier?
3: Ja. Absoluut. Natuurlijk 110 Fransen, maar er zijn ook uit andere landen gevallen gekend. Om je een idee te geven, ik werk in het UZ Brussel en wij ontvangen toch wel gemiddeld 1 buitenlander per week die wij dus bekijken en eventueel overgaan tot de vraag van euthanasie.
0: Ja, anderzijds, die mensen vallen buiten de terugbetalingsregeling in België. Verdienen ziekenhuizen hier dan iets aan?
3: Nee, niet echt, want meestal is dat de prijs van 1 dag hospitalisatie die ze moeten betalen. En ja, uiteraard het loon van de activiteit van de arts die de euthanasie uitvoert. Dus dat valt best wel mee. Het is geen financieel issue. Maar ja, de mensen moeten wel bereid zijn om het traject te doen of in staat zijn om het traject te doen, hè.
0: Ja, heel kort nog, u zei daarnet, we zijn niet alleen qua euthanasie, maar ook qua palliatieve en patiëntenrechten op eenzame hoogte. Betekent dat ook voor mensen met een niet zelfgekozen dood België het beste land is om te sterven?
3: In principe wel. Er zijn natuurlijk andere landen die ook palliatieve zorg georganiseerd hebben, maar wij zijn het enige land dat wettelijk heeft verankerd. En we hebben echt een performante palliatieve zorg in België, vooral zeker in Vlaanderen, die intussen nog hopelijk performanter wordt. En ondanks natuurlijk alle inspanningen die gebeuren door de zorgverleners, gebeurt het toch nog dat Vlamingen of Belgen op een manier naar het einde toe gaan die ze zelf niet hadden gewild. Maar in ieder geval, als je dit vergelijkt met het buitenland, dan is het echt op dat vlak beter van in België te zijn.
0: Ja, het is een onderwerp waar je absoluut niet graag over nadenkt. Maar wel heel goed dat onze beleidsmakers dat alvast wel gedaan hebben. Heel erg bedankt, Wim Distelmans.
3: Alsjeblieft, dag.
0: Dit is Floris Francis Arthur met Wolfja.

0: Nieuw heel leuk belpopgeweld. Floris, Francis, Arthur en Wolfje.
1: Zijn er nog vragen?
2: Radio 1.
0: Bestaan er boeken die zichzelf terugverdienen? Op die vraag is het antwoord sinds vandaag ja. Een heel goedemorgen, Xavier Taverne.
3: Heel goedemorgen, Babette.
0: Jij bent niet alleen presentator van De Afspraak en Win-Win, maar sinds kort dus ook auteur.
3: Ja, nooit gedacht dat ik dat aan mijn lijst ging kunnen toevoegen. Ik wil er meteen ook bij zeggen dat het boek van Win-Win geschreven is door Harold Scheerling en mezelf van de radioredactie van Win-Win. Dat is eigenlijk, je kan die vergelijken met Alexa of met Siri. Je gooit daar een vraag naar en je krijgt het. En je bent 100% zeker dat het klopt. Je krijgt een geweldig antwoord in mensentaal terug. Dus ik had hem echt wel nodig om dit boek te schrijven. Maar auteur dus, ja.
0: Ja, en er staan heel veel antwoorden op prangende consumentenvragen in dat boek. We gaan natuurlijk niet alles weggeven, want de mensen moeten het ook nog gaan halen. Hè. Mm-hmm. Maar vind je het goed om een kort rondje consumentenvragen
3: zeker,
0: te doen?
3: Gooi maar. Of zeg maar waar je het over wil hebben.
0: Oké, okay, een bordje wij aanvaarden geen cash in je lokale koffiebar of broodjeszaak of frituur. Mag dat eigenlijk
3: Nee, dat
0: wel?
3: Mag niet. Elke zaak in ons land is verplicht om beide betaalmiddelen aan te bieden. Daarmee bedoel ik cashgeld. Maar je moet ook minstens één elektronisch alternatief aanbieden. Dat hoeft niet de klassieke bankcontactbak te zijn. Dat mag ook een QR-code zijn, dat mag PayPal zijn. Maar je moet en een digitale en een cashgeldoptie aanbieden. In de praktijk kan je dan wel zeggen van ja, als daar bijvoorbeeld een bordje hangt alleen cash, ja, dat mag u wettelijk niet doen.
0: Maar je gaat toch geen broodje krijgen.
3: Dat gaat hij zeggen, jong. Gaat jij maar op een ander uw broodje halen. Dan kan je er de politie bij halen. Dat lijkt me nogal agressief, ja. Maar eigenlijk mag het niet.
0: Nee, en dus omgekeerd, wij aanvaarden geen betaalkaarten. Dat kan, kan dan wel.
3: Het werd in beide richtingen.
0: Ja, oké. Okay. Hoeveel kip moet er in kipcurry zitten?
3: dat is een hele goede vraag, want daar zijn voorwaarden aan verbonden. 50% van de salade moet bestaan van de smeersalade, de dingen die je smeert op je boterham. Als je dat de ingrediënten gebruikt in het woord, dan moet daar 50% in zitten. En dus dat is de helft. Je zou kunnen zeggen, gaat tot 80, ja, maar dan is het niet meer smeerbaar. Dan heb je brokken kip die smaken naar curry die op je boterham liggen. Maar dat moet dus wel de helft zijn. Als het eronder zit, dan mag je dat geen kipcurry noemen. Dus dat is wel onderhevig aan wetmatigheden.
0: En dat geldt voor alle producten? Everzwijn, paté, krabsalade enzovoort?
3: Ja, als je zegt dat dat erin zit, dan moet er minstens de helft daarvan dan bestaan uit wat er in de naam zit.
0: Oké, okay, goed om te checken in de supermarkt.
3: Ja, ga dat maar
0: doen. Niet of het overal het geval zal zijn. Heb je altijd garantie als je iets koopt? Altijd?
3: Bij nieuwe producten en een officiële verkoper, en dat is niet onbelangrijk, een nieuw product bij een officiële verkoper, altijd 2 jaar. Wat de website bijvoorbeeld ook zegt, hè, we hebben onlangs een beetje een conflictje gehad met een juwelenwinkel online, die hadden op hun website gezet dat ze 6 maanden garantie gaven. Dan zijn wij toch eens met die winkel gaan praten, omdat we daar wat klachten over kregen. Maar het is 2 jaar. Ook al zetten zij 6 maanden, zij zijn verplicht om jou 2 jaar garantie te geven. Die winkel heeft de website nadien aangepast. Dus dankjewel om gewoon de wet te volgen, maar daar zijn we dan toch dankbaar voor. Bij tweedehands producten is dat ook 2 jaar, maar daar mag de verkoper zeggen, ik wil maar 1 jaar. Maar dat moet hij expliciet vermelden. Het is dus een soort opt-out. Je hebt 2 jaar, maar als je daarvan onderuit wil als verkoper en je wil naar 1 jaar, dan mag dat bij tweedehands producten.
0: Oké, okay. En bij een nieuw dier heb je daar ook...
3: Ja, je zou denken, dat klinkt heel gek, ja. Hè? Bij een nieuw dier, maar ook daar heb je dus garantie. 1 jaar is dat. En dat gaat bijvoorbeeld over aangeboren afwijkingen bij dat dier. Hè? Stel, je weet dat er een puppy gaat of een hond gaat bevallen en je koopt een van de puppies daarvan, maar je weet eigenlijk nog niet hoe de gezondheid is van die puppy, dan mag je je geld terugvragen of een nieuwe puppy vragen. Wat heel transactioneel klinkt. Ja. En iets waar toch ook een beetje liefde bij zou moeten komen kijken. Maar daar heb je dus ook een garantie op. Zij het wel van 1 jaar.
0: De huisdiergarantie.
3: De huisdiergarantie.
0: Bijgeleerd. En nu we het toch over nieuwe woorden hebben. Ik las ook iets over het groenterestenarrest. Wat is dat in godsnaam?
3: Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar de plek waar je valt in de supermarkt is niet onbelangrijk voor of de verzekering jou zal vergoeden voor de geleden schade. En we zullen het klassieke voorbeeld van de bananenschil er dan maar bij halen. Of een geplette mandarijn. Als je daar over valt in de groente- en fruitafdeling van je supermarkt, dan zegt de wet, dat had je als consument kunnen verwachten. Omdat je in de groente- en tuinafdeling bent gevallen. Mocht die mandarijn, om wat voor reden dan ook, verder gerold zijn naar de afdeling droge voeding en je valt daar, dan heb je wel recht op tussenkomst van de verzekering, omdat je daar niet mag verwachten, want het is droge voeding en daar zou geen mandarijn op de grond mogen liggen. Dus goed uit je doppen kijken bij de groente- en fruitafdeling, dat is meestal in het begin van de supermarkt. En dat doen ze ook omdat je dan al gezond hebt gewinkeld. En dat je daarna...
0: dat je die denkt, ik mag nog wel.
3: Ja, want ik heb al dingen in mijn mand liggen die gezond zijn. Maar dus als je valt over fruit of groente in de supermarkt, kijk dan gewoon goed uit waar je dat doet.
0: Okay, ga ik zeker doen. Weer absurd veel bijgeleerd eigenlijk op die korte tijd. En het is maar een heel klein beetje van het boek.
3: Ja, het boek is eigenlijk echt een handleiding. Ja. Het is echt gewoon iets praktisch over alle dingen waar je in het leven mee te maken krijgt. Hoe kan ik een factuur aanvechten bijvoorbeeld? Wat zijn daar de juiste stappen voor? Wat moet ik doen als ik gefisht ben? Het is echt een heel handig boek om je wat beter door dat moeilijke leven te loodsen.
0: Een boek dat zichzelf terugverdient.
3: Maar echt, hè?
0: Echt dus. En wat is er nog beter dan een boek dat zichzelf terugverdient? Een boek dat zichzelf terugverdient, dat je gewoon helemaal gratis krijgt.
3: Maar je dus al wint eigenlijk.
0: Ja, je wint al, want je hebt 5 exemplaren mee.
3: Ja, we mogen er 5 weggeven. En dat mag hier gewoon bij jou in de show, Babette.
0: Ja, dat gaan we dan ook doen. Ik zou voorstellen, ga allemaal naar VRT Max. Volg ons even Radio 1 als je dat nog niet doet. Stuur ons een berichtje. Zet daar gewoon een goede reden in waarom dat jij echt wel dat boek nodig hebt dat zichzelf terugverdient. Verdient. En als je bij de eerste 5 bent, dan krijg je zo'n exemplaar opgestuurd.
3: Dat hebben we bij Radio 2 ook gedaan, de reden waarom. En weet je wat ik daar zo mooi aan vond? Er was een gesloten jeugdinstelling en de vrouw die daar verantwoordelijk was voor een van de leefgroepen zei, wij luisteren elke dag naar Win-Win, omdat we dan iets bijleren. En dat boek zou zo handig zijn om ze nog wat slimmer te maken. En dat is een van de winnaars geweest bij ons van het boek. We waren daar echt door geraakt, door dat soort verhalen.
0: Kijk, ik hoop dat er nu ook al... Ik zie er al een paar binnenkomen. Je moet de haasten. VRT Max een berichtje sturen. Heel erg bedankt, Xavier Taverne. En ongetwijfeld tot gauw.
3: Tot gauw, dankjewel, Babette.

0: Wij komen wel terug volgende week vrijdag. Maar voor Leuke Radio moet je lang niet zo lang wachten natuurlijk. Want Linde Merkpoel staat hier al naast mij met haar compagnie. En dat wordt heel hard genieten. Fijn weekend en tot volgende week.
1: The Street Fighter, The Evil Dead, All Joy and Dead Man. Classic cultfilms met gloednieuwe live soundtracks. Van onder andere Alabaster de Plume, Mary Lattimore en Moon. Videodroom van 404 en Filmfest Gent.
2: Alive or dead don't matter, though I reckon dead would be easy.
1: Vanaf 26 september in en uit de Vooruit. Info en tickets 404.gent. Samen met Radio 1.
3: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
4: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
7: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
6: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
7: Oh.
8: Happy bathroom to you.
4: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
9: Je informeren voor je gaat renoveren?
10: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
9: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
10: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
9: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
11: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
12: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
11: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
14: Nog voor jij kan denken...
15: Ik heb gelijk geen energie.
14: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
16: Oh, mijn rug zit vast.
14: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
14: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
17: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
18: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
19: Van het bos tot in de tuin.
18: Zagen.
19: Snoeien.
18: Blazen.
19: Maaien.
18: Meer maaien.
19: En nog meer maaien.
18: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
19: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
20: Stiel. Sterk werk.
21: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
22: Ik ga niet liegen, het is toch met lichte zenuwen dat ik naar de studio kwam vanmorgen, want een mens is niet elke dag in de compagnie van Stefan Hertmans. Goeie compagnie wel, hè? Hij komt vertellen over zijn nieuw boek en veel meer.
23: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers, omdat die homofobe verwijten zou hebben geroepen naar influencer Jonathan Médard. Die postte gisteren een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf. Dat reageert nu dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of andere discriminatie. En het zal bekijken of het de werknemer kan straffen. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Joop Broens wil niet dat de prijs van het drinkwater stijgt. Een hogere waterfactuur is een voorstel dat op tafel ligt bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou een huishouden tot €60 per jaar extra kunnen kosten voor drinkwater. Maar er kan niet meer aan de waterfactuur geraakt worden, zegt Broens nu.
0: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
24: Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden. De registratierechten daalden vorig jaar weliswaar van 3% naar 2%, maar er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten te vragen op het deel boven de €500.000. Bijna de helft van de werklozen die in Brussel door de strengere regels hun uitkering verloren, krijgt nu een leefloon van het OCMW. Dat blijkt uit cijfers van Actiris, dat is de arbeidsbemiddelaar in Brussel. In de eerste helft van dit jaar verloren in Brussel 27.500 werklozen hun uitkering. Actiris verwacht dat er de komende 12 maanden nog 10.000 gaan bijkomen. Medewerkers van het OCMW in Antwerpen die op huisbezoek gaan, kunnen dit najaar mobiele alarmknoppen testen. Ze lijken op een sleutelhanger uit twee delen die, als ze uit elkaar worden getrokken, een luid signaal weergeven. Schepen Nathalie van Baren demonstreerde de knop in de gemeenteraad.
2: Iedereen weer wakker. Het zijn ongeveer 50 maatschappelijk werkers die dit systeem zullen testen. En daarna volgt evaluatie en kunnen het eventueel uitbreiden naar alle maatschappelijke werkers. Nu, wij beseffen heel goed dat dit uiteraard geen wondermiddel is, maar het kan voor afleiding zorgen en zo ook het veiligheidsgevoel verhogen.
24: Ook andere gemeenten testen systemen waarbij medewerkers noodsignalen kunnen verspreiden. De Nederlandse premier Rob Jette heeft op de algemene vergadering van de VN in New York een pleidooi gehouden om niet te raken aan het internationaal strafhof in Den Haag. Wie kan er tegen zijn dat mensen vervolgd worden voor genocide en oorlogsmisdrijven, vroeg Jette zich af.
3: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response. Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
24: Die uitspraak was kritiek op de Amerikaanse president Trump. Die aanvaardt niet dat het strafhof een arrestatiebevel had uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump bereidt nu sancties voor die volgens hem het hele strafhof pijn zullen doen. Zweedse en Finse gevechtsvliegtuigen zijn gisteren opgestegen omdat er Russische militaire vliegtuigen gesignaleerd waren. Dat laat de Finse luchtmacht weten. De Russische vliegtuigen vlogen boven de Golf van Finland in het internationale luchtruim. Het ging onder meer om een transportvliegtuig en verschillende gevechtsvliegtuigen. Zweden en Finland werken nauw samen om hun luchtruim te bewaken. Sinds de oorlog in Oekraïne willen ze zich ook extra beschermen tegen de Russische dreiging. Een mooie nazomerdag vandaag met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen wat meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen en tot 23 graden. Ook op zondag mooi met enkele hoge wolken en 25 graden. Meer op vgrtnieuws.be.
23: Badkamerrenovatie.
13: Stijlaard.
16: Happy bathroom to you.
13: Renoveert uw badkamer.
23: Radio 1.
25: Compagnie Merkel.
22: Goedemorgen, ik zeg Stefan Hertmans, nieuwe musical, theater, een podcast en film. En jij? Jij bent welkom.

0: Bruno Mars en Oh My Soul. Goedemorgen. Ik heb stoelen rond de radiotafel gezet.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Radio 1.
0: En als een soort van zenuwachtige gastvrouw heb ik reikhalzend uitgekeken naar de gasten die daar rondkomen zitten. Eén gast is al gearriveerd, blijft heel de uitzending zitten ook. En daar ben ik heel, heel blij mee. Stefan Hertmans, goedemorgen, welkom in de compagnie.
3: Goedemorgen, ik hoop dat mijn stem het een beetje doet vandaag.
0: Klinkt voorlopig
3: goed. Een beetje hees, maar...
0: Hey, glaasje water erbij.
3: Lukt wel.
0: Kom maar gewoon rustig even op je effe.
3: Oké.
0: Want je hebt vanmorgen de file getrotseerd voor ons.
3: Dat heeft de chauffeur gedaan, ja.
0: Ah, goed, kijk. Altijd een beetje stress 's morgens. Maar ik wil jou vanmorgen misschien vooral feliciteren. Om diverse redenen. Eerst en vooral, je hebt een nieuw boek. Het ligt links deze week in de boekhandel, hè?
3: Ja, klopt.
0: Oké. Je schreef al poëzie, romans, essays, theaterteksten, kortverhalen. Maar nu is er Smeltwater en Middagzon. Een journaal waarin we mogen meelezen. Dat is wel bijzonder. Een journaal van 1990 tot 2000. Eerst en vooral, een journaal, wat is dat precies? Want veel mensen zullen denken dat dat hetzelfde is als een dagboek.
3: Ja. Men heeft me dat ook meteen gevraagd toen ik... aankondigden op socials dat ik een nieuw boek had, dat het journalen waren. En iemand vroeg meteen waarom dat Franse woord. En ik dacht, ja, ik heb eigenlijk altijd in termen van journalen gedacht. En toen ik even bij stil stond, dacht ik, ja, eigenlijk is een dagboek voor mij iets waar je elke dag in schrijft dat je wat je gedaan hebt.
0: Mm-hmm.
3: Terwijl in een journaal schrijf je... wat je gedacht hebt.
0: Ja, het verschil tussen een verslag en de beschouwing.
3: Ja, ik denk dat dat eigenlijk is. Ja, absoluut. Natuurlijk, een klein verslag kan overgaan in een beschouwing.
0: Mm-hmm.
3: Het is ook een mengvorm. En toen ik deze journaal begon te redigeren, dacht ik ook op een bepaald moment... het is zo hybride. Het is eigenlijk een genre waarin alles wat met proza te maken heeft samenvloeit. Er zijn korte, kleine verhalen, omdat je een anekdote vertelt. Er zijn bijna kleine essaytjes, wanneer ik iets gelezen heb en daar commentaar op lever. Er zijn dingen die puur persoonlijk zijn.
0: Doe je dat al heel je leven?
3: Ja. Ik deed het al, ik denk van toen ik een puber was, hield ik dagboekjes bij, ja.
0: Oké, en een greep daaruit kunnen we nu dus lezen. Ik wil het er uitgebreid met jou over hebben, Stefan, over dat boek, over het schrijven, over 75 worden ook, want ook dat is gebeurd dit jaar. En als het goed is, dan neem ik jou ook mee naar Broadway. Ik ga jou en de luisteraar trakteren op een podcasttip en misschien doen we ook nog wel een dansje. Dat allemaal en nog meer in deze compagnie. De luisteraar is ook alvast opgetogen dat je er bent. Laten ze nu al weten in berichtjes via Radio 1 op VRT Max. Als jij luistert en je wil Stefan Hertmans graag iets laten weten, je wil iets vertellen, iets vragen of happy birthday voor hem zeggen, kan allemaal. Hè. Laat het gerust even weten. Wie weet bellen we je dan straks even op. Dit is Lola Young met Dealer.

0: Lola Young en Dealer, Smeltwater en Middagzon. Mooie titel, hè?
1: Radio 1.
2: Ja, de titel is eigenlijk afkomstig uit een dagboekaantekening van de Duitse schrijver Thomas Mann. Die op een dag, ik geloof net voor de oorlogsjaren, hij is gevlucht uit Duitsland, het fascisme slaat toe. En hij is ergens in Zürich of zo, geloof ik, en hij loopt buiten. Hij is heel erg bezorgd, hij heeft heel veel zorg naar zijn hoofd. En hij ziet op een dag in februari dat de sneeuw aan het smelten. Dus hij ziet dat smeltwater dat door de middagzon plotseling wegloopt over de straat. Mm-hmm. Ik vond het een heel mooi beeld, maar ik dacht, ja, misschien zijn journalen ook wel een soort smeltwater dat onder onze boeken vandaan blijft lopen. Want je blijft maar schrijven, ook tussen je boeken door, omdat je nu eenmaal niet zonder schrijven kunt of zoiets.
0: Ja, als je Stefan Hertmans bent, natuurlijk. Dat is niet voor iedereen zo, maar jij moet echt schrijven, hè, Stefan?
2: Ja, die dwang zit heel erg in de journalen, hè. Je ziet dat ik mezelf soms kwalijk neem dat ik dagboeken schrijf op een ogenblik dat ik misschien creatief werk zou moeten doen. Maar dat ik dat toch niet kan laten. Dus ik worstelde daar wel op een bepaalde manier mee. Maar achteraf zie ik nu dat dat een ongelooflijk structurerende kracht is geweest in mijn leven.
0: Ja.
2: Het is een manier van reflecteren over wat heb ik gedaan en waarom doe ik de dingen die ik doe in mijn leven?
0: Het zijn voor de eerste keer journalen, los van alle andere boeken die je al in de markt hebt gezet. Dat klinkt super lelijk. Maar op de plank hebt gezet. Dat klinkt beter. Journalen geschreven tussen 1990 en 2000. Op de cover, ook belangrijk, mooie foto van jou, Stefan. Je zit op aan een tuintafeltje de krant lezen. Maar ik vroeg mij af, waarom heb je specifiek gekozen voor die periode, 1990-2000?
2: Omdat het voor het eerst is dat ik een zeg maar volwaardig manuscript had. Ik denk 20 jaar geleden al was dat ongeveer klaar. Dat ik dacht, die periode, dat is een mooie periode om dagboeken rond te verzamelen. Daarin heb ik iets te zeggen. Mijn vroege journalen zijn nog minder volwassen, zullen we maar zeggen. Dus ik dacht, dit is wel interessant.
0: Ja, ik wou het jou wel vragen, want ik ging zeggen, ja, ik heb ook van alles neergeschreven in mijn jongere jaren. Ik heb dat ook allemaal bijgehouden. En als ik dat herlees, Stefan, ik twijfel een beetje om in jouw bijzijn het woord cringe te gebruiken.
2: Dus ik dacht, dit is wel interessant.
0: Ja, ik wou het jou wel vragen, want ik ging zeggen, ja, ik heb ook van alles neergeschreven in mijn jongere jaren. Ik heb dat ook allemaal bijgehouden. En als ik dat herlees, Stefan, ik twijfel een beetje om in jouw bijzijn het woord cringe te gebruiken, maar dat is super cringe. Ik vind dat echt verschrikkelijk.

0: Ja, maar dat is toch belachelijk, want dat betekent niets. Maar het is natuurlijk wel je geschiedenis. En dat heb je zeker als schrijver, dat je, wanneer je dagboeken begint te redigeren, hè, dat je dan denkt, wie heeft daar nu iets aan, behalve ikzelf? Is het voor de lezer ook interessant om dat te weten?
1: Ja, en wat geeft dan de doorslag om het toch te publiceren? Wat gaf voor jou de doorslag?
0: De stijl en de inhoud. Mm-hmm. Dat ik denk, dit zijn dingen. Soms heb ik het gevoel dat er een aantal van mijn beste bladzijden in staan. Omdat dat echt proza schrijven is op de korte baan. En wat ik ook voelde, daar was ik zelf over verrast. Het is eigenlijk een heel moeilijk genre om het goed te doen. Want het heeft geen zin dat je je klatjes afstaat. Soms gooi je iets in je computer van je dagboek. Je bent moe, het is 2 uur 's nachts, je komt thuis en je wil nog iets kwijt. Dat is vaak niet goed geformuleerd, dus je moet daar toch aan werken. En ik zag dat hier een manuscript ontstond dat toch wel interessant was, omdat het ook zeer veel zegt over mijn leven en de manier waarop ik een aantal boeken heb geschreven die tot stand zijn gekomen.
1: Heb je gewoon, poef, die teksten overgenomen en in een boek gegooid? Of is er toch nog wat editing aan te pas gekomen?
0: Er kwam zeer veel editing aan te pas. Ten eerste omdat ik niet alleen in reguliere schriften schreef, maar soms ook iets noteerde op een omslagje van de bank of zo, dat daar nog lag op tafel en ik bij het ontbijt een idee kreeg of zo. Ik heb heel lang in van die kleine Moleskine-boekjes geschreven. Ik heb andere schriftjes gehad. Ik schreef in mijn agenda's, in mijn schoolagenda's. Ik schreef tussen de uren van het lesgeven op het examenpapier van mijn studenten. Dus het was één grote chaos om dat geordend te krijgen.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Oh, ik zou het graag willen zien. Dat kluwen lijkt mij heel fijn. Wat ook wel eigen is aan journalen of een dagboek schrijven. Je schrijft dat eigenlijk. Mijn dochter heeft net een dagboek gekregen, daar zit zo'n slotje op. Je schrijft dat eigenlijk met het idee, niemand gaat dit meelezen. Heb je dat gemerkt? Schrijf jij, heb jij anders geschreven daar dan in jouw boeken waarvan je weet van, ja, dit gaat gepubliceerd worden, mensen lezen dit mee? Staat daar een andere Stefan op papier?
0: Jazeker. Er zitten dingen in waarover ik zeer lang getwijfeld heb om ze aan, zeg maar, aan de openbaarheid prijs te geven. Omdat ze zo intiem zijn, omdat ze mij ook in mijn kwetsbaarheid, in mijn wanhoop soms laten zien. Een heel druk leven dat ik had in die periode.
1: Mm-hmm. Mag ik dat vragen? Of moet ik daarvoor nog verder in het boek lezen? Wat voor dingen zijn dat dan?
0: Je moet natuurlijk eerst even verder lezen. Dus we schakelen nu de microfoon uit. En we zien elkaar volgende week terug. ik was een jonge leraar fulltime. Ik begon een nieuwe relatie. Ik sleepte dingen mee van vorige relaties die niet verwerkt waren. Op een bepaald moment zie je ook in het dagboek, wij krijgen samen, mijn vrouw en ik, een kind. Wij gaan weg uit Gent. Plots kopen wij voor een habbekrats een krakkemikkig huisje in de Provence. Dus er gebeurde van alles. Ja. Naast het schrijven gebeurde.
1: Ja. Ik las, je stond in een telefooncel en je vraagt je af of je kind op dat moment op zijn buikje slaapt.
0: Ja.
1: Vond ik een heel kwetsbaar moment in het boek.
0: Ja, is
1: moeilijk om te herlezen, lijkt
0: ja,
1: mij ook.
0: Zeker, het was voor mij een enorme confrontatie.
1: Ja, je was er niet.
0: Emotioneel ook. Ja, ik was er op dat moment niet. Ik was weggegaan omdat onze relatie op de klippen liep met mijn eerste vrouw. Maar die tederheid blijft. De zorg ook voor die persoon zelf en voor dat kind natuurlijk. Dus het waren heftige jaren. Het zijn jaren waarin ik, achteraf nu kan ik dat zeggen, toen niet. Jaren waarin ik me eigenlijk gevormd heb om te worden wie ik stilaan wou zijn. Ik sleep dat manuscript dus al meer dan 20 jaar achter mij aan. Het heeft ook tientallen titels gehad. Op een bepaald moment heette het De Weg naar Afrika, omdat ik een heel mooi stuk had gelezen van een Nederlandse criticus die beweerde dat de vogels eigenlijk, als ze aan het schilpen zijn en het fluiten, dat ze elkaar de weg naar Afrika uitleggen. En ik dacht, ja, misschien doen wij dat met literatuur ook wel. Misschien leggen wij heel ons leven elkaar de weg uit naar een ander leven door te schrijven.
1: Maar uiteindelijk is het toch smeltwater en
0: middagzon. Het is toch dat smeltwater en middagzon geworden.
1: Ben ik wel blij om, hoor. Straks praten we verder, Stefan, over een ander heugelijk feit dat dit jaar gebeurd is naast jouw boek. Maar eerst het algoritme. Het algoritme met ogen dicht.

0: Ogen dicht, het algoritme. In Sint-Denijs-Westrem bij Gent zijn er op de Kortrijkse Steenweg problemen door een ongeval richting Deinze. Ter hoogte van de opritten naar de E40 op de snelwegen zijn er kleine vertragingen.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Ik kreeg deze week een berichtje van actrice Anne van den Broek.
2: Hey Linde, ik dacht, misschien moet je het eens hebben over het toneelstuk Oh Mary. Die staat echt bovenaan mijn lijstje. Ik wil die heel graag gaan zien in Londen. Het gaat over de vrouw van Lincoln die een cabaretcarrière ambieert en een alcoholverslaving heeft. Dus ja, en een hoop hilarische chaos. Enfin, ik vind dat heerlijk. Ik genoeg daarvan.
0: Als Anne dat zegt, dan moeten we het er straks over hebben, hè? Maar eerst nog even terug naar jou, Stefan Hertmans. Want we hadden het net over smeltwater en middagzon. Uiteindelijk toch de titel geworden van jouw nieuwe boek. Maar het was niet de enige reden tot feesten, dat nieuwe boek. Jij bent 75 geworden dit jaar, in maart weliswaar. Maar we hebben elkaar sindsdien nog niet gezien, dus proficiat. Ben je iemand die graag verjaart?
3: Op mijn leeftijd is het iets waarvan je denkt, god, maak er maar niet te veel lawaai rond.
0: Bitterzoet.
3: Maar dat was zonder een nadeel van mijn vrienden en mijn vrouw en mijn uitgeverij gerekend. Dus ze hebben iets heel mooi gedaan in de boektoren in Gent, waar we dan toch tussen de 80 en de 100 van onze vrienden hebben uitgenodigd.
0: Ja, dat is geen klein feestje, hè, Stefan?
3: Dat is al geen klein feestje meer, nee, dat klopt. Het was heel fijn.
0: Is er gedanst?
3: Het was geen dansen, het was een presentatie van mijn eerste boek. Dat werd eruit gegeven door mijn uitgever, deed me dat cadeau. Ruimte, 1981 verschenen. Dat hebben ze in een heel mooie nieuwe uitgave gestopt. Dus dat werd mij toen aangeboden. Er zijn een aantal mensen komen spreken. En we zijn achteraf met een mooi gezelschap gaan eten. Dus dat is heel fijn.
0: Afsluiten met goed gaan eten. Met goed gaan eten, dat is altijd goed, hè? We hebben nog een late boodschap binnengekregen ter ere van jouw verjaardag. Van een goede vriend van jou, die er die avond misschien ook wel was. Peter Verhelst stuurt jou het volgende bericht.
4: Jo, Stefan. Wie had gedacht, toen we 40 jaar geleden een glas dronken in de vooruit, dat we na 40 jaar ons gesprek nog zouden verder zetten. En dat het nog lang niet afgelopen is. 40 jaar als zielsfamilie. 40 jaar gesprekken over de liefde, over poëzie, kunst, politiek, over de wereld die er al maar schrikbarender uitziet en vooral ook giechelen, slappelaag, diepste ontroering, bodemloze wanhoop soms, veel vaker feest en lekker eten. 40 jaar probeer ik al met verwondering en plaatsvervangende trots te ontrafelen hoe je brein en lichaam vervlecht in je teksten. 40 jaar al delen we het volle, machtige, bizarre leven. En soms, op gulle nachten, kijken we naar de sterren. Moeten we snel weer doen, broedertje. Alle liefde, Peter.
0: Stefan, ik zie jou luisteren met pretlichtjes in jouw ogen en een glimlach. Wat een lieve boodschap.
3: Ja, dat is misschien wel het mooiste geschenk dat ik al gekregen heb voor mijn verjaardag.
0: Broedertje, noemt hij.
3: Ja, dat zijn we. We zijn echt zielsbroeders, absoluut.
0: Ja.
3: Ja, we hebben toevallig eergisteren weer een hele dag samen doorgebracht. En er vliegen 8 uur voorbij. En we hebben het niet door.
0: Ja. Jij bent nu een man van 75. Jij kan mij dus zeggen, is dat wat het leven echt de moeite waard maakt? Dat soort vriendschappen?
3: Ja, ik noem het tegenwoordig de lange lijnen in je leven. Naarmate je ouder wordt, denk je, welke mensen ken ik al lang? En gaan ze nog mee? Zijn ze er nog? Zijn ze ergens verdwenen? Hebben ze een afslag genomen? Hebben ze zich tegen jou gekeerd, wat ook gebeurt? Zijn er mensen die je ontgoocheld hebben? Maar wie is gebleven? Wie is er? En hoe neemt dat toe met de tijd? En ik denk dat, ik mag het zo wel noemen, dat de liefde tussen Peter en mij, dat een van de, ja, dat is een van de dragende zuilen in mijn leven. Dat wordt steeds mooier ook. Ja.
0: Wat mooi. Ik hoor jou zeggen, wat blijft en wat gaat, en het doet mij ook denken aan een interview dat ik onlangs las met jou en je vrouw Sigrid, dat jullie deze zomer voor het eerst in jaren bezig zijn geweest met opruimen. Heeft dat ook te maken met ouder worden? Kijken van wat is nog belangrijk, wat houden wij bij ons en wat is ballast? Wat mag weg?
3: Ja, ik ben typisch voor mensen die zijn leeftijd niet wil zijn en die daar dus niet naar omkijkt. Mm-hmm. Ik wil altijd alleen maar vooruitkijken. Maar het was Sigrid, mijn vrouw, die op een bepaald moment toch zei: moeten we niet heel die Janboel van jouw archieven een keer op orde krijgen?
0: Ja, behalve jouw dagboeken dan, dat mocht dan niet.
3: Die dus niet, daar zat ik dan op een andere plek mee te worstelen, dat klopt. Maar ja, het is toch misschien wel proberen een beetje overzicht te krijgen. Er veranderen ook dingen in ons leven. Dus ja, je moet op een bepaald moment toch misschien verantwoording afleggen voor de hele berg dingen die je achter je gelaten hebt. En dat bleek ook verschrikkelijk veel. Het zijn nu 140 dozen die propvol manuscripten, documenten, brieven, pers, media. Het is ongelooflijk veel. Ik had dat niet gedacht.
0: Ja. En is het aan het lukken, orde brengen in de chaos?
3: Het is stil aan het lukken, dankzij de orde van mijn vrouw. Want okay. Ik heb dat niet. Ik schrijf altijd maar en ik doe verder en ik kijk niet achter mij.
0: Zou ik haar nummer mogen doorgeven aan mijn ouders? Want die zouden daar ook wel eens mee mogen beginnen.
3: Ze is heel goed, maar ze is heel duur.
0: Eén ding weet ik, ga je alvast nooit weggooien of opruimen. Dat heb je zelfs meegebracht om hier straks in mijn mooie vitrine te zetten. Ik wil er straks alles over weten, Stefan, maar eerst wat muziek van Olivia Dean. So easy to fall in love.
1: Radio 1.

0: The Doors en Love Her Madly. Hou je daarvan, van The Doors? Ik
1: ben er omzijds mee opgegroeid natuurlijk.
0: Ja, ja. Maar je wilt nog niet zeggen dat je ervan houdt, hè?
1: Ja, alles wat in jouw jeugd een rol heeft gespeeld, daar blijf je van houden.
0: Nou, voilà, kijk.
2: Radio 1. Compagnie Merkel.
0: Maar ik vraag mij ook af, Stefan, durf jij al eens een musical meepikken?
1: Ik moet zeggen dat dat lang geleden is, zoiets.
0: Ja. Er is in het land van de musical iets interessants aan het gebeuren. Want er is een voorstelling die nu al weken furoren maakt op Broadway. En ook is overgewaaid naar de West End in Londen.
3: I think this is just a sublime, historically significant, deeply moving magnificent work of theater.
4: So well received doesn't begin to explain what's happened. This is the show on Broadway.
5: That is the funniest comedy play ever written, ever produced, ever performed.
6: This is my dream come true. It's my dream come true.
0: A dream come true. Het publiek is laaiend enthousiast. Het verhaal is iets met een presidentsvrouw en cabaret. En het is blijkbaar waanzinnig goed. Arno Boeye, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent mijn culturele grasduiner.
7: Klopt.
0: Zo noem ik hem graag. Liefkozend, Stefan.
7: Mooi, hè?
0: Wat is dit en waar gaat het over?
7: Wel, ik ga je eerst en vooral al een klein beetje moeten verbeteren. Het is niet echt een musical, het is een voorstelling waar wel in wordt gezongen, maar het is dus geen voorstelling waarin de hele tijd wordt gezongen.
0: Oké, just.
7: Maar het is dus wel de voorstelling op dit moment op Broadway. En het gaat over de vrouw van Abraham Lincoln, de beroemde president van de Verenigde Staten. En het werd bedacht door Cole Escola.
8: It's about Mary Todd Lincoln and her dreams of becoming a cabaret star. Meanwhile, she's a frustrated alcoholic.
9: Yes.
8: You know.
9: And it's immediately...
8: Something for the moms and then a little something for the dads as well.
0: Ik had nog nooit van Cole Escola gehoord. Dit lijkt zo totaal uit het niets te komen.
7: Klopt. O Mary is bedacht en geschreven door Cole Escola. En die was tot niet zo heel lang geleden een nobele onbekende. Zeker geen grote naam in het theater daar. Cole Escola die is opgegroeid in het platteland van Amerika. Ver weg van L.A. of New York. Met veel armoede ook wel. Een afwezige vaderswat. Geen vrolijke jeugd. Maar gelukkig was daar toen het theater. En met die droom is die naar New York verhuisd. Maar daar liep het ook allemaal niet zo soepel. Die heeft veel jobs gedaan, zelfs op een bepaald moment in het sekswerk beland. Tot die ineens een heel leutig idee kreeg. Wat als ik van de Amerikaanse presidentsvrouw Mary Todd Lincoln, een soort van, dat was al eigenlijk een beetje een gek figuur, dat was wel al bekend, maar wat als ik daar nu ook nog eens een alcoholieke cabaretière van zou maken, die haar man de hele tijd op stang jaagt. En wat als ik van Lincoln een man in de kast maak? Dat is een beetje de samenvatting van O Mary.
0: Gek ideetje.
7: Gek ideetje. En oorspronkelijk bedacht als een voorstelling die maar een 8 weken off-Broadway zou duren. In een kleine theaterzaal. Maar zo is het dus niet gelopen. Want we zijn ondertussen 2 jaar verder en het is een succes op Broadway. Het toert door Amerika en het is onlangs ook naar Londen gekomen.
0: The American Dream zelf eigenlijk. Wat maakt die O Mary dan zo populair?
7: Ja, er zijn verschillende redenen, denk ik. Het is sowieso te maken met de online aanwezigheid van Nicole Escola. Dat is een kind van hun generatie. Die weet heel goed hoe dat hij het internet moet bespelen. Mm-hmm. Hoe een viraal moment juist werkt. Cole Escola heeft ook wel de tijdsgeest mee. Er wordt serieus gelachen met de president van de Verenigde Staten. En als er nu iets is wat wij op dit moment af en toe wel eens graag doen, is het lachen met een president van de Verenigde Staten. O Mary is ook een heel queer voorstelling. Ik zei het daarnet al, Lincoln zit hier in de kast. En het wordt ook allemaal heel grotesk en over de top gespeeld. En dat queer aspect is wat heel veel mensen aanspreekt. Bijvoorbeeld ook Jérôme, die speciaal naar Londen is gegaan om O Mary te kijken.
10: Ik ben drag queen, dus ik zit wel in het queer performance milieu. En ik denk dat in dat milieu O Mary continu gedeeld werd. Juist omdat het zo'n queer lading heeft en heel vaak gespeeld wordt door queer legends, zeg maar, van de live theater. En ik vind het wel leuk dat die queer acteurs en performers op die manier een heel groot platform krijgen en een stem krijgen. En dat is niet altijd evident in een productie zoals West End en Broadway.
7: Dus verschillende queer acteurs die die rol van Oh Mary spelen. En dat is iets wat ik zelf een heel fijn ding vind aan Oh Mary, is die voorstelling krijgt dus om de zoveel weken een andere acteur in de hoofdrol. Ondertussen hebben al heel veel verschillende namen dat gespeeld. Oorspronkelijk was het enkel Cole Escola, maar ondertussen hebben alle grote legendes van Broadway dat al gespeeld. En dat geeft zo dat gevoel...
0: Iedere keer een nieuwe interpretatie.
7: Ja, van wie gaat het nu spelen en hoe gaat hij dat aanpakken?
0: Je kan eigenlijk 3 keer gaan kijken naar een andere voorstelling.
7: Je kan blijven gaan kijken, leven lang.
0: Oké. Gebeurt wel, als ik me niet vergis, ik ken die wereld niet zo supergoed, maar als ik daarnaar kijk, ik zie heel vaak zo dezelfde namen passeren. Ik heb ooit Cat gezien. Je hebt die klassiekers die blijven gaan, maar zo een nieuwe klassieker die eraan toegevoegd, en zo wordt dit nu, die Oh Mary, wel echt genoemd.
7: Ja.
0: Dat gebeurt niet elke dag, hè?
7: Nee, en je ziet dat ook bijvoorbeeld als je in Londen komt en je wandelt door de metro, zie je die affiches, hè, van die grote klassiekers die op West End staan. Je zei het zelf aan Cats, Phantom of the Opera, Mamma Mia, The Mousetrap van Agatha Christie. Het is wel zo dat er heel veel wordt hernomen, heel veel wordt herdacht, maar er is ook wel echt een makerscircuit op West End en in Broadway. En die wordt steeds populairder. Dat is steeds meer in trek aan het komen. En ik ben eens gaan luisteren bij actrice Anne van den Broek, die trouwens heel graag naar Oh Mary wilt gaan kijken.
0: Ja, ik hoorde het net.
7: Ja, waarom is dat nu zo?
11: Ik denk dat we dat in de toekomst dat nog meer gaat voorvallen. En ik vrees dat te maken heeft met de steeds kleiner wordende budgetten voor onze sector. In onze sector wisselen periodes elkaar af. Je hebt een periode van vernieuwing en dat wisselt af met vruchtbare commerciële periodes, zal ik zeggen. En ik denk dat wij door de omstandigheden nu in zo'n maken vanuit een buik periode zitten. Dus ja, laat die nieuwe klassiekers maar komen.
0: Ja, dus het kwam van Amerika. Het zit al in Londen. Het is nu wachten op Antwerpen natuurlijk. Hè. Dat is de volgende stap.
7: Daar is het volgens mij net iets te Amerikaans voor.
0: Ja?
7: Ja, ik weet niet. Ik denk dat ze dat in Londen wel kunnen appreciëren. Hè, zo het verhaal van een presidentsvrouw. Maar daar zijn wij toch net iets... Misschien als het een soort van zatte Fabiola zou zijn, dat is misschien een ander verhaal.
0: Stel nu dat het toch zou overwaaien, Stefan... Zou jij gaan kijken? Ben jij geboeid door het verhaal?
1: Nee, het is natuurlijk een thema dat breder gaat. Hè. Ten eerste, doordat er een queer insteek is, gaat het natuurlijk ook over genderrollen. En over wat is de rol van de man, wat is de rol van de vrouw. En als ik het goed begrijp, worden ze daar een beetje omgekeerd. Is het de vrouw naast de man met macht, die toont dat die macht eigenlijk... De keizer heeft geen kleren aan. Dus dat is op zich al heel toch kritisch voor de samenleving, voor de traditionele rollen in relaties, zeker van vrouwen naast mannen met macht. Hoeveel voorbeelden kunnen we daarvan geven van vrouwen die eigenlijk een ongelooflijke invloed hebben uitgeoefend? Denk aan Michelle Obama. Melania Trump is een ander verhaal. Maar we zijn natuurlijk, bijvoorbeeld door Melania zijn we allemaal gefascineerd. Omdat we denken, wie is deze Sphinx? Is die nu compleet cynisch? Is die ongelukkig en geïsoleerd?
0: Of dom.
7: Stefan.
1: Of is die gewoon de Barbie-pop dat we denken dat het is?
7: Dus ik denk dat we daar nog 200 jaar voor gaan moeten wachten tot daar een musical over verschijnt.
1: Nu, ik denk dat je daar meteen na 28 een mooie musical kunt over maken. Met hele schitterende muziek.
0: Ja. Kijk, we kijken naar jou, Stefan. Jouw boek is af. Wie weet is het wel tijd voor een volgend projectje.
1: Ja, dat moet dan wel goed betaald worden.
0: Goed. Dankjewel, Arno.
7: Yo.

0: Squeeze van Maya Delilah. Je krijgt de groetjes, Stefan Hertmans, van Jel Ratatjak, die heeft ooit, begin jaren 90, in het Kask geprobeerd om het eerste bankje te bemachtigen, om dichtbij te zitten en niets te missen van jouw uiteenzettingen over kunst en literatuur. En ze wil jou bedanken voor al je inspirerende lessen die zeker en vast haar keuzes in het leven ten goede hebben beïnvloed.
1: Dat is altijd fantastisch om oud-studenten te horen.
0: Ja,
1: dat is mooi.
0: Het is nog eens leuk, hè, om dat zo via de radio tot jou te krijgen. Als je nog maar net luistert, goed dat je er bent. Want ik ging schrijver Stefan Hertmans net iets in mijn mini-vitrine laten zetten. Het is een soort van radio-etalage, Stefan. En jij mag daar iets inzetten waar je blij van wordt. Iets cultureel, oud of nieuw, dat boeit niet. Een film, een beeld, een stem, een lied, maakt niet uit. Als het jouw hart deze dagen maar doet zingen. Vertel.
1: Ik heb een heel oud Oosters ebbenhouten Boeddha-beeldje meegebracht. Enfin, ik weet niet eens of het een Boeddha is. Het is een beeldje van een man die zit te lezen in een dik boek dat openvalt. Hij is heel erg verdiept in dat lezen. Mm-hmm. En naast hem zit een soort Siberische tijger of zoiets. Een echte roofdier. Dat blijkbaar zijn pet, zijn knuffeldier is.
0: Ja, want ik heb het even bekeken. Boeddha zit super chill naast die tijger.
1: Ja, en dat is heel boeiend. Ik heb het eigenlijk gekregen van de man die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van mijn laatste roman, Dius. En het beeldje speelt ook een rol in de roman. Het komt er echt in voor.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het al 35 of 40 jaar. Ik sleep het ook overal met me mee. Het staat altijd op de tafel waar ik schrijf.
0: Het staat op jouw schrijftafel?
1: Het staat altijd op mijn schrijftafel.
0: Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
1: Het is een beeldje dat mij begeleidt en dat mij rust geeft. Omdat het is een beeld van een lezende mens die tegelijkertijd door het lezen blijkbaar het roofdier in zich kan temmen.
0: Mm-hmm.
1: Lezen vormt ons. Lezen geeft een plek aan de dingen. Het is al vaak gezegd, mensen die lezen zijn vaak ook veel empathischer. Omdat ze heel vaak in het hoofd van andere mensen hebben kunnen kijken door te lezen. Dus dat beeldje van die lezende Boeddha of die lezende Oosterling geeft mij rust. Dus dat wou ik even in jouw vitrine zetten. Het is heel mooi uitgevoerd. De tijger heeft ivoren tandjes. Dat mocht toen nog. Hè. Hij heeft oogjes van onyx. En zijn staart krult helemaal rond het lichaam van de Boeddha. Alsof de natuur, de wilde natuur, deze man die de cultuur vertegenwoordigt, beschermt. Dus het gaat over nature en nurture tegelijkertijd. Hè. We zijn allemaal nature. En we zijn allemaal nurture. En het evenwicht tussen die twee wordt perfect in dit beeldje uitgebeeld.
0: Het is opmerkelijk, want vorige week zette onze gast Slons die van ons er nog Maagd Maria in. Maar die moet nu dus plaatsmaken en opkrassen voor deze lezende Boeddha met tijger van Stefan Hertmans. Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Radio 1.

0: Lauryn Hill en Everything is Everything. Stefan Hertmans en ik zijn aan het keuvelen over de vele boeken die we nog moeten lezen en die op ons wachten. Maar, zoals je net zei, Stefan...
1: Ja, a book can wait for its reader.
0: Goed.
1: Er is een bepaald moment waarop een boek naar je toe komt.
0: Ik wacht. Straks praten we verder, maar niet over boeken, over een nieuw theaterstuk, een schitterende film en misschien wel een podcast die je kan inspireren.
2: Dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
3: Dit najaar in Ancienne Belgique. Onvergetelijke concerten van Trixie Whitley, Courtney Barnett, Jay Bernard en Afghan Wigs. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
4: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
5: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
4: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
6: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
10: Ja, maar kom niet, hè.
9: Oeh, jij komt niet.
10: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Oh my zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
14: B-Bad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Iedereen in ons.

0: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
5: Oh, amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
12: DSM Keukens.
11: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app juist aan het updaten.
13: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glee shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. De ministers zitten vandaag en wellicht ook het hele weekend samen om tegen maandag een akkoord te bereiken. Om extra inkomsten binnen te halen ligt onder meer een verhoging van de waterfactuur op tafel. CD&V is tegen en ook vooruitminister Melissa De Prater hoopt dat de verhoging niet nodig is om het begrotingsevenwicht te halen.
22: Dat gaat rechtstreeks over koopkracht natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat iedereen weet dat vooruit hier voor de koopkrachtstrijd hier aan tafel. Ik spreek geen vetels uit in de pers, dat is de lijn die ik al continu aanhoud. Ik zal dat ook hier doen, maar natuurlijk aan tafel zullen we ons gedacht daarover zeggen.
21: In Antwerpen is het assiseproces gestart tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. De vrouw zei dat ze haar moeder, die leed aan dementie, uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat ze schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar haar erfenis. Het proces werd al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot 6 cent minder dan de recordprijs van 2,5 euro per liter. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent, die voor stookolie met zowat 3 cent per liter. Pomphouders merken intussen dat de hogere prijzen invloed hebben op het tanken. In de maand september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat vertelde Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars Bravco in Win-Win op Radio 2.
23: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
21: Paus Leo XIV is in Frankrijk aangekomen voor een bezoek van 4 dagen. Hij is ontvangen door president Macron op de luchthaven van Orly in de buurt van Parijs. Het grootste evenement op zijn eerste dag is een waken vanavond met 80.000 jongeren in het Stade de France. De paus gaat vanmiddag eerst al naar het hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs en hij wordt met de pausmobiel door de straten van Parijs gereden naar de Notre-Dame-kathedraal. Zweedse en Finse gevechtsvliegtuigen zijn gisteren opgestegen omdat er Russische militaire vliegtuigen in de buurt gesignaleerd waren. Dat laat de Finse luchtmacht weten. De Russische vliegtuigen vlogen boven de Golf van Finland in internationaal luchtruim. Het waren onder meer een transportvliegtuig en verschillende gevechtsvliegtuigen. Zweden en Finland werken nauw samen om hun luchtruim te bewaken. En sinds de oorlog in Oekraïne willen ze zich ook extra beschermen tegen de Russische dreiging. Mooi nazomerweer vandaag met veel zon en zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen wat meer wolken en mogelijk gedruppel in het westen en tot 23 graden. Ook op zondag wordt het een mooie dag met enkele hoge en middelhoge wolken en dan zo'n 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
1: Compagnie Merkpunt.
2: Hallo, je krijgt een goeiemorgen van mezelf en van Stefan Hertmans. Wij zijn vanmorgen jouw compagnie hier op Radio 1. We gaan praten over de dingen die het leven mooi maken. Theater, de liefde en straks een podcasttip die je zeker niet wil missen. Dus schuif bij en wees welkom. Dit zijn de Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Winter Sisters. I'm so excited. Stefan Hermans, jij hebt dansbenen, hè? Je moet niet ontkennen, ik heb dat gelezen in jouw boek.
1: Ik heb in mijn leven redelijk wat gedanst, ja, klopt.
0: Heerlijk. We gaan het straks nog hebben over dansfeestjes. Dat is alvast één reden om nog te blijven plakken bij de compagnie.
2: Compagnie Merkpoel. Radio 1.
0: Verder heb ik relatietherapeute Rika Ponnet naar de film gestuurd. We praten met acteurs Oscar Van Rompuy en Arne de Tremmery over het theaterstuk La Fête, dat deze week in première ging. Maar eerst moet ik een podcasttip geven. Hou je van podcasts, Stefan?
1: Ik luister soms wel eens een stuk, maar ik heb bijna nooit tijd om het uit te luisteren. Dat is wel iets wat mij onderbreekt. Vooral in de auto.
0: Ah ja, voilà. Inderdaad. Ja. Lange autoritten. Joke-sessies, zelfs uitgebreide afwasstondes durf ik toch wel te animeren met een leuke podcast. Dus ik was heel gelukkig toen ik een mail kreeg van mijn collega Annelies Moons met als onderwerp podcast-tip. Want ik weet, als Annelies een tip geeft, dat is altijd de moeite waard. Als het boeken zijn, dan weet ik dat sowieso. Maar nu ook een podcast. Dus vertel, Annelies.
3: Ja, iedereen die mij al is tegengekomen de voorbije twee weken, heb ik het al tegen moeten vertellen. Het gaat over Ill-Advised by Bill Nye.
0: Ja, ik heb hem nog even moeten googlen, Bill Nye. Maar het is de man die in Love Actually de vergane rockster speelt die deze kerstsingle uitbrengt.

0: Voor al die Christmases all around me. Ja, dat doet hem het, hè. Episch wapenfeit waar ik hem van ken. Hij speelt ook de octopuspiraat uit Pirates of the Caribbean. Wat moet ik nog weten over Bill Nighy?
1: Dat hij dus een hele leuke man blijkt te zijn. Plots kwam hij op mijn podcastradar. En hij, ja, moet ik dat zeggen? Misschien moet je het begin laten horen. Of wil je eerst weten wat hij nog doet? Wat,
0: nee.
1: Nog rollen of zo?
0: Nee. We kunnen gewoon even
1: luisteren. Sorry, mijn enthousiasme is zo groot dat ik meteen naar die podcast wil.
0: Geen probleem, ik snap het. Hij vertelt het zelf eigenlijk behoorlijk goed wat hij tracht te doen in zijn podcast.
2: I'm here to answer your questions, or at least pretend to, without actually making things worse. It's a refuge here for the clumsy and the awkward. And if you're socially adept and enjoy healthy relationships, there's nothing for you here.
0: Een toevluchtsoord voor de onhandige, voor de onwennige, waarin hij vragen beantwoordt in de hoop dat zijn antwoord daarop de situatie alvast niet erger zal maken. Klinkt een leuke insteek, toch, Stefan?
3: Absoluut. Voilà. Ja, hij zegt allemaal wel ergens kluns.
1: Ja, hij zegt er ook vaak bij dat de enige motivatie is to squander some time. Dus hij wil gewoon wat tijd verdoen samen met ons.
0: Heerlijk. Vertel, Annelies, waarom ben jij zo verliefd geworden op die podcast?
1: Ja, ik weet niet of het ook net goed past bij die herfst die we toch al heel even gevoeld hebben. Of bij de tijd van het jaar dat de drukte zo weer begint. Maar zo'n beetje tijd verdoen klonk mij wel zeer aanlokkelijk. Mm-hmm. En het voelt een beetje als een kopje thee drinken met hem. Hij heeft het ook vaak over thee, want het is natuurlijk een Brit. En thee is zeer belangrijk in zijn leven. En hij krijgt vragen van over de hele wereld die hij gaat beantwoorden. Maar hij heeft ook rubrieken zoals hij leest een playlist voor op het einde van elke aflevering. Dus hij maakt heel graag playlists, houdt heel veel van muziek. En die hebben dan grappige titels zoals I caught up on email, so it's okay. En dat is dan een playlist met liedjes om op te dansen, want ook hij danst zeer graag. Hij zegt ook heel vaak don't forget to disco. Dat heb ik van hem al geleerd. Het is nog te vroeg om te zeggen van levensveranderend en zo. Maar toch, elke dag probeer ik een moment te vinden als het water zit te koken of wacht op koken. Dan doe ik een klein dansje met een playlist van Bill Nighy bijvoorbeeld.
0: Oké, don't forget to disco.
1: Ja.
0: Top.
1: Ja, en dus hij beantwoordt vragen van luisteraars over de hele wereld. Dat is op zich al leuk om mensen van over de hele wereld vragen te horen stellen. En dat kan gaan over hele grote vragen, kleine vragen. Het gaat over van alles. Maar wat vaak bovenkomt is dat Bill Nighy niet het grootste zelfvertrouwen heeft. Wat je zou denken, groot acteur, fantastische dingen gedaan, stijl. Intelligente man.
0: Ja, bovendien een man op leeftijd die, waarvan je zou denken, die heeft wat wijsheid vergaard. Zo gaat dat toch met mannen op leeftijd. Kijk naar niemand. Maar
3: dat heb ik ook horen zeggen.
0: Ja, hij is 76 trouwens, Stefan.
3: Stop out.
0: Ik heb het opgezocht, dat heb ik niet gezegd. Maar Bill Nighy is 1 jaar ouder dan jou.
1: Ja, en toch, wat vaak horen we podcasts vooral van de 30ers en de 20ers en de 40ers. Maar ik had nog niet vaak een podcast van een 70er gehoord. Maar dat zegt hij zelf van ja, het gaat nu al iets beter. Vroeger douchte ik zelfs in het donker, zegt hij. Omdat ik niet naar mijn eigen benen en naar mijn eigen lijf wou kijken. Dat kan ik nu wel. Maar hij heeft wel een bijzondere spiegel in zijn huis hangen.
2: I actually have a mirror at home, which it never occurred to me. I placed it on the wall where I thought it would look good. But when people come round, you'd have to be 6'7" to use it as a mirror. But it never ever occurred to me. And it's only when people come round they say, "Why have you put a mirror so high? You can't look into it." And I didn't think of it as a mirror. It was just like an object.
1: En het beste is dan, dat hangt zo hoog, die hangt zo hoog, dat je moet springen om erin te kijken, dus je ziet er altijd slecht uit.
0: Van enige ijdelheid kan je hem eigenlijk niet verdenken.
1: En toch, want hij heeft het ook vaak over wat vooral mannen moeten dragen, of toch, hij zegt al altijd bij, ik spreek voor mezelf, andere mannen doen wat ze willen, maar ik ga er niet naast staan als een skinny jeans aan hebben. En vooral op een vliegtuig, hij zei, vroeger was dat het enige moment dat ik al eens een jeansbroek droeg, maar nu, I dress up to go on a plane, vertelde hij.
2: And the latest development is that I dress up to go flying. I love turning up in an aeroplane in a suit and tie. And I take my jacket off and I hang it somewhere sensible. And then I kick back and I watch the other people, largely men it always seems to be, getting into aeroplane pajamas. I think the day you get into aeroplane pajamas, the game is over.
0: Ja, ik zie Stefan Hertmans glimlachen. Hij klinkt misschien wel als iemand die met jou en Peter Verhelst samen eens een avondje zou kunnen doorbrengen. Wat denk jij?
3: Hij hoort er ontzettend sympathiek uit, omdat hij zichzelf kan relativeren. Omdat hij goed met zijn leeftijd omgaat en daar geen illusies over heeft. Maar toch die zelfwaarde heeft. En ik herken dat wel, dat je op bepaalde momenten, als je op deze leeftijd bent, dat je dan denkt, ik ga me gewoon een beetje anders kleden. Ik ga niet proberen jonger te zijn dan ik ben. Want dat ziet er een beetje zielig uit voor jongere mensen als je dat probeert. Probeer jezelf te zijn. Probeer je leeftijd te zijn. En dress up if you feel like it.
0: Ja, dus jou gaan we ook niet te snel aantreffen in pyjama op een vliegtuig.
3: Zelfs niet in mijn bed dus.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het leuke is dat hij zegt wel dat hij geen advies gaat geven. Maar je krijgt toch advies op alle vlakken. Bijvoorbeeld, het is nu, wat is het, 22:45. Dat is een moment dat mensen al eens een derde kopje koffie drinken. Uh-huh. Hij spreekt vaak over alle domme dingen die ik heb gedaan, was door het derde kopje koffie.
0: Okay.
1: Want dan word je zo wat te overmoedigen en begint te veel te praten. Dus de third cup of coffee is ook een iconisch ding in de podcast. En zo zijn er heel veel kleinere en grotere dingen waar je zo wat je hart aan kan verwarmen eigenlijk.
0: Oké, schrijf het op jouw podcastlijstje. Ill-advised met Bill Nighy. Ik ga Wet Wet Wet draaien, Annelies, met Love Is All Around. Zat ook in Four Weddings and a Funeral. Maar als ik dat nummer hoor, hoor ik toch vooral Bill Nighy die slechte koffer zingen in Love Actually. Ik zal Bill zelf laten afsluiten zoals hij dat ook doet in zijn eigen podcast.
2: I wish you well and thank you for listening. And remember, it's nice to be important, but it's important to be nice. Bye-bye, everybody. Bye-bye.

0: With Every Heartbeat van Robin. Stefan Hertmans, we kennen elkaar nog maar net. Maar ik durf te zeggen, ik lees jou al een beetje als een boek. Of ik weet toch tenminste dat je houdt van dansen. En ik heb een goede tip voor jou. En bij uitbreiding... voor iedereen die ooit jong was en van een feestje hield. Je moet in Gent zijn, namelijk voor een mega boeiende tentoonstelling over de geschiedenis van het Belgische nachtleven. Want als er een kunst is die we in België beheersen, dan is het de kunst van de uitgang. C'est parti, zo heet die expo, in het Huis van Alain in Gent. Alles is meebedacht door Koen Galle, die je ook kan kennen als DJ Kong. Hij is dé expert van all things nightlife. Hij is 100 jaar terug in de tijd gedoken, toen het nachtleven nog zo klonk. En we zitten hier, op een boot, ergens in het interbellum.
1: We zijn begonnen net na de Eerste Wereldoorlog. De jazz kwam... spoelde letterlijk aan met de boot uit Amerika. Als in de eerste jazzband die in Brussel kwam optreden. Dat was nieuwe muziek. Dat was enorm opwindend.
0: Ja, zie je het al voor je, Stefan? Dat moet wat geweest zijn. Ja. Hè? De oorlog is gedaan. Uitbundig feest. En dan komt die boot aan vol Amerikaanse muzikanten die de jazz meebrengen. En er wordt gedanst tot de klompen in het rondvliegen. En vanaf dan gaat het als een raket. Want de Belgen, die dansen blijkbaar, ik weet niet hoe graag.
1: Na de oorlog met de opkomst van de consumptiemaatschappij. Ja, die Amerikaanse cultuur, die popcultuur is altijd heel belangrijk geweest hier in Europa, in België. Daar hebben we heel veel uit geleend. Dat werkte, dat waren hypes. Mensen gingen graag daarop uit. Leerden ook twisten, leerden ook op een bepaalde manier dansen. Dat gebeurde in de clubs, bij de jukebox, wat toen ook een heel belangrijk voorwerp was.
0: Ja, daar zegt hij het. De jukebox. Heb jij daar ooit op geduwd?
2: Dat is toch wel voor mijn tijd.
0: Oh, sorry. Ik wil jou helemaal niet het gevoel geven dat je geriatrisch bent. Maar ik herinner het mij zelfs nog dat er soms op café zo nog een oude jukebox stond.
2: Ja, in landelijke cafés kon je dat nog wel eens aantreffen.
0: Ja, en er staan er dus blijkbaar ook een paar in het Huis van Alain. Als wij vandaag uitgaan, dan is dat met luide speakers en met oordopjes en tinnitus bij gevolg. Maar in de 60s was die beleving totaal anders. Je had livebands die rondreisden van dancing naar dancing met muzikanten en zangers. Eén daarvan was Marijn de Valk, die we kennen als Balthazar Boma uit FC De Kampioenen. Maar zijn artiestennaam toen in de jaren 60 was Marino Falco. En Marijn, die mens, die heeft het een en ander gezien.
3: Die bals die wij speelden helemaal in het begin, in boerenzaaltjes, die hadden een dansvloer. En die dansvloer die was droog. En vooraleer dat het bal begon, was de organisator daar met een stuk sunlight, sunlichtzeep, met een broodmes, zo schilfers op die een dansvloer. Zeep op een dansvloer. Die zeep was bedoeld voor de dansers.
0: Ja, om beter dan te kunnen glijden zeker. Nog nooit van gehoord van het fenomeen zeep op de dansvloer. En het gaat natuurlijk in die expo, C'est parti, ook over de mythische jaren 80 en 90. De tijd van de kapsels vol lak en de leren jassen. En als ik reken, en deze keer moet ik juist zijn, ook ongeveer het moment dat jij Gent onveilig maakte, Stefan.
2: De jaren 80 waren de meest intense dans-, fuif- en feestjaren. Ja.
0: Waar konden we jou toen vinden?
2: In de 55 op de Kuiperskaai, zoals iedereen. Daar gingen we naartoe nadat we eerst een film hadden gezien in Studioscoop. Dan bleven we eerst plakken in het café van de Scoop. Daarna gingen we vaak naar Dambert, wat jazz luisteren. Mm-hmm. Wat chillen zoals het tegenwoordig is. En dan gingen we nog wel dansen. Ik heb wel regelmatig gedanst tot 7 uur 's ochtends, dat we om 8:30 gingen lesgeven.
0: Ik was toen die jaren een jaar of 6. En ik herinner mij dat ik met mijn papa langs de Sherry Moon in Lokeren reed 's morgens. En dat daar rijen mensen voor de club stonden. En terugstapten naar het station. Mensen van over de landsgrenzen heen. Want België stond die tijd gekend als het land dat meer discotheken kende dan bakkers.
1: Op een gegeven moment had je wellicht wel elke maand een nieuwe dancing die opende. Ergens in Vlaanderen of in België. De beroemdste waren de Sherry Moon. De Extreme in Aflichem. Dat was een periode dat mensen in heel grote discotheken uitgingen op nieuwe muziek, technomuziek, housemuziek. Nieuwe genres waar die plots door een heel nieuwe generatie ontdekt werden.
0: C'est parti in het huis van Alain in Gent over feesten in België vroeger en nu. Je hebt nog tijd tot september volgend jaar om er naartoe te gaan. Tot zo lang loopt ze. Ik ga de confetti's draaien. Ook nog op gedanst, Stefan?
2: Ik heb gedanst op alles wat in de jaren, eind jaren 70 en 80. Kid Kira en de Coconuts, veel Bowie. Ja, we dansen ook op Marvin Gaye, Tammy Terrell. Al die oude dingen ook uit de zwarte muziek uit Amerika.
0: Okay.
2: Ja, geweldig.
0: Ik ga u niet tegenhouden. Hè?
4: Radio 1.
5: This is the sound of sea. This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: This is the sound of seeds. The sound which creates a new dimension.
1: Op en top.
0: This is a new style of music.
1: Jazeker, Belgisch, de confetti's en de sound of seeds. Op de E313 naar Antwerpen. 25 minuten vertragen vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In Merksem is er hinder door een defect voertuig. En elders zijn er kleine vertragingen.
2: Radio 1.
3: Compagnie Merkpool.
1: Dit nieuws uit 2018-19 zit in ons collectief geheugen gegrift.
4: Tegen vanmiddag kennen we de uitspraak in het proces over de dood van Sanda Dia. De student van 20 uit Edegem kwam eind 2018 om het leven tijdens een extreem doopritueel in Vorselaar van zijn studentenclub Reuzegom uit Leuven.
1: Dat verschrikkelijke verhaal van Sanda Dia, de jonge student die overleed na een fatale studentendoop. Deze week ging La Fête in première in het Théâtre National. Later dit jaar staat de voorstelling ook nog in Antwerpen en Gent. Het stuk is gebaseerd op het verhaal van Sanda Dia. En acteurs Oscar van Rompuy en Arne de Tremmery spelen mee en zitten hier bij ons in de compagnie.
5: Hallo.
1: Arne en Oscar, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Hallo allebei. Herinneren jullie je nog hoe dat nieuws over Sanda Dia bij jullie binnenkwam al die jaren geleden? Arne?
6: Ja, ik wel nog. Ik zat in mijn laatste jaar KASK, KASK Gent. En ik moest mijn scriptie schrijven. Ik ben sowieso al niet goed in scriptie schrijven. En toen zag ik dat artikel, dat was eigenlijk nog een hele kleine fediver. En ik vond dat onmiddellijk al een beetje, iemand die overlijdt bij een doop is altijd een beetje raar. En toen heb ik Reuzegom opgezocht. En ik herinner mij dat ik niks vond. En dat was heel raar, vond ik. Want normaal, ik doe dat vaak. Dat is een rare fascinatie dat ik heb met initialen en dingen. Dan zoek ik dat op en normaal is dat heel makkelijk online terug te vinden.
1: Een onzichtbare studentenclub.
6: Een onzichtbare studentenclub. Mm. Maar die nogthans wel een hele lange geschiedenis en traditie had. Dus dat was heel vreemd.
1: Ja, direct.
6: En heel veel tijd mee verloren. En niks gevonden.
1: En die scriptie?
6: Scriptie nooit afgemaakt.
1: Ja. Nee. Er is nu een stuk dat heet La Fête. Jullie werken daaraan mee. Hoe zijn jullie eerst en vooral in dit project getuimeld?
5: Ik heb een uitnodiging gekregen, en Arne ook, om deel te nemen aan een workshop. Ik weet niet helemaal hoe dat gegaan is, want ik denk dat Anne-Cécile van Dalem, de regisseuse van de voorstelling, ons niet kende. Maar via heeft zij verschillende, hè, heel, heel breed uitgenodigd. Er zijn eigenlijk verschillende workshops geweest met allerlei verschillende acteurs met heel verschillende achtergronden. En daaruit is beetje bij beetje dan die cast gedestilleerd eigenlijk.
1: Ja. Maar jullie wisten wel degelijk dat het ging om een stuk gebaseerd op superheftige feiten. Nieuws dat heel veel heeft losgemaakt in de maatschappij. Hebben jullie er ooit aan getwijfeld om hieraan mee te werken?
5: We wisten het eigenlijk niet.
6: Nee.
5: Dus Anne-Cécile heeft ons uitgenodigd en rond het thema Le Monde Entier. Haunted Stories. En eigenlijk was dat in die eerste workshop of pas in die tweede workshop heeft ze beetje bij beetje gezegd, die zaak Sanda Dia, ik heb die gevolgd. Ik was aanwezig bij dat proces. Dat heeft dat denkproces in gang gezet. Maar gevoelde bij haar ook nog een hele grote voorzichtigheid.
1: Ja, mogen we hier wel aankomen aan dit verhaal?
5: En twijfel, en kunt je, mocht je eraan komen en hoe doet je dat dan? Dus dat is eigenlijk, en we zaten er op dat moment al te ver in, om het zo te zeggen.
1: No way back.
5: No way back, zo voelde het toch.
1: Ja, ja. Dat stuk, hoe zijn jullie samen met haar aan de slag gegaan? Is dat de naspeling van de feiten, een interpretatie? Hoe moet ik het zien?
6: We zijn eigenlijk, denk ik, toch begonnen van een soort van hypothetische ontmoeting. Ik denk dat ook, we zijn daar rond beginnen improviseren. Ik denk dat dat we hebben heel veel improvisaties gedaan, maar uiteindelijk zijn we toch begonnen van, wat zou er gebeuren, moesten daders, slachtoffers elkaar ontmoeten?
5: Ja.
6: En wat zeg je dan tegen elkaar?
1: Dat is voor alle duidelijkheid nooit gebeurd in het echt?
5: Dat is nooit gebeurd. Dat heeft wel op tafel gelegen. Hè. Dus bij de partijen, zeg maar, waren daar op bepaalde momenten geïnteresseerd in. Maar niet op dezelfde momenten. En dus na het proces, toen dat eigenlijk vooral belangrijk was voor de familie van Sanda, was de reuzegomkant minder geïnteresseerd.
1: Mm-hmm.
5: Het proces was gedaan en de pagina moest omgedraaid worden. En een van de centrale hypotheses van onze voorstelling is ook van... Als er enige mate van vergeving... Als die zou kunnen plaatsvinden, dan is er wel iets nodig, namelijk bepaalde antwoorden nog op vragen die nooit beantwoord zijn tijdens het proces. En die zeer belangrijk zijn voor de familie. Wie heeft die visolie toegediend die tot de uiteindelijke dood heeft geleid? Wie heeft tegen de professor die ze tegen zijn gekomen, halverwege de doop, die heeft gezegd, jongens, deze jongen moet naar het ziekenhuis, want het gaat daar niet goed mee. Ja, de doop is gedaan, we brengen hem naar het ziekenhuis, terwijl de doop nog maar half weg was.
6: Ja.
5: Wie was die persoon?
6: Hij zei dat hij geneeskunde studeerde.
5: Ja.
6: En
5: dat zijn zeer belangrijke vragen voor die familie.
1: Ja.
5: Die zijn er nooit gekomen.
1: Jullie spelen het missende hoofdstuk eigenlijk aan dit verhaal. Welke rol vervullen jullie of spelen jullie? Wie ben jij, Arne?
6: Ik speel Olivier van Wezenbeek. En dat is de zoon van Lucien van Wezenbeek.
5: Dat ben ik.
6: Ja. En ik heb samen met Tidjan, want wij benoemen Sanda Dia niet...
1: Bij naam,
6: bij ons noemt hij Tidjan. En ik heb samen met Tidjan mijn doop gedaan. Maar ik heb ook een broer, Laurent, en hij was schachtentemmer. Dus dat is natuurlijk een best schizofrene situatie waar die Van Wezenbeeks in zitten.
1: Ja, het is niet zwart-wit.
5: Ja, het is wel belangrijk ook om te zeggen dat het wel echt een fictieproject
6: ja.
5: is. Mm-hmm. We zien dus inderdaad, de naam van Sanda Dia valt niet... Of geen enkele naam uit de realiteit, zeg maar. Dus en we hopen ook dat we een verhaal vertellen dat uiteindelijk breder gaat dan die zaak alleen. Hè. Dus het is ook echt een verhaal over het systemische racisme dat zo aanwezig is in onze maatschappij en dat vaak zo moeilijk te detecteren is voor witte mensen zelf, omdat wij... moeten daar niet zo mee bezig zijn, want mm-hmm. wij zien niet. En dat was tijdens dit proces wel weer... Het is niet het eerste proces dat ik maak rond deze thema's, of de eerste voorstelling, maar het was wel weer opnieuw een ongelooflijke slap in the face.
1: Het was première deze week. De familie van Sanda Dia was daar ook.
5: Mm-hmm.
1: Jullie hebben hen ontmoet.
6: Ja.
1: Hoe was dat?
6: Een beetje emotioneel.
5: En zeer indrukwekkend.
6: Ja.
5: Wij hebben vooral gesproken met Sedou, de broer van Sanda. En de partner van Sedou, Marie. En zij zijn twee zeer indrukwekkende mensen.
6: Ja.
5: Die zeer helder en warm kunnen spreken over Sanda en over... De hele zaak en hoe dat gelopen is. En zij zijn super dankbaar dat er andere mensen zijn en die zeggen van, nee, we laten dit niet rusten. We gaan dit opnieuw oppakken, we gaan dit omdraaien, we gaan dit van boven bekijken, van onder bekijken, van links naar rechts. En zij hadden echt iets van, doe maar.
6: Ja.
5: En dank u wel.
1: Ja, voor het vertrouwen.
5: Ja, absoluut. Ja.
1: De regisseur van het stuk, Anne-Cécile van Dalem, volgde het proces en hoopte met deze voorstelling een eerbetoon aan Sanda Dia te maken. Is dat gelukt, volgens jullie, Arne?
6: Ja, ik denk het wel.
5: Ja.
6: Ja.
5: Marie zei voor de partner van Sedou, zei voor... Vlak voor de première zijn we even samengekomen en ze zei, hij is hier.
1: Ja, ja. Hij is hier. Stefan, het drama van Sanda Dia... Ja, toont dat ook heel veel jonge mensen elkaar de horror kunnen aandoen. Is dat iets wat jou beroert als vader, als grootvader, ook als, als leerkracht die je al die tijd ook was?
7: Het is voor mij een van de meest pijnlijke open wondes die niet kunnen genezen.
1: Ja.
7: Ik heb een zoon, die ongeveer die leeftijd hetzelfde is. Als je kind zich in zijn vingers snijdt, ben je al helemaal hotel de botel. Dus als je denkt waar de jongen is doorgegaan, dat daar niemand was die zag wat er gebeurde, of toch beweren dat ze het niet gezien hebben. Het blijft zo duister. Er is geen loutering geweest. En ze komt er ook niet. En ik denk dat we daar allemaal blijven mee zitten. Er is geen loutering. Ik heb een boek gelezen onlangs voor een essay dat ik schreef. En dat heet Le Pardon. Dat is van de Franse filosoof, Jan Kelevich. En hij zegt, Le Pardon, zeer mooi in het Frans, hè, is le don au-delà du don. Dat is de gave voorbij de gave. Soms is het onmogelijk om de gave voorbij de gave te geven en te vergeven. En ik denk dat we al een beetje achterblijven met wat is daarvoor onvergeeflijks gebeurd. Dat nooit zal worden uitgeklaagd voor onze gevoelens. Dat wij niet genezen van wat daar gebeurd is.
1: Onvergeeflijk en onvergetelijk. En hopelijk brengt deze voorstelling toch wat balsem op de ziel. La Fête is in première gegaan. Arne de Tremmery, Oscar van Rompuy, dank je wel dat jullie er waren.
5: Dank je wel.
1: Dag.
8: Radio 1.

0: Today, yesterday. Ik ben op maandag de redactie binnengekomen en ik heb meteen gezegd, gebruld naar mijn collega's. Rika Ponnet moet voor ons naar een film gaan kijken. En dan had ik het over deze.
1: Hi, come in. We are so happy you're here.
2: Are we expecting people? The shirt. It's nice. It looks really good on you.
1: Well, you could tell me that once in a while.
3: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: Oh, no.
2: There's something I've been wanting to talk to you about.
4: We also have something we wanted to talk to you about.
0: Rika Ponnet, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, dag Rika.
6: Compagnie Merkpoel.
0: Rika, ik heb jou naar die invite gestuurd. Sinds een week in de zalen Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton en Seth Rogen in de hoofdrollen. Eerst en vooral, snap je waarom ik vond dat jij dit moest zien?
5: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat je direct kon voorstellen dat wat daar getoond wordt iets is waar ik toch misschien dagelijks mee te maken kreeg.
0: Ja, ja, zonder alles te spoilen, waarover gaat de film, Rika?
5: Een koppel, Angela en Joe, zijn al een hele tijd samen, hebben een dochter van 12. En dat is zo'n huwelijk dat stilaan uitgehold, uitgeleefd aanvoelt. En waarin je vooral twee zeer gefrustreerde mensen ziet die vooral nog bezig zijn met heel bitsig een machtsstrijd te leveren. Dat is, en dan aan de andere kant buren. Ze hebben een stel buren, Pinya en Hook. En die komen die avond bij hen langs voor een kennismakingsetentje, zoals buren dat doen.
0: Ja. Ja. Jij hebt de film gezien. Stefan, je hebt het verschrikkelijkste ooit gedaan. Vertel het maar.
7: Ik beken, ik heb toen ik gisteren de briefing van jullie programma doorkreeg, dacht ik, god, ik zou die film moeten zien, maar ik kan nu niet meer, het is te laat. En toen zag ik, als ik begon te googlen over die invite, dat je recap hebt op YouTube. Dat is het afschuwelijkste wat je kunt voorstellen. Maar het is wel handig. Je ziet de film op 20 minuten met een AI-stem die je helemaal vertelt wat er gebeurt. Alle scènes tot en met de laatste shot. Uh-huh. Dus ik weet waar het over gaat.
0: Je weet waarover we spreken. Ja. Ik las al heel wat lovende recensies, Rika. Onder andere een recensie met in het grote titel de grappigste film van het jaar. Uh-huh. Is dat een treffende omschrijving voor jou?
5: Nee. Ik heb eigenlijk geen enkele keer gelachen. Dat is misschien hangt natuurlijk ook samen met, ik had heel de tijd het gevoel dat ik aan het werk was.
0: Oh, sorry.
5: Ja, niet zozeer omdat ik er vandaag verslag moest over uitbrengen, maar gewoon wat daar gebeurt op het scherm. En daar ga ik heel eerlijk over zijn. Ik vind dat in mijn praktijk vaak boeiender is dan wat ik als discussies op het scherm heb gehoord. Okay. Maar dat zegt alles over mij en niets over de kwaliteit van de film. Het zijn vier schitterende acteurs die het ook schitterend doen. Laat dat duidelijk zijn.
0: Ja. Ja. Wat waren dingen, thema's, die je misschien anders, maar toch herkende vanuit jouw praktijk?
5: Ik herkende het helemaal. In die zin, wat zich daar, de thematiek die daar aangereikt wordt, dat is eigenlijk, of dat zijn dingen waar ik vandaag enorm vaak mee te maken krijg. Dus stellen die al een tijdje bij elkaar zijn. Heel vaak, dat komt nu in deze film niet aan bod, maar is er dan sprake van, er is een tweede adres waar we eens iets geprobeerd hebben of iets gedaan hebben wat we niet afgesproken hadden. Men komt bij mij langs. En dan ontstaat er een gesprek wat gaat over wat hebben wij met elkaar, wat hadden wij niet met elkaar, wat willen wij met elkaar. En dan komt tegenwoordig ook altijd opnieuw weer het gesprek op open relaties, polyamorie. En dat is ook een belangrijk thema in de film.
0: Hoe hou je na verloop van tijd een relatie interessant en fris? Hier bij ons, Rika, zit een ervaringsexpert. Stefan Hertmans heeft toch wel al een langere relatie en is nog zo verliefd als een jong veulen. Dus ik vraag mij af hoe hij dat heeft klaargespeeld.
7: Elke relatie, we zijn 35 jaar samen, Sigrid en ik. En elke relatie heeft daar hoogtes en laagtes. Er zijn moeilijke periodes. Er zijn periodes dat je het gevoel hebt, wij verwijderen een beetje van elkaar. En dan is de vraag, hoe vind je elkaar terug? Wat doe je om je intimiteit hoogte haalde. Mm-hmm. Waardoor je om elkaar te blijven begrijpen. En dan weet je dat er kleine rituelen zijn die echt de cement zijn van een relatie. Zelfs als je het niet eens bent, dat je elkaar kunt vastpakken en dat je dat nog voelt aan elkaar. Dat dat voedt, dat dat warm is, dat dat goed is. Dus je kunt overal doorhaken. En ik denk ook, er staat een anekdote in mijn dagboeken. Hè. Ik kom met mijn bloedmooie jonge geliefde bij mijn moeder aan. Ik ben dan 40 en mijn moeder ligt in het ziekenhuis. Ze was net geopereerd en ze ziet die prachtige jonge vrouw. En ze denkt, ja, hij heeft weer eens iemand. Ze bekijkt haar en ze zegt, hou het dit keer nieuw.
0: Hou het nieuw. En makkelijker gezegd.
7: Wij zeggen dat heel vaak tegen elkaar. Hou het nieuw. Er zijn 100 manieren om het nieuw te houden in je relatie. En dan krijg je ook veel meer terug. Je hebt mensen die mokken als er een conflict is. Probeer niet te mokken of te bokken. Dat heeft geen enkele zin. Het is heel moeilijk om dat te overwinnen. Maar op een bepaald moment moet je de ander vastnemen.
0: Ja.
7: Zonder woorden desnoods. Maar je moet die brug altijd weer bouwen. En dan wordt het ook steeds dieper en beter.
0: Ja. De wereldbekende collega en relatietherapeute van jou, Rika, mm-hmm. Esther Perel, was betrokken als consultant bij deze film. Heb je dat gemerkt?
5: Absoluut. Ik ken haar werk zeer goed, denk ik. En je hoort haar vaak letterlijk aan het woord. Er zijn een aantal uitspraken die gewoon haar one-liners zijn. Zoals, seks is niet iets wat je doet, maar een plaats of een ruimte waar je met z'n tweeën naartoe gaat. Klinkt heel mooi natuurlijk. Je kan, als het niet zo goed loopt in je relatie, ermee stoppen en op een andere plek herbeginnen. Of je kan ervoor kiezen om met je partner een nieuw leven te beginnen. Dat is er ook eentje.
0: Ja, met je huidige partner je relatie heruitvinden.
5: Heruitvinden, herbeginnen. Ook wat makkelijker gezegd dan gedaan. Mm-hmm. Laat dat ook duidelijk zijn. Er zit ook eentje in, wanneer is je partner het aantrekkelijkst? En dat vind ik wel een belangrijke. Dat wordt niet uitgesproken, maar dat zit verweven in de film. Dat is het moment dat je partner helemaal in zijn element bezig is met iets wat hij of zij zeer graag doet, of waar hij of zij zeer goed in is. Los van jou, met iets bezig is wat de andere gelukkig maakt.
0: Ja.
5: En op die manier, dat is jouw blik dan, die maakt van wat ben ik fier dat ik bij die persoon mijn leven mag doorbrengen. Dus dat zit er ook in, ja.
0: Zou je deze film, Rika, aanraden als relatiehuiswerk aan koppels in je praktijk?
5: Ik vind het een hele interessante, wat ik daar juist zei. Eigenlijk gaat deze film over monogamie. En het is ook een soort van romcom. Hoe kijken wij vandaag naar relaties? En dan zien we dat heel romantische beeld, dat nog heel sterk overeind is. En dat gaat dan over, ik ontmoet jou. Wij beleven een fantastische relatie een leven lang. En ik hoor dat graag, we blijven een leven lang verliefd. Maar wat hier aangereikt wordt, is eigenlijk de lens van de polyamorie. En dat is iets helemaal anders dan een open relatie. En dan kunnen wij elk onze zin doen en hoeven we daar geen enkele verantwoording rond af te leggen. Eigenlijk gaat het erover, het beeld dat hier gebracht wordt. Echte monogamie, dat is eigenlijk een vorm van polyamorie. Dat is de andere naakt tegemoet durven treden en openlijk durven uitspreken. Wat werkt er hier voor mij? Wat werkt er niet voor mij? Wat heeft mij pijn gedaan? Wat je heel vaak ziet bij stellen is, men gaat zwijgen. Dat is een vorm van bokken, maar vooral men houdt binnen wat men denkt dat de relatie beschadigend is. Of wat de andere kan kwetsen. En op den duur is er ook niets meer dat we delen. En dat is eigenlijk echte ontrouw. Ontrouw, dat voor mij start dat niet met het overspel op zich, maar op het moment dat je stopt met de anderen te confronteren, met de anderen deelgenoot te maken van je innerlijke wereld. Vind ik de kracht van deze film, en dat is ook de gesprekken die ik meestal heb. Ja, wat is zo die polyamorische lens? Dat is, wij durven daar tegenover elkaar staan, en wat zijn nu jouw behoeftes, ook op seksueel vlak? Hè? En durven wij daar een gesprek over aangaan? Dat wil niet zeggen van wij moeten daar dan ook iets mee doen, maar wel durven wij met al onze behoeftes durven wij die op tafel leggen.
0: Als ik jou zou vragen wat de titel van jouw recensie voor deze film zou zijn, Rika?
5: Of ik toch wel een moeilijke. Ik ken je met 4 in bed, dat is zo.
0: Ja, dat gaat over B&B's toch, hè?
5: Ja, zo met die badges. Ja, dat vind ik eigenlijk, ja, een relatie, zo badges geven aan je relatie. En als het op één badje staat, is het tijd dat je toch eens, ja, dat je misschien toch eens praat, ja, over de badges.
0: Oké. Okay. Ja. Ga zeker kijken. Zo'n goede film. Die Invite nu in de bioscoop. Heel erg bedankt, Rika Ponnet.
5: Graag gedaan.
0: En bedankt, Stefan Hertmans, om hier 2 uur lang mijn fantastische gast te zijn.
7: Graag gedaan, dank je wel.
0: De groetjes aan uw vrouw, hè?
7: Doe ik zeker.
0: Salut.

0: Brand Van 3000 en Love Cliché. Heel veel plezier met Lieven.
1: Vanavond op VRT1.
2: En er is maar één slag mensen verfoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
1: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
3: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
6: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: De werkweek zit er bijna op, maar voor we echt het weekend kunnen induiken, moet Jan-Jaap van der Wal de week nog samenvatten. Doet hij in Nieuwe Feiten zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Paus Leo is in Frankrijk aangekomen voor een vierdaags bezoek. En de Chinese president begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de VS. Goedemiddag. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering gaan hun laatste rechte lijn in. Sisse Michiels, jij staat aan het kabinet van minister-president Diependalen. Zijn ze daar nu begonnen aan de finale onderhandelingen?
13: Ja, toch wel. Hè. Maandag dan is de definitieve deadline. Dan moet de minister-president de begroting presenteren in het parlement. En om dat te halen zullen ze vandaag, en ik denk ook nog wel het hele weekend, stevig moeten doorwerken. De discussies die gaan over tientallen mogelijke maatregelen, maar ook bijvoorbeeld over de waterfactuur. De N-VA stelt voor om die te verhogen, om zo extra inkomsten te halen als overheid. Maar daar wil Joop Broens van CD&V niets van weten.
14: Ja, als de mij ligt niet. Hè. Dus ik denk dat dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen. We hebben een heel duidelijk drinkwaterplan gemaakt om de waterbevoorrading te kunnen voorzien.
13: En ook bij vooruit zijn ze geen fan, maakte minister De Prater duidelijk voor ze hier naar binnen ging.
15: Dat gaat rechtstreeks over de koopkracht natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat iedereen weet dat vooruit hier voor de koopkrachtstrijd hier aan tafel. Ik spreek geen vetels uit in de pers, dat is de lijn die ik al continu aanhoud. Ik zal dat ook hier doen, maar natuurlijk aan tafel zullen we ons gedacht daarover zeggen.
13: Diependalen heeft dus nog een dikke 72 uur om alle partijen hier op één lijn te krijgen.
12: Oké, Sisse, dankjewel. En van het Martelaarsplein in Brussel naar de Wetstraat, want op dit ogenblik zit ook de kern van de federale regering samen. Heidi van Rompuy, jij volgt dat voor ons. Wordt daar ook gepraat over de begroting?
16: Nee, op dit moment niet. Er staan hier enkel andere dossiers op de agenda, zoals het vliegtuiglawaai boven Brussel en de hervormingsplannen bij Bpost. Maar gisteravond is er wel nog gepraat over die begroting, al zijn ze daar nog zeker niet dicht bij een akkoord. We horen dat het de bedoeling zou zijn om met de federale kern pas het eerste weekend van oktober een eerste keer in conclave te gaan en de gesprekken dan verder op te drijven. Nu, ondertussen is er rond de tafel ook al wat frustratie over dat 17-puntenplan dat de Franstalige liberalen van MR zelf op tafel hebben gelegd, met daarin onder andere een grote lastenverlaging. Maar bij het binnenkomen hier vandaag hielden de ministers de lippen stijf op elkaar.
12: Heidi van Rompuy, dankjewel. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot ruim 2,49 euro... en dat is net onder de recordprijs van begin deze week. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent. Die voor stookolie gaat zowat 3 cent per liter omhoog. Pomphouders merken dat de hogere prijzen ook invloed hebben op ons tankgedrag. In de maand september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat zei Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars Brafco in Win-Win op Radio 2.
17: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
12: Op het assiseproces over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp getuigen de politieagenten en de speurders vandaag. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 om het leven door verstikking. De agenten toonden in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel noodzakelijk, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de moeder.
18: Je ziet dat de politie al onder de indruk is. En het zijn niet eens hun kinderen. Mijn cliënten, dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch ja, te weten hoe het allemaal gebeurd is.
12: De uitspraak volgt eind volgende week. In Antwerpen is het assiseproces begonnen tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en haar verstikt had met een kussen. De vrouw zei dat ze haar moeder, die leed aan dementie, uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat ze schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar de erfenis. Het proces is al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. Het personeel in alle gevangenissen in ons land legt vandaag opnieuw het werk neer. Ze klagen het personeelstekort aan, maar ook de stijgende werkdruk en de overbevolking. De vakbonden blijven vragen om gevangenen vroeger vrij te laten, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Overheidsvakbond ACOD.
19: De minister heeft vorig jaar zelf een voorstel gedaan waarbij dat mensen vroeger zouden kunnen vertrekken met voorwaarden. Dat ligt heel moeilijk bij meneer Boucher en meneer De Wever. Maar ik denk dat als men in eer en geweten zou beslissen, dan weet men dat mensen opgesloten houden. Dat dat niet de juiste manier is. Dus we moeten tijdelijk pauzeren, de uitvoering van straffen. Kijken wie er te veel zit, wie we kunnen laten vertrekken met voorwaarden en opvolging.
12: Paus Leo XIV is aangekomen in Parijs voor een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Hij werd op de luchthaven opgewacht door de Franse president Macron. Peter de Kroebele legt uit wat Paus Leo zal doen de komende dagen.
20: Paus Leo was al op het Élysée bij de Franse president Macron, spreekt straks bij de UNESCO en bezoekt ook de gerenoveerde Notre-Dame-kathedraal samen met enkele priesters. En vanavond houdt hij een waken met jongeren in het Stade de France. Morgen dan onder meer een mis op de Place de la Concorde, daar wordt heel veel volk verwacht. En daarna vliegt Leo naar Lourdes, de iconische Maria-bedevaartplaats. En maandag is hij in mis en dat heeft alles te maken met Robert Schuman, de katholieke stichter van de Europese Unie. Leo wil de komende dagen het accent leggen op samenwerking van volkeren, op geopolitieke vrede, spreekt ook met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijke, maar de paus wil in een ontkerkelijkt land als Frankrijk toch vooral ook het geloof en zijn kerk in de markt zetten. Opvallend, voor de Franse president Macron is maar een bijrol voorzien. Meer zelfs, hij zou geen enkele misviering bijwonen.
12: En de Chinese president Xi begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Gisteravond eindigde de dag met een officieel staatsbanket. Vooral het onderwerp Taiwan zorgde tot nu toe voor ophef. Veerle de Vos.
21: Honderden gasten stromen toe voor het traditionele staatsbanket gisteravond. Xi en zijn vrouw deelden de tafel met techbazen als Elon Musk en Tim Cook. Van president Trump kreeg hij een gouden adelaar cadeau, het symbool van de Verenigde Staten.
22: The bald eagle is a national symbol of the United States. Can
0: We hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing.
21: Inhoudelijk heeft het bezoek voorlopig weinig opgeleverd. De vraag van Xi aan Trump om zich actiever te verzetten tegen onafhankelijkheid van Taiwan lokt boze reacties uit van de Taiwanese, die vinden dat Xi niet in hun naam kan spreken. Verder toonde China zich van zijn beste kant met de belofte twee panda's te sturen naar een zoo in Atlanta en de echtgenote van Xi, in een vorig leven operazangeres, die vertederd meezong met een Chinees kinderkoor. Vandaag wordt het bezoek afgesloten met thee in het Witte Huis en een bezoek aan de Nationale Amerikaanse Archieven.
12: De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land de definitieve goedkeuring heeft om zelf Patriot-raketten te gaan bouwen. Oekraïne wil die Patriots gebruiken om ballistische raketten van Rusland uit de lucht te halen. Die raketten kunnen heel hoog vliegen en snel naar beneden komen en daardoor zijn ze moeilijk te onderscheppen. Zelensky had in de zomer al een keer aangekondigd dat er een deal was over de Patriot-raketten, maar daarna zei president Trump dat hij nog niets beslist had. En de Belgische delegatie is in de zaal blijven zitten toen de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak hield gisteren voor de VN. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu begon, waarop hij de blijvers morele lafaards noemde en hen aanmaande om ook te vertrekken. Enkele Europese delegaties stapten toen op, maar de Belgische delegatie bleef zitten. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons is het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wilde niet reageren. Deze namiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 26 graden. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandeling. Dat was de opener van het nieuws. Tegen maandag moet er een akkoord zijn om in het parlement voor te stellen. Een belangrijk discussiepunt is en blijft de waterfactuur. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nieuwe feiten.
1: Met Lieven van den Hout.
2: En zo zijn we weer helemaal bijgepraat in het nieuws van 12 uur. Met dank aan Lode Roels. Maar het nieuws van de dag is toch dat ze in Groningen nu een bietenradar hebben. Jan-Jaap van der Wal, luister je mee?
3: Ja.
2: Toch een beetje jouw roots?
3: Ja.
2: Ja, Groningen, Noord-Nederland.
3: Noord-Nederland, zeker.
2: Want in september dus worden de bieten gerooid en dat ruik je. Volgens de een is dat zoet, volgens de ander is dat zuur. En omwonenden van bietenvelden en bietenfabrieken, die kunnen geluids- en geuroverlast vooral ervaren. Alleen weten ze niet wanneer en of die geur eraan komt. En dus bedacht ene Maarten Oostkamp, de bietenradar. Een weerbericht voor bietengeur. De radar checkt of de bietenfabriek in Groningen draait en combineert die informatie met weermodellen om te zien hoe de wind staat. En het resultaat is een kaart die de geurverspreiding van de fabrieken in kaart brengt. En zo weet je of je ramen en deuren gesloten moet houden voor de aankomende bietengeur. Ben je er blij mee, Jan-Jaap?
3: Ja, al vraag ik me wel af of ze in Groningen weten dat er ook andere problemen in de wereld zijn.
2: Ik wil een bullshit-radio. Een bullshit-radio.
3: Ja, ja,
2: dat wil ik.
3: Die is heel erg afgegaan dan.
1: Het is vrijdag 25 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
2: Jan-Jaap van der Wal, hier aanwezig. Goedemiddag trouwens. Stuurt ons het weekend in met zijn weekoverzicht zo dadelijk. Stijn van der Voorde, die schreef een boek over historische gebeurtenissen en hun impact op de popmuziek. Er wordt keihard gewerkt aan een verklikker die al heel vroeg Alzheimer moet opsporen. En we geven natuurlijk een boekenbon weg in de vrijdagquiz. Naam en telefoonnummer, uw naam en uw telefoonnummer graag. Via de app van VRT Max. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ik doe mijn ogen dicht, ik zie je gezicht, hoor je stem en voel het. Ik ben thuis. Het gaat over ons.
1: Ja, hè?
0: Dat gaat over ons.
1: Het zijn toch altijd lekkere muziekjes die hij meebrengt.
0: Almost Home en Gary Lewis.
2: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Voor we aan jouw weekoverzicht beginnen, Jan-Jaap, moet hier iets duidelijk worden. Want ja, gisteren ben je in première gegaan met je nieuwe show.
1: Ja, Amor Fati is in première gegaan.
0: Amor Fati, je had ook een toegankelijke titel kunnen kiezen. Zoiets
1: nee.
0: Als één of twee schepjes suiker of spring maar achterop.
1: Nee,
0: waarom Amor Fati?
1: Omdat wij een talig land zijn, lieven. Wij spreken onze talen, we hebben Latijnse gedaan op school. Onze premier spreekt Latijn, dus ik dacht, nou, dan is Amor Fati, de mensen begrijpen dat wel.
0: Nil volentibus arduum.
1: Ja, dat snap ik dan weer niet, maar Amor Fati, tot zover kom ik. Maar
0: dat, dat is de liefde voor het lot?
1: Omarm je lot, en dat is wat wij kunnen in dit land.
0: Ah,
1: ja.
0: Het gaat over dit land.
1: Uiteraard, uiteraard. Maar jij komt morgen kijken.
0: Ik kom morgen kijken, heel nieuwsgierig.
1: In de Arendt.
0: Was je gelukkig na afloop?
1: Ik was zeer gelukkig. We zijn van start. De tour is officieel begonnen. Dus komt allen kijken.
0: Ik kijk er naar uit om naar je te komen kijken. Maar goed.
1: Ja, dat was mijn week. Maar het was ook de week van de witte mannen die maar niet van wijken willen weten, lieven.
0: Hoezo?
1: Ja, en hoe hard je ook blijft roepen, ze blijven toch staan. Allereerst was daar deze week natuurlijk Friedrich Merz.
0: De Duitse bondskanselier.
1: De Duitse bondskanselier staat onder druk. Nu zijn partij, de CDU, in alle deelstaatsverkiezingen verliest. Hij fleert zelfs met de kiesdrempel. Vind ik altijd mooi. Als mensen flirten
0: met
1: de kiesdrempel.
0: Ik probeer me dat dan voor te stellen,
1: ja,
0: hoe dat gaat.
1: Nou, ik heb vannacht geflirt met de drempel van mijn huis. Maar dat was omdat ik iets te laat op café was geweest. Maar Friedrich Merz dus, het gaat niet goed. Hoge druk. Er is alleen één probleem.
3: Hij staat inderdaad onder erg hoge druk, ook binnen de partij. En er wordt gespeculeerd van op dat aftreden van de kanselier, maar dat kan alleen maar vrijwillig doen. Hè. Men kan hem niet dwingen om af te treden. Hij moet dat zelf willen. En daar ligt ook het probleem. Hij wil dat niet.
0: Ja.
1: Nee, hij wil niet.
0: Ja,
1: hij wil niet. Hij blijft Ich schaff das.
0: Juist.
1: Dat is wat hij iedere dag tegen zichzelf in de spiegel zegt. Terwijl iedereen toch voelt, de mayonaise pakt niet. Sommige leiders zeggen wat de mensen denken. Merz hoort niet wat de mensen zeggen. Dichterbij huis was het deze week de week van anders. De partijen, de voormalige VLD die het anders willen doen, maar het is eigenlijk hetzelfde als altijd. Dat is helaas niet anders. Egbert Lachaert stapte op omdat hij een openlijk conflict heeft met de nieuwe voorzitter Frederik de Gucht. En ja, de week van anders. De partijen, de voormalige VLD die het anders willen doen, maar het is eigenlijk hetzelfde als altijd.

0: Gaat. Drie jaar geleden, toen er namelijk ook al openlijk ruzie was bij de liberale kiesdrempelflirters. Maar waarom zouden ondanks persoonlijke fetes toch niet gewoon een plekje kunnen zijn voor Lagarde in de partij? We vragen het aan Vincent van Quickenborne.
1: Het punt is dat onze voorzitter natuurlijk een mandaat gekregen heeft om die partij radicaal te veranderen. En weerstand, ja, verandering roept ook weerstand
2: op. En daar had meneer Lagarde
1: en
2: heeft, plaats
1: en heeft een
2: plaats
1: in. Iedereen heeft een plaats daarin, maar is ook de voorzitter die beslist van, dat is de focus, en de focus bij ons is pro-groei, pro-ondernemerschap. Ja. En hoe maken we van arme mensen terug rijke mensen?
0: Ja, en daar helpt Egbert Lagarde dus niet bij. Want die loopt de hele dag van rijke mensen arme mensen te maken. Ik weet niet hoe die het doet, maar wegwezen dus. En misschien is het voor Egbert ook een keer tijd om te stoppen. He, liberale eenmansfracties hebben we al genoeg. En halen wat mij betreft de democratie onderuit. En tegen de gerucht zou ik willen zeggen, je mag de rest van je partij nu gerust laten. Want dat had je immers ook beloofd toen je aantrad als voorzitter.
3: Ik heb vooral de nadruk gelegd op dat we mensen moeten gerust laten. En in het mensen gerust laten moeten ook soms consequent zijn. Dus we kunnen niet zeggen dat we mensen hun goesting moeten laten doen, tenzij dat ze hun goesting niet doen wat dat die van ons is.
0: Mooi, hè? Terwijl ze hun goesting doen wat niet van ons is. Het is bijna poëzie.
4: Ja, het is.
0: Het klopt van geen kant ook, maar ik onthoud eigen goesting eerst. Okay. Dat is natuurlijk ook het perfecte liberale mantra. En dat brengt ons bij de laatste witte man die niet van wijken wil weten, Kevin de Bruyne. Dat is voetbal, je mag even iets voor jezelf gaan doen, lieven.
4: Ik ken Kevin de Bruyne, ik weet wie dat is.
0: Ja, dat is een voetballer.
4: Hij komt uit Drongen.
0: En over goesting gesproken. Het is een geweldige voetballer natuurlijk, beetje op leeftijd. Flirt af en toe met de ondergrens van zijn talent, maar bleef ook gewoon bij de Rode Duivels. En hij is dol. En dol. En dol enthousiast.
5: Uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste voor mij is om nog te voetballen, dat ik het wil doen. En dat is de motivatie. Uiteindelijk, als je bekijkt naar je carrière, kan ik natuurlijk zeggen, het hoeft niet meer, maar ik wil het nog doen.
4: Ja. Ja. Het enthousiasme spuit uit de radio.
0: Spuit uit alle gaten. We need to talk about Kevin. Kijk, het zal nooit het grootste redenaarstalent worden, maar als de motivatie om te voetballen is gewoon voetballen, ja, dan is het nihilisme toch wel heel dichtbij. Kijk, doorgaan omdat je voelt dat er iets groots te bereiken is, dat moeten we hebben. Maar doorgaan omdat je bang bent dat je anders iets nieuws moet gaan doen, laten we daarmee stoppen. Dat ze het maar horen in de wedstrijd tijdens de begrotingsonderhandelingen.
4: Tot volgende week, Jan-Jaap van der Wal. Ik heb geen idee, maar dit is een verzoeknummer van jou?
0: Ja.
4: Is dat een van je favoriete...
0: Nee, het is Duits.
4: Ah ja, het is Duits.
0: En dat macht onze lieve zo...
4: Anders.
0: Anders.

0: Het is nauwelijks te geloven, maar ik was erbij. Ik heb het meegemaakt. Jij niet, hè, Stijn van de Voorde.
1: Het is
0: Marianne Rosenberg. Ik weet niet
1: hoe lang geleden. Ik heb erop gedanst, uiteraard al heel vaak, maar ik was er niet bij.
2: Nieuwe feiten.
0: De moord op Kennedy, de maanlanding, 9-11, de ontvoering van Van den Boeijnans. Daarover is allemaal muziek gemaakt. En sommige gebeurtenissen die maken kennelijk zoveel indruk dat muzikanten erover schrijven, Stijn. Mm-hmm. En over dat fenomeen, Stijn van de Voorde, heb jij een boek geschreven.
1: Ja, het is waar.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stijn, dag lieve.
0: Jij bent niet meer Studio Brussel, maar...
1: De Tijdloze.
0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Dat is een spin-off van Studio Brussel.
1: Dat is een spin-off. En ook een toffe zender ook wel. Ja. Maar,
0: gefeliciteerd met je prachtige
1: boek. Ja, dankjewel.
0: Ik heb het hierbij. Het is heel mooi uitgegeven.
1: Ja.
0: In vier kleuren druk.
1: Ja.
0: Soms het ruikt ook lekker.
1: Ja.
0: Het is een prachtig boek. Hit Story.
1: Ja. Ja, wat was eigenlijk... Ik kan heel goed naar muziek luisteren zonder dat ik weet waar het over gaat. Maar af en toe kan het ook eens boeiend zijn om te weten wat er wel achter zit. En dan blijkt er soms veel meer in een liedje te zitten dan je denkt. En dan wordt het soms ook wel echt heel interessant. Dan gaat het niet meer over hoe klinkt het of vind ik het mooi. Maar dan gaat het hoe komt het dat een artiest daar een nummer over geschreven heeft.
0: Ja.
1: En dan kan ik heel boeiend
0: zijn. En we weten het vaak niet, hè?
1: Nee, vaak niet. En ik wist bij heel veel nummers ook niet waar het over...
0: Dat een liedje eigenlijk over een historische gebeurtenis gaat.
1: Ja, en mensen kunnen staan dansen op Sunday Bloody Sunday en niet nadenken... Oh, dat gaat hier eigenlijk over 17 mensen die neergeknald zijn als een vorm van gewoon wat lukraak geweld.
0: Ja, en dat is ook... Dat draai je niet op je bruiloft, hè?
1: Nee, maar bijvoorbeeld...
0: Maar dat gebeurt wel.
1: I'm Not In Love van 10cc is ooit een heel vaak gedraaid nummer geweest. Mad About You van Hoover Phonic. Ik had ook over een break-up. Mensen spelen dat gewoon zonder erover na te denken.
0: We gaan meteen jouw kennis testen.
1: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
1: Ik ga proberen.
3: De Hit Story Quiz.
1: Oké.
3: Met Stijn van de Voorde.
0: De regels zijn simpel. Ja. Ik laat een muziekfragment horen.
1: Ja.
0: En jij raadt de gebeurtenis waar het over gaat.
1: Oké, okay, ik ga proberen wel dan.
0: Dus ik de hit, jij de story.
1: Oké. Okay.
0: Hit story. Snap je hem?
1: Ja, ik snap hem. Ja.
0: Heb je alle vragen goed?
1: Ja.
0: Dan weet ik niet wat je wint. Het zou kunnen dat het een etentje wordt in de mes van de VRT.
1: Ah, dat is op zich. Voor €7,50 kan je dat nog trekken.
0: Fragment nummer 1.

0: Een kind, de stem is herkenbaar.
1: Ja, dit is de zangeres zonder naam. En ze heeft een nummer gemaakt, Luister Anita. Als reactie op Anita Bryant, wat eigenlijk een it girl was in de jaren 70.
0: Anita Bryant, ja, is de Anita in kwestie waar dit nummer over gaat. Ja. Luister Anita. En Anita Bryant, die naam zegt mij vaak vaag iets.
1: Ja, ze was ooit echt huge. Ze heeft gezongen op de begrafenis van president Johnson ooit nog. Zij was ook degene die je als covergirl zag, ook bij reclamespots van Coca-Cola en heel veel andere.
0: Ze zong in de jaren 60, 70.
1: Ja, 60, 70. En laten we zeggen, begin 70 zat ze echt in haar prime. Ze was ook het gezicht van de sinaasappelcampagne van de staat Florida. En daar is ze echt heel groot.
0: Maar waarom zou zangeres zonder naam een lied zingen over Anita?
1: Wel, op een bepaald ogenblik is daar een wet uitgevaardigd waarbij men zei van kijk, je mag geen LGBTQ-gemeenschap mensen discrimineren en zomaar ontslaan op hun werk. Wat toen wel gebeurde. En Anita kwam uit de Bible Belt. Ze had daar een andere mening over. En zij is toen eigenlijk zeer anti-LGBTQ gegaan. En daar
0: dat was ook anti-homo-beweging. Zij was het gezicht van de anti-homo-beweging.
1: Ja, en zij heeft daar op haar beurt ook weer kritiek op gekregen. Bijvoorbeeld in Nederland. Daar wilde men in Miami, waar ze ook woont op dat ogenblik, wilde men een campagne in de Miami Herald lanceren. Kostte $150.000. En zeiden van kijk, we gaan daar exact in die stad waar zij woont, gaan wij zeggen, kijk, wij komen uit Nederland, het land van Anne Frank. Wij weten wat het wil zeggen om gediscrimineerd te worden, wat de gevolgen zijn van discriminatie ook. En wij willen nu een statement maken om te zeggen, wij wonen wel in Nederland, maar we pikken dit niet. En toen hebben zij ook een avond georganiseerd en het geld moest dan die $150.000 opleveren. En daar heeft de

0: Zangeres zonder naam, dit nummer voor geschreven als protestsong. Okay. Wat eigenlijk op een bepaalde manier heel punk was. Want ze deed iets wat niet zo heel veel mensen deden op dat ogenblik. En ze nam het op voor mensen die het op dat ogenblik konden gebruiken. Dus alle credits altijd voor de zangeres zonder naam.
1: Zangeres zonder naam, die een soort nichtenmoeder was hè, op dat moment.
0: Ja, absoluut. En op een ogenblik dat niet iedereen dat zomaar deed.
1: Het is goed geantwoord.
0: Voilà, juist. Oké, eentje.

0: Stijn van der Voorde, wat horen we hier?
1: Dus we horen hier Florence Welch van Florence and the Machine. En je hoort haar al zingen I Dance Myself to Death. En dan gaat het heel specifiek over een dansplaag die ooit zou plaatsgevonden hebben in het jaar 1518 in Straatsburg. Het is daarna in de 16e eeuw nog op andere plaatsen gebeurd. Bijvoorbeeld in Sint-Jans-Molenbeek is er ook ooit een vastgesteld. Wat gebeurt daar dan?
2: Mensen komen dus dit nummer gaat over gebeurtenissen van 400-500 jaar geleden?
1: Ja, omdat er natuurlijk via mondelinge doorvertelling komt het dan uiteindelijk ook bij ons. Via gedichten ook, via schilderijen ook, want er zijn schilderijen overgemaakt.
2: Is dat de Sint-Vitus-dans?
1: Ja, klopt, daar gaat het over.
2: Een soort dans. Koorts, ja. Die gewoed heeft.
1: En Dance Fever, en dat is ook exact hoe het album heet van Florence and the Machine. Choreomania, zo wordt het ook wel genoemd. Dat is dan weer de titel van dit nummer. Mensen kwamen buiten, ze begonnen te dansen dagenlang tot hun voeten braken, tot er doden vielen, werd er ook wel eens gezegd. De vraag is dan, wat is daar dan echt van aan? Historici gaan dan op zoek en men weet het niet helemaal. Soms denkt men, het zijn mensen die gewoon te veel gedronken hadden, maar men gelooft niet dat je dan dagen volhoudt. Wat wel zou kunnen is dat er op graan een bepaalde bacterie zat. Die zou dan hallucinerend kunnen werken ook. Waardoor mensen gewoon heel stoned waren zonder dat ze het zelf beseften. En dachten we zijn bezeten door de duivel. De groepsdruk en de groepsfeer die daarbij komt kan er dan ook nog eens voor zorgen dat je helemaal op een ander planeet zit. Dat is een beetje het verhaal achter dit.
2: Het zou ook gewoon massahysterie kunnen zijn.
1: Ja, maar duurt die dan dagenlang tot mensen hun voeten breken? Dat is dan weer
2: heel bizar.
1: Heel bizar.
2: Is alweer goed geantwoord. Je bent aardig op weg naar een gratis etentje in de mes van de VRT.
1: Ja.

0: Dit is een remake van een... Juist, ja, dit is Eminem, hè?
1: Ja, dit is Eminem, absoluut. Eminem met een nummer over Houdini. Als het gaat over verdwijnen op een feestje bijvoorbeeld, of gewoon iets laten verdwijnen, of zelf willen verdwijnen van deze wereld, dan komt Houdini, Harry Houdini, die komt heel vaak ter sprake.
0: Heel vaak, ja. Niet alleen bij Eminem.
1: Nee, denk aan Dua Lipa bijvoorbeeld. Kate Bush heeft er een volledig album over gemaakt in de jaren 80. Ja, die Houdini, ik ben eens gaan opzoeken, wat was nu de appeal van die Houdini? Blijkt, ongeveer 100 jaar geleden, of toch in 1918, was hij de absolute ster in New York. Je had daar de hippodroom, waar duizenden mensen in konden ook, en daar liet hij dan een olifant verdwijnen bijvoorbeeld. Maar het hele verhaal van hem gaat veel verder dan gewoon een Jan Barry-achtig figuur. Hij was ook degene die probeerde om iemand die beweerde dat hij een medium was, om die dan te ontmaskeren ook, want die probeerde dan geld af te snoepen van mensen. Hij gaf toe, alles wat ik doe is een truc. En hij heeft er een sport van gemaakt ook om valse figuren te ontmaskeren. En als hij gestorven is, hij wist dat hij ging sterven, heeft hij met zijn vrouw afgesproken, kijk, ik ga een teken geven vanuit de dood. En dan weet je dat we nog altijd samen zijn en dat we altijd zullen connecteren ook. Die vrouw heeft daar een misbruik van gemaakt om daar ook weer een stunt van te maken. Maar het liefdesverhaal is ook iets wat dan weer heel vaak wordt bezongen, bijvoorbeeld door Kate Bush. De anderen gaan het meer oppervlakkig bekijken, zoals Eminem. En bij hen gaat het dan van, kijk, ik wil verdwijnen zoals Houdini, ja, olifanten liet verdwijnen.
0: De grote verdwijnkunstenaar.
1: Ja.
0: Een laatste fragment.
1: Okay.
0: Marianne Faithfull?
1: Ja. Marianne Faithfull staat niet in het boek.
0: Staat niet in het boek. En ik ben heel nieuwsgierig of jij weet...
1: Ik denk dat ik het wel weet.
0: Welke Broken English?
1: Broken English. Volgens mij gaat het over... gaat het niet over een of andere Ulrike Meinhof?
0: Wauw!
1: Zij was in begin jaren 80, denk ik. Was actief bij de... Hoe heet het? De
0: jaren 70.
1: Ah, oké. Okay.
0: De Bader-Meinhof. Ulrike Meinhof, een Duitse terrorist.
1: Terroriste, ja.
0: En Broken English gaat over haar.
1: Juist, ja.
0: Don't say it in Russian, don't say it in German, say it in broken English.
1: Ja.
0: Het nummer gaat volledig over Ulrike Meinhof, ja, wat weinig mensen weten.
1: Ook zeer interessant figuur.
0: Jij wist het wel.
1: Beide figuren.
0: Staat niet in het boek,
1: nee,
0: maar je wist het toch. Ik ben heel erg onder de indruk.
1: Deel 2 mag misschien toch maar komen.
0: Ik weet niet wat er op het menu staat in de

0: vandaag.
1: Waarschijnlijk iets met mosselen met spinazie of zo.
0: Ja, heerlijk toch?
1: Zeker.
2: Dankjewel, jouw boek heet History.
1: Ja.
2: 50 historische gebeurtenissen die tijdloze muzikanten inspireerden. Veel succes.
1: Dankjewel.
3: Kies, ja. Maar alweer.

0: plus loin que le nord ou que si j'étais dans le nord, que c'était loin.
1: Vous en ont-tu?
2: Plus loin que le nord ou que si j'étais dans le nord, que c'était loin. U herkende ongetwijfeld Van den Boijnans de stem, gepikt uit een legendarische persconferentie na zijn ontvoering. Ergens, wanneer was het? 1989-90. Ik wil er vanaf zijn. Ook muziek geïnspireerd door historische gebeurtenissen.
3: Nieuwe feiten.
2: Het probleem met Alzheimer is dat je het pas ontdekt als het te laat is. Maar Paulien probeert daar wat op te vinden. Goedemiddag, Paulien.
4: Goedemiddag.
2: Paulien Moyaert, jij bent arts-specialist in opleiding in de nucleaire geneeskunde.
4: Klopt.
2: Indrukwekkend.
4: Dank je.
2: En je bent deelnemer ook aan de PhD Cup. Dat is het kampioenschap doctoraat uitleggen. Je moet op 3 minuten je doctoraat uitleggen. Dat is volgende maand in Gent, is dat prachtig. Nu, jouw doctoraat gaat over zo vroeg mogelijk Alzheimer detecteren. Waarom is dat zo belangrijk?
4: Omdat nu wordt Alzheimer gediagnosticeerd op het moment dat iemand symptomen vertoont. En voor mensen voelt dat aan als het begin van een ziekte. Maar als onderzoeker zien we eigenlijk in de hersenen tot 10 jaar voor de start van de symptomen al veranderingen.
2: Welke verandering kun je zien?
4: Ik focus mij bijvoorbeeld op de bloed-hersenbarrière. Dat is eigenlijk een soort van koffiefilter in onze hersenen die begint te lekken. En de wetenschap denkt dat dat een van de allereerste symptomen is naar de aanloop van de ziekte.
2: Koffiefilter in de hersenen, die ervoor zorgen dat die hersenen gevrijwaard blijven van allerlei ziektes en
4: ja,
2: dingen die er niet moeten zijn.
4: Een soort van beschermende filter.
2: En wat zou er dan door die filter kunnen lekken dat Alzheimer kan veroorzaken?
4: Daar lekken schadelijke stoffen door. En die gaan ervoor zorgen dat eiwitten in de hersenen zich kunnen opstapelen. En dat zorgt ervoor dat hersencellen na verloop van tijd afsterven.
2: Na verloop van tijd. Maar eerst sterven toch de verbindingen af, hè?
4: Ja, dus de hersencellen zijn eigenlijk, je kan dat vergelijken met 2 knopjes die in verbinding staan met elkaar. En ja, die sterven af. En in het begin kan je dat compenseren en je merkt daar niets van. Maar op een gegeven moment kan je dat niet meer compenseren en dan krijg je symptomen.
2: En dan zijn er al miljoenen, miljarden hersencellen gestorven.
4: Ja, klopt. En ja, ik denk dat dat niet moeilijk is om uit te leggen, dat het veel makkelijker is om er voor te zorgen dat die hersencellen niet afsterven, dan wanneer dat we eigenlijk moeten gaan ingrijpen wanneer dat er al miljoenen hersencellen afgestorven zijn.
2: Ja, dus jij moet een onmogelijk probleem oplossen, namelijk we zouden eigenlijk 10 jaar voordat er symptomen verschijnen moeten kunnen ingrijpen, moeten kunnen weten, dit gaat er gebeuren.
4: Dat is een heel ambitieus plan. Ik denk in een eerste stap zouden we moeten kunnen beginnen met de ziekte een paar jaar eerder, of in dit geval een paar maanden eerder te diagnosticeren. Want nu zien we in de praktijk dat het vaak maanden duurt vooraleer iemand een diagnose krijgt.
2: Ja. En werk jij dan op die koffiefilter?
4: Klopt, ik probeer die koffiefilter in beeld te brengen met een speciale hersenscan. Het is eigenlijk een combinatie van 2 hersenscans. Je hebt een PET-scanner en een MRI-scanner. Die staan allebei apart in het ziekenhuis. Maar ik ben naar Canada geweest en ik heb gewerkt met eigenlijk die 2 scanners in 1.
2: En dan zie je of die koffiefilter lekt of niet.
4: Klopt.
2: En als die lekt, zijn we dan zeker dat er Alzheimer op komst is?
4: Nee, dat is het moeilijke aan het verhaal. Ik denk dat ieder onderzoeker zou willen zeggen, eureka. Maar we zien dus bij mensen die Alzheimer ontwikkelen, als we dan zouden terugkijken, dan heeft quasi iedereen een lek in die filter.
2: Oei.
4: Maar niet iedereen die een lek heeft in de filter, gaat Alzheimer gaan ontwikkelen.
2: Dus staan we nog even ver eigenlijk, toch?
4: Ja, maar er zijn nu ook onderzoekers die op andere mechanismen werken. En om een beetje hoop te geven, er is bijvoorbeeld vandaag wel al een simpele bloedtest die ook kan zeggen van, kijk, jij hebt Alzheimer of jij hebt het niet. En dat is ook al een doorbraak.
2: Oh, die bloedtest is er al?
4: Die bloedtest is er al.
2: Maar is er die op dat moment al, op het cruciale moment dat je nog kunt ingrijpen, is die er dan al?
4: Het moment dat we kunnen ingrijpen, dat is een heel continuum. Nu wordt die bloedtest ingezet bij mensen die eigenlijk naar het ziekenhuis gaan en die zeggen, kijk, ik merk
2: die dat... Die al symptomen hebben.
4: Ja, ik merk dat er precies iets mis is, kun je mij helpen? En dan gaan wij die bloedtest inzetten en die kan wel eigenlijk zwart op wit aantonen van, kijk, ja. Jij hebt Alzheimer.
2: Maar het heeft bijvoorbeeld weinig zin dat ik heb geen symptomen, dat ik die bloedtest neem. Dat heeft geen zin.
4: Nee, op dit moment passen we dit enkel toe bij mensen die iets van symptomen hebben. Maar ik denk wel, als we het grotere plaatje bekijken, gaan we naar een situatie gaan waar dat we mensen van 50, 60 plus gaan screenen, zodat we...
2: Iedereen screenen.
4: Ik moet daarmee opletten wat ik zeg, want voor
2: dat
4: mij
2: zou eigenlijk ideaal zijn.
4: Voor mij als onderzoeker zou dat ideaal zijn, maar je hebt natuurlijk ook het economische plaatje. We moeten dat kunnen doen. Ik ben nuclearist van opleiding, ik werk met scanners, maar we kunnen niet iedereen gaan scannen, helaas.
2: Maar goed, we hebben die waterdichte test voor de hele bevolking op zeg maar 50-jarige leeftijd, 55-jarige leeftijd, die hebben we nog niet. Jij werkt daaraan.
4: Klopt.
2: Hoe groot schat jij de kans dat we die waterdichte test gaan hebben?
4: Ja, wat is waterdicht? Ik denk gewoon dat we een test moeten vinden die met grote zekerheid ons kan voorspellen wie er Alzheimer gaat ontwikkelen. Ik denk ook dat we naar een toekomst gaan waarbij dat we verschillende testen gaan hebben. Zodat als we die samenleggen, dat we
2: eigenlijk een grotere kans kunt een betrouwbare kansberekening.
4: En ik ben eigenlijk wel vrij optimistisch op dat vlak. Dat is ook wat we nu al doen met hart- en vaatziekten. Mensen gaan een keer naar de huisarts om hun bloeddruk te controleren, cholesterol.
2: Preventie, hè?
4: Ja.
2: Preventie is zoveel beter.
4: Dus daar zit de sleutel, denk ik.
2: Mag ik je heel veel succes wensen met de PhD Cup?
4: Dankjewel.
2: En met je onderzoek. Pauline Moyard, dankjewel. Nog een fijne dag.
4: Dankjewel. La mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.

0: Een beetje stijl. Kan nooit kwaad in Nieuwe Feiten. En Jeanne Moreau, die heeft stijl. Jeanne Moreau en J'ai la mémoire qui flanche. Naar Antwerpen, vertraging op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Kleine Bareel, 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke is bij Nieuwpoort de linkerrijstrook dicht. En dat komt door een defecte vrachtwagen. Nog een quiz in Nieuwe Feiten natuurlijk. Met dank aan onze jury en onze samensteller. Samensteller van de Vrijdagquiz. Dat is Gilles Wijkmans.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag op deze zonnige vrijdagmiddag. We spelen voor €25. Een boekenbon weliswaar te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. En we spelen met Gerda. Goedemiddag, Gerda.
2: Goedemiddag.
0: Gerda uit Kortenaken. Wat was je aan het doen, Gerda?
2: Ik was het kruiswoordraadsel van de standaard aan het invullen.
0: En ging het een beetje? Ik kan dat nooit. En mij lukt dat nooit.
2: Ja. Ja, als
0: jij bent
2: een
0: specialist. Je bent een kruiswoordraadselaarster. Goed, ja. Dat helpt misschien bij de quiz, hè? Je speelt tegen Guy. Goedemiddag, Guy.
3: Goedemiddag.
0: Guy uit Herk de Stad. Is dat niet dichtbij Kortenaken?
3: Ja, inderdaad. Dat ligt niet zo ver van elkaar. Maar wel in een andere provincie.
0: Oké, dus jullie, als jullie ruzie krijgen, dan kunnen jullie op de vuist gaan straks. Dat is een voordeel. Guy, waar was jij mee bezig?
3: Wij waren een kast in elkaar aan het steken.
0: Oh, ik heb zo'n medelijden.
1: Nog geen echtelijke ruzies?
3: Het was met de zoon, dus...
0: Met de zoon. Het is een vader-zoon moment. En ja. Wat moet er straks in die kast... Die zoon toch niet, mag ik hopen?
3: Daar moet een lavabo op bovenop komen.
0: Oei. Als dat, wat kan er fout gaan? Goed, wat...
3: Van alles.
0: Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Gerda, die zich als eerste heeft gemeld. Zolang ze juiste antwoord blijft aan de beurt, bij een fout antwoord gaat de beurt naar Guy. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz natuurlijk. Zo gaat dat. Gerda, wat is het voordeel als vrouwen films maken? Daar zit een voordeel aan. A. Die films brengen meer op. B. Ze worden in meer landen uitgebracht. Of C. De werktevredenheid van de crew stijgt.
2: Ik denk C. De werktevredenheid.
0: De werktevredenheid.
4: Valt.
0: Toch niet. Guy.
3: Ik gok op B.
0: Je denkt B?
4: Valt.
0: Want jullie konden zich allebei niet voorstellen dat die vrouwenfilms meer geld zouden opbrengen. En toch...
1: Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Die onderzoekers die keken naar de opbrengsten en de makers van 200.000 films uitgebracht tussen 1994 en 2023. En daaruit blijkt dat films met een vrouwelijke scenario-schrijver 25% meer winst opbrachten dan een film geschreven en geregisseerd door mannen. Zelfs met een vergelijkbaar... Budget.
0: Want we hebben natuurlijk in absolute cijfers gehad. Ja. Maar zelfs in absolute cijfers, vergelijkbaar budget, toch meer winst.
1: Ja, en wanneer vrouwen zowel schreven als regisseerden, genereerden ze evenveel procentuele winst als films met mannen in de hoofdrol, terwijl ze de helft minder budget kregen.
0: Maar hoe kan dat?
1: Wel, die onderzoekers hebben geen verklaringen onderzocht, maar ze zeggen de filmindustrie, dat is een risicovolle industrie. Studiobazen die nemen liever geen risico's, spelen graag op veilig door dezelfde regisseurs dezelfde films te laten maken. Maar ja, soms wil het publiek eens iets anders en vrouwen weten dat vaak beter of kunnen dat beter in productie brengen met meer winsten tot gevolg.
0: Ik hoop dat ze geluisterd hebben in Hollywood. Gerda, vraag 2. De oorlog in Iran heeft daar auto's heel duur en heel schaars gemaakt. Maar er is een oplossing. De overheid probeert iets. Wat? A. Een staatsloterij om een auto te mogen kopen. B. Subsidies op fietsen. C. de autokeuring afschaffen, zodat oude auto's langer kunnen rondrijden?
2: Ik ga voor C.
0: Ai. Geen keuring is het niet. Guy, het gaat mooi heen en weer.
3: Ik gok weer op B.
0: Op B, subsidies op fietsen.
4: Fout!
3: Ja.
0: Het is wachten op het eerste goede antwoord in deze quiz, want het is een staatsloterij om een auto te mogen kopen.
1: Sinds het begin van de oorlog zijn de autoprijzen met 80% gestegen in Iran. Een tweedehands Peugeot 206, bij ons kost die tussen de 1000 en de 2000 euro. In Iran is dat 3800 euro.
0: Een tweedehands 206 Peugeot?
1: Ja,
0: jeetje.
1: Iran die heeft ook eigen automerken, maar ook die zijn onbetaalbaar. Dus organiseert de staat loterijen waarbij de winnaar onder een marktprijs een Iraans automodel mag kopen. En dan is het maar hopen dat je de gelukkige winnaar bent.
0: Auto's loten, niet auto's loten.
1: Nee.
0: Gerda, vraag 3 is weer voor jou.
2: Ja.
0: Wat nemen de meeste Britten mee als ze in nood snel hun huis moeten verlaten? Wat nemen ze mee? A, hun hond. B, hun fotoalbums. Of C, hun telefoon.
2: De hond.
0: De hond?
4: Fout.
2: Ja.
0: Gie.
3: Een telefoon dan maar.
0: Telefoon?
4: Fout.
1: Ik hoop eens dat we een quiz gaan hebben waarbij dan niemand een juist antwoord.
0: Dat is jouw doel.
1: Ja, dat is
0: het ziet er uit dat het zou kunnen verwezenlijkd worden, want het waren fotoalbums. Britten nemen hun fotoalbums als eerste mee uit een brandend huis.
1: Ja, de Universiteit van Liverpool die hebben een enquête gedaan bij meer dan 1000 Britten. Wat zou je in een noodsituatie redden uit je huis? En dan stonden honden op plaats nummer 5. Voorwerpen met een sentimentele waarde op 4. Dus een cadeau dat je van je partner kreeg, de hoed van je overleden vader, zulke dingen. Op plaats 3 juwelen, op plaats 2 de telefoon en op plaats 1 fotoalbums, want die mensen zeiden in noodsituaties, in het diepste van de put, kunnen die herinneringen mij misschien terug naar boven brengen.
0: Zeker. Vraag 4. Gerda, wat is het favoriete hapje van een Australische dolfijn? Vissenbraaksel, kokosnoten of inktvisinkt?
2: Ah.
0: Je denkt A.
4: Dat is helemaal goed.
0: Het is gebeurd, toch?
1: We hebben een winnaar.
0: We hebben een winnaar als de jingle wil starten. We hebben een winnaar. Gerda. Één vraag goed en daarmee al een volledige quiz gewonnen. 25 euro in boekenbonvorm gaat jouw richting uit, want het was inderdaad vissenbraaksel.
1: Ja. De dolfijn, genaamd Bubbles, die werd de afgelopen jaren 11 keer betrapt op het lastigvallen van een horsmakreel. En een horsmakreel, dat is een roofvis, dus die eten andere vissen op. En wat Bubbles deed, was achter die vis aanjagen, die zo stresseren dat die overgaf. En dan at Bubbles het braaksel. Geen enkele keer had Bubbles het op de vis zelf gemunt en... Biologen die dat hebben gezien, die zeggen van ja, het achternajagen van een vis die braakt is energie-efficiënter dan zelf achter die vis aanjagen en die vangen.
0: Oké, Herk de Stad verliest, Kortenaken wint. Guy, sorry. Het heeft niet mogen zijn.
3: Gerda,
0: weet je al welk boek je gaat kopen met je 25 euro?
1: Dat van Karel Scripto.
2: Oh, nee.
0: Karel Scripto heeft een boek, hè?
2: Ja.
0: Dat is misschien iets voor jou.
2: Ja.
0: Veel plezier ermee in ieder geval. Volgende week is er weer een vrijdagquiz.
2: Dankjewel.

0: About Work the Dance Floor. En dat is precies wat we vanavond gaan doen, toch? Jij en ik. Georgia. Waarmee we alle nieuwe feiten gehad hebben van deze 25e september. Behalve die van Nico Dijkshoorn natuurlijk.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Morgenavond speel ik mijn theatervoorstelling in Medemblik. Er is steeds één moment in die voorstelling waar ik mij erg op verheug. Ik vertel aan het publiek in de zaal dat ik een elektrische infrarood afstandsmeter heb gekocht. En dat zorgt altijd voor enige hilariteit in de zaal. Puur op mijn uiterlijk denken mensen blijkbaar dat ik niet handig ben. En dat klopt. Om u een idee te geven, onlangs plakte ik de binnenband van mijn fiets. En terwijl ik dit zeg, twijfel ik al. Zeg ik dat wel goed? Dat is mij namelijk ook opgevallen. Dat handige mannen, mannen die op een trapje iets met hun handen aan het plafond hangen, dat die een totaal eigen taal spreken. En ik spreek die niet. Ik weet wel precies hoe het klinkt. Wanneer een vriend bij mij een lampje ophangt, dan hoor ik hem de volgende dingen zeggen. Nico, dit is schroefdraad uit Rusland. Je hebt het verkeerde schroefdraad. Je moet Frans schroefdraad hebben. Geef mij eens die omwerkbout. Nee, nu sta je met een doorlusser in je hand. Die met dat nippeltje, nee, die rode. Nee, laat maar zitten, ik pak hem zelf wel. Maar nog even over het plakken van die binnenband. Alles leek te lukken. Ik legde de binnenband in de buitenband. Ik pompte en ik zocht daarna naar mijn huissleutel. Die zat tussen de binnen- en de buitenband. Maar ik had het over mijn elektronische afstandsmeter. Die maakt steeds tijdens de voorstelling enorme emoties los bij de mannen in het theater. Ik schijn met een laserstraal op het bovenlichaam van mijn drummer. En daarna vraag ik aan het publiek welke afstand er op mijn digitale afstandsmeter staat. En luisteraars, de mannen in de zaal worden dan gek. Ik speel in mijn voorstelling liedjes. Ik dans heel vreemd als Batman over het podium. Ik beweeg tijdens het lezen op muziek uit India. Maar na de voorstelling komen alle mannen uit de zaal op mij af. Zij hebben ongelooflijk genoten van het afstandmeten. Dus zo aan het eind van deze week in mijn 5e middagjournaal. Daarom de volgende vraag aan alle luisterende mannen. Hoe ver zit ik nu met mijn mond van de microfoon? Als u lieve van houten over straat ziet lopen, dan kunt u de goede antwoorden van precies 47 centimeter en 12 millimeter in zijn oor schreeuwen.
0: Dat vind ik veel. Nico, vind ik echt veel. Ik geloof er niks van. Ik wil dat ter plaatse komen checken met mijn elektronische afstandsmeter. Nico Dijkshoorn in het middagjournaal. En wanneer die tournee, hè, van Nico in ons land, we zitten daar om te bidden. Nico Dijkshoorn deze week in het middagjournaal. Volgende week Hugo Matthijssen. Zometeen Aiko na het nieuws van 1. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
4: Nu is het nog rustig.
2: Een eindeloze soap.
5: Mag ik even iets vragen? Ik zie hier een hele grote zak spinazie, maar je hebt toch ook van je baby spinazie niet?
2: In Fast Forward.
6: Ja, als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts.
5: Ja.
6: En daar staan ze.
5: Dat is toch grappig dat die dan niet samen staan?
6: Er is een speciale aanbieding.
5: Ah, verplaatst.
6: Verplaatst,
5: ah,
6: daarom.
5: Dat is toch, ja. Oké, okay. Je moet het maar weten uiteindelijk.
4: Nu is het nog rustig.
2: Van het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en Het Paleis. Vanaf 2 oktober. Info en tickets, hetpaleis.be.
4: Nu is het nog rustig.
2: Samen met De Standaard en Radio 1.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel. Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. altijd zeker.
1: Amai, zo content.
10: Natuurlijk, het is maandag.
1: Oh, dat is juist.
11: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
12: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward. Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
13: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
14: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja. Maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
18: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
17: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
19: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 1 uur. Een goeiemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Paus Leo is in Frankrijk aangekomen voor een vierdaags bezoek en de Chinese president begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de VS. De Vlaamse regering zit op dit moment opnieuw samen over de begroting. Sisse Michiels, jij staat aan het kabinet van minister-president Diependalen. De finale onderhandelingen die zijn nu begonnen?
23: Inderdaad, tegen maandag moeten ze klaar zijn, dus ze zullen hier vandaag en ik denk ook nog wel het hele weekend doorwerken. Dat lange weekend is begonnen met een nieuw voorstel van Diependalen, een aangepaste tabel eigenlijk, die voortbouwt op de onderhandelingen van de afgelopen dagen. En in die tabel staan tientallen mogelijke besparingen, maar ook extra inkomsten en andere maatregelen om die begroting dus in evenwicht te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verhogen van de waterfactuur en aanpassingen aan de kinderbijslag. Voor CD&V en Vooruit ligt dat allemaal wel moeilijk. Nu beginnen de onderhandelingen dus echt het typische over en weer van tegenvoorstellen en alternatieven op tafel leggen.
22: Ja, en gaat het lukken om eruit te geraken, denk je?
23: Daar gaan de partijen zelf toch nog steeds van uit. Maar het wordt wel nog moeilijk, dat is zeker. Bijvoorbeeld als het gaat over welzijn en zorg. De N-VA ziet daar nog mogelijkheden om te besparen, maar de bevoegde minister, Caroline Genet, is dat. Die ziet het absoluut niet zitten om de beloofde budgetten te schrappen. Maar het is dus aan Matthias Diependalen om hier de komende 3 dagen alle partijen op 1 lijn te krijgen.
22: Dankjewel, Sisse. En van het Martelaarsplein in Brussel gaan we naar de Wetstraat, want daar zit ook de kern van de federale regering samen. Heidi van Rompuy aan de Wetstraat. Wordt daar ook gepraat over de begroting?
24: Nee, ze zitten hier al de hele voormiddag samen, maar het gaat hier over enkele andere dossiers, zoals de vliegroutes boven Brussel en de hervormingsplannen bij Bpost. Maar er is gisteravond wel nog gepraat binnen de regering over die begroting. We staan zeker nog niet dicht bij een akkoord. We horen dat het de bedoeling zou zijn om met de federale kern het eerste weekend van oktober een eerste keer in conclaaf te gaan en de onderhandelingen dan verder op te drijven. Ondertussen is er rond de tafel wel wat frustratie over het 17-puntenplan dat de Franstalige Liberalen van MR op tafel hebben gelegd, met daarin onder andere een grote lastenverlaging. Maar bij het binnenkomen hier vandaag hielden alle ministers de lippen stijf op elkaar.
22: Dankjewel, Heidi. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot ruim 2,49 euro. Dat is net onder de recordprijs van begin deze week. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent, die voor stookolie met zowat 3 cent per liter. Pomphouders merken dat de hogere prijzen invloed hebben op ons tankgedrag. In de maand september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat zegt Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars.
0: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
22: Op het assiseproces over de dubbele kindermoord door een landbouwer uit Waardamme in West-Vlaanderen getuigen vandaag de politieagenten en de speurders. De aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 5 en 8 jaar om het leven door verstikking. De agenten tonen in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel noodzakelijk, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de moeder.
3: Je ziet dat de politie al onder de indruk is. En het zijn niet eens hun kinderen. Mijn cliënten, dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch ja, te weten hoe het allemaal gebeurd is.
22: De uitspraak volgt eind volgende week. Het personeel van alle gevangenissen in ons land legt vandaag opnieuw het werk neer. Ze protesteren tegen het personeelstekort, de stijgende werkdruk en de overbevolking in de gevangenissen. Er slapen nog altijd bijna 600 gedetineerden op de grond, omdat er te weinig cellen zijn. De vakbonden blijven vragen om gevangenen vroeger vrij te laten, zegt Robbie de Kaai van de socialistische vakbond ACOD.
5: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer 150, 200 gedetineerden minder maken. Dat gaat 2 keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
22: Paus Leo XIV is aangekomen in Parijs voor een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Hij werd op de luchthaven ontvangen door de Franse president Macron. Peter de Kroebele legt uit wat de paus zal doen de komende dagen.
6: Paus Leo was al op het Élysée bij de Franse president Macron, spreekt straks bij de UNESCO en bezoekt ook de gerenoveerde Notre-Dame-kathedraal samen met enkele priesters. En vanavond houdt hij een waken met jongeren in het Stade de France. Morgen dan onder meer een mis op de Place de la Concorde, daar wordt heel veel volk verwacht. En daarna vliegt Leo naar Lourdes, de iconische Maria-bedevaartplaats. En maandag is hij in mis en dat heeft alles te maken met Robert Schuman, de katholieke stichter van de Europese Unie. Leo wil de komende dagen het accent leggen op samenwerking van volkeren, op geopolitieke vrede, spreekt ook met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijke, maar de paus wil in een ontkerkelijkt land als Frankrijk toch vooral ook het geloof en zijn kerk in de markt zetten. Opvallend, voor de Franse president Macron is maar een bijrol voorzien. Meer zelfs, hij zou geen enkele misviering bijwonen.
22: De Chinese president Xi Jinping begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de VS. Gisteravond eindigde de dag met een staatsbanket. Vooral het onderwerp Taiwan veroorzaakte ophef. Veerle de Vos.
10: Honderden gasten stromen toe voor het traditionele staatsbanket gisteravond. Xi en zijn vrouw deelden de tafel met techbazen als Elon Musk en Tim Cook. Van president Trump kreeg hij een gouden adelaar cadeau, het symbool van de Verenigde Staten.
25: The bald eagle is a national symbol of the United States. And we hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing.
10: Inhoudelijk heeft het bezoek voorlopig weinig opgeleverd. De vraag van Xi aan Trump om zich actiever te verzetten tegen onafhankelijkheid van Taiwan lokt boze reacties uit van de Taiwanese, die vinden dat Xi niet in hun naam kan spreken. Verder toonde China zich van zijn beste kant met de belofte 2 panda's te sturen naar een zoo in Atlanta en de echtgenote van Xi, in een vorig leven operazangeres, die vertederd meezong met een Chinees kinderkoor. Vandaag wordt het bezoek afgesloten met thee in het Witte Huis en een bezoek aan de Nationale Amerikaanse Archieven.
22: Bij nieuwe aanvallen vannacht heeft Oekraïne 2 olieraffinaderijen geraakt in Centraal Rusland. Dat meldt de Oekraïnse president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en 2 radarstations in het westen van Rusland zijn geraakt. Eerder zei Zelensky dat zijn land nu de definitieve toelating heeft gekregen van de VS om zelf Patriot-raketten te bouwen. Die zou het gebruik om ballistische raketten van Rusland uit de lucht te halen. De Amerikaanse president Trump heeft nog niet bevestigd dat Oekraïne de vergunning krijgt. De Belgische delegatie is in de zaal blijven zitten toen de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak hield voor de VN gisteren. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu begon, waarop hij de blijvers morele lafaards noemde en hen aanmaande om ook te vertrekken. Enkele Europese delegaties stapten op, maar de Belgische delegatie bleef zitten. Buitenlandse Zaken volgt het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot wil niet reageren. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Düsseldorf spelen. Union moet voor zijn thuisduels sowieso uitwijken omdat het stadion van de club in Vorst niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union zijn andere match in Leuven. Maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club zijn veto gegeven om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was het niet mogelijk en dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek doorgaan. Deze namiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 27 graden. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Tegen maandag moet er een akkoord zijn om in het parlement voor te stellen. Een belangrijk discussiepunt is de waterfactuur. Meer op vrtnieuws.be.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard.
4: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
7: Radio 1.
8: Aiko Duister.
22: Een hele goede middag. Welkom bij Radio 1. We hebben vandaag live muziek voor je van Triggerfinger. We draaien nog een nummer uit het nieuwe album van Beck. En het classic album van de week is er eentje van Kate Bush. Gekozen door actrice Violet Braakman. Heel erg fijn dat je erbij bent. Dit is Madonna met Music.

Het is de muziek die ons samenbrengt ook vanmiddag. Music van Madonna. Elke vrijdag is er ook live muziek op Radio 1. Vanmiddag komt die van Triggerfinger. Zij komen langs voor een akoestisch setje. Meestal scheuren de gitaren. Maar voor ons doen ze het vandaag net iets rustiger aan. En ze komen ook vertellen over het nieuwe album Tarmac. Volgende week, dan komt het nieuwe album van Fraukje ook uit. Kijk je naar mij, heet die plaat. En op die plaat stelt ze zichzelf de vraag hoe het is om de entertainer te zijn die wel wil dat iedereen kijkt, maar die ook af en toe verlangt naar de stilte achter het podium. Dit is alvast de nieuwe single, Fraukje met geen rem.

0: de afgelopen week dan op het gebied van muzieknieuws. Dit zijn meer dan mooie woorden, jij verdient de Nobelprijs. En Clouseau was alom tegenwoordig met hun aankondiging dat ze deze zomer in het Koning Boudewijnstadion spelen. Het zal de eerste keer zijn dat een Belgische band op eigen houtje het stadion met een capaciteit van 55.000 mensen vult. Nu, als één groep het kan, dan is het Clouseau wel, die in hun carrière al 137 keer in het Sportpaleis speelde. En ze willen wel ook ambitieus blijven. Dat vertelde ze in de ochtend bij Rut.
1: Het is iets waar wij eigenlijk al heel lang stiekem van dromen, omdat we al sinds we klein waren. We zijn bijvoorbeeld naar de allereerste Memorial van Damme geweest. Ja, het is ook gewoon een iconische venue, maar een stadionconcert, dat is zo ondenkbaar dat je dat ooit zou doen. Ja.
2: Oké. Okay. En ja, dan zeg je het.
3: Ik vind, je moet durven dromen en durven ambitieus zijn. En dus ambitie is niet alleen voor jonge artiesten die nog heel veel moeten bereiken. Het is niet het einde, maar het is wel een van de hopelijk hoogtepunten.
0: Clouseau speelt op 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion. En andere concerten die aangekondigd werden waren onder meer een nieuwe clubtour van Merel in de lente. Soms

0: Dit najaar doet ze al het depot in Leuven en de Roma in Antwerpen. Maar vanaf 12 maart zal ze nog 7 shows spelen in ons land. De tour begint in Herenthout, gaat langs Kortrijk, Brugge, Gent, Turnhout en Sint-Niklaas en eindigt in Hasselt. En Tesh Sultana die komt ook. Zij speelt op 16 maart in de Lotto Arena. Opvallend nieuws van Michael Kiwanuka deze week. Hij maakte bekend dat hij enkele maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad als gevolg van hoge bloeddruk. De Britse soulzanger is nu volop aan het revalideren en heeft daarom al zijn live optredens opgeschort. Tegelijkertijd kondigde hij een nieuwe plaat aan. Fudge, die komt er op 23 oktober en was al opgenomen voor zijn beroerte. Hij is ook te horen op de nieuwe plaat van de Italiaanse componist en producer Daniele Lupi. Wilma, zo heet dat album, dat is een soort soundtrack voor een fictieve, romantische film. Die vertrekt vanuit oude opnames van Italiaanse sessiemuzikanten, liever uit de jaren 60, 70 en 80. En Lupi heeft daar dan nieuwe arrangementen en zang aan toegevoegd. En Michael Kiwanuka zingt op 3 nummers.
1: Radio 1.

Carolien van MC Solar en daarvoor Daniele Lupi, de Italiaanse producer. Met de stem van Michael Kiwanuka, To Some Degree, staat op het album Wilma, een conceptplaat. Maar er komt dus ook nieuwe muziek van Michael Kiwanuka zelf. Volgende maand al op 23 oktober, dan verschijnt de plaat Fudge. Dit is Jalen Ngonda, die speelde een heerlijk concert op Pukkelpop. En binnenkort is hij terug, op 6 oktober speelt hij in de AB. Hey.

0: Drie jaar geleden brak hij door met zijn debuutplaat op het legendarische label Deptone Records. En in juni verscheen zijn tweede album Doctrine of Love. Jalen Ngonda was dat met Hang It on the Shelf. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313, 25 minuten vertragen vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel, 1 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Aiko.

Everything Counts van Depeche Mode. Er staat een heerlijk zomersweekend voor de deur. En ik heb daar de gepaste muziek bij. Ik laat je graag kennis maken met Triada. Een Argentijns trio is dat uit Buenos Aires. Het nummer heet Clara en gaat over een oudere, eenzame vrouw die zich langzaam opnieuw openstelt voor het leven. Clara van Triada. Claro que claro.

0: heerlijk bij de zomerse temperaturen van vandaag. En het weekend, Tu no me quieres van Gabriel Rios. En daarvoor hoorde je Triada met Clara.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: 12 jaar na Morning Face keert Beck terug naar die hele warme, melancholische sound van toen. Met zijn vertrouwde muzikanten en ook opnieuw met mixer Nigel Godrich. Ride Lonesome, zo heet de plaat, is een sobere, filmisch album geworden over eenzaamheid, verlangen en verlies.
3: There are things in life that are difficult. And no matter what things we have to placate ourselves to make ourselves feel better. Ultimately, you do have to go through it alone. We live in a world that has kind of optimized so many things, but the emotional side is still something that you have to... There eventually is something that humbles everybody and that's something you have to go through and you have to do it on your own.
0: Ja, iedereen zal moeilijke dingen meemaken. En uiteindelijk moet je die ook alleen verwerken. Dit nummer, Disappearing Act, past mooi bij het thema van de plaat. Verdwijnen, afwezigheid en alleen onderweg zijn. Disappearing Act van Beck.

vele jaren heb ik rondgezworven, op zoek naar de zin van mijn bestaan. En de vraag die op mijn lippen lag bestorven: wie ben ik? Waar ga ik heen?

zijn er nu verstreken. En ik draaf en ik ploeter maar door. Ik heb gevonden wat mijn taak is in dit leven.

0: Rozen op de mesthoop van het leven van Guido Del Canto. Hij is nu zondag te gast in Touché bij Friedel. Het gesprek zal onder meer gaan over de vraag hoe moeilijk het is om je eigen koers te varen in het leven. Zondag van 11 tot 1 op je radio. En vanaf morgen ook al te beluisteren als podcast. Straks is er live muziek van Triggerfinger tussen 2 en 3. Dit is eerst nog nieuw Belgisch talent. Piffy, dat is het alter ego van Stien Bovijn. En zij maakt eigenzinnige elektronische pop.
1: Radio 1.

0: If You're Not Scared van Case Choice en daarvoor Dancefloor, nieuwe muziek van Piffy. Blijf bij ons voor het nieuws en straks muziek van Triggerfinger.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
3: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
2: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
4: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
5: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Sleep
8: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
15: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
14: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
16: Go Yellow!
17: Joehoe!
16: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
17: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
16: Oh my zalig, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
18: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Tegen maandag moet er een akkoord zijn. Dan houdt minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement. De regering zal het hele weekend voort onderhandelen. En daarbij gaat het onder andere over de waterfactuur, zegt Cisse Michiels.
0: N-VA stelt voor om die duurder te maken om zo voor meer inkomsten voor de overheid te zorgen. CD&V en Vooruit zien dat niet zitten omdat het bedrag al jaren stijgt. Een gemiddeld gezin betaalt nu iets meer dan €500 per jaar. Ook over andere maatregelen zal hier nog stevig gediscussieerd worden. Bijvoorbeeld het schrappen van subsidies voor organisaties en bedrijven, duurdere dienstenchecks en aanpassingen aan de erf- en de schenkbelastingen.
1: Het personeel van alle Belgische gevangenissen heeft vandaag opnieuw het werk neergelegd. De actie volgt op een vijfdaagse staking eerder deze maand. Op verschillende plaatsen zijn stakers opgevorderd om de minimumbezetting te kunnen garanderen. De overbevolking van de gevangenissen en het personeelstekort blijven het pijnpunt. Dat zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
3: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat twee keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
1: Bij nieuwe aanvallen afgelopen nacht heeft Oekraïne twee olieraffinaderijen geraakt in Centraal-Rusland. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en twee radarstations in het westen van Rusland zijn geraakt. Eerder zei Zelensky dat zijn land nu de definitieve toelating heeft gekregen van de VS om zelf Patriot-raketten te bouwen. En daarmee kunnen lange afstandsraketten van Rusland uit de lucht gehaald worden. De Amerikaanse president Trump heeft nog niet bevestigd dat Oekraïne die vergunning krijgt. Tijdens de toespraak van de Israëlische premier Netanyahu voor de VN in New York gisteren is de Belgische delegatie in de zaal blijven zitten. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu aan zijn speech begon. Netanyahu zei daarop dat als er hier nog meer morele lafaards in de zaal zitten, mogen ze nu ook de zaal verlaten. Enkele Europese delegaties stapten daarop op, maar de Belgische delegatie bleef dus zitten. Buitenlandse Zaken volgt het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil niet reageren. De internationale luchthaven van Milaan in Italië is officieel herdoopt tot Malpensa Silvio Berlusconi. De naam is een eerbetoon aan drievoudig premier Berlusconi. Dat een van de belangrijkste luchthavens van Italië nu naar hem wordt vernoemd, krijgt ook stevige kritiek. De regeerperiodes van Berlusconi waren doorspekt met schandalen, onder meer rond prostitutie van ook minderjarige meisjes. Berlusconi is ook veroordeeld voor fraude. Deze namiddag zonnig en warm, we halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. Meer op veertiennieuws.be.
23: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
21: Radio 1.
24: Dat is

Lenny is dit met She Only Loves You in the Summertime. Summertime, daar gaan we ook van genieten. Zowel vandaag als de komende dagen dit weekend. Het wordt een heerlijk zomersweekend. Bobby, dat is een nieuw nummer van Phoebe Bridgers. En ze verwijst daarop naar haar lief, naar Bo Burnham. Zelf ook muzikant, acteur en comedian. Dit is Bobby uit de nieuwe plaat Lost Weekend van Phoebe Bridgers.

0: Stel dat je vandaag wat vroeger kon stoppen en nu al lekker in het zonnetje zit te genieten, dan was deze voor jou. Pale Saints, Kinky Love en daarvoor Bobby uit de nieuwe van Phoebe Bridgers. Straks krijgen we Triggerfinger op bezoek. Het is alweer 9 jaar geleden dat ze nog een studioalbum uitbrachten. Ondertussen was er wel een liveplaat, er waren solo en andere projecten. Lange Polle die is natuurlijk uit de groep gestapt door zijn gezondheidsproblemen en hij overleed nu bijna 1 jaar geleden. En ook in de privésfeer waren er nog wel wat andere obstakels, daar gaan we het straks over hebben. Maar sinds vrijdag is er Tarmac, een nieuwe Triggerfinger plaat. Straks live muziek daaruit.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Hey, Sietse van Meldheads hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mij, die is Vox-tip bij Radio 1.
3: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.

Met dit nummer kwam Geez een paar jaar geleden voor het eerst echt op onze radar. Cowboy Nudes. Toen kwamen ze ook een sessie bij ons spelen. En daarvoor hoorde je Meltheads met Oorlog in mei. Deze week onze Vox-tip. Morgen hoor je de lijst tussen 9 en 11 hier op Radio 1. Zometeen live muziek van Triggerfinger. Ze komen zonder elektrische gitaar. Ze gaan akoestisch spelen. Mario en Ruben komen 3 songs spelen uit het nieuwe album Tarmac, dat sinds vorige vrijdag uit is. En dat is ook de eerste plaat zonder lange pollen. Dat is voor over 10 minuten. Dit is Alabama Shake.

0: Sexy Boy van Air en daarvoor Alabama Shakes met Garden. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 bij Waaslandhaven-Oost. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval en moet je dus aanschuiven. Op de E17 vertraagt verkeer vanaf Kruibeke 10 minuten extra. En op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Elders alleen maar kleinere vertragingen.
1: 1, 2. Live bij Aiko.
0: Triggerfinger is terug met een nieuw studioalbum. Het eerste nieuwe album in 9 jaar tijd en ook de eerste plaat zonder lange pollen. Voor de opnames zijn Mario en Ruben opnieuw naar Los Angeles getrokken om daar samen te werken met Mitchell Froom. Tarmac, zo heet de nieuwe plaat en die klinkt tegelijkertijd vertrouwd en toch heel nieuw. Ze zijn vandaag onze gast. Dit is Triggerfinger live.

0: Triggerfinger live. Ruben, Mario, welkom. Heel fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn nog eens naar LA gegaan om samen te werken met Mitchell Froome. Het grote verschil met de vorige Triggerfinger plaat is misschien toch wel dat de nummers nog niet volledig af waren voor jullie naar daar gegaan zijn. Waarom hebben jullie deze keer zo gewerkt?
1: Het was een beetje een samenloop van omstandigheden. Het is een manier van werken die een klein beetje komt uit de soloplaat die ik met Mitchell gemaakt heb. Daar was geen budget, dus hebben we alles zelf gedaan. Opnemen, schrijven, techniek, spelen. En ook de samenwerking met Colossus vond hij heel fijn. En daarom, omdat wij nu met twee dit album gingen maken, was het wel fijn om dat terug samen met hem te doen. We hebben een huis gehuurd in LA, omdat je tegenwoordig, als je twee sterke laptops hebt, dan kan je overal opnemen. En dan zijn we daar van start gegaan. Ja.
0: Lijkt me wel spannend, als de nummers nog niet helemaal klaar zijn, om er zo in te vliegen, maar misschien gaf dat ook wel meer vrijheid.
2: Ja, sowieso veel vrijheid, want alles kon. Alles lag ook open. Alles, er was ook niet iets van wat we niet konden proberen of zo. Maar vooral ook omdat de schrijfwijze sowieso bij ons, tussen ons, een beetje veranderd was. Vroeger schreef Ruben eigenlijk merendeel. En nu was het van, hey, iedereen mag en gooi maar van alles in die Dropbox folder en we gaan eruit pullen en dan zien we wel wat er verder uitkomt. En dat is sowieso al spannend. Ja. Plus daarbij ook nog, voor mij in ieder geval, ik had geen drumstel. Dus ik moest eigenlijk op een heel andere manier de drumpartijen gaan creëren. En die drumpartijen heb ik eigenlijk allemaal eerst geprogrammeerd op de computer. Alvorens terug thuis te komen en die dat fatsoenlijk op te nemen. Dat is een compleet andere manier van werken. Maar op die manier was er ook gigantisch veel vrijheid.
0: Okay.
2: En een andere input. Dus dat was eigenlijk wel heel positief.
0: Ja. Het grote verschil met Colossus is natuurlijk dat bij dit hele proces, zeker het opnemen, Lange Pollen er deze keer niet bij was. Wat zijn zo de momenten waarop je het meest aan hem denkt?
2: Elke dag.
1: Ja.
2: Elke dag denken we aan de Lange.
0: Ja, ongetwijfeld. Maar er zullen wel specifieke dingen zijn.
2: Ja, maar dat gaat van het vertrek tot in de luchthaven met de vlieger vertrekken tot in de studio werken. Dat zijn altijd wel momenten waar dat die of wel weer van die stoten uithing. Dat weer iets gebeurde natuurlijk. Maar vooral eigenlijk voor ons denk ik, Het nieuwe was dat, ja, je zit al meer dan 20 jaar als een band en je speelt ook met z'n drieën altijd continu elke plaat ook in. En nu die een eerste keer dan niet doen, ja, dat is een soort van vertrouwen dat ergens wegvalt. Mm. Tegelijkertijd, ja, we moesten daar ook wel mee dealen. Plus, hij was toen nog niet gestorven, toen wij naar haar leven trokken. Dus dat was echt vlak nadat hij gestopt was, hadden wij zoiets van, we gaan beginnen schrijven. En daardoor hadden wij wat meer tijd zo om erin te komen en te zoeken naar van, oké, wat geeft dat hier eigenlijk allemaal? En uiteindelijk heeft Ruben de meeste baspartijen ingespeeld. Dus,
1: We hebben die eigenlijk door ons drie verdeeld. Hè, want de basgitaarpartij heb ik inderdaad ingespeeld. Maar Mario en Mitchell hebben ook op Moog bassen en keyboards en orgels bassen ingespeeld. En op zich is dat wel fijn dat we dan de baspartijen door ons drie moesten verdelen om een beetje aan hetzelfde niveau te geraken.
0: Om die grote persoonlijkheid van hem te kunnen evenaren.
2: Moest toch ingevuld worden.
0: De plaat heeft als titel Tarmac gekregen. Natuurlijk de ondergrond van een landingsbaan. Maar waar staat het woord dat op zich al mooi is? Waar staat het voor jullie voor?
1: Het is, zoals je zegt, het is een landingsbaan, maar het is ook een startbaan.
0: Mm-hmm.
1: Het waren voor ons hele bewogen jaren. Die 2 jaar dat we dat album gemaakt hebben. Het album maken, dat was een waanzinnig fijn proces. Dat was super fijn. En ook voor ons met twee, om dat echt samen te kunnen doen. Maar langs de andere kant, in onze families zijn er wel wat dingen gebeurd. Mario, zijn moeder, is overleden. In mijn familie zijn er mijn schoonouders die hadden hulp nodig en zijn in de opvang gemoeten. En dat uw positie binnen die familie verandert van dag op dag ineens. Als je jong bent, dan hebben uw ouders de verantwoordelijkheid over u. En ze helpen u opgroeien en ze leren u fietsen en helpen u als dat is met uw eerste lief. En zij zijn het hoofd van de familie. Maar op een gegeven moment zijn zij hulpbehoevend en worden wij ongevraagd ineens in die positie gezet. Tegelijkertijd zie je uw eigen kinderen opgroeien en hun weg zoeken en die startbaan aflopen en ja, tegenslagen overwinnen en kleine succesjes boeken. Ja. En daar staan wij nu ineens midden tussen. En dat is een heel raar moment. Dan voel je dat je ouder wordt, maar dat is ook wel heel schoon. Dat is delicaat, omdat die uw ouders, om die te helpen begeleiden naar dat laatste stuk, die hebben ook een fierheid. En dat is moeilijk. Dat is niet evident als je tegen iemand moet zeggen van het is geen goede idee meer dat jij met een auto rijdt, bijvoorbeeld. Dat zijn onnozel dingen, maar dat is allemaal niet gemakkelijk. En daarom, dat sloot eigenlijk wel heel goed aan bij wat we allemaal gemaakt hadden. Want je begint in eerste instantie een plaat en je probeert goede nummers te schrijven. En je weet niet altijd in het begin waar die over gaan. Je begint met een mooie titel, zoals Tarmac of een woord of een zinnetje dat tof klinkt. Maar onbewust merkte toch dat daar een rugzak van alles aan je rug hangt. En dat daar toch hier en daar dingen zijn weg hebben gevonden in die muziek. En als je dan achteraf terugkijkt, als die plaat af is en je maakt de bedenking van ja, wat is nu het overkoepelende gevoel een beetje bij heel dat verhaal. Dan is dat wel familie en hoe dat die familie ook in de wereld staat, in uw kleine wereld thuis en ook wat dat er in de buitenwereld rond u gebeurt. Ja.
0: Tarmac, zo heet de nieuwe plaat van Triggerfinger. Na de festivals deze zomer gaan jullie nu terug de clubs in, ook in heel Europa. En dan komen er ook nog concerten aan in ons land uiteraard. Maar eerst vandaag bij ons, dit is Triggerfinger live.

0: Heel fijn om zo ook een keertje zo te horen. Triggerfinger was dat bij ons live hier op Radio 1. Met drie nummers uit het nieuwe album. Tarmac, zo heet die plaat. Je hoorde The Why, Come Clean en daarnet nog Through the Beam. Ze gaan vanaf midden oktober uitgebreid toeren door heel Europa. Met uiteraard ook een stop in ons land op 26 december. Dan speelt Triggerfinger in de Roma in Antwerpen.
1: Aiko.
2: Radio 1.

Billy, het tragische verhaal van Billy door Comme-il faut. En daarvoor hoorde je Kid. Nieuw nummer was dat van Dive, de Amerikaanse dreampop band die in november naar ons land komt. Dan spelen ze op Sonic City, het festival in Kortrijk. Dit is C-Met met haar very sexy C-Met band, When a Good Man Cries.

0: Batman. Classic cultfilms met gloednieuwe live soundtracks. Van onder andere Alabaster de Plume, Mary Lattimore en Moon. Videodroom. Van 404 en Filmfest Gent.
1: Alive or dead don't matter, though I reckon dead would be easy.
0: Vanaf 26 september in en uit de Vooruit. Info en tickets 404.gent. Samen met Radio 1.
2: Ben je op zoek naar je eerste job?
3: Zo klaar voor.
2: Of is het tijd voor een carrière-switch?
3: Ja, zo klaar voor.
2: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
3: Zo klaar voor.
2: Stel binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
4: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Hallo.
6: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
7: Ja, ik wil autotechniek studeren.
6: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
7: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
6: Ja.
7: En dan krijg ik misschien wat centjes.
6: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Jij? Yeah?
12: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
11: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak, wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
15: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
16: Geef 8 hamburgers.
15: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
17: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 doden gevallen, dat zegt de burgemeester van de stad. De aanval gebeurde op klaarlichte dag en trof een kantoorgebouw. Ook enkele auto's op de parkeerplaats vlogen in brand. Daar zijn 3 lichamen gevonden. 7 anderen raakten gewond. Ook vanochtend kwam een 14-jarige jongen om bij een Russische aanval op Kiev. Rusland zegt dan weer dat er 3 burgerdoden zijn gevallen bij een Oekraïense aanval op door Rusland bezet gebied. Het Kremlin is woedend omdat een Russische journaliste gisteren op de Europese sanctielijst is geplaatst. De vrouw werkte vroeger voor Russia Today Frankrijk en was ook wel eens te zien als commentator op de Franse CNews van een commerciële zender. Ze was al eerder verbannen uit Frankrijk omdat ze Russische propaganda verkondigde. Het Kremlin spreekt over vervolging. De internationale luchthaven van Milaan in Italië is officieel herdoopt tot Malpensa Silvio Berlusconi. De naam is een eerbetoon aan drievoudig premier Berlusconi. Dat een van de belangrijkste luchthavens van Italië nu naar hem wordt vernoemd, krijgt ook stevige kritiek. De regeerperiodes van Berlusconi waren doorspekt met schandalen, onder meer rond prostitutie van ook minderjarige meisjes. Berlusconi is ook veroordeeld voor fraude. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Düsseldorf spelen. Union moet voor zijn thuisduels sowieso uitwijken, omdat het stadion van de club in Vorst niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union zijn andere matchen in Leuven. Maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club zijn veto gegeven om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was het niet mogelijk en dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek doorgaan. Deze namiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
20: Radio 1.
21: Aiko Duister.

0: heeft het telkens in groepjes van vier gedeeld, zijn nieuwe nummers. Vandaag kwamen de laatste vier nieuwe nummers uit van het album Happiness Anytime. Dat is nu dus volledig beschikbaar. Volgende week duiken we wat dieper in die plaat. Het wordt ons album van de week. Light the Way hoorde je van Leon Bridges.
1: De Weekend Playlist.
0: Ja, het was nieuws deze week in Vlaanderen. Zijn in de afgelopen 20 jaar meer dan 50 overdekte publieke zwembaden gesloten. Voor veel lokale besturen is het uitbaten en onderhouden van een zwembad te duur. Gevolg is wel dat steeds meer kinderen minder zwemlessen krijgen en dat de zwemclubs ook heel wat leden zien afhaken. Want de nieuwere zwembaden die er nog wel zijn bijgekomen, die zijn luxueuzer, maar ook een stuk duurder voor de gebruikers. We gaan dus op zoek naar liedjes over zwemmen. Laat ze maar komen. Je kan alles kwijt, alle suggesties bij Radio 1 op VRT Max of in de app van VRT Max bij Radio 1. Deze die mag er al zeker in. Dit is Spinvis en ik wil alleen maar zwemmen.
2: Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen. Hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey. De stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze. Hey. Ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen.

0: Er zijn de afgelopen 20 jaar heel wat publieke zwembaden gesloten. Er zijn er ook een aantal nieuwe bijgekomen die luxueuzer, groter zijn, maar ook een stuk duurder en vaak ook veel verder af liggen. Het gevolg is dat minder kinderen zwemles krijgen en dat ook de zwemclubs heel wat leden zien afhaken. We gaan onze weekendplaylist vullen met liedjes over zwemmen en zwembaden. We hadden al Spinvis met Ik wil alleen maar zwemmen. De komende suggesties die mogen van jou komen en die kan je insturen bij Radio 1 op VRT Max of in de app van VRT Max bij Radio 1. Je hoorde Arcade Fire met Afterlife.
1: Radio 1.

0: Classic Album van de Week.
1: En de plaat is deze week gekozen door actrice Violet Braakman. Zij is op dit moment te zien op VRT1 en VRT Max in het nieuwe seizoen van De 12. En in het najaar zal je haar ook kunnen zien in Heizel 85, een film waarin zij de hoofdrol zal spelen samen met Matteo Simoni. Die komt iets later dit najaar in de cinema's. Ze kiest voor het album The Kick Inside van Kate Bush. En vandaag vertelt ze over het nummer The Man With The Child In His Eyes. Een liedje dat Kate Bush op heel jonge leeftijd schreef.
2: Ze was 13 jaar toen ze dat nummer schreef. En The Man With The Child In His Eyes roept iets in mij op dat ik moeilijk onder woorden kan brengen. Het gaat over de kinderlijke kwaliteit dat die man heeft kunnen bewaren in zijn volwassendom. Of zij is het kind in zijn oog. En dan begeeft je op bijzonder boeiend, maar ook gevaarlijk gebied. Het fascineert mij en het katapulteert mij terug naar mijn eigen 13-jarige zelf, een ontluikende seksualiteit, een verlangen dat niet in woorden te vatten valt. Maar als het dan toch moet, dan laat ik het liefst vertellen door de 13-jarige zelf, Kate Bush in dit geval. Maar het doet mij ook denken aan het dagboek van Marie Bashkirtseff, een dagboek uit eind 19e eeuw, waarin zij de lezers heel ongecensureerd, ongefilterd toelaat in haar hoofd. En het doet mij geloven dat 13-jarige meisjes krachtig en kwetsbaar tegelijk alles al weten. En dat bewijst Kate ook met haar album.

Een van De La Soul en daarvoor The Man With A Child In His Eyes. Een van die nummers uit The Kick Inside van Kate Bush. De hele week lang hebben we daar nummers uit gehoord. Het was ons classic album van de week, gekozen door actrice Violet Braakman. En dit is de nieuwe van Warhouse, Simple Pleasures.

0: Mama van Moran en daarvoor Simple Pleasures, de nieuwe van Warhouse. Zometeen krijg je een gloednieuw nummer te horen van U2. U2 bestaat vandaag 50 jaar en dat vieren ze dus met nieuwe muziek. Er komt een nieuw album aan, Carnaval de Luz. Een plaat die zal gaan over spiritualiteit, vriendschap, vrijheid en volhouden in donkere tijden. Al dus U2 zelf. Op 13 november is die plaat er en vandaag delen ze al Silencio, ook al een Spaans woord. Een kort rocknummer is dat en niet alleen Spaans, maar vooral ook Mexico lijkt een thema te zijn, want de clip bij de song die hebben ze opgenomen in Mexico-stad. Je krijgt hem meteen te horen na dit. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 15 minuten vanaf Stabroek. Op de E19 aanschuiven vanaf Kleine Bareel. En op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Er staat een defect voertuig op de E313 richting Luik. In Zolder op de Spitstrook. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten extra tussen Groen en Tervuren door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Memmel. Op de binnenring 40 minuten tussen Strombeek en Tervuren. In Brussel staat een defect voertuig in de Kunstwettunnel richting Zuid op de rechterrijstrook.
1: Aiko,

0: 50 jaar U2, dat vieren we gewoon met een stevig rocknummer. Silencio, de nieuwe single van U2.
1: De weekendplaylist.
0: In Vlaanderen zijn in de afgelopen 20 jaar meer dan 50 overdekte publieke zwembaden gesloten. Feit is dat het voor lokale besturen heel erg duur is om een zwembad uit te baten en te onderhouden. Gevolg is dat steeds minder kinderen ook zwemlessen krijgen en dat de zwemclubs leden zien afhaken. Er zijn wel nieuwe zwembaden, maar die zijn vaak veel duurder en liggen ook verder weg. We zoeken vandaag liedjes over zwemmen en er zijn al heel wat suggesties binnengekomen. Een plaat die door heel wat mensen is aangeraden, is deze van Boudewijn de Groot.
2: Een

0: Pelé.
1: Deze zwemmer heeft geen zwembad nodig. Die zwemt in zee, de zwemmer van Boudewijn de Groot. Ingestuurd door onder andere Johan Smits, Peter van de Wielen, Saskia de Jonge en Geert Verhenne. Flip Kaulier, die heeft ook een zwembad. Een zwembad dat goed past bij het weer van vandaag. Anna.

een zwembad en een feestje daar rond bij Flipco Lier. Ingestuurd door Tony de Vreese en Jurgen de Ramout. Sonja Ladani dacht dan weer aan Twisting by the Pool van Dire Straits.

En een plaat die ook heel populair is, is een classic van R.E.M., Night Swimming. Die werd gesuggereerd door onder andere Henri Roggeman, Karel Rutte, Floris Borms, Mark de Schepper, Inge de Smet en Jan den Douw. Heb je nog een suggestie? Laat het dan weten bij Radio 1 op 14 Max.

0: In het thema zwemmen kon deze moeilijk ontbreken. R.E.M. met Night Swimming. Na 4 uur een laatste keer deze week de Wereld Vandaag met Gert Geens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Heiko.
0: Hallo. Binnen de Vlaamse regering is er vandaag verder onderhandeld over een begrotingsakkoord en de tijd begint te dringen.
1: Ja, want maandagmiddag wordt Vlaams minister-president Matthias Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor de septemberverklaring. En zoals het wel vaker gaat natuurlijk, er ligt nog wel wat werk op de plank in die laatste rechte lijn. En intussen doen we het met voorstellen die naar buiten sijpelen, zoals een verhoging van de waterfactuur, waarvoor minister Broens in de ochtend al aangaf, of waarvan minister Broens aangaf dat hij er niet van wou weten. Maar goed, aan ballonnetjes of hele of halve veto's ook federaal alweer geen gebrek. En dan komen we bij de onderhandelingstechnieken uit. Want wat we allemaal in de media zien en horen, ja, dat gebeurt wellicht niet toevallig. Wij halen er straks Alain Verbeke bij om ons even te gidsen, want hij is onderhandelingsexpert. En derde en laatste dag vandaag van het samen zijn van Xi Jinping en Donald Trump. En ja, goed, behoud dus nog een verrassing, zijn de inhoudelijke contouren van dat bezoek van Xi intussen wel gekend. Maar wat wij ons nog afvroegen, dat is hoe er in China naar die figuur van Donald Trump gekeken wordt. En dat gaan we vernemen, Aiko, van een prof sinologie, Bart Dessin.
0: Dat is voor straks in de Wereld Vandaag.
2: Radio 1.

0: I Want Your Love hoor je nog van Chic. Daar straks hebben we een nieuw nummer laten horen van U2. Zij vieren vandaag hun 50ste verjaardag als band. En ze zijn dat deze namiddag aan het doen op hun oude school in Dublin. De Mount Temple Comprehensive. Daar spelen ze een live setje op de speelplaats liever, waar zij vroeger school liepen. Een speciaal evenement daar voor die 50ste verjaardag.
1: De Weekend Playlist.
0: Onze Weekend Playlist. Die steken we vol met platen over zwemmen en zwembaden. Want er zijn steeds minder publieke zwembaden. Er zijn wel een aantal nieuwe zwembaden bijgekomen. Die zijn luxueuzer, maar ook veel duurder en liggen vaak verder af. Waardoor minder kinderen zwemles krijgen en de zwemclubs ook een heleboel leden zien afhaken. Wij gaan wel zwemmen en we doen dat onder andere in de swimmingpools van Kendrick.

Kendrick Lamar laat in dit nummer het zwembad vollopen met alcohol voor ze erin springen. Swimming pools drank, hoorde je. Ingestuurd door Louise Bassens. Alain Beutels gaat voor winning van de sound omwille van dit zinnetje.

I was gonna drown and then I started swimming. Fijn nummer uit de jaren 80, ingestuurd door Alain Beutels. Swimming in the pool van de radio's mocht ook niet ontbreken.

De keuze van onder andere Rudy de Blik, Tuur Steenwegen, Clara Browaes en Heidi Verrijt. En dan hebben we ook nog een hele mooie suggestie binnengekregen, namelijk Je veux nager van Arno. Ik wil zwemmen, oftewel Arno, hoe hij het zegt in zijn woorden. Deze hebben we te danken aan onze luisteraar Bart de Pauw, die hem instuurde. Daarmee stuur ik je ook het weekend in. Maak er een mooi weekend van met heel veel zon.

0: vanavond op VRT1.
1: En er is maar één slag mensen verfoeilijker dan mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niet schrijven over hun ouders.
0: Op VRT1 krijg je de film Sprakeloos, een drama van Hilde van Michem. Op VRT Canvas sta je samen met Cooper en Fry voor een mysterieuze moordzaak. Of leer op VRT Max de nieuwe gasten van Bert de Kok kennen in Make-up Date. Tot vanavond.
2: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
3: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.
8: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
0: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van een man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was de brand uitgebroken in de slaapkamer van de woning. De man overleed in zijn bed, de vrouw werd gered door de brandweer. Branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was. Dat zegt Griete Prest van het parket.
13: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
12: Op de Universiteit van Luik hebben gemaskerde actievoerders een reeks slagroomtaarten in het gezicht gegooid van een professor tijdens zijn college. De actie is opgeëist door een antimilitaristische beweging. Die wilde aanklagen dat de professor banden zou hebben met de wapenindustrie. De rector van de Luikse Universiteit heeft de aanval veroordeeld. Ze noemt het onaanvaardbaar dat een professor tijdens zijn les wordt aangevallen voor het oog van zijn studenten. De universiteit heeft een onderzoek geopend. De professor zelf gaat klacht indienen. Het Kremlin is woedend omdat een Russische journaliste gisteren op de Europese sanctielijst is geplaatst. De vrouw werkte vroeger voor Russia Today Frankrijk en was ook wel eens te zien als commentator op de Franse commerciële zender CNews. Ze was al eerder verbannen uit Frankrijk omdat ze Russische propaganda verkondigde. Het Kremlin spreekt over vervolging. Deze namiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 26 graden. Meer op de app van VRT Nieuws.
14: op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en in Merksem is de middenrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Naar Antwerpen op de A12 25 minuten vanaf Stabroek, op de E19 een kwartier vanaf Kleine Bareel en op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 25 minuten tussen Strombeek en Tervuren. En in Brussel staat een defect voertuig in de Kunstwettunnel richting Zuid op de rechterrijstrook.
15: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
16: Radio 1.
17: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
14: Het weekend lonkt en bij dit weer kan ik mij voorstellen dat u er zin in hebt. Wel kijk, wij gaan ervoor zorgen dat u ook nog eens goed geïnformeerd in dat weekend kan duiken. Welkom. I

0: Ray samen met haar jongere zussen Emma en Absolutely. En die laatste, dat is een artiestennaam uiteraard. En geloof het of niet, maar de kans is groot dat de vader van Ray en haar zussen op zijn werk al zeker één of meer vrouwen in dienst genomen heeft, als hij daarover iets te zeggen had, natuurlijk. En dat heeft te maken met het zogenaamde dochtereffect. Want als je als vrouw solliciteert voor een job, dan kan je dat maar best doen bij een mannelijke baas die net een dochter gekregen heeft. Je maakt meer kans om aangeworven te worden en bovendien heb je ook meer kans op een hoger loon. Dat is gebleken uit Deens onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift The Review of Economic Studies. Goedemiddag, Ben Tichelaar.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo. U bent gedragswetenschapper, trainer en columnist bij NRC. En in die krant schrijft u ook over management en leiderschap. Meneer Tichelaar, wat heeft die Deense studie precies onderzocht?
1: Nou, wat ze heel knap hebben gedaan, ze hebben de gegevens genomen in Denemarken van een hele hoop kleine bedrijven met één manager, dus één baas. Dan hebben ze alleen de mannelijke bazen hebben ze gekozen. Dan hebben ze over een periode van 1992 tot 2017 hebben ze gekeken van wat gebeurt er nou als die baas gewoon de baas blijft, maar ondertussen kinderen krijgt en als dat kind nou een meisje is. Maakt dat verschil dan wanneer het bijvoorbeeld een jongen zou zijn? Nou ja, bijvoorbeeld, dat is waarschijnlijk dan een andere mogelijkheid, hè? En het grappige is, dat maakt dus uit. Het blijkt dat wanneer er bij zo'n bedrijf met één manager, wanneer die baas een dochter heeft gekregen, dat die daarna andere keuzes gaat maken. Vrouwen gaan beter verdienen en vrouwen komen makkelijker aan een baan bij zo'n bedrijf. Maar goed, dit is niet het eerste onderzoek op dit gebied. Dat wordt al langere tijd gedaan. Maar dit is wel een van de mooiste studies tot nu toe. Omdat er echt telkens naar steeds dezelfde basis gekeken voor en na het krijgen van een dochter. En dat is wel uniek.
0: Ja, opmerkelijk. En die onderzoekers die hebben wel, denk ik, enkel gekeken naar het eerste kind dat geboren is in het gezin, dacht ik.
1: Ja, dat is ook al eerder onderzocht en het blijkt dat één dochter maakt veel verschil. Maar een tweede, derde of vierde dochter. Nou ja, ik ben zelf gezegend met vier dochters. Maar voor een dochter. Ja, dank u wel. Maar voor het dochtereffect maken nummer 2, 3 en 4 niet zoveel uit. Voor mij wel hoor, trouwens. Maar voor dit effect niet zoveel.
0: Dat hoop ik voor u en uw dochters. Nu, dat effect waar u het al over gehad hebt, is dat dan meteen merkbaar vanaf de geboorte van dochter 1?
1: Ja, het is dus niet zo dat die vrouw of die dochter eerst volwassen moet zijn en in gesprek moet gaan met haar vader en dan moet zeggen, ja, pap, dat manage je toch helemaal verkeerd in het bedrijf? Dat is niet zo. Nee, het is eigenlijk de aandacht en het denken in meer gelijke gendertermen, zoals het dan heet. Dat gebeurt eigenlijk meteen. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn om dat te merken, dat dochters zo snel effect hebben.
0: Ja, de onderzoekers hebben blijkbaar ook gekeken naar de resultaten die de bedrijven in kwestie behaald hebben. Bedrijven waar mannen met dochters baas waren. Wat waren daar de conclusies van?
1: Ja, daar zijn eigenlijk niet zulke grote verschillen te zien. Je zou kunnen zeggen, dat is positief. Ja, je kunt het ook als negatief beschouwen. Je zou misschien hopen dat wanneer er meer vrouwen in belangrijke posities komen, bijvoorbeeld in zo'n bedrijf, of überhaupt meer vrouwen, dat het bedrijf dan ook opeens veel betere resultaten gaat boeken. Dat is niet het geval. Maar mensen die zouden beweren van nou ja, dat is eigenlijk wel een beetje dom. Je moet gewoon de beste nemen. En als het een man is, neem je een man aan. En nu nemen ze meer vrouwen aan. Misschien is dat wel slecht voor de resultaten. Dat zou natuurlijk ook een standpunt kunnen zijn. Ja. Maar dat lijkt ook niet het geval. Dus eigenlijk maakt het voor het bedrijf niet uit. Maar wat wel leuk is om te weten, eerder onderzoek, dat is uit 2018, dat is een grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten, liet wel zien dat bedrijven met meer vrouwen, en dus waar de baas een dochter had gekregen, dat speelde dan ook mee, dat was ook dat effect, die deden wel meer aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en hadden betere voorzieningen voor medewerkers. Dus dat is wel degelijk ook soms een ander effect zichtbaar.
0: Ja, en het dochtereffect, dat bestaat wel degelijk. Dat is ook een conclusie die je dus uit dit onderzoek kan trekken.
1: Dit is eigenlijk een hele mooie replicatie van eerder onderzoek. Ja. Met onderzoeken die eigenlijk een beetje soms ook tekortkomingen hadden, hebben ze eigenlijk heel netjes hebben ze dit onderzocht. En het effect treedt opnieuw op. Het is niet heel groot, maar het is wel significant.
0: Ja. En die onderzoekers waar we het nu al de hele tijd over hebben uit Denemarken, die zeggen aan dat er nu verdere studies, gedaan zullen moeten worden om te kijken of er manieren zijn om dat dochtereffect na te bootsen bij managers.
1: Ja.
0: Vind ik redelijk abstract. In welke richting moet ik dan denken?
1: Ja, zij zeggen dan bijvoorbeeld, je zou eigenlijk moeten kijken of je niet gestructureerder kunt nadenken, rationeler bijvoorbeeld over het aannemen van mensen. Of je zou eigenlijk veel meer met data moeten werken als je bijvoorbeeld salarissen bepaalt. Maar goed, het grappige eigenlijk, dat zijn dan meer dan kijk ik nu even als gedragswetenschapper, zal ik maar zeggen, niet als vader. Maar wat hier gebeurt is dat je dan eigenlijk probeert dat irrationele bij mensen, wat zo'n hele belangrijke rol speelt in ons gedrag, dat je dat probeert eruit te halen. Dat proberen we natuurlijk al heel erg lang op allerlei manieren. En niet alleen maar als het gaat om management, maar ook op andere terreinen in ons leven. Ja. En juist dat dochtereffect laat eigenlijk wel heel duidelijk zien dat juist emotionele en irrationele dingen zo'n grote impact hebben.
0: Want wat moeten we nu doen met deze resultaten? Die al voor een stuk bekend waren, hebt u ook al aangegeven natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja, ja, dat is eigenlijk interessant. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, goh, mensen krijgen al dochters. Hè? Mannen krijgen al dochters, zolang als de wereld draait. Hè? En nog steeds is er veel achterstand bij vrouwen. Dus ik vrees dat het dochtereffect alleen ons niet gaat helpen. Het is wel interessant. Het is interessant ook misschien als man, als je geen dochters hebt, om hier eens op te reflecteren. Je af te vragen, ja, hoe komt dat dan? Hè? Dat je nu toch vaak mannen de voorkeur geeft bij banen of ook een hoger salaris geeft. Dus het nodigt misschien uit tot enige zelfreflectie. Maar ik zou niet een truc weten waar je zou iets in het water kunnen doen waardoor we meer dochters krijgen. Ik weet het niet. Misschien zou dat helpen.
0: Je kan geen leiders gaan selecteren op basis van het geslacht van het eerstgeboren kind. Hè? Dat lijkt mij redelijk onhaalbaar.
1: Dat lijkt me privacygevoelig, ja.
0: Ja, oké. Fijn weekend zou ik zeggen voor u en uw vier dochters. Ben Tichelaar, leiderschapsexpert.
1: Hartelijk dank.
0: Dag.

0: heeft het maar één keer live gezongen. En dat was in wat toen nog het Sportpaleis in Antwerpen was. En een paar weken geleden, of een paar weken later liever, dan overleed hij. Roy Orbison en You Got It.
1: Radio 1.
0: Brad Pitt midden in het ongerepte Alaska met een flesje blauwe Chimay in de hand. Het is misschien niet het eerste beeld dat je verwacht in een Amerikaanse survivalfilm, maar toch gebeurt het in Heart of the Beast, de nieuwe film van Brad Pitt. Het lijkt op product placement van het Belgische trappistenmerk, maar niets is minder waar. Chimay zou er geen euro voor betaald hebben. Hoe het dan wel allemaal gegaan is, dat hoor ik nu graag van Pierre-Louis Dyer, algemeen directeur van Chimay. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Meneer Dyer, hoe is dat flesje van bij jullie in de film beland? Vertel eens.
2: Goh, wij krijgen een vraag van, van Paramount. Die zegt dat een regisseur ons bier heel graag heeft. En ze vragen of wij 2 kartons kunnen sturen naar Nieuw-Zeeland. En dat doen we met veel plezier. En dan horen we niks meer. En dus we weten niet voor welke film, met welke acteurs. Wij zijn van niks op de hoogte. En dan deze week, we horen dat, eigenlijk, dat het dit is voor Heart of the Beast.
0: Ja. En dan zijn jullie wel geschrokken, neem ik aan.
2: Maar ja, want mensen beginnen te bellen en we weten van niks. En dus we zijn heel snel gaan kijken op social media. En dan ja, dat is dan heel snel gegroeid.
0: Ja, maar dat wou ik al vragen. De telefoon die rinkelt de voorbije dagen net iets vaker waarschijnlijk.
2: Ja, ja, en de mensen vragen normaal hoe dat komt. Hebben we daarvoor betaald? Wat is er gebeurd? Dus we hebben zelf gebeld naar Sony Paramount. Om te vragen wat we mochten zeggen en niet zeggen, want dat is niet gewoon voor ons.
0: Nee. Het flesje komt heel duidelijk in beeld, hè, meneer Dyer. Dan spreken we in principe over product placement, waar normaal voor betaald wordt, maar dat hebben jullie dus niet moeten doen, met andere woorden.
2: Nee, we hebben daar niks voor betaald. We hebben daar gewoon gratis stalen gestuurd. Dat doen we af en toe eens nog voor andere evenementen, maar dus helemaal niet voor betaald.
0: Ja, dat is dan heel mooie publiciteit voor jullie op deze manier.
2: Wat is heel mooie publiciteit, ook met dat interview die ik op gezien heb, dat Brad Pitt zegt dat hij de Belgische bieren graag heeft. Dus dat is voor door onze ganse sector een goede reclame.
0: Ja. Kennen ze Chimay toch ook wel in de Verenigde Staten?
2: Ja, dat is onze eerste. Dus wij beschouwen Frankrijk bijna als een thuisland. Dus na Frankrijk, onze grootste exportland is de Verenigde Staten. Dus we zijn daar sinds eind jaren 70. Merci Chimay is daar zeer bekend. Dus ik denk dat er toch bepaalde Amerikanen ons kennen.
0: Oké. Okay. Kunnen jullie hier nu ook een extra reclamecampagne rond opstarten?
2: Nee, dat gaan we niet doen. Enerzijds, want ik ken niet alle reglementatie rond de rechten en zo rond die film. Dus wij gaan daar niet op voortbouwen.
0: Ja, want het beeld uit de film, dat mogen jullie waarschijnlijk niet gebruiken.
2: Zeker niet gebruiken, denk ik. Nee.
0: Ja, want wat is er te zien in de film?
2: We hebben de film nog niet gezien. Dus, maar ik denk dat veel mensen van de streek van Chimay toch naar de bioscoop gaan gaan.
0: Ja, dat zou best wel eens kunnen, denk ik. Welk imago, meneer Dyer, heeft Chimay blauw eigenlijk? Het is een donker bier, best wel fors. Dus ja, een beetje mee opletten ook wel. Lekker, dat zeker wel. Bij wie en wanneer, bij welke gelegenheid is het populair?
2: Dus ons eerste bier bij de brouwerij van Chimay was de rode. Dat was een bruin bier rond de 7 graden. En eigenlijk de blauw is 70 jaar geleden gesticht, gelanceerd als een winterbier van ons rode bier. En dat valt enorm in de smaak van de consumenten toen. En dan is dat heel het jaar door ook gebrouwen. En dat is dan sindsdien onze eerste bier in ons portfolio. Dus het blauw is nu 50% van onze volumes. Het is een degustatiebier. Dat is dus geen bier om heel de avond mee te drinken. Maar
0: dat is geen goed
2: meer plan. Nee, dat is meer een bier om echt te. Dat is vol met aroma's, dat is een bruin bier, heel traditioneel, authentiek. Dus dat is heel ver van een bier om 's avonds uit te gaan met vrienden.
0: Ja, zeg, en in de film speelt Brad Pitt een oorlogsveteraan die ja, in de wil.

0: Wij zijn een brouwerij die een NV is. Dus wij functioneren als elk bedrijf die op de markt zit. Maar wat verschillend is, is dat onze winst, die gaat terug naar de abdij en dan onze stichting. En die wordt herdeeld in sociale doelen.
1: Oké, en dat kan van alles zijn.
0: Dat is zowel het meest gewone sociale doel. Wij ondersteunen bepaalde projecten rond het handicap, maar ook onderwijs, bejaardenhuizen. Dat is alles wat we kunnen helpen in onze streek doen we.
1: Oké, en mocht het nog niet zo zijn, het aantal fans van Brad Pitt in de abdij is ongetwijfeld de voorbije dagen toegenomen, meneer Dyer.
0: Dat weet ik niet, dat moet ik aan vader Abt vragen.
1: Dat moet u dan maar doen dit weekend. Ondertussen misschien nog eens...
0: Maar hij is wel op de hoogte, want hij heeft mij al gebeld.
1: Aha.
0: Vader Abt heeft al mij gebeld van wat gebeurt er. Want hij heeft het gehoord op... Dus die zijn niet volledig gesloten van de wereld. Ze hebben het wel gehoord dat Brad Pitt en met de Chimay Blauw iets gebeurt. Dus hij heeft mij wel gebeld.
1: Oké, de film zal ook wel tot bij hen raken. En de blauwe Chimay dus in de handen en aan de lippen van Brad Pitt. Dank u wel, Pierre-Louis Dyer, algemeen directeur van Chimay. Dag.
0: Dag.

Redisposition van The Temper Trap. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend na de post van de influencer Jonathan Medard. Filmpje waarin te zien is dat hij en zijn vriend in de straten van Gent belaagd worden door een groepje mannen dat homofobe uitspraken gedaan zou hebben. Gisteravond was er in de afspraak al de persoonlijke getuigenis van collega Riad Bari als het gaat over homohaat. En wij hebben nog voor 5 uur Remy Bonny van Forbidden Colors te gast, want zij hebben net cijfers naar buiten gebracht die haatgevoelens ten opzichte van onder meer homoseksualiteit in kaart proberen

0: brengen. En dan is het vooral interessant om te kijken naar de evolutie daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de middenrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Naar Antwerpen 25 minuten op de A12 vanaf Stabroek. Een kwartier op de E19 vanaf Kleine Bareel. En op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 25 minuten tussen Strombeek en Tervuren. En in Brussel staat een defect voertuig in de Kunstwettunnel richting Zuid op de rechterrijstrook.
1: Badkamerrenovatie?
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
5: Je informeren voor je gaat renoveren?
6: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
5: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
7: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
5: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
8: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Radio 1.
13: De wereld vandaag.

0: Naast de platenkast ligt een luchtmatras, maar Sheryl Crow lag er niet op. Anders zou Frank van der Linde dit nummer wellicht niet gemaakt hebben.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Het zal u misschien niet verbazen dat we bij dit weer graag nog eens naar zee trekken, maar we gaan niet op het strand liggen, want archeologen hebben een opmerkelijke vondst gedaan in Nieuwpoort. Bij de aanleg van een nieuwe ondergrondse parking onder de zeedijk daar is een constructie ontdekt die waarschijnlijk gebruikt werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Simon Vertegem, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U bent archeoloog bij Baak Vlaanderen, dat is een onafhankelijk archeologisch studiebureau. Zeedijk, waar zitten we ergens in Nieuwpoort?
3: Vlakbij het Hendrikaplein aan het The Grand Hotel. Dus eigenlijk ook op een steenworp van de monding van de IJzer.
0: Oké, en wat hebben jullie daar nu precies gevonden?
3: Bij het uitgraven van die ondergrondse parking zijn ze op een grote structuur gestoten. En dan hebben ze ons ingeroepen om dat te onderzoeken. En dat bleek om een grote bakstenen constructie te gaan die 5 kamers bevatte. En we hebben een beetje moeten zoeken, maar uiteindelijk vermoeden we dat het om een constructie gaat die teruggaat tot rond 1700. Mm-hmm. Wel degelijk een militaire structuur. Waarschijnlijk kazematten die te maken hebben met de 9-jarige oorlog die er in onze streken heeft gewoed toen.
0: Ja, en ook nadien zijn er nog oorlogen geweest in onze streken uiteraard. Ik denk meteen spontaan aan de eerste. Zijn die toen ook gebruikt?
3: Ja, dat klopt. Dus tijdens de Eerste Wereldoorlog moeten zij het ook op die structuren gestoten hebben. We kunnen natuurlijk niet voorspellen of niet achterhalen als die toen al dan niet zichtbaar waren, maar ze hebben alles eens opnieuw gebruik van gemaakt. Dus ze hebben een ondergrondse afgedekte loopgraaf daar naartoe gegraven en dan die 5 kamers gebruikt. Dus ze hebben daar trappen naartoe gemaakt, zodanig dat die soldaten daarin konden schuilen. En we hebben er ook aanwijzingen voor, verschillende voorwerpen die op de bodem lagen. Dus dat loopniveau is sinds de oorlog niet meer aangeroerd geweest. Dus alle voorwerpen zijn sinds na de oorlog blijven liggen waar wij ze nu aangetroffen hebben.
0: Ja, en om welke voorwerpen gaat dat dan? Want dat is dan wel een mooie vondst, denk ik.
3: Ja, het gaat over consumptieafval, geweerpatronen, maar er is ook één kamer die bijna volledig vrij was. Dus geen zand dat erin gestroomd was, waar de schop nog tegen de muur stond. En dat de benzineblik aan de zijkant nog gewoon daar stond. Dus eigenlijk een situatie die al meer dan 100 jaar afgesloten is geweest.
0: Ja, het zijn niet jullie zelf die dit ontdekt hebben, hè?
3: Nee, het zijn de bouwheren hier die bij het uitgraven van die kelder, dus wel een voorbereidende werken daarvoor en toen, die daarop gestoten hebben. En ze hebben helemaal correct gehandeld en ons ingeroepen om het onderzoek te doen.
0: Ja, want dat hoort dan zo, die bouwvakkers moeten meteen archeologen verwittigen, vermoed ik.
3: Ja, dat klopt. En in dit geval waren we eigenlijk voorzien om dieper gelegen tunnels te onderzoeken. Dus we hadden sowieso wel afspraken om archeologisch onderzoek te doen met hen. En deze vondst was onverwacht, maar hebben ze dus ook ons al iets vroeger dan verwacht ingeroepen.
0: Ja. Gebeurt het vaak dat jullie onverwacht dan op dit soort zaken onrechtstreeks dan stoten?
3: Het gebeurt heel regelmatig, maar in andere gevallen is het eigenlijk de Vlaamse overheid, de archeologen van de Vlaamse overheid, die de eerste vaststellingen gaan doen. En dat heet dan toevalsvondsten. In dit geval zit het ergens tussen de twee, aangezien dat wij al een soort van contract hadden met hen. Mm-hmm. Maar het gebeurt zeker regelmatig, zo ook in de frontstreek, dat er bijvoorbeeld soldaten of bunkers aangetroffen worden. Ja. En die worden dan ook geborgen zoals het hoort.
0: Oké, en wat hebben jullie daar nu de voorbije tijd precies gedaan?
3: De structuur is volledig vrijgegraven. Dus we hebben alle zijden proberen vrijmaken. We hebben ook er was heel veel zand ingestroomd, dat allemaal eruit gehaald, alles gedocumenteerd. Er is ook een 3D-scan gemaakt in de verschillende fases van de afbraak, zodat dat dan digitaal gereconstrueerd kan worden. Dus digitaal zal er een model van de volledige structuur bestaan, zodat ze zal niet meer in situ ter plaatse bewaard zijn, maar gaat wel een digitaal bewaring zijn van de structuur.
0: Ja, goed, u zei dat er een ondergrondse parking gebouwd wordt, hè? Mm-hmm. Wat gaat er nu gebeuren met de constructie waarop de bouwvakkers en jullie dus ook gestoten zijn?
3: Wel, op dit moment zijn de archeologische onderzoeken zijn afgerond en zijn ze begonnen met de ontmanteling eigenlijk van de structuur. Zodanig dat ze veilig de damwanden kunnen plaatsen en daarna dieper kunnen afgraven.
0: Ja.
3: En eens dat die damwanden geplaatst zijn en dat er dieper gegraven kan worden, dan zullen wij nog eens terugkomen voor die dieper gelegen tunnels ook te onderzoeken.
0: Mm-hmm. Natuurlijk, die parking zal ook wel nodig zijn, maar breekt uw archeologenhart dan wel een beetje?
3: Dat is altijd natuurlijk een beetje wrang om te zien dat, dat een structuur waar je lang aan gewerkt hebt vernield wordt. Maar aan de andere kant is dat ook part of the job. We werken steeds voorafgaand aan bouwwerken. En wij breken op een manier, of wij vernielen op een manier ook de archeologie, maar zeer gecontroleerd en stap voor stap en heel goed gedocumenteerd, zodat het wel bewaard blijft.
0: Ja, en het werk is dus nog niet helemaal af. Er zijn ook nog die tunnels, zei u net.
3: Ja, daar gaan wij nog voor terugkomen.
0: Oké, en wat jullie nu hebben opgegraven en in kaart gebracht, wat gebeurt daar dan mee?
3: Wij gaan achteraf een rapport opstellen, dus van de verschillende fases. Dat gaat er allemaal in terechtkomen. Dus dit nu, maar ook de latere en de eerdere fases die al gebeurd en nog gaan gebeuren. De vondsten worden eerst gereinigd en dan ook geïnventariseerd. En dan proberen wij die structuren, die vondsten, zo goed mogelijk te interpreteren en eigenlijk een zeer gedetailleerd wetenschappelijk verslag maken van de opgraving en de resultaten. En dat zal dan ook voor iedereen toegankelijk zijn, eens dat gepubliceerd is.
0: Oké, iets om naar uit te kijken. Een bijzondere en ook verrassende ontdekking in Nieuwpoort. Simon Verdegem, archeoloog bij Baak Vlaanderen. Dank u wel voor het gesprek.
3: Geen dank. Tot genoeg.

0: Turning Tables. Dat was Adele. Het filmpje van influencer Jonathan Médard, dat blijft veel reactie uitlokken. Hij kreeg woensdagavond in Gent te maken met homohaat en op de beelden die Médard op sociale media deelde, zie je hoe voorbijgangers hem en zijn vriend uitschelden op straat. De politie van Gent is nu een onderzoek begonnen. En gisteravond in De Afspraak reageerde ook journaal-anker Riad Bari. Hij zei dat dit soort incidenten nog vaak gebeuren.
1: Ik ben het kotbeu, stronbeu, ik wil er alle mogelijke woorden op plakken, dat we dat gesprek moeten blijven voeren. En dan had ik zo gehoopt dat de generatie die na mij komt het beter zou hebben dan dat ik het heb. En dat breekt mijn hart als ik zie dat de generatie die na mij komt, want ik ben al 38 intussen, dat er eigenlijk geen bal veranderd is.
0: Duidelijke taal van Riad Bari en de organisatie Forbidden Colors komt nu ook met nieuwe cijfers over de haat tegen de LGBTQ-gemeenschap liever in Europa. Remy Bonny, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: U bent directeur van VZW Forbidden Colors, een organisatie die zich inzet, zeg ik nog een keer, voor LGBTQ+-rechten in Europa. Nieuwe cijfers, nieuw onderzoek. Waaruit bestond dat onderzoek?
2: Wel, we zijn eigenlijk het voorbije anderhalf jaar gaan kijken naar alle LGBTIQ+ rechtwetgeving in alle Europese landen, dus alle 46 lidstaten van de Raad van Europa plus Rusland, en hoe dat de impact van de zogenaamde anti-LGBTIQ+ beweging is op die progressieve wetgeving. En we zien dat eigenlijk in alle lidstaten van de Raad van Europa en uiteraard ook Rusland de voorbije 25 jaar de wetgevende stappen, maar ook gewoon de anti-LGBTIQ+ beweging steeds sterker is geworden. En landen als Hongarije, Rusland, Bulgarije, Italië is dat misschien al iets duidelijker de voorbije jaren. Maar zelfs in landen als België, Nederland zien we dat zeker de eerste vormen van die anti-LGBTIQ+ beweging zich beginnen vestigen in ons land.
0: Ja, en gaat dat relatief snel?
2: Ja, we zien eigenlijk bijna een verdubbeling van het aantal anti-LGBTIQ+ protesten, het aantal initiatieven in parlementen.
0: Ja, want dat wil ik vragen, hoe wordt dat gemeten?
2: Ja, we hebben eigenlijk gewoon, we zijn echt in nieuwsarchieven en parlementaire archieven gedoken in alle lidstaten. En we hebben eigenlijk een record, de elementen van alle initiatieven die anti-LGBT zijn van de voorbije 25 jaar bijgehouden in een database. En die database toont heel duidelijk aan dat de voorbije 10 jaar het echt een explosie is van initiatieven. En we moeten daar ook niet verbaasd om zijn, omdat we eigenlijk zien dat die anti-LGBTIQ+ beweging steeds sterker georganiseerd is. We zien dat wanneer wij als beweging misschien dachten dat het steeds beter en beter zou worden, dan zien we eigenlijk dat de ultraconservatieve beweging, terwijl dat wij Pride aan het vieren waren en eigenlijk enkel maar dachten dat het beter werd, zich steeds sterker tegen ons aan het organiseren was. En dat begon met protesten, zoals dat we hier in 2023 de anti-Evras-protesten tegen seksuele educatie in Wallonië hebben gezien, via politieke en zelfs via het beïnvloeden van rechtbanken in bepaalde landen.
0: Ja. Gaat het hier ook over, zoals het hier bij Jonathan Médard gaat, over incidenten op straat? Zit dat ook mee in die cijfers?
2: Dat zit op zich niet mee in onze cijfer, maar dat is natuurlijk een direct gevolg van al die politieke anti-LGBTIQ+ retoriek die we een explosie van zien de voorbije jaren. Wat we eigenlijk gemerkt hebben, is dat bijvoorbeeld bij de vorige verkiezingen hier in Vlaanderen, het Vlaams Belang plots, iets dat we niet dachten dat nog zou voorkomen, een hele campagne opzetten rond bijvoorbeeld aanvallen van de transbeweging en transpersonen. Misschien herinner je nog dat Tom van Grieken in een televisieprogramma hier op de VRT een transpersoon aanviel die minderjarig was en zei dat die persoon gepest zou moeten kunnen worden op school. Dat zijn zaken die we misschien wel dachten nooit meer te zullen horen. En plotseling in 2024 kwam dat hier ook in Vlaanderen voor en dat zijn zaken die we exact hoorden ook in landen als Hongarije. En dat komt gewoon puur omdat die bewegingen steeds sterker georganiseerd en die hebben één groot einddoel. En dat einddoel is niet per se het aanvallen van de LGBTIQ+ gemeenschap, maar het is om meer polarisering in de samenleving te creëren.
0: Ja, u hebt al proberen aan te geven wat u betreft de verklaringen zijn voor die toename. Moeten we hier bijvoorbeeld ook wel naar mensen met een migratieachtergrond kijken? Zijn zij ook een deel van de verklaring waarom dit zo is?
2: Ja, laat me duidelijk zijn. Er zit bijvoorbeeld binnen de moslimgemeenschap is er ook een probleem. Maar om enkel naar mensen met een migratieachtergrond te kijken, is gewoon een denkfout. En dat is een denkfout die exact ook het Vlaams Belang maakt. Zij zeggen op een zeer hypocriete manier dat homohaat op straat enkel maar gebeurt door moslims. Het filmpje van Jonathan toont net het omgekeerde eigenlijk. Maar goed, anyway, daar gaat het niet over. Het is, de bedoeling is net dat, en we zien ook in onze cijfers, dat het net door die campagnes van onder andere het Vlaams Belang en andere extreemrechtse partijen in Europa, ook de witte Vlaming, zeker jonge jongens, steeds conservatiever worden. En ook dat vormt zich meer en meer om in geweld. En het is een denkfout, het is een hypocriete denkfout, vooral omdat inderdaad, zoals ik al eerder zei, Vlaams Belang voert een volledige anti-LGBTIQ+ campagne. En we zien dat ook terug in de parlementen, in het Europees Parlement bijvoorbeeld. Tom van den Driessen, Europarlementslid voor Vlaams Belang, noemde, terwijl dat er een debat plaatsvond over het verbod op Pride in Hongarije, noemde onze beweging een liberale sharia. Ja, dan kun je toch moeilijk gaan verwachten dan van het Vlaamse Belang dat zij degene moeten zijn om onze beweging te gaan verdedigen.
0: U hebt het over Vlaams Belang. Tom van Grieken en Tom van den Driessen zitten hier natuurlijk niet mee aan tafel. Maar misschien moeten we ook wel eens kijken naar een vergelijking met andere landen. Hoe doet België het dan?
2: Wel, eigenlijk met onze buurlanden, behalve dan met Luxemburg, doen we het eigenlijk beter. In landen als Nederland en Frankrijk hebben eigenlijk een lange traditie van ultraconservatieve bewegingen. Bijvoorbeeld, ik herinner je aan de 2005, in 2015, toen er een miljoenen mensen op straat kwamen tegen het homohuwelijk in Frankrijk, de Manif pour tout-beweging. Maar evengoed, en de Bible Belt bijvoorbeeld in Nederland, de Link met Forum voor Democratie, het PVV van Geert Wilders, die al jarenlang eigenlijk zelfs in de Nederlandse regering binnengedrongen zijn om dan bepaalde wetgevende initiatieven tegen te houden. Als het aankomt bijvoorbeeld op verdediging, wettelijke verdediging van transpersonen, staat Nederland een stuk achter dan België.
0: Ja. Dus België doet het dan nog relatief goed, zou je kunnen zeggen.
2: Doet het relatief goed, maar je ziet wel dat het heel snel aan het kantelen is. Ook omwille van dat België, Brussel dan, eigenlijk heel veel van die internationale anti-LGBT-bewegingen, groeperingen, ook huisvest.
0: Acht u het realistisch dat de LGBTQ+-wetgeving die hier nu bestaat, dat die zelfs teruggedraaid zou kunnen worden?
2: Die kan perfect teruggedraaid worden, dat hebben we gezien in andere lidstaten. Hongarije is misschien voor veel mensen ver van een bedshow, maar in 2008 was het een voorloper in Centraal- en Oost-Europa, als het aankomt op bijvoorbeeld het wettelijk samenwonen voor het civil partnerships voor koppels van hetzelfde geslacht. Dit is heel snel allemaal teruggedraaid.
0: Mm-hmm. Wat is er volgens u nodig dan?
2: Wel, eerst en vooral is het de taak van de politiek om mensen samen te brengen. En dat, dus als we zien dat bepaalde extreemrechtse partijen mensen net, bevolkingsgroepen net tegenover elkaar opzetten, moeten we eigenlijk het tegenovergestelde doen. En we zien dat het enige dat we kunnen doen is net om bijvoorbeeld de moslimgemeenschap en de LGBTIQ+-gemeenschap dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor hebben we een duidelijk en een krachtig democratisch maatschappelijk middenveld nodig. En we zien net dat regeringen hier in België, maar over heel Europa, besparen wat democratisch maatschappelijk middenveld.
0: Gebeurt dat op sommige plaatsen toch op de een of andere manier al? Dat die twee bij elkaar proberen?
2: Ja, je ziet de initiatieven in Spanje. Spanje heeft de voorbije jaren veel geld uitgegeven aan inderdaad ook educatie in middelbare scholen. Dit gebeurt bijna niet meer in België. Er zijn geen subsidies meer voor LGBTIQ+-organisaties om in de scholen te gaan praten over gelijkheid, over waarom mensen ons moeten accepteren, ons moeten kennen. Dus in landen als Spanje, en Spanje gebeurt dat onder de regering van Pedro Sanchez. En dat werpt zijn vruchten af.
0: Mm-hmm. U hebt hier duidelijk uiteengezet. En de politie is dus een onderzoek gestart in Gent naar wat er Jonathan met daar is overkomen, een paar avonden geleden. Dankjewel voor de komst, Remy Bonny, directeur van VZW Forbidden Colors.
2: Graag gedaan.

0: Don't Dream It's Over van Crowded House. Er is ophef in de literaire wereld over de roman C'était ça ou mourir van de Canadees-Haïtiaanse auteur Télison Aurélien. Die roman stond op de shortlist voor de prestigieuze Concoursprijs die begin november uitgereikt wordt. Maar nu heeft de organisatie laten weten dat het boek uitgesloten wordt omdat het mogelijk door AI jawel geschreven zou zijn. Volgens de organisatie kan het boek niet meedingen naar de prijs om de integriteit van de Goncourt te vrijwaren, waarvan de belangrijkste taak is het promoten en bekronen van literatuur die door mannen en vrouwen geschreven is. De auteur Télison Aurélien ontkent dat hij artificiële intelligentie gebruikt heeft en ik denk dat we nu even naar hem gaan kunnen luisteren.
1: Pangram wordt algemeen beschouwd als een van de meest betrouwbare onder die AI-checkers. Maar zelfs Pangram zal nooit van zichzelf beweren dat ze onfeilbaar zijn. Dus ze geven zichzelf een percentage waarin ze volgens hen te betrouwen zijn, zichzelf dan. Maar er is altijd de mogelijkheid tot een vals positief resultaat. Vals positief in de zin dat een door een mens geschreven tekst als AI wordt beoordeeld.
0: U denkt nu, wat is met dat allemaal? Dit is wel degelijk inderdaad factchecker Rien Emery in Nieuwe Feiten. We kunnen het dus niet volledig weten. En Télison Aurélien, die hier dus niet met eigen stem in te horen zal zijn, die zegt, ja, het gaat om een misverstand omdat de personages in mijn boek niet standaard Frans spreken. De kritiek zou volgens hem racistisch geïnspireerd zijn.
2: Radio 1.
3: De wereld vandaag.

0: Someday Somewhere van Jungle. En zo is het alweer bijna 5 uur.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
6: He's so boring.
5: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
6: Marianne.
5: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
6: And Willoughby.
5: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max. Knaldi.
7: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 5 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse begrotingsgesprekken gaan het beslissende weekend in. Iran legt een nieuw voorstel op tafel om de strategische straat van Hormuz weer te openen. En we blikken vooruit op de eerste match van de Rode Duivels na het WK. De Vlaamse regering is nog altijd op zoek naar een akkoord over de begroting. De partijen willen volgend jaar een begroting in evenwicht en moeten het daarom tegen maandag eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Sisse Michiels, jij staat aan het kabinet van minister-president Diependalen. Zitten ze daar nog samen?
13: Maar nu net even niet. De onderhandelingen zijn begonnen vanochtend hier om 10 uur. En daarnet is er beslist om een paar uur pauze in te lassen, zodat elke minister even de tijd kan nemen om met zijn medewerkers en partijgenoten te overleggen. De dag begon hier met minister-president Diependalen, die een nieuwe tabel met tientallen maatregelen en besparingsposten voorstelde. Een soort openingsbod, kan je zeggen, voor dit finale onderhandelingsweekend. Vooruit en CD&V vinden die allebei nog steeds onevenwichtig. Ze vinden dat vooral zij de zware inspanningen moeten doen en niet de N-VA-ministers. Al horen we bij CD&V dat er wel wat vooruitgang geboekt is de afgelopen uren. De echt moeilijke discussies die moeten wel nog komen de komende dagen. Bijvoorbeeld over de mogelijke besparingen in de zorg en de welzijnssector en de hervorming van de erf- en de schenkbelasting. Maar nu even pauze dus en om 19 uur verzamelen ze hier terug om verder te onderhandelen.
12: Dankjewel, Sisse. De N-VA wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je 1 dag afwezig bent. De partij heeft daarover een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Heidi van Rompuy legt uit wat dat precies zou veranderen.
14: Sinds begin dit jaar is het aantal zogenoemde baaldagen al verminderd van 3 naar 2. Dat betekent dat je 2 keer per jaar 1 dag mag thuisblijven zonder dat je naar de huisarts moet gaan voor een ziektebriefje. Maar N-VA wil de regels opnieuw aanpassen en de werkgever zelf laten beslissen. Want volgens fractieleider Axel Ronsen wordt er soms toch misbruik van gemaakt.
15: Zeker bijvoorbeeld na een voetbalmatch of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen. Maar daartegenover staat wel de verplichting om een verzuimbeleid te voeren, namelijk preventie.
14: Bij de coalitiepartners van N-VA lijkt er voorlopig wel maar weinig enthousiasme te zijn over het voorstel. En ook de huisartsen vrezen dat dat de werkdruk voor hen opnieuw zal verhogen. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft nu eerst advies gevraagd aan experten voor ze verder gaan praten over het voorstel.
12: Op het assiseproces over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp kwamen speurders vandaag het onderzoek toelichten. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 jaar om het leven door verstikking. Caroline van den Bergen volgde de procesdag.
6: Met de hand voor de mond, emoties verbijtend, keek de assisejury naar de video van de reconstructie van de feiten waarbij beschuldigde Chris van Haverbeke toonde hoe hij zijn dochters vermoordde. Het zijn verschrikkelijke beelden, maar ze maken deel uit van het uitgebreide onderzoek dat de speurders van de lokale en federale politie vandaag uit de doeken deden. Vanmorgen toonden ze ook de foto's van hoe ze de lichamen van de kinderen hebben aangetroffen. Uit de vele getuigenissen van de politiemensen vandaag blijkt dat de feiten ook op hen een grote indruk hebben gemaakt. De advocaat van de moeder van de kinderen bedankte hen in haar naam voor de manier waarop ze het onderzoek hebben gevoerd.
12: De uitspraak in deze assisezaak volgt eind volgende week. In verschillende gevangenissen zijn vandaag personeelsleden opgevorderd tijdens de 24-uren staking. Vooral in Vlaanderen en in de gevangenis van Haren in Brussel zijn mensen opgevorderd om te komen werken. Dat was minder het geval in Wallonië. In sommige gevangenissen heeft ook de politie een deel van de taken van het personeel overgenomen. De aanhoudende droogte heeft nu ook gevolgen voor de aardappeloogst. In september en oktober worden gewoonlijk de laatste aardappelsoorten van de velden gehaald. Maar omdat er deze zomer zo weinig neerslag is gevallen, gaat dat moeilijk en raken de aardappelen bij het rooien ook beschadigd. Dat zegt Mark Wulfranke van het Algemeen Boerensyndicaat.
16: Het punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit voorleer dat je die zeg maar in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond ja, te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet. Waardoor dat ze inderdaad meegaan op je kipkar. En je moet ze ergens uithalen voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten grond, terwijl dat ze meegaan in je roeimachine, beschadigen ook te veel uw aardappelen.
12: In Duitsland komt er een brandstofkorting voor de periode van oktober tot en met december. Dat heeft het Duitse parlement beslist om tegemoet te komen aan de hoge brandstofprijzen. Per liter diesel en benzine wordt de belasting met 14 cent verlaagd. Met de BTW erbij komt dat neer op een korting van ongeveer 17 cent per liter. Iran heeft een voorstel gedaan aan de VS om de straat van Hormuz opnieuw te openen begin of binnen de week. Dat gebeurde in de marge van de algemene vergadering in New York. Pauline Lombert, wat weten we daar al over?
17: Ja, Iran stelt voor om te stoppen met wederzijdse aanvallen. Ook in Libanon moeten de aanvallen van Israël op Hezbollah stoppen. De VS moet sancties tegen Iran opheffen en de zeeblokkade tegen Iraanse havens stoppen. En dan kan binnen de 7 dagen de straat van Hormuz weer opengaan. Dat is het voorstel. En dan daarna zouden ook de gesprekken over het nucleaire programma van Iran weer kunnen beginnen. Het voorstel komt er in de aanloop van de parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Die zijn begin november. En de Republikein De partij van Trump staat daar onder druk door hoge brandstofprijzen in de VS. Die zijn een gevolg van hoge olieprijzen en die zijn dan weer het gevolg van de blokkade van de straat van Hormuz. Mogelijk denkt Iran dus dat dit voorstel nu meer kans maakt, net omdat Trump dus in eigen huis, in eigen land onder druk staat. Maar we zullen moeten afwachten wat dat zal geven.
12: Dankjewel, Pauline. De Rode Duivels beginnen vanavond om 9:15 aan hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Het is de eerste match van de Belgen na het WK en de nieuwe bondscoach Mark van Bommel maakt zijn debuut. Commentator Stef Wijnands blikt vooruit.
18: Een nieuwe campagne met een derde bondscoach. In minder dan 2 jaar moet de definitieve overgang van de gouden generatie naar het vele jonge talent inluiden. Mark van Bommel krijgt de taak om een sterk competitieve ploeg klaar te maken voor het EK van 2028. De Nations League kan hiervoor de ideale opstap zijn, maar met tegenstanders als Italië, Frankrijk en Turkije zullen de Duivels zich maar best van een goede kant laten zien. Met inzet, pressing en combinatievoetbal zoals van Bommel dat graag voorschrijft. Italië, dat 3 keer op rij de wereldbeker miste, zit tegenwoordig in de grootste crisis uit hun bestaan. Niet de zwaarste tegenstander dus, maar winnen van Italië hebben de Rode Duivels maar zelden gedaan. Aan Tielemans, de Ketelaren en dus Van Bommel de opdracht om voor een goede start te zorgen.
12: Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de beloften bij de mannen op dit ogenblik bezig aan hun wegwedstrijd. Ook daar heeft ons land een sterke selectie en maken we kans op een medaille. Christophe van der Goort, is nog vroeg in de wedstrijd, maar hoe ziet de situatie er op dit moment uit?
19: Ja, dat klopt, Peggy. Nog een kleine 90 kilometer alweer in zomerse weersomstandigheden hier in Montreal. 5 renners voorop momenteel, maar de favorieten die moeten zich nog roeren. En inderdaad, België heeft een vrij sterke lichting bij de belofte. Dat zijn de coureurs jonger dan 23 jaar. Hè. Schoofs, Bolle, Soenes, Driessen, Van Huffel en Van Kerkhoven. Wel, zij presteren dit seizoen heel goed en zetten volgend jaar al allemaal de stap naar de profs. We zien vandaag voor het eerst deze week een grote publieke belangstelling. De organisatie haalt opgelucht adem, want er was toch wel wat gemor bij de bevolking, omdat dit WK de stad op verkeersvlak een beetje verstoort.
12: Dankjewel, Christophe. En in de Formule 1 start de Brit George Russell morgen van op pole positie in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De rijder van Mercedes was in Baku bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc in een Ferrari en Oscar Piastri in een McLaren. De ploegmaat van Russell bij Mercedes, WK-leider Kimi Antonelli, had een slechte dag en zal pas vanaf de 16e plaats starten. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond 15 graden. Morgen droog weer met wolken en opklaringen en opnieuw zacht weer tot 21 graden. Zondag wordt het zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. We begonnen met de Vlaamse begrotingsgesprekken, die verlopen stroef, maar tegen maandag moet er een akkoord zijn. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 20 minuten vanaf Stabroek. Op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. En op de A12 10 minuten tussen Aartselaar en de Bevrijdingstunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Lummen 20 minuten trage rijden met file golven op de E313 tussen Herentals en Ham door een ongeval daar. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. En op de binnenring 40 minuten ook tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren.
20: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
21: Radio 1.
22: De wereld vandaag. Gert Geens.
0: Goedemiddag. Onderhandelen in de politiek in de laatste rechte lijn naar wat een akkoord moet worden, hoort daar ook een grote aanwezigheid in de media bij voor de hoofdrolspelers. U begrijpt waarom dit deze dagen een thema is. En we gaan ook nog eens terugkomen op wat gebeurd is toen de Israëlische premier Netanyahu het woord wou nemen op de algemene vergadering van de VN gisteren.

0: Bye bye, ting tings.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: De klok tikt inderdaad. Hè. Maandag moet de Vlaamse begroting klaar zijn voor de septemberverklaring van minister-president Matthias Diependalen. En ook over de federale begroting wordt er volop onderhandeld. En dat merk je aan de hoeveelheid verklaringen in de media die we de voorbije dagen gehoord hebben.
3: U vraagt mij naar een voorstel dat hier in de studio's belandt waar ik voor bevoegd ben en daar moet ik op reageren. Mm-hmm. Dat is mijn verantwoordelijkheid, die neem ik. Ik ga verder niet uitweiden over welke voorstellen van andere collega's of van mezelf nog op tafel liggen. Ik vind het jammer dat we dat hier nu moeten doen, maar goed, dit is mijn mening daarover, die is bij deze duidelijk.
4: Non, c'est pas acceptable. Je viens de vous dire que ce n'est
5: maar ik ga dat niet in de pers zeggen, maar we hebben nog heel veel werk. Er is veel werk op de plank.
6: Donc dans l'état actuel des choses, effectivement, cette note nous paraît indigeste.
7: Het staat mij echt wel toe om als minister van Onderwijs aan te geven dat de uitdagingen bijzonder groot zijn. Om nu ook nog eens te gaan zeggen, we gaan daarop besparen. Ik zou niet weten waar. Laten we vooral werk maken van die kwaliteit.
8: Je kan niet langs de ene kant als partij van de minister-president vanuit de N-VA zeggen, ja, wij willen absoluut die begroting op orde. Prima, wij ook. Maar langs de andere kant dan ook al heel veel veto's, rode lijnen. De ene minister wil niks doen, de andere wil ook liever niet meewerken. Ja, dat gaat natuurlijk niet.
0: Veto's en rode lijnen uit verschillende politieke hoeken. Je kan je afvragen waarom politici die uitspraken in de media doen, want ze benadrukken tegelijk wel de hele tijd dat het gesprek aan de onderhandelingstafel gevoerd moet worden. Goedemiddag, Alain Verbeke.
9: Goedemiddag.
0: U bent hoogleraar rechten aan de KU Leuven en ook gespecialiseerd in probleemoplossend onderhandelen. Ja. Meneer Verbeke, voor wie zijn die uitspraken in de media dan nu eigenlijk bedoeld? Is dat voor de con-collega's aan de onderhandelingstafel en op deze manier een boodschap meegeven of voor de eigen achterban ook?
9: Ja, het is zoals u zegt, het is dubbel. Hè. Een onderhandeling wordt altijd gevoerd aan tafel, maar er zijn tegelijkertijd vele onderhandelingen bezig, zoals we zeggen, behind the table. En uiteraard, wanneer men boodschappen in de media geeft, wil men daarmee enerzijds de eigen achterban geruststellen en anderzijds wil men ook een stuk extra power aan de onderhandelingstafel proberen te realiseren en soms zelfs boven zijn soortelijk gewicht spelen. Dus dat is zeker een bewuste strategie die men daar gaat doorvoeren.
0: Ja, als we het over die onderhandelingspositie hebben, heb je als politicus een sterkere onderhandelingspositie aan tafel als je iets in de media verkondigd hebt?
9: Soms wel, soms niet. Maar u moet eigenlijk zien, u verkondigde dat ik een specialist ben in problemen oplossend onderhandelen. En daarbij zoeken wij constructief naar een win-win, waarbij we de belangen van alle betrokkenen proberen te zoeken en een redelijke deal zoeken. En eigenlijk heb ik vaak het gevoel dat bij politici dat er eigenlijk geen sprake is van onderhandelen, maar eerder van een win-lose positioneel gevecht, meer marchanderen dan onderhandelen. En toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Louis Tobak, heeft dat nog op een seminarie dat ik organiseerde 20 jaar geleden bij ons aan de faculteit bevestigd. Hij zei me al dat probleemoplossend onderhandelen, dat is misschien goed in contractenrecht en in erfrecht en in familiale discussies, maar in de politiek, zei hij mij, gaat het om macht en korte termijn en dat is niet aan ons besteed.
0: Mm-hmm. Maar gebeurt het op die manier? Want wij zitten niet mee aan tafel. Hè? Baseren we ons ergens op?
9: Ja, kijk, wat ik denk, de politici hebben een heel zware, wat we noemen in onderhandelingstheorie, principle-agency tension. Wat wil dat zeggen? Dat is het spanningsveld tussen je eigen belang als onderhandelaar en de belangen van de opdrachtgever. En als u dat even gewoon rustig analyseert, dan ziet u dat ze voor een zeer complexe situatie staan en dat we natuurlijk moeten begrip hebben voor het feit dat ze vaak eerder marchanderen dan onderhandelen. Als je kijkt, wie is hier de opdrachtgever?
0: Ja.
9: Strikt genomen is dat de samenleving, hè? De vertegenwoordigers van het volk die worden verkozen, die duiden ministers aan. By the way, minister is een dienaar en dus een staatsman die het algemeen belang dient. Ik persoonlijk denk dat de figuur van onze premier Bart De Wever daar soms wel dichtbij komt. Maar dan, dat is het algemeen belang. Maar dan moet u eens kijken welke belangen die agents, die agenten die ministers zijn, die dienaars, nog moeten realiseren. Het ideologisch programma van hun partij. De kiezers van hun partij, maar dan ook de eigen kiezers, lokaal proberen te scoren. Dan de partij en zijn politbureau met de voorzitter. En dan mag je niet onderschatten, dus al die belangen moeten zij dienen. Dat is eigenlijk een panoplie van tegengestelde belangen. En dat komt dan nog eens bij dat zij hun eigen belang vaak ook niet onder controle hebben. Je moet die spanning managen en politici lijken niet echt goed in staat te zijn om het eigen belang onder controle te houden. Zij willen populair zijn, in de media komen, want dat is power voor de verkiezingen. Het zijn vaak carrièrepolitici, dus het is ook een job. En ik herinner mij nog dat 20 jaar geleden een kabinetchef mij zei, ik zal geen namen noemen, over zijn minister, dat er op het kabinet iemand was die er moest voor zorgen dat de minister elke dag in de media kwam. Dat is nog van voor social media.
0: Ja, maar dan, dan kan ik misschien wel even aanvullen met hoe het vanochtend gegaan is met minister Broens in het programma De Ochtend. Want hij heeft wel gezegd over die waterfactuur, ja, als er zo'n uitspraak in de media gedaan wordt over iets waar ik bevoegd over ben, ja, dan moet ik wel reageren. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik vind het jammer dat ik het moet doen, maar het is zo eenmaal. Dan is er, als je wil wegen op onderhandelingen voor politici, soms gewoon ook geen andere keuze dan je stem te laten horen in de media. En niet omdat je zo graag in de media wil komen.
9: Ja, ze spelen soms wel de vermoorde onschuld. Hè? Want hoe komt dan zo'n statement in de media? Wie zit daarachter? Wat is daar geïnitieerd om dan te kunnen statements doen. Mijn punt is dat als ze oprecht, transparant met elkaar onderhandelen, mekaars belangen proberen te begrijpen, dat ze spelregels kunnen afspreken aan de onderhandelingstafel en dat ze kunnen ook, wanneer er medialekken zijn die niet van hen komen, waar een bevoegde minister zou moeten op reageren, dat ze dat ook kunnen doen in overleg met elkaar.
0: Ja, ze hebben altijd gezegd, hoe minder lekken, ja, dat is een goed teken.
9: Ja, uiteraard. Want de lekken zijn een uiting van die nood aan het zichzelf of hun eigen ideologie of partij naar buiten brengen om te scoren. En om vaak boven een soortelijk gewicht aan de onderhandelingstafel te kunnen bepaalde zaken doorgeven.
0: Maar ik begrijp toch ook dat het soms een moeilijke oefening is voor zo'n politicus, want u gaf het al aan, er zijn de partijbelangen, belangengroepen ook nog, het volk, de achterban. Soms is dat een spreidstand, valt dat niet helemaal overeen voor de volle 100%. En bovendien, meneer Verbeke, wat kiezers onthouden, dat is misschien eerder wat zo'n politicus in de media zegt dan wat er in het uiteindelijke akkoord staat. Of zie je dat fout?
9: Dat is juist. Dat is ook een stuk verantwoordelijkheid van de kiezer die zich ook steeds minder informeert en steeds meer surft op de clickbait.

0: Ze willen scoren, ze kunnen ook niet aan elkaar gunnen dat een bepaald punt van een partij redelijkerwijze is gerealiseerd. Ze gaan altijd in dat korte termijn, zoals Louis Tobak zei, machtsgevecht, machtsspel. En dat is jammer, want zij zijn eigenlijk diegenen die ons algemeen belang moeten dienen. En dat doen ze steeds minder en minder door deze houding.
1: Ja, tot slot, want maandag moet dat Vlaamse akkoord er zijn. Kan dat in dit soort situaties helpen dan om in conclaaf te gaan? Om die term nog maar eens te laten vallen, ja?
0: Absoluut, absoluut. Conclaaf, duidelijke afspraken, transparantie, elkaar kunnen vertrouwen. Het zijn allemaal vereisten om een constructieve onderhandeling te kunnen voeren. En hoe meer men wantrouwen heeft, hoe meer men geen gunfactor heeft, hoe meer men heel erg positioneel vanuit de eigen ideologie kijkt, hoe meer men wil scoren, hoe minder een onderhandeling op een constructieve manier kan gebeuren. En als men met een goede leider in conclaaf gaat en daar probeert een stuk die goede wil en dat vertrouwen te realiseren, dan kan men heel wonderlijke dingen realiseren. Ik heb het nog niet vaak gezien, maar het kan wel. En opnieuw, de premier is iemand die daartoe wel de capaciteiten heeft. Ik hoop voor Vlaanderen dat de minister-president, die van dezelfde partij is, die ook heeft. Maar ze kunnen daar echt wel iets aan doen als ze het willen. En dan het is een kwestie van goede wil en van afspraken maken.
1: En dan weten we meteen ook wie u welke kwaliteiten ongeveer toedicht. Alain Verbeke, u bent onder meer gespecialiseerd dus in probleemoplossend onderhandelen, zoals u zelf nog een keer aangaf. Dank u wel.
0: Ja, tot genoegen. Dank u.
2: De wereld vandaag.

0: En de jeugd van tegenwoordig, die is natuurlijk ook flink aan het sporten. Zeker ook dit weekend, zo rond 22:30. Vanavond weten we hoe Mark van Bommel het er in Rome vanaf gebracht zal hebben in zijn eerste wedstrijd als bondscoach van de Rode Duivels. En voort staat dat sportieve weekend vooral toch in het teken van het WK wielrennen. Met morgen de wegrit bij de vrouwen, waar het kijken is of Lotte Kopecky kan meespelen voor een derde wereldtitel. En zondag is het dan aan Remco Evenepoel en Wout van Aert. Maar vandaag dus eerst nog de belofte bij de mannen. Christophe van der Goor in Montreal, goedemiddag. Zie je al koers, zie je al strijd?
1: Ja hoor, absoluut. En de jeugd van tegenwoordig, heel mooie overgang overigens. Want ja, de beloften, jongens op dit ogenblik, mannen, jonge mannen zeg maar, die zijn aan het koersen. Dat zijn de renners jonger dan 23 jaar. We zitten op een goede 75 kilometer van de streep. En net zoals bij gisteren de meisjesbelofte, de jonge vrouwen met Fleur Moors die brons behaalde, hebben wij ook een heel goede generatie, een goede lichting per Belgen nu bij deze mannen. We hebben onder meer een Bert Bolle die we zo net zagen vooraan in het peloton, is stagiair bij het Nederlandse Picnic. Niels Driessen werd tweede in de Ronde van de Toekomst. En als je kijkt wie allemaal vroeger top was in de Ronde van de Toekomst, de Tour de l'Avenir, dat zijn allemaal later goede profs geworden. Mathies van Kerkhoven, helaas zijn broer Sef die gevallen is op training, die is er niet bij, want dat was ook een van de kanshebbers op een medaille. Dus ja, dan heb ik nog niet iedereen genoemd, maar een Schoofs bijvoorbeeld die ook rijdt bij Quickstep, bij Soutal. Het zijn allemaal heel talentvolle kerels die op het hoogste niveau al gepresteerd hebben dit seizoen. Wat een situatie, 75 kilometer. We hebben de hele dag al gekeken naar een vijftal dat voorop gereden heeft, onder meer met een Brit, Matthew Dodd, D-O-D-D, en die rijdt al bij Ineos, het vroegere Sky. Dan weet je al dat dat geen gewone jongen is, dat dat een goede coureur is. Die heeft 2 minuten voorsprong op het peloton en daarachter nog een viertal medevluchters met wie hij de hele dag op pad was. Maar eigenlijk moeten de topfavorieten, de Belgen die daarbij zijn, maar ook een Fransman zoals Sparvelle, die won onlangs nog de grote prijs van Wallonië op de Citadel van Namen bij de profs. Dus dan weet je al, oh, dat is een heel goeie. We hebben een Braziliaan, die heet Bravo, Enrico Bravo. Dat is een topkandidaat. En Ramirez, veel jongens uit Zuid-Amerika die top zijn bij deze categorie. Zij moeten eigenlijk het neus nog aan het venster steken in prima weersomstandigheden, Gert, hier in Canada. Aan de oostkust natuurlijk van Noord-Amerika. Zonnig, echt tot en met de hele week al. 23 graden zelfs, dat je op een bepaald moment afvraagt, is het niet te warm om te koersen op dit zware parcours. Want, en daarmee ronden we af, de belofte, die hebben geen lange aanloop zoals de profs komende zondag. Die rijden de plaatselijke ronde 13 keer. Dat is zelfs 1 keer meer dan de profs, dan de Remco Evenepoels, Mathieu van der Poels en Wout van Aert voor komende zondag. Want daar draait alles toch om natuurlijk. Dat wordt zou de grote climax moeten worden van deze week, wereldkampioenschappen in Montréal.
0: Oké, kom je over een half uurtje nog een keertje terug?
1: Doen we.
0: Prima weer in Montréal, Jacob Brokke. Ja. Mensen die in de loop van de dag hier even naar buiten getrippeld zijn, en zo waren er een paar op de redactie, ja, die hebben mij verteld dat het zalig was. Kan jij dat bevestigen?
2: Zeer gelijkaardig. Ook veel zon, 3, 24 graden vandaag. Dat gaan we morgen minder zien. Morgen zien we dat er wat meer bewolking bij komt. Die komt er vanavond en vannacht al bij vanaf het westen. En die kan morgen in het westen voor wat licht gedruppel zorgen. En westen mag je best ruim nemen, dat is West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en misschien nog een stukje van Antwerpen ook. Licht gedruppel, meer zal het ook niet voorstellen. Er komt ook wat meer wind uit het noorden. Dat blijft een zwakke wind. Maar dat allemaal zorgt ervoor dat we morgen die 3,24 niet zullen halen. Dat we eerder rond een 19 aan zee zullen blijven steken. Een 21 in het centrum. Waar het wel nog zomers warm wordt, is in het uiterste zuiden van ons land, Belgisch Lotharingen, daar wel nog 25 graden morgen. Nu op zondag maakt het dat dan helemaal goed, want dan krijgen we 25 of zelfs 26 graden in het centrum. Meer zon ook, draait die wind weer richting het zuiden. Maar naar zondagavond toe zien we dat er dan een storing aankomt die ook nog op maandag over ons land zal trekken en die voor wat meer zorgt dan licht gedruppel. Dat zal enkele millimeters neerslag zijn. Die storing trekt van west naar oost. Voor de passage van die storing wel nog warm weer op maandag, 3, 24 graden. Maar daarna koelt het af om dan op dinsdag weer te stijgen. Ja. Die 30 graden van gisteren staat ondertussen niet meer in de voorspelling. Het zal een 7 of 28 zijn. Maar ja, dat blijft echt wel zeer uitzonderlijk voor de tijd van het jaar.
0: Ik dacht het ook. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
0: de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 35 minuten vanaf Stabroek. Op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de A12 10 minuten tussen Aartselaar en de Bevrijdingstunnel. Daar is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Richting Lummen 20 minuten trager. Rijden liever met file golven op de E313 tussen Herentals en Ham. Ook op de E314 richting Lummen een kwartier tussen Genk-Oost en Zolder. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. Op de binnenring 50 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren door een ongeval op de rechte rijstrook. En op de N44 van Maldegem naar Aalter is er hinder tussen de Urselenweg en de Brugstraat door een ongeval.
3: Dit najaar in Ancienne Belgique. Onvergetelijke concerten van Trixie Whitley, Courtney Barnett, Jay Bernard en Afghan Wigs. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer?
7: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er uw plan mee. Nee.
8: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
7: En nummers haat?
8: ...is er Dexter.
7: Ja.
8: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Yes!
13: Wat hè?
12: Mijn verlofdag is op.
13: Nee!
12: Yes!
13: Ja! Klukzak!
14: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good. Works great.
3: Radio 1.
15: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Paul Pidgeon van Great Creole Leaver and the Coconuts. Het is bijna weekend ook voor de Chinese president Xi Jinping. En hij gaat dat weekend doorbrengen, dat denk ik toch, in China, want hij is nu bezig aan de laatste dag van zijn staatsbezoek in de VS. En u weet het, hij kreeg in Washington een onthaal dat weinig andere gasten ooit kregen. Zo werd de rode loper uitgerold aan zijn vliegtuig, waar Trump hem persoonlijk stond op te wachten. Gisteravond was er dan een groot staatsbanket. En daarnet hebben de twee leiders nog samen thee gedronken. Trump zei dat hij en Xi een geweldige vriendschap hebben die gebaseerd is op wederzijds respect.
1: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually, built on mutual respect and the vital interests of our people.
0: En of al die lof en al die inspanningen ook indruk maken in China zelf, dat kunnen we vragen aan een professor sinologie aan de UGent. Bart de Seyn, goedemiddag. Hallo meneer de Seyn, goedemiddag. Bent u?
2: Goedemiddag.
0: Hallo. U bent trouwens ook verbonden, wil ik even meegeven, aan het Egmond Instituut. Zegt u het maar, die grote egaars van de Amerikanen van Donald Trump, worden die gesmaakt, gewaardeerd in China?
2: Zeker wel. Als we het vergelijken met het statenbezoek dat Trump gebracht heeft enkele maanden terug in mei aan China, dan werd hij opgewacht door de vicepresident Han Jung. En dus nu bij zijn bezoek, bezoek van meneer Xi Jinping aan de Verenigde Staten, wordt hij inderdaad door de president zelf opgewacht. Wat toch wel onderstreept, zou ik zeggen, wat president Trump ook in het stukje wat je hebt laten horen gesteld heeft. Het is heel belangrijk, ze hebben heel belangrijke wederzijdse belangen, vooral op economisch vlak. En ik denk dat dat ook onderstreept dat die economische relatie van of voor China met de Verenigde Staten zeer belangrijk is. Maar tegelijkertijd ook geeft het natuurlijk dat soort van zeer grote ontvangst geeft ook, denk ik, een belangrijk effect naar de rest van de wereld toe. Waar we dus zien dat studies, recente studies uitwijzen, dat op economisch vlak, maar ook meer en meer op diplomatiek vlak, dat voornamelijk de landen van wat we dan zijn gaan noemen het globale zuiden, dat die meer neigen naar een voorkeur voor samenwerking economisch en diplomatiek met China eerder dan met de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook weer binnenlands natuurlijk een heel belangrijk punt is van die appreciatie die dus het gewicht van China in de wereld economisch en politiek alleen maar onderstreept.
0: Ja, is er in de Chinese media heel veel aandacht voor dit bezoek?
2: Ja, toch wel. Heel zeker. Het zijn natuurlijk de twee grootste economische mogelijkheden van de wereld. En zoals gesteld, het is ook belangrijk, denk ik. Het economische is zeer belangrijk. En ik denk ook naar, we weten dat staatsbezoeken altijd economische deuren openen en dienen om economische spanningen weg te werken. En als we zien hoe de Chinese economie op dit moment toch wel met een aantal ernstige problemen te kampen heeft. Een van de grote problemen is een zeer kleine lokale, nationale consumptie. Dus de Chinese overheid probeert met verschillende maatregelen die interne nationale consumptie op te krikken, maar dat lukt maar matig. En dat betekent dus dat Chinese bedrijven aangewezen zijn als afzetmarkt, van wat je niet binnenlands verkoopt, moet je op de internationale markt verkopen. Dat bezoek heel belangrijk is, ook binnenlands voor China, zeker voor bedrijven, voor business people, om die conflicten die er zijn, handelsconflicten, daarover te discussiëren, te verhelpen, om op die manier natuurlijk hun eigen, de Chinese industrie te kunnen verder ontwikkelen. Ja,
0: ik wil ook even stilstaan bij de figuur Donald Trump en hoe daar in China ook door de gewone Chinees naar gekeken wordt. Want hier in Europa is Donald Trump elke dag nieuws. Natuurlijk ook al door de uitspraken die hij vaak doet. Wekken die in China nog verbazing?
2: Evenveel als die bij ons doen. We weten dat de Amerikaanse president inderdaad nogal tegenstrijdige en wispelturige uitspraken doet. En dat is natuurlijk... dat is niet evident. Er is dus een handelsakkoord, dus te zeggen, de tariefenstrijd die is wat stilgelegd. En dus de huidige rust, zeg maar, is verlengd voor 2 maanden.
0: Zeker, maar ik wil even vragen, wispelturigheid en onvoorspelbaarheid, kan de Chinees daar over het algemeen goed mee overweg?
2: China is van bovenaf, dus een top-down systeem met nationale directieven. Die worden dan wel binnenlands of liever lokaal geïnterpreteerd. Maar men is toch wel gewoon van binnen een bepaald vastliggend kader te werken. Wat dat betreft weten we dat het beleidsperiode van Joe Biden ook een veel rechtlijniger beleid was dan dat we nu meemaken. En dat is niet enkel voor China, maar ik denk ook voor onze bedrijven in Europa niet evident om handel te drijven, om investeringen te doen in een context waar het beleid om de haverklap wijzigt.
0: Ja. Wat kan je vertellen over de Chinese naam die er is voor Donald Trump? Zegt iets?
2: Hij heeft verschillende namen. Het is te zeggen, namen van westerlingen die worden verklankt. En de standaard verklanking is Te Lang Poe, een verklanking van Trump. Er is ook een alternatief dat vrij veel gebruikt wordt. Dat is Trumpoe. En daar is dan eigenlijk in de sociale media. En daar zie je dan inderdaad hoe... ook de Chinese bevolking, die verhouding met de Verenigde Staten toch wel opvolgt. Er is ook in de sociale media, Chinese sociale media, een variant. Chuan, wat dan staat voor Trump, maar met als voornaam Jian Guo. En dat betekent zoveel als die het land opbouwt.
0: Oh.
2: Het interessante eraan is dat Trump die het land opbouwt niet gaat over de opbouw van de Verenigde Staten, maar dat het noorden, dat door de wispelturigheid, zeg maar, van het Amerikaanse beleid, eigenlijk het Amerikaanse beleid, de opgang van China, en ook wat ik heb aangehaald, ook de appreciatie voor China op economisch en in toenemende mate ook op diplomatiek vlak, dat eigenlijk door het gedrag van de Amerikaanse president eigenlijk hij bezig is met China op te bouwen.
0: Eigenlijk geen compliment, dus begrijp ik dan voor niet, nee, Donald Trump. Nee. Dank u wel voor het gesprek, professor Dessin.
2: Oké, dank je wel.
3: Être beau ou un truc comme ça, être fier de ma belle gueule, déjà. Avoir un corps à rendre imbécile la moindre fille qui passe ou le moindre gars. Jamais commandé de jeux vidéo. J'suis pas celui qui s'inspire de la vie des autres. Mais donnez-moi quand même quelques abdos. En gros, pas être celui qu'on appelle gentil gros. J'ai jamais fait l'amour sous la lumière. Peut-être pas assez amoureux de moi. Si

0: le contraire, c'est la vie de ma mère.
1: Het is een Belg, hij komt uit Bergen, Teddy Bear en Le Plus Beau.
2: De wereld vandaag.
1: Ophef op de algemene vergadering in de VN gisteren in New York. Vooraleer de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech begon, stond een groot deel van de aanwezigen recht en liep de zaal uit. Netanyahu haalde nog zwaar naar hen uit bij de start van zijn speech.
3: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Als er nog morele lafaards zijn die de zaal nog niet verlaten hebben, doe het dan nu. Hartelijk dank al dus Netanyahu. De Belgische delegatie bleef wel zitten. Een keuze om te luisteren, dat zegt de Buitenlandse Zaken. Johan Verbeke, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Oud-adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken en oud-ambassadeur onder andere bij de Verenigde Naties. Meneer Verbeke, wie neemt er eigenlijk zo'n beslissing om te blijven of om recht te staan en te vertrekken?
4: Wel, normaliter is dat de minister van Buitenlandse Zaken die de beslissing neemt. Normaliter is de minister van Buitenlandse Zaken ook aanwezig op die ministeriële vergadering in New York. Dat was nu niet het geval. En in dat geval is het aan ofwel onmiddellijk contact leggen met Brussel en weten, vragen wat het is, of ook preventief de vraag stellen, wat doen we indien? Dan wel moet de ambassadeur dan zijn verantwoordelijkheid nemen als hij de enige is die daar is.
1: Oké, okay. Preventief, ja, zou je wel denken hier dat er iets doorgesproken is of zou moeten zijn, want dit kon je verwachten, hè?
4: Wel ja, dat weet ik natuurlijk niet. Of dat plaatsgegrepen heeft of niet, zo'n preventieve consultatie van de minister, wetende dat uiteraard iemand zoals premier Netanyahu een omstreden man is en dat men zich er kon aan verwachten dat in ieder geval een aantal delegaties de zaal zouden verlaten.
1: U hebt zelf de algemene vergadering van de VN meermaals bijgewoond, vaak ministers bijgestaan. Wat zou uw advies zijn? Blijven zitten of de zaal verlaten? Mag ik dat vragen?
4: Wel, goed. In het algemeen zou ik zeggen, op de eerste plaats moeten we weten wie het woord daar neemt en over wat het gaat. En als uw vraag bedoeld is specifiek voor Netanyahu, dan denk ik dat mijn advies zou zijn niet dat we volledig de zaal ontruimen, van wat ons betreft, wat onze delegatie betreft, maar evenmin dat we daar zomaar zouden blijven zitten. Ik zou naar een tussenformule gaan die erin bestaat dat de minister is daar niet, dus in elk geval, ik zou in ieder geval adviseren dat de minister daar niet is, dat ook de ambassadeur daar niet is, maar dat bijvoorbeeld één of misschien wel twee leden van de permanente vertegenwoordiging van de ambassade, zoals we dat noemen, daar aanwezig zou zijn. En dit bij wijze van, laten we zeggen, noodteker, iemand die het verslag maakte van die sessie.
1: Ja.
4: En het voordeel van die formule is dat je eigenlijk toch doet wat een diplomaat geacht wordt te doen. Dat is te spreken en dus ook te luisteren naar de argumenten van anderen. Dat is één. Twee,
1: dus in die zin kan u zich wel vinden in wat het ministerie van Buitenlandse Zaken hierover dus gezegd heeft.
4: Persoonlijk vind ik dat ze de verklaring die Buitenlandse Zaken gegeven heeft naar de hand, vind ik eigenlijk wel plausibel. Dat is, je bent daar als diplomaat, ben je daar om te luisteren naar anderen en ook om met hen dan eventueel in debat te treden. Misschien niet op de algemene vergadering, maar bij een andere gelegenheid. Dus dat is één punt. Je luistert, want diplomatie is essentieel een zaak van dialoog. Tweede punt is dialoog, en dat is iets dat vaak vergeten wordt. Maar diplomatie, dat doe je eigenlijk op de eerste plaats met de mensen met wie je niet akkoord gaat, met wie je het oneens zijn. Het heeft niet veel zin van, je doet niet diplomatie met de gelijkgezinden. Mm-hmm. Weet je wel, schouderklopjes op een receptie met een glas champagne in de hand, dat is niet de taak van de diplomaat. De diplomaat moet op de eerste plaats vooral met die personen en die entiteiten handelen met wie het dwars ligt. En in dat opzicht vind ik ook dat in de zaal blijven volledig plausibel is, verklaarbaar is, maar wel met die modaliteiten. Ik zou dus spelen op de modaliteiten. Je moet daarom niet met die volle delegatie zitten. Als ik het goed voor heb, hebben wij 6 tot 8 plaatsen. Wel nee, ik zou dat gereduceerd hebben tot 1 of 2... die ingenomen worden, niet door de minister, niet door de ambassadeur, maar door junior diplomaten die daar als noodteker een verslag maken.
1: Ja, ik dacht dat er 2 mensen inderdaad gebleven waren. Nu, er komt ook kritiek op. Er zijn mensen die vinden dat de delegatie had moeten vertrekken. Moet je daar als diplomaat iets van aantrekken?
4: Wat bedoel je? Was kritiek van wie?
1: Van dat er kritiek komt. Mensen die vinden, ja, die mensen hadden toch ook de zaal moeten verlaten. Maar ja, moet je dat als diplomaat van je af laten glijden?
4: Nee, je moet daar rekening mee houden. Ik bedoel, je houdt altijd rekening met het debat zoals dat hier in dit geval in België bestaat. Wij zijn een open democratie. We hebben voorstanders, we hebben tegenstanders van die verschillende formules. Ik denk juist dat die middenformule die ik zou bepleiten, namelijk niet op het hoogste niveau daar aanwezig zijn, op het niveau van 2 junior medewerkers, ik vind dat volledig verdedigbaar.
1: Heel kort nog. Wat gisteren gebeurd is, hebt u dat in uw tijd ooit op die schaal meegemaakt?
4: Niet op die schaal, nee. Dat gebeurt bijna altijd. Er is wel altijd een of ander leider die voor een andere delegatie volledig no-go is. En dan verlaat die delegatie de zaal. Dat is dan 1 delegatie of 2 delegaties. Maar zo eerder massief optreden, heel ostentatoir, de zaal verlaten, dat heb ik nooit meegemaakt.
1: Jon Verbeke, ik dank u zeer voor het gesprek en mooi weekend ook voor u.
4: Dank u wel. Graag gedaan.
2: Dag. Radio 1.
1: En we gaan toch nog even naar Montreal, naar die wedstrijd van de belofte bij de mannen. Christophe van de Goor, hoe doen de Belgen het?
5: Wel, vrij goed, want we zitten met een Belg. Dat is Matteo van Huffel, die in een achtervolgend groepje zit op 3/4 minuut van de leiders. We zitten op een goede 57 kilometer van de streep. Nog altijd zeer zonnige, warme omstandigheden. Dezelfde 5 als de hele dag al voorop rijden. Ik ga niet die namen noemen, maar in de tegenaanval. Dus Matteo van Huffel. En misschien voor Radio 1-luisteraars die de koers altijd goed hebben gevolgd. Dat is de zoon van Wim van Huffel. Jarenlang, rond de jaren 2000, 2005, bij de Lotto-ploeg. Ooit nog eens een keertje rond de top 10 in de ronde van Italië. Wel, die gaat mee in die tegenaanval. Van het peloton met daarbij de andere Belgen op een goede minuut. We zien wel bij de belofte, Gert, dat de koers stilaan aan het losbarsten is. En wie weet hier in de schaduw van het Olympisch Stadion, waar Ivo van Damme ooit 2 keer zilver behaalde, dat het straks ook van dat is voor een van de Belgen hier bij de belofte.
1: Met de Belgische medailles gaat het eigenlijk de voorbije dagen in elk geval vlotjes. Dus dat is alvast een goed voorteken. Tot straks, Christophe van de Goor, want inderdaad, straks is er ook Sportza op Radio 1, later vanavond, waarin ook die voetbalwedstrijd tussen Italië en België te volgen zal zijn. Nog een heel mooie avond.
6: In Nederland, doeg. Italië, ciao. Frankrijk, salut. Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen.
11: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
13: Iedereen in positie.
14: Stipit is terug.
15: Zet 4 stippen op je hand en laat zien dat jij tegen pesten bent.
16: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
17: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
18: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
19: In het laatste kwartier voor het weekend hebben we het over hoe Trump de Chinese leider Xi probeerde te charmeren en over hoe slachtofferhulp mensen bijstaat in de rechtbank. Maar we hebben het ook over striptease in woonzorgcentra. Tot zo, na het nieuws.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse begrotingsgesprekken gaan het beslissende weekend in. Iran legt een nieuw voorstel op tafel om de strategische straat van Hormuz weer te openen. En we blikken vooruit op de eerste match van de Rode Duivels na het WK. De Vlaamse regering is nog altijd op zoek naar een akkoord over de begroting. De partijen willen volgend jaar een begroting in evenwicht en ze moeten het daarom tegen maandag eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Sisse Michiels, jij staat nog altijd aan het kabinet van minister-president Diependalen. Hebben ze al veel vooruitgang geboekt?
23: Veel lijkt me een groot woord. Traag maar gestaag, zo omschrijft een van de ministers de vooruitgang hier. De onderhandelingen die zijn begonnen rond 10:00 vanochtend. Sinds 4:00 is er nu even een pauze ingelast. Elke minister neemt nu de tijd om met zijn medewerkers en partijgenoten te overleggen. De dag die begon hier met minister-president Diependalen, die een nieuwe tabel met tientallen maatregelen en besparingsposten op tafel legde. Een soort openingsbod, zeg maar, voor dit finale onderhandelingsweekend. Vooruit en CD&V die vinden dat allebei nog steeds te onevenwichtig, horen we. Zij vinden dat zij vooral zelf stevig moeten besparen op hun domeinen en niet de N-VA-ministers. De echt moeilijke discussies die moeten trouwens nog komen de komende dagen. Bijvoorbeeld over de mogelijke besparingen in de zorg- en de welzijnssector en de hervorming van de erf- en de schenkbelasting. Maar nu eerst even pauze, dus over 1:00 verzamelen ze hier terug om verder te onderhandelen.
22: Dankjewel, Sisse. De N-VA wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je 1 dag afwezig bent. De partij heeft daarover een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Heidi van Rompuy legt uit wat dat precies zou veranderen.
24: Sinds begin dit jaar is het aantal zogenoemde baaldagen al verminderd van 3 naar 2. Dat betekent dat je 2 keer per jaar 1 dag mag thuisblijven zonder dat je naar de huisarts moet gaan voor een ziektebriefje. Maar N-VA wil de regels opnieuw aanpassen en de werkgever zelf laten beslissen. Want volgens fractieleider Axel Ronsen wordt er soms toch misbruik van gemaakt.
25: Zeker bijvoorbeeld na een voetbalmatch of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag, dat hij dat moet kunnen opvragen. Maar daartegenover staat wel de verplichting om een verzuimbeleid te voeren, namelijk preventie.
24: Bij de coalitiepartners van N-VA lijkt er voorlopig wel maar weinig enthousiasme te zijn over het voorstel. En ook de huisartsen vrezen dat dat de werkdruk voor hen opnieuw zal verhogen. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft nu eerst advies gevraagd aan experten voor ze verder gaan praten over het voorstel.
22: De aanhoudende droogte heeft nu ook gevolgen voor de aardappeloogst. In september en oktober worden gewoonlijk de laatste aardappelsoorten van de velden gehaald. Maar omdat er deze zomer zo weinig neerslag is gevallen, gaat dat moeilijk. En raken de aardappelen bij het rooien ook beschadigd. Dat zegt Mark Wilfranke van het Algemeen Boerensyndicaat.
26: Het punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit vooraleer dat je die zeg maar in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond ja, te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet. Waardoor dat ze inderdaad meegaan op je kipkar. En je moet ze ergens uitgaan voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten grond, terwijl dat ze meegaan in je roeimachine, beschadigen ook te veel uw aardappelen.
22: Iran heeft een voorstel gedaan aan de VS om de straat van Hormuz binnen de week opnieuw te openen. Dat gebeurde in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Pauline Lombert, wat weten we daarover?
0: Ja, dat Iran voorstelt om te stoppen met wederzijdse aanvallen. Ook in Libanon moet Israël stoppen met aanvallen op de pro-Iraanse groep Hezbollah. De VS moet sancties tegen Iran opheffen, de zeeblokkade tegen Iraanse havens stoppen en dan kan binnen de 7 dagen de straat van Hormuz weer open zijn. En dan daarna kunnen ook de gesprekken over het nucleaire programma van Iran weer beginnen. Dat is het voorstel en veel elementen daarvan zaten ook al wel in een eerder voorlopig akkoord. Dat is stuk gelopen.
22: Maar Iran heeft nu dezelfde eisen dus terug in een nieuw voorstel gegoten.
0: Ja, dat kan je inderdaad zo zeggen. En dat gebeurt in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Die zijn begin november. En de Republikeinse partij van president Trump loopt daar eigenlijk het risico om die te verliezen door hoge brandstofprijzen onder andere. Die hoge brandstofprijzen zijn er gekomen door hoge olieprijzen. En die zijn dan weer het gevolg onder meer van die blokkade van de straat van Hormuz. Iran lijkt nu dus een deal te willen forceren op het moment dat Trump in eigen land onder druk staat. Trump heeft wel al gezegd eerder dat de verkiezingen zijn Iran-beleid niet zouden beïnvloeden.
22: Dankjewel, Pauline. De Rode Duivels beginnen vanavond om 9:15 aan hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Het is de eerste match van de Belgen na het WK en de nieuwe bondscoach Mark van Bommel maakt zijn debuut. Commentator Stef Wijnands blikt vooruit.
1: Een nieuwe campagne met een derde bondscoach. In minder dan 2 jaar moet de definitieve overgang van de gouden generatie naar het vele jonge talent inluiden. Mark van Bommel krijgt de taak om een sterk competitieve ploeg klaar te maken voor het EK van 2028. De Nations League kan hiervoor de ideale opstap zijn, maar met tegenstanders als Italië, Frankrijk en Turkije zullen de Duivels zich maar best van een goede kant laten zien. Met inzet, pressing en combinatievoetbal zoals van Bommel dat graag voorschrijft. Italië, dat 3 keer op rij de wereldbeker miste, zit tegenwoordig in de grootste crisis uit hun bestaan. Niet de zwaarste tegenstander dus, maar winnen van Italië hebben de Rode Duivels maar zelden gedaan. Aan Tielemans, de Ketelaren en dus Van Bommel de opdracht om voor een goede start te zorgen.
22: Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de beloften bij de mannen op dit ogenblik bezig aan hun wegwedstrijd. En ook daar hebben de Belgen een sterke selectie en maken ze kans op een medaille. Christophe van de Goor, hoe liggen die Belgische kaarten?
2: Wel, niet slecht, Peggy. In die zin dat Matteo van Huffel meeschuift in een groepje tegenaanvallers. En net vooraan bij de 5 leiders is komen aansluiten. Het peloton met daarbij de 5 andere Belgen volgt dan weer op 1 minuut. Dus ja, eigenlijk is alles nog mogelijk. Maar we zien wel dat dit parcours op en rond de Koninklijke Heuvel in Montréal, de Mont Royal, echt veeleisend aan het worden is. Nog 50 kilometer. En dan weten we wie Halleluja mag roepen naar analogie met artiest Leonard Cohen, die hier op een boogschut van de finish woonde.
22: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond 15 graden. Morgen droog weer met wolken en opklaringen en opnieuw zacht weer tot 21 graden. En zondag wordt het zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. We begonnen met de Vlaamse begrotingsgesprekken. Die verlopen stroef, maar tegen maandag moet er een akkoord zijn. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten file tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 25 minuten vanaf Stabroek. Op de E313 20 minuten file vanaf Massenhoven. Op de E34 door een ongeval in Ranst. En op de A12 10 minuten tussen Aartselaar en de Bevrijdingstunnel door een ongeval rechts. Richting Lummen, 20 minuten trager met filegolven op de E313 tussen Herentals en Ham. Op de buitenring rond Brussel, 40 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. Dat komt door een ongeval. Op de binnenring, 50 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de N44 van Maldegem naar Aalter is er hinder door tussen de Urselenweg en de Brugstraat. Dat komt door een ongeval.
4: As the leaders of our two nations, President Xi and I, both we represent different systems, but we've never gotten along
5: better.
6: De woorden die Trump gebruikt, van ze zijn precies beste vrienden, de relatie is nooit zo goed geweest.
7: Maar dat is enkel van Trump zijn kant, hè?
6: Ja, gisteren was het staatsdiner, kreeg een adelaar als cadeau, een bezoek aan de balzaal in het Witte Huis.
19: Maakt dat charme-offensief van Trump ook indruk op de Chinese leider?
22: Op het Assisenproces in Brugge over de dubbele kindermoord getuigen de politieagenten en speurders vandaag. De agenten tonen in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes vonden. En dat is heel aangrijpend.
8: Het wordt een heel moeilijke dag voor de mama.
9: Er zit iemand van slachtofferhulp bij haar in de zaal die constant met haar overleg pleegt.
19: Hoe kan slachtofferhulp precies helpen tijdens zo'n proces?
10: Hebben jullie gezien welke activiteit de bewoners van het woonzorgcentrum in Bilzehoeselt op hun bord hebben gekregen?
14: Een striptease.
6: Striptease.
10: En ze waren allemaal fan, hè?
14: Elke mens heeft seks nodig, ook ouderen.
19: En hoe beleven mensen seksualiteit in een woonzorgcentrum? Bijna weekend, maar eerst nog 3 nieuwsverhalen uitgelegd in welgeteld 15 minuten. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom bij het kwartier van VRT Nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft letterlijk de rode loper uitgerold voor de Chinese leider Xi Jinping, die in de VS is voor een bezoek van 3 dagen. Met een uitzonderlijk ontvangst, trompetten en een staatsbanket wilde hij er duidelijk voor zorgen dat Xi niets tekort komt. Maar valt de Chinese leider ook voor dit charme-offensief? Dat kan ik vragen aan iemand die er zelf graag bij was geweest, maar het bezoek volgt van op haar kantoor aan de KU Leuven.
27: Ja, helaas van op afstand.
19: Doreen Emmers, professor Chinese studies en economie.
27: Eigenlijk heel deze ontmoeting is heel ceremonieel. En daar is Xi juist heel getraind in. Dus die ceremonies volgen, daar ook doorheen kunnen kijken, dat is iets waar Chinese leiders heel goed in getraind zijn. Dus ik denk het niet. In zijn discours heeft Xi Jinping het constant over de constructieve relaties voor strategische stabiliteit. Dus ik denk hij probeert die communicatiekanalen open te houden, die stabiliteit te behouden, geen grotere escalaties te laten voortkomen. Maar verder gaat Xi Jinping ook geen onverwachte grote toegevingen doen.
19: En dat ondanks de pogingen van Trump om hem voor zich te winnen.
27: Ik zag ook beelden van Trump die aan Xi de portretten van de presidenten liet zien. En waar het portret van Biden dan vervangen is door een automatisch gegenereerd werk waar geen portret op staat. Daarover zie je Xi ook in de lach schieten. Ja, dat gaat in China nooit gebeuren. Xi Jinping die het portret van zijn voorganger weghaalt. Ondanks het feit dat zij ook wellicht geen beste vrienden waren, zou dat nooit gebeuren.
28: For future generations. And if I could go off script just for a second, I just want to say.
27: Ik denk dat het vanuit Chinees standpunt ongewoon is hoe ongescript die situaties zijn. En dat ze die daarom op een zekere manier wel verfrissend vinden. En dat ze er ook geen bedreiging in zien. Dit komt toch in zekere mate ongepland over. Ik denk dat ze zich wel eens afvragen, hoe kan dat hier werken, zo ongepland? En met zo, ja, een president die kinderachtig genoeg is om het portret van zijn voorganger weg te halen.
19: Maar goed, naast alle randanimatie, zoals dat gedoe met het portret en een bezoek aan de werf van de balzaal, werd er ook tijd gemaakt voor belangrijke gesprekken. Er werd bijvoorbeeld gepraat over de ontwikkeling van AI en de handelsoorlog. En dat zijn niet bepaald thema's waarover ze op dezelfde lijn zitten.
27: Het is eigenlijk een beetje elkaar het mes op de keel houden. Uiteindelijk, vorig jaar toen de handelsoorlog begon, toen bleek dat China geen toegevingen deed en eigenlijk gewoon druk terug durfde zetten en ook kon zetten. En dat was eigenlijk verrassend. En dan heeft de VS eigenlijk een stapje terug moeten nemen. Maar omgekeerd ook. Hè. Omgekeerd kan de VS ook nog altijd heel veel economische druk op China zetten. Zo wil China bijvoorbeeld heel graag wel toegang hebben tot de Amerikaanse afzetmarkt. Omdat hun economie op het randje staat om in overproductie te gaan. En zij hun goederen niet kwijt kunnen geraken op hun eigen markt. Dus wederzijds druk op elkaar zetten en vermijden dat dat opnieuw escaleert.
19: Maar echte toenadering moeten we volgens Doreen niet meteen verwachten.
27: Ja, de grootste positieve aankondiging gisteren, het grote goede nieuws van president Xi, was dat hij 2 pandaberen aan de dierentuin van Atlanta geeft. Ik zie daar geen grote toenadering in.
19: Al is de band tussen de 2 landen wel wat geëvolueerd.
27: Die relatie zit wel in een andere fase dan een jaar geleden. Een jaar geleden was er veel meer spanning. Die nieuwe handelsoorlog was juist begonnen, die was heel snel geëscaleerd. Nu is er dialoog. Wil dat echt zeggen dat zij heel close relaties hebben nu? Zeker niet. Ze gaan elkaar normaal gezien ook later dit jaar nog twee keer zien. Nog één keer in november en nog één keer in december. Eén keer op de APEC-top en één keer op de G20-top. Dus er is nu wel frequente dialoog. Voor complete escalatie te vermijden is dat altijd goed nieuws. Maar ja, op heel veel vlakken zitten ze totaal niet op een lijn. En het is ook wel omwille van die reden dat er ja, zo weinig overeenkomsten gesloten worden op deze toppen.
19: In Brugge is het assiseproces tegen Chris van Haverbeke aan de gang. De 48-jarige aardappelboer uit Waardamme staat daar terecht voor de moord op zijn twee dochters en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het verhaal is beklijvend. In augustus 2022 besluit de vrouw van Chris van Haverbeke om hem te verlaten. Ze vertrekt en neemt hun dochtertjes van 8 en 5, Maud en Ona, met zich mee. De vrouw vraagt de echtscheiding aan, maar daar wil Van Haverbeke zich niet bij neerleggen. En een paar maanden later loopt het helemaal fout. Nadat hij zijn dochtertjes opgehaald heeft van school, versteekt hij Maud en Ona bij hem thuis.
5: Dat is hartverscheurend, zoiets. Hè. Je kunt dat niet verstaan, dat zoiets hier in de buurt kan gebeuren. Hè. Dat is ongelooflijk, ja.
19: Van Haverbeke wordt diezelfde avond nog gearresteerd en sindsdien zit hij in de gevangenis. Van daaruit blijft hij zijn ex opbellen en brieven sturen vol verwijten en hij zou zelfs twee medegevangenen aangesproken hebben om een huurmoordenaar te zoeken om haar te laten ombrengen. Gisteren was de eerste procesdag en collega Caroline van den Bergen was erbij om die te volgen. Ze vertelt hoe die emotioneel erg zwaar was.
11: Want toen hij bijvoorbeeld de gruwelijke feiten in detail beschreef, ja, toen is zijn ex-vrouw in tranen uitgebarsten en ik zag ook dat die juryleden of bepaalde van de juryleden toch het zichtbaar erg moeilijk hadden. Dus emotioneel is het voor de nabestaanden, maar ook voor de jury, een zware beproeving, dit proces.
19: Gelukkig wordt de moeder van Maud en Ona tijdens het proces niet alleen bijgestaan door haar advocaat, maar ook door slachtofferhulp. Maar hoe gaat dat precies? En wat kan slachtofferhulp tijdens zo'n proces betekenen? Om die vraag te beantwoorden ben ik te raad gegaan bij Ines de Pre. Sinds een jaar of twee stuurt zij een team van begeleiders aan bij de slachtofferhulp van CAW West-Vlaanderen.
12: Ja, klopt. Maar eigenlijk ervoor, meer dan 10 jaar zelf, ook slachtofferhulpbegeleider geweest. Dus daar heb ik wel wat veel ervaring op gedaan.
19: En Ines vertelt me dat het belangrijkste werk voor slachtofferhulp eigenlijk al gebeurt voor de start van een proces.
12: Bij heel veel slachtoffers of nabestaanden komen er juridische vragen. Gaan we gaan kijken, oké, we zitten met heel veel zaken, waar kun je daarvoor terecht? Maar ook komen er vaak veel emotionele zaken. Gaan we mee gaan ondersteunen? We gaan naast de persoon gaan staan en gaan kijken welke ondersteuning heb je nodig, op welke manier. Soms is het ook heel veel praktische zaken. Ook welke advocaat kies ik? Hoe regel ik zaken met de verzekering? Dus het is echt wel een totaalpakket.
19: Oké, en dan begint dat proces. En wat doen jullie dan?
12: Dan gaan we vooral gaan kijken met slachtofferonthaal. Was zij de belangrijkste rol op dat moment voor de bijstand tijdens de zittingen? Zij zijn wat de, ik noem dat soms een beetje de vermenselijking van justitie. Daar kunnen mensen echt wel terecht voor. Bijstand tijdens de sierenzagen, bijstand tijdens bijvoorbeeld zo'n assiseproces. Maar kunnen ze ook echt wel terecht met bepaalde juridische vragen. Vanuit slachtofferhulp gaan we gaan bekijken. Wat kunnen we samen met slachtofferonthaal gaan doen voor de betrokkenen die aanwezig zijn? Waar is er extra ondersteuning nodig? We proberen bijvoorbeeld vooraf gaan na te denken. Is er cruciale momenten waarvan we weten dit kan heel zwaar worden? Bijvoorbeeld als een nabestaande of een slachtoffer zelf moet gaan getuigen. Zijn er bepaalde momenten waar dat er beelden worden getoond, waar dat er moeilijke details aan bod komen, dan maken we dat we die dag of dat moment extra aanwezig zijn. Maar soms gaat het ook ja, niet over die grote momenten, dan gaat het ook over soms 's avonds wat te kunnen even nog te bellen of te ventileren, want dat zijn heel lange dagen. Maar ook omgaan met de media, dat is ook een belangrijk thema. Wil je zelf voor de camera komen of niet? Hoe maak je daar afspraken in? Dus daar ook de afwegingen maken, wat wil je zelf, wat wil je niet?
19: Is die hulp er alleen voor de slachtoffer zelf of bijvoorbeeld ook voor juryleden? Want die krijgen natuurlijk ook heel wat te horen en te zien.
12: Ja, klopt. En zeker niet te onderschatten. Zij kregen eigenlijk bij het begin onze contactgevers ook wel mee. Natuurlijk, tijdens het verloop van het juryproces is het natuurlijk wel moeilijk. Omdat ze op dat moment wel met heel veel informatie te maken krijgen. En we willen daar dan ook ergens ons niet per se tussen wringen of zo. Maar zeker daarna kunnen ze zeker ook met ons contact opnemen. Wij merken ook wel als er soms een jurylid doorheen het proces wat moeilijk heeft, dan gaan de collega's van slachtoffer onthaal daar al extra alert voor zijn en ons voor het contactgevens bezorgen. En dan gaan we inderdaad er ook over in gesprek, want zo'n proces kan wel blijven nazinderen. Juryleden hebben zeker ook nood soms om hun verhaal te doen. Je beslist natuurlijk over heel veel zaken. Dus zij kunnen ook zeker bij slachtoffer op terecht.
19: Het is voor jullie ook best een zware job, hè?
12: Zeker. We zeggen vaak, je neemt je werk niet mee naar huis. Maar ik denk dat we dat proberen. Maar ik kan niet ontkennen dat ik sommige dossiers wel mee heb genomen naar huis. Of als je in een assisenproces zit, ja, dat je daar ook wel s'avonds of s'morgen nog een keer extra aan nadenkt. Of overmijmert.
19: Mm-hmm. Maar dat is misschien een teken dat u er ook echt voor die slachtoffers bent dan.
12: Dat hoop ik. En dat het vooral samendragen is.

0: De bewoners van het woonzorgcentrum in Pilze-Hoeselt in Limburg die krijgen gisteren wel heel bijzonder bezoek.
1: Ja, ja, mooi.
2: Oh, dat is fijn.
1: Mooi, ja.
2: Je doet eraan mee, hè.
0: Er kwamen twee strippers langs. Een man.
2: Dat is een bodybuilder, hè.
0: En een vrouw.
3: Normaal doe ik mijn broekje ook wel uit, maar ik vond in deze niet echt ook de meerwaarde ervan. Het moet een leuke erotiek knip ook zijn.
1: Maar van die vrouw, ja, mooi, hè.
2: Dat is uitzonderlijk. Als, ja. Zo, ja, anders is het zingen en accordeon spelen. Maar ja, dat is ook fijn, natuurlijk.
3: Als ik ze zie genieten, ik vind dat heerlijk. Je ziet die oogjes sprankelen. Je ziet of iemand geniet, toch?
0: Ja, je hoort het. Hun optreden was duidelijk een succes.
3: De meesten zijn heel enthousiast. We hadden eerst een beetje een rondvraag gedaan te kijken of ze wel geïnteresseerd waren. Dat was wel het geval.
2: Ze mogen zeker nog eens terugkomen. We kunnen plezier aan hebben, hè.
4: Dat lijkt mij eigenlijk alleen maar toe te juichen als dat op een respectvolle manier gebeurt. Zowel voor de ouderen als voor de strippende mensen, denk ik.
0: Dat is de stem van Elisabeth van der Stichelen. Zij is geriater in het ziekenhuis in Halle en seksuologe. En ze weet dus alles over seksualiteit bij ouderen.
4: Het geeft toch blijk van een soort openheid. Er wordt ook veel plezier gemaakt. Het is een uitlaatklep. En het brengt de tongen los om rond dat thema te werken. Omdat we wel weten dat seksuele behoeftes niet per se, omdat je ouder wordt, dat die verdwijnen. Hè? We weten dat dat blijft bestaan tot op heel hoge leeftijd, tot zelfs net voor de dood. Dus er is geen reden om te zeggen van, dat is geen behoefte. Dus we kunnen dat eigenlijk een beetje wegstrepen. Maar dan zie je dat op oudere leeftijd seksualiteit verschuift naar een meer tragere vorm van seksualiteit, waarbij dat repertoire ook wat opengetrokken kan worden. Dat dus de penetratie veel minder druk krijgt, veel minder nadruk, en dat heel veel meer gaat over strelen. De tijd nemen ook om elkaar tot genot te laten komen, om opgewonden te geraken. Veel meer met de vingers en orale seks, maar dat is helemaal oké.
0: Maar over dat soort dingen heb ik bijvoorbeeld mijn grootouders toch nooit horen praten. Dat thema lijkt bij die generatie vaak toch wat taboe.
4: Daar is zeker nog taboe op, maar ik zie wel echt verandering in dat debat. Mede omdat de ouderen aan het veranderen zijn. Ze gaan naar generaties die seks, maar dat is helemaal oké.
0: Maar over dat soort dingen heb ik bijvoorbeeld mijn grootouders toch nooit horen praten. Dat thema lijkt bij die generatie vaak toch wat taboe.
4: Daar is zeker nog taboe op, maar ik zie wel echt verandering in dat debat. Mede omdat de ouderen aan het veranderen zijn. Ze gaan naar generaties die daar inderdaad niet zoveel over spraken, die dat taboe vonden.

0: leren van een striptease misschien wel een goede eerste stap. Maar wat kunnen woonzorgcentra nog doen?
1: Het is niet zo dat in elk rusthuis of dat er op vanuit de regering nagedacht is om daar een beleid over te hebben, hoe dat ze dat positief kunnen stimuleren. Dat hangt heel erg af van de visie van het woonzorgcentrum, hoe dat zij dat zien. Voor koppels, als een van de twee in het koppel naar het woonzorgcentrum gaat en de andere blijft thuis, zie je toch dat ook die woonzorgcentra, dat er soms al een bed bijgeschoven wordt met een lovebridge of een kamer met een dubbelbed voorzien is, dat kan gereserveerd worden. Of deurhangers, die kunnen gebruikt worden om te laten zien van niet zomaar binnenstappen. Hier zijn er afspraken gemaakt rond privacy. Maar soms zie je ook dat het hele team van het woonzorgcentrum begint na te denken over, ja, wat is de privacy hier? Kunnen wij zomaar de deur open doen? Of moeten wij niet echt iedere keer de toestemming vragen? Omdat wij uiteindelijk niet weten wat er achter die deur gebeurt. Wordt er daar een kaartje gelegd? Wordt er daar gewoon naar tv gekeken, een boekje gelezen? Of wordt er inderdaad gekust, gestreeld en wie weet meer dan dat?
0: En wie weet wat het weekend allemaal brengt. Geniet ervan en tot maandag. Ciao!
2: Jij? Mijn eigen zaak starten?
3: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij.
4: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Sleep
6: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
8: Oké.
9: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Radio 1. Wonderland.
11: Met Michael Robrecht.
12: Een hele goede avond. Je krijgt Sporza vanaf 8 met de Rode Duivels natuurlijk tegen Italië. De eerste match met de nieuwe trainer Mark van Bommel. Maar eerst nog Wonderland met nieuwe tracks van Meltheads en Helena Casella. En met Rodrigo y Gabriella. Ook

0: I Love Her en Afghan Wigs. De 4e en de 5e oktober zijn ze in het land voor concerten in de Roma en in de AB in Brussel. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten file nog tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313 20 minuten file vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe, Liever en Anderlecht. Op de binnenring 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En naar Luxemburg 3 kwartier file op de E411 door werkzaamheden bij Namen.
1: Wonderland.
0: Straks krijg je nieuwe tracks van Triada, een meisjestrio uit Buenos Aires. En een nieuwe track bij Rodrigo y Gabriela, dit keer met Rodrigo als zanger. Dit is de nieuwe Black Box Revelation.

0: Richard Thompson, de pionier van de Britse folk rock. Ook op zijn 77ste nog altijd even scherp als altijd. Cocaine Walking, Booze Talking. Over een paar weken, mid-oktober, verschijnt zijn nieuwe album Hippies, Thugs and Heroes.
1: Dit is deze week onze Vox Tip.
2: Hey, Sietse van Meldheads hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mij, die is Vox Tip bij Radio 1.
3: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.

0: De Australische Julia Jacklin. Vandaag is haar nieuwe album The Jam uit. Daarmee gaat ze toeren om te beginnen in de UK en Ierland. En in februari komt ze ook naar Brussel.
1: Wonderland.
0: Diamela, Aylen en Julia ontmoeten elkaar op de Kunstacademie in Buenos Aires en begonnen samen te zingen en gitaar te spelen. En voor ze het goed en wel beseften, waren ze samen een band. Triada.

Georgia Smith op haar nieuwe album What Are The Odds, met een featuring van Wizkid en Clara daarvoor. Dat was een track op het debuutalbum van Triada. De drie uit Buenos Aires brengen binnenkort een eerste full album uit. Dit is nieuw bij Helena Casella, de artist in residence in de Ancien Belgique in Brussel. Dit is Conclusions. In februari brengt ze een nieuw album uit met als titel Tumult. Dit is haar nieuwe single Conclusions.

Louvain met Salassou en de Gallants. In december bewegen ze zich naar het Koninklijk Circus in Brussel. Vader en zoon Gallant en hun muze Salassou. Zondag 20 december in het Koninklijk Circus. Tot nog toe konden we meehammen met vingervlugge riffs op de gitaar bij deze band. Voortaan kunnen we ook meezingen met Rodrigo Gabriella. Dit is de nieuwe single Somos Como Tú. Nieuw bij Rodrigo Gabriella.

0: zijn een nieuw album gaan maken in Japan. En we horen voor het eerst de zang van Rodrigo Sanchez. Somos como tú, de nieuwe Rodrigo y Gabriela. Straks krijg je meer nieuwe dingen, van onder meer Beck. En we hebben heel exclusief duo-tickets straks voor een thuisconcert van Daan. Tot zo.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Amai, zo content.
7: Natuurlijk, het is maandag.
6: Oh, dat is juist.
8: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
9: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
10: So boring.
9: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
10: Marianne.
9: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
10: And Willoughby.
9: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
11: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Het is herfst, met regen, vallende bladeren en daardoor soms een verrassend glad wegdek. Wat bij een aanrijding? Wie betaalt? Ben je in je recht? Dan is het simpel. De tegenpartij of dienstverzekeraar vergoedt je materiële schade en eventuele lichamelijke letsels. Ben je zelf in fout? Dan vergoedt je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto de schade die jij hebt aangericht bij de tegenpartij. Maar niet de schade aan je eigen wagen. Daarvoor heb je een Omniumverzekering nodig. Raak je zelf gewond? Met een bestuurdersverzekering krijg je je letsels vergoed. Neem dus even de tijd om je verzekeringen te checken. Zo geniet je onderweg in alle vertrouwen van die prachtige herfstkleuren. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Na een pauze van een paar uur komen de Vlaamse ministers rond deze tijd opnieuw bijeen voor de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering is nog altijd op zoek naar een akkoord. De partijen willen volgend jaar een begroting in evenwicht. Tegen maandag moeten ze het eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Er staan nog enkele moeilijke discussies op het programma, onder meer over mogelijke besparingen in de zorg- en de welzijnssector en over de hervorming van de erf- en de schenkbelasting. Huisartsenvereniging Domus Medica is niet te spreken over het wetsvoorstel waarmee de NVA de zogenoemde baaldagen op het werk wil terugschroeven. Nu mag je 2 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje, maar de NVA wil dat werkgevers in de toekomst zelf zouden mogen beslissen of ze een ziektebriefje vragen bij 1 dag afwezigheid of niet. De huisartsen vrezen dat daardoor de werkdruk zal stijgen en het is ook een dure maatregel. Dat zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
14: Wij vinden natuurlijk nog minstens zo belangrijk dat we als huisartsen een behandelende rol hebben, als behandelend arts en niet als controlearts. En dat is waar dat de focus op moet liggen. Wij hebben geen controlerende functie. Een heel belangrijk element in deze discussie op dit moment is het terug invoeren van die attesten gaat een enorme impact hebben op de uitgaven in de gezondheidszorg. De schatting is ongeveer 90 miljoen op dit moment.
13: Bij de coalitiepartners van de NVA lijkt er alvast weinig enthousiasme te zijn om het voorstel mee goed te keuren. In Amsterdam is een gevangenismedewerker doodgeschoten op een terras. Door het mooie weer was het er erg druk. Veel mensen hebben de schietpartij zien gebeuren. Voor de schietpartij zou er een woordenwisseling geweest zijn tussen dader en slachtoffer. De verdachte kon meteen worden opgepakt. Het slachtoffer was een voormalig leidinggevende in een gevangenis in Zaanstad en hij was daar nog altijd aan de slag. Het is nog niet duidelijk of de schietpartij in Nederland iets te maken heeft met zijn job. Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zit de wegwedstrijd van de belofte bij de mannen diep in de finale. Christophe van de Goor, maken de Belgen nog kans op een medaille?
6: Ja hoor, we zitten volop in de finale. De bel voor het ingaan van de laatste ronde heeft net geluid. Aan de leiding een Amerikaan en daarachter dan op een halve minuut een vijftal. Met daarbij een Belg, Niels Driessen. Het totaal verbrokken peloton met daarbij ook nog eens drie andere Belgen volgt op 40 seconden. Dus de beslissing zal net zoals zo vaak op een wereldkampioenschap weer in die laatste ronde vallen. Houdt die Amerikaan stand of krijgen de vijf achtervolgers met daarbij dus een landgenoot, de Limburger Niels Driessen. Kan die vooraan weer aansluiten en krijgen we misschien toch nog een Belgische medaille? Dat is de vraag. Daarop een antwoord in het komende kwartier.
13: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond 15 graden. Morgen droog weer met wolken en opklaringen en opnieuw zacht weer tot 21 graden. En zondag wordt het zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Natuursteen, parket in Permo.
12: Radio 1. Wonderland.
9: Met Michael Robberecht.

0: De rush en de drukte bij jonge ouders, vertaald in deze Goo Goo Gaga, de nieuwe Bolis Popol en Charlotte Adigeri.
1: Wonderland.
0: Zometeen hebben we duo-tickets voor een showcase ten huize van Daan. Nogal exclusief en nogal last minute. De showcase is namelijk morgen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313 15 minuten vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En naar Luxemburg 3 kwartier op de E411 bij Namen door werkzaamheden.
2: Badkamerrenovatie.
3: Stijlaard.
4: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.

hou je sleutels tussen de vingers en ik vermijd je blik. Elmer kijkt naar hoe ze zich verhoudt tot de mannen in haar leven en naar de manier waarop ze zichzelf soms een man voelt. Ja, het was een gesprek over muziek en over gender, maandag bij Hannelore. Hier in Wonderland, je kunt dat gesprek met Elmer herbeluisteren op VRT Max. Ook ons gesprek met TJ, Femi en James van Ezra Collective kun je nog checken op VRT Max. Dit is Jubilee Feeling, een van de singles op Here Because of Hope. Ezra Collective.

0: The Feeling op de nieuwe van Ezra Collective.
1: Radio 1.
0: Met heel veel muziek, maar ook met die finale op het WK wielrennen voor de belofte. Christophe Van Goria, in de standaard van morgen waren ze nogal optimistisch over de Belgische kansen, maar dat lijkt nu niet meer te lukken voor die eerste plaats alvast, hè?
2: Nee, niet meer voor de gouden medaille, niet voor de wereldtitel, want die wordt zo dadelijk over een 600-tal meter weggekaapt door Ashlyn Barry. Wat een mooie naam wel. Dat is een Amerikaan die van ongeveer na kilometer 30 er al vandoor is gegaan met een aantal metgezellen. Heel sterke prestatie, moet ik zeggen. Maar wij kijken dan natuurlijk wel door een Belgische bril. En op dit ogenblik is er een demarrage voor het zilver van Niels Driessen. Die in de achtervolging nog altijd zit op die Amerikaan. Die gaan ze natuurlijk niet meer grijpen, want die heeft 50 seconden voorsprong. Komt dadelijk aan de streep. Maar daarachter dus 5 man met daarbij 1 Belg. Niels Driessen, die maakt nog altijd een kans op de zilveren medaille. Maar intussen het gejuich voor de Amerikaan, voor Ashlyn Barry. Hij is de zoon van een ex-prof, Michael Barry. Reed ooit bij Team Sky, het grote Team Sky. En zijn mama is destijds ook een heel goede sporter geweest. Eerst in het schaatsen, nadien in het koersen ook. Dus hij heeft het van geen vreemden, zoals we dat dan zeggen. En hier de wereldtitel bij de jongens, jonger dan 23 jaar. Hij rijdt al bij Visma, het team van Wout van Aert. Komt nu over de streep en is wereldkampioen. Ashlyn Barry, onthoud de naam. En wat sterker is, hij reed de ronde van Denemarken onlangs, bij de profs dus, in dienst van Wout van Aert. Wout van Aert, die een idool van de man is, die net wereldkampioen is geworden. Goed, na 4 uur 17 minuten, Amerikaan, wereldkampioen bij de belofte. Hier krijgen we dadelijk de sprint voor de tweede plaats, voor het zilver. Met daarbij een Belg, met een Fransman ook. En dat is Parfait, dat was een van de topfavorieten met Hector Alvarez. Dat is een Spanjaard. En dan kijken we nu op, we zitten op 300 meter van de streep. Kan Driessen voor een zesde Belgische medaille gaan zorgen of niet? Hij is een klimmer, is ook niet super snel in een sprint, dus misschien gaat het net niet lukken, denk ik. Nee, het gaat niet lukken. Hij is de laatste man van de 5. Geen zesde medaille voor de Belgen. Of hij zou nog van heel ver moeten kunnen komen opzetten. Nee, dat gaat niet lukken. Het is Alvarez die zilver pakt en dan ook nog een Noor op de derde plaats. En dan eindigt die voorlaatste van het groepje van 5, Niels Driessen, en wordt dus uiteindelijk vijfde. Voilà, dat is het hier bij de belofte. En het is natuurlijk uitkijken, Michael, morgen ook nog naar Lotte Kopecky bij de vrouwen. Zij zal misschien toch wel met een grotere aandacht hebben gekeken naar deze wedstrijd bij de belofte. Omdat men op voorhand had gezegd, dit is echt een parcours voor klimmers. Maar je ziet dat de stevige renners ook wel, de klassieke types zeg maar, dat die misschien ook wel mogen beginnen te dromen van ietsje meer. Een Amerikaan wint bij de belofte. Hij kan het nog altijd niet geloven. Houdt nog altijd zijn hand voor zijn gezicht alsof hij zegt, ja, non-verbaal uitdrukt. Wat is hier eigenlijk allemaal gebeurd? En net geen nieuwe medaille voor de Belgen, maar wel over het algemeen goed meegedaan.
0: Dankjewel, Christophe Van Goor. Een Amerikaan dus, wereldkampioen bij de beloften op het WK wielrennen in Montreal. Volgende week verschijnt Synonym, een album met duetten van classic songs, bekend, geliefd en heel divers, met de bas en de zang van Michelle en Deggio Cello en met een hele diverse reeks gasten, Chaka Khan, Anoni, Moses Sumney en hier Lian La.

straks over praten. Daan die brengt morgenmiddag bij hem thuis aan de, in de Vlaamse rand rond Brussel een bijzonder concert, een tribute, een eerbetoon aan de songs van de Inkspots. De vocal harmony en jazzband uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Daar zet Daan dan zijn croonerstem onder. En daarvoor heeft hij een nieuw trio rondom zich met contrabassist Frederik Madou en met gitarist Bruno de Grote. En daar kunnen jullie ook naartoe, het is te zeggen, de eerste vijf die zich nu aanmelden bij Radio 1 op VRT Max. Stuur nu een reactie bij Radio 1. We three, we're all alone.

How dare you, Isaac Rue en We Three daarvoor. Dat was Daan, samen met Bruno de Grote en met Frederik Madou. Een jazz trio. Daar speelt hij morgenmiddag een showcase concert mee. Bij hem thuis, in de barn, bij Daan. En je hoeft niet meer te kandideren voor de duo-tickets. We sturen Emma van den Bemt, Caroline Klerbout, Nancy van der Gucht, Gregory van Poeken en Lise Leunens. Morgenmiddag naar de Old Barn in Daans Farm. Dit was vorige week onze Vox-tip. En die is heel straf binnengekomen op nummer 19 meteen. Who's that? The War on Drugs.

0: Who's That and The War on Drugs. Op nummer 19 binnengekomen in de Vox-lijst. En benieuwd waar hij morgen dan staat. Morgen vroeg krijg je de Vox-lijst bij Joren. Hier bij Radio 1 om 9. Op de buitenring rond Brussel liever is het 15 minuten vertragen tussen Grimbergen en Wemmel. Naar Luxemburg 3 kwartier op de E411 door werkzaamheden bij Namen. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid een 30 minuten file tussen de Annie Cordy-tunnel en de Troontunnel.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Ride Lonesome. De nieuwe Beck is een en al verstilling en weemoed. Het zit perfect in die herfstige country en folk sfeer waarin zijn albums zoals Sea Change en Morning Face ook zaten. Dit is For Your Love. Een nieuwe, heel breekbare Beck.

Desire is movement. De frase komt al vele jaren voor in de songs van Trixie Whitley en nu is het ook letterlijk deze nieuwe song geworden. En deze nieuwe single, Trixie Whitley. En daarvoor zat For Your Love, een laatste track uit ons album van de week, de nieuwe Beck. Meer vind je, zoals steeds, bij Radio 1 op VRT Max. Daar kun je ook het interview van woensdag met Beck herbeluisteren. En maak je kans op een weggeef-exemplaar van het nieuwe album. Zoals steeds moet je één vraag correct beantwoorden. In verband met Beck. Dit is nieuw bij Siska.

She's the Best. De tweede en nieuwe single uit het nieuwe album van Global Icon en LGBTQI-voorvechter Troye Sivan. Zijn nieuwe album verschijnt op 9 oktober. Troye Sivan en She's the Best. En daarvoor zat For Me, de nieuwe single bij Siska Siska. Dit is The Meaning of Flowers. Dit is nieuw bij Agnes Obel.

우리 한들 헛수척 천방저 지방저 월톡 저 구적 방울이 끈적은 놈

0: The Meaning of Flowers eerst bij Agnes Obel. En deze Bird kwam van de psych popband uit Korea, Lee Nalchi. Jonathan met de penningen staat klaar en neemt de boel hierover met Sporza en met het verslag van Italië-België. Straks hier. Eerste nieuws van 8 en dan Sporza op je radio. Een fijne avond.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Nog voor jij kan denken,
3: ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De brede cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt dat verdere besparingen uit een boos zijn. Tegen maandag moet de Vlaamse regering eruit zijn hoe ze anderhalf tot 2 miljard wil besparen. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te kunnen blijven werken.
9: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelenbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
8: Verschillende grensgemeentes vragen om een uitzondering te krijgen voor het nieuwe wegenvignet. Dat vignet is verplicht voor binnen- en buitenlandse bestuurders die de Belgische autosnelwegen en gewestwegen willen gebruiken. Maar dat zal een grote impact hebben op grensarbeiders en de lokale economie. Geert van de Keibus is burgemeester in Essen. Hij weet wel wat er gebeurt als de Nederlanders de gewestwegen gaan vermijden.
10: Stel ervoor dat de Nederlanders onze sluipwegen allemaal gaan gebruiken in al die dorpen. Hè. Het is niet alleen voor Essen zo. Ik denk dat je gaat schrikken wat dat teweeg gaat brengen. Als de Nederlanders tol moeten gaan betalen, die gaan naar onze woonkernen gaan en die gaan daar die tankstations bezoeken. Dat gaat een enorm verkeer op stropping geven, dat gaat een drukte geven. Dat gaat een aantasting worden van de leefbaarheid.
8: Over minder dan 3 kwartier beginnen de Rode Duivels hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Stef Wijnands, hoe ziet de eerste opstelling van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel eruit?
11: Wel, grote verrassingen zijn er niet. U weet dat Courtois niet bij is het volgende jaar. Dus Senne Lammens is de nummer 1 in doel bij de Rode Duivels. Achteraan geen verrassingen. Kastanje, Ngoy, Mechelen en De Kuiper. Die komen dus vanuit het WK. Net zoals het middenveld Raskin, Tielemans en De Bruyne. Aanstippen dat De Bruyne aan zijn 125ste interland zal beginnen. Dus Hans van Aken begint op de bank. En vooraan spelen de Rode Duivels eigenlijk zonder diepe spits. Want de Ketelaar speelt bij Atalanta aan de linkerkant bij zijn ploeg. Moreira is de rechter aanvaller vandaag bij de Belgen. Die speelt ook al aan de linkerkant bij zijn ploeg Milan. En Gods is de enige echte nieuweling. Die was er niet bij op het WK. Mika Gods van PSG. Hij zal van aan de linkerkant gaan spelen. Dit stadion hier in Rome zal maar voor de helft gevuld zijn. Want Italië is ook een ploeg in opbouw.
8: Dankjewel, Stef. Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
6: Radio 1.
4: Sportza.
13: Met Jonathan met de penningen.
14: Een hele goede avond. Welkom bij Sportza. Wij nemen je vandaag helemaal mee in de eerste interland voor een nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij neemt hem met de Rode Duivel straks op in Rome tegen Italië in de Nations League. Eerst Culture Club.

0: Karma Chameleon van Culture Club. Gisteren nog vertelde bondscoach Mark van Bommel dat het perfect mogelijk is dat we meteen topvoetbal gaan zien bij de Rode Duivels wanneer hij ze straks voor het eerst het veld op gaat sturen tegen Italië. Alleen zei er meteen bij dat ze hem op die uitspraak niet mochten vastpinnen. Dus hopelijk geen karma straks voor Mark van Bommel. Wij gaan vandaag veel plaats maken voor die Interland in de Nations League. 4 wedstrijden spelen de Rode Duivels dus de komende dagen. Te beginnen met de eerste tegen Italië in het Stadio Olimpico in Rome. Stef Wijnands, goedenavond.
1: Dag Jonathan, goedenavond.
0: Je hebt daarnet in het nieuws al verteld welke Rode Duivels het moeten doen tegen de Azzurri. Geen nieuwe vondsten voor Van Bommel achterin of in het middenveld. Maar hij kiest naast Charles de Ketelaere voorin wel voor de jeugd met Mika Gots en Diego Moreira. Dat is verfrissend.
1: Dat is zeker verfrissend, want je had kunnen verwachten dat hij bijvoorbeeld met Luki Bacchio zou spelen aan de buitenkant of met Fernandos Pardo. Maar goed, dat doet hij niet. Hij kiest dus voor Diego Moreira van Milan. En die gaat vanaf de rechterkant spelen. En Gots van aan de linkerkant. En opmerkelijk, dat heb ik ook net in het nieuws al gezegd, de Ketelaere, die toch ook eigenlijk al het hele seizoen bij Atalanta van aan de linkerkant speelt. Want daar staat Scamacca in de spits, die trouwens bij de Italianen op de bank zit vanavond. Dus de Ketelaere speelt aan de linkerkant. Dat is ook de plaats waar Gots invaller is bij PSG voorlopig. En ook Moreira bij AC Milan. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat zijn allemaal jongens die van aan de linkerkant komen. En het is natuurlijk niet dat we in weelde tieren wat onze nummer 9 betreft. Want Lukaku is nog altijd niet fit. En voor Openda is er voorlopig nog geen plaats vooraan. Dus ja, vooraan. Het is op zich toch wel een beetje verrassend. Maar goed, de snelheid die Moreira en Gots hebben, die gaan we allicht wel kunnen zien, ja.
0: Ja, dat zeker. En dus Charles de Ketelaere. Als 9 had je Romelu Lukaku vandaag verwacht in de punt?
1: Wel, ik denk het niet. Hij heeft toch zo weinig gespeeld. Hij heeft maar 1 wedstrijd begonnen bij Fenerbahçe. Het is toch maar alweer wachten tot hij fit geraakt. Wanneer geraakt hij dan een keer fit? U weet dat wij heel die voorbereiding naar het WK gewacht hebben tot Romelu Lukaku fit is. Hij is het nooit echt geweest toch op het WK. Ook al heeft hij daar natuurlijk wel weer gescoord. Maar het is, ja, wanneer is het wachten? Dat weet voorlopig niemand. En Openda, oké, die komt van heel erg ver. Die doet het nu bij zijn nieuwe club wel opnieuw uitstekend bij Lyon. Maar goed, die komt van Juventus en daar heeft hij toch eigenlijk geen potten gebroken. En daarvoor durft dan blijkbaar Van Bommel toch nog niet kiezen. En laten we eerlijk zijn, de Ketelaere heeft geen ontgoochelend WK gespeeld. De man die eigenlijk de enige doelpunt heeft gemaakt tegen Spanje. Het zou logisch zijn dat hij op die 9 positie toch start vanavond, ja.
0: Absoluut wel eigenlijk, hè. En aan de andere kant, hoe doen de Italianen het met nieuwe bondscoaches, ook met Roberto Mancini?
1: Wel, ja, goed, dat is toch een mix van jonge en oude spelers met Donnarumma in de goal. Dat is nogal logisch, zou je zeggen. Hij is ook de kapitein. Dan heb je de ouderdomsdekens achteraan met Di Lorenzo en Mancini. Geen Di Marco bijvoorbeeld, die is geblesseerd. Daardoor krijgt nu Calafiori aan de linkerkant echt wel zijn kans van Arsenal om zich door te zetten. En ja, dan heeft er zich een jongeling doorgezet, Diego Coppola. Een jongen die niet in Italië speelt, maar in Frankrijk bij Paris FC 22. Die zal dus centraal gekoppeld worden aan Mancini. Op het middenveld Barella en Tonali, dat zijn bekende namen van Inter en van Tottenham. En dan ook een jongeling met Romano van Cagliari. Hij is nog maar 20 jaar en hij staat dus op dat middenveld. De man die Alessandro Romano, die het uitstekend doet bij Cagliari, want Cagliari staat vierde in de Serie A na 5 wedstrijden. Dus daar kiest hij voor. En dan ook voor Esposito, de jonge ster van Inter Milaan, die in zijn 9 Interlands al 5 keer heeft gescoord. Ook al waren dat dan wel wat vriendschappelijke wedstrijden, onder meer tegen Luxemburg. Maar ja, hij is toch een beetje de hoop in bange dagen voor de Italianen die eigenlijk aan deze campagne gaan beginnen met heel veel vraagtekens. Met een nieuwe bondscoach, ja dat wel, Roberto Mancini, die natuurlijk door de wol geverfd is en die heel erg goed weet wat hij moet doen om een goede ploeg te bouwen. Maar hij moet de mensen hebben. En naast Esposito tenslotte vooraan heb je nog Nicola Cambiaghi van Bologna en Moise Keane, die nog eens een keertje komt piepen. De man die nu getransfereerd is naar Como, komende van Fiorentina, die toch al een hele lange carrière heeft, ook al is hij nog maar 26. En hij heeft ook nog maar 26 interlands. Maar op zijn 18e was hij eigenlijk al international. Dus Italië met een mix van ervaren en wat jonge spelers, dat wel. Maar in Italië zelf geloven ze niet erg hard in deze ploeg, moet ik zeggen, als ik de laatste dagen hoorde en gelezen heb wat ze allemaal vertellen. Mancini zal goed uit zijn kot moeten komen om van deze ploeg wat gaan te maken, zo vermoed ik.
0: Interessant duel, dus zeker straks voor Rode Duivels om 9:15 in Rome tegen Italië. Tot zometeen, Stef.
2: Sportza.
0: Radio 1. En veel plaats voor voetbal, zei ik dus. Maar we houden zeker ook wel plaats voor het WK wielrennen in Canada, in Montreal. Vandaag was het aan de belofte bij de mannen. Je hebt het misschien wel al meegekregen. Het Belgische blok had heel wat kanshebbers voor de medailles, maar we kregen geen Belgen op het podium. Daarnet beste Belg was die 21-jarige Niels Driessen op de 5e plek. En de titel was voor de Amerikaan Barry. Christophe van der Goren, een hele namiddag en avond op Radio 1 ondertussen. Die Driessen ging voor het zilver bij de achtervolgers uiteindelijk nog, maar zonder succes. Heeft het een wrange nasmaak voor de Belgische belofte als blok?
3: Ja, als je het collectief bekijkt, hè, over het algemeen, dan waren de verwachtingen heel hoog natuurlijk. Dat was duidelijk met Jasper Schoofs, met Driessen, met Matteo van Uffel ook erbij. Dus allemaal jongens die volgend jaar prof worden en die dit seizoen in klimkoersen, in de Ronde van de Isar, de Ronde van de Toekomst, in Luik-Bastenaken-Luik, 5e plaats. Dus allemaal jongens die bergop gescoord hadden en dan mocht je wel meer verwachten. Ja, de bondscoach Serge Pauwels heeft dat ook heel duidelijk gezegd. Op voorhand van, hier zijn meerdere jongens, niet maar één kopman, maar van dat zestal meerdere jongens die kans zouden kunnen maken op een medaille. En als dat dan net niet is, 5e plaats, je hebt wel meegedaan, maar nooit echt die controle gehad om een medaille te pakken. Ja, dan mag je in zekere zin wel zeggen dat onder de verwachtingen is gebleven en dat ze onder die verwachtingen zijn gebleven. En ja, als we een beetje opentrekken en vooral kijken naar die Barry, die Amerikaan. Dat is een grote opgeschoten jongen, zeg maar. Iemand met een lichaam zoals een Van der Poel en Wout van Aert. En ik denk dat die klassieke types toch wel met grote ogen gekeken hebben naar dit wereldkampioenschap bij de belofte. Want dat werpt toch een andere schijn op de vele voorbeschouwingen, dat het alleen maar voor klimmers zou zijn. Nu, pak ons niet op die woorden, Jonathan. Mocht zondag blijken dat het alleen maar Evenepoel, Del Toro en Sexas is en dat de klassieke types toch op 2 minuten zijn gereden, ja, dan kloppen die voorbeschouwingen wel. Maar hier hebben we gezien dat de jongens met wat meer kilo's ook wel over die heuvels zijn geraakt. Dus dat is misschien wel een belangrijke les voor komende zondag, maar op jouw beginvraag te antwoorden. Collectief gezien van de Belgen, geen medaille, 5e plaats. De dichtste ereplaats, ja, dat is dan onder de maat gebleven. Hè.
0: Ja, maar het is wel het nieuwe bewijs voor iemand zoals Wout van Aert. Misschien kan het inderdaad toch in Montreal straks zondag bij de elite. Wat vond je van de wedstrijd zelf? Hebben de Belgen het goed aangepakt? Want op een bepaald moment zaten er, denk ik, een stuk of 4 wel in een grote elitegroep.
3: Ja, dat is waar. In de achtervolging op een vijftal, terwijl hier voor ons de meisjes junioren aan hun wereldkampioenschap beginnen. 80 kilometer, dus maar een paar rondjes hier op het plaatselijke parcours. Maar ja, die 5, uit die 5, het eerste quintet dat vroeg vertrokken is in de wedstrijd, is de latere winnaar gekomen, die Barry. Dat had je natuurlijk nooit op voorhand kunnen zeggen, van wij moeten daarmee mee zijn. Dat zou te gemakkelijk zijn, dat is achteraf. Praat voor achteraf, dat zou je niet mogen. Maar goed, in de tegenaanval zijn we nadien wel met een drietal Belgen ook meegeschoven naar voren. Dus dat hebben ze dan wel goed gedaan. Ook de Franse topfavoriet die daarbij was. Ja, toen die ging, hebben ze daar een karretje aan aangehangen. Maar ja, het is vaak ook een kwestie van niet goed genoeg zijn natuurlijk. Hè. Ja, die Barry heeft de koers heel hard gemaakt en heeft het wel kunnen klaren. En de Belgen hebben eigenlijk op dat vlak altijd zo net achter de feiten aangehold. En vooral het zelf niet kunnen forceren. Dat was het meest opvallende eigenlijk wel.
0: Voilà. En je hebt het dus net gezegd ook. De wereldkampioenschappen bij de junioren vrouwen. Het laatste van vandaag is ondertussen begonnen.
3: En wat een extra piment is, Jonathan. Ja. Die Barry, dat is een, die heeft al de Ronde van Denemarken gereden. Uh-huh. In dienst van Wout van Aert. Dus het is vroeger zijn idool geweest, Wout van Aert. Hij rijdt eigenlijk bij het development team, het ontwikkelingsteam. Die Amerikaan. Maar ze kennen hem al zeer goed bij Visma. Als je daar sowieso al zit, überhaupt, dan weet je dat je met de fiets kan rijden. Heeft de Ronde van Denemarken gereden aan de zijde van Wout van Aert. Dus ja, dat zal, ik zeg, ja, dit WK voor de belofte. Ik denk dat Wout van Aert, als hij op zijn bed heeft gekeken, het zal hem goed gestemd hebben.
0: Ja, die moet hem straks misschien een berichtje sturen van hoe heb je dat gedaan.
3: Ja, het geeft die burger moed.
0: Ja. All right, dankjewel Christophe. En tot zo meteen dan nog eens voor het wereldkampioenschap bij de juniorenvrouwen.

0: Paper Planes van MIA. Dan gaan we opnieuw naar het voetbal, maar nog niet voor de Rode Duivels. We moeten naar Engeland, want het proces van de eeuw, al een tijdje zo getiteld in de Britse pers, heeft eindelijk een eerste conclusie gekregen. Manchester City, daar hebben we het over, de ploeg van Jeremy Doku, is schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten in dat megaproces. Een proces is het rond inbreuken op de financiële spelregels, begonnen in 2023, bleef jarenlang een beetje onbeantwoord, leek wat in het niets te verdwijnen op een bepaald moment, maar dit is nu wel een keiharde uitspraak. Jelle Tak, goeie avond.
1: Dag Jonathan, ik ga je al meteen moeten corrigeren. Yes. Het zijn bronnen dicht bij het onderzoek die beweren dat City schuldig is bevonden voor 114 van de 115 aanklachten. Het is toch niet officieel gemaakt, maar ja, dat zit er wel aan te komen, want het komt van David Ornstein, de mannen van The Athletic, en dat is, die hebben een heel hoge en goede reputatie, dus daar steek ik wel mijn hand voor in het vuur.
0: Voilà, goede correctie inderdaad, maar veel bronnen, veel aparte bronnen die het inderdaad wel op die manier brengen, en betrouwbare bronnen zeker.
1: Klopt.
0: Maar goed, jij bent Premier League commentator bij Play Sports, kenner ook al lang. Dit willen we een beetje in context brengen. Manchester City in Engeland, de meest succesvolle club van de laatste jaren sinds 2008 bij de overname van de Sheik uit UAE, won City 8 landstitels, de Champions League, 11 binnenlandse bekers, een hele waslijst. Maar ruwweg gezegd dus, met wat we nu horen, veel van die titels zijn dus eigenlijk niet volgens de regels behaald.
1: Ja, het onderzoek is gevoerd van de periode 2008-2009 tot 2017-2018. Dat is al de eerste context. Al wat daarna komt, ja, dat zit niet in het onderzoek. Mm-hmm. Dus dat gaat dan over drie Premier League titels, denk ik. We kennen allemaal het Aguero-moment. Dat is een van die titels. Ook de 100 punten die ze halen in 2018, dat is ook nog dat zit er ook nog tussen. En het gaat dus inderdaad over ja, veel financiële malversaties. Het gaat over 54 keer onjuiste informatie van financiële zaken meegegeven. 14 keer hebben ze spelersvergoedingen voor trainers of voor spelers dus verzwegen. Ze hebben 5 keer de UEFA Fairplay-regels gebroken. Ook 7 keer de Engelse Premier League-regels wat dat betreft. En ook 35 keer, dat is voor mij betreft ook opvallend, hebben ze niet meegewerkt aan het onderzoek.
0: Voilà.
1: En dat weegt ook zwaar door in dit soort gevallen. Want we hebben onlangs ook het geval Chelsea gehad. Zij hebben wel meegewerkt, ze hebben het zelfs aan het licht gebracht, waardoor ze er relatief goed van afgekomen zijn, maar die 35 keer niet meewerken aan het onderzoek, ja, dat zal volgens mij ook wel een bepaalde rol spelen.
0: Vond ik inderdaad ook heel opvallend. Ja, het is dus een proces dat echt al heel lang aansleept, vaak een beetje op onbegrip stuiten dat het zo lang blijft duren, omdat City steeds straffeloos leek te ontsnappen aan het proces. In 2020 had UEFA City voor 2 jaar geschorst uit zijn competities, maar ook dat is er uiteindelijk toen niet doorgekomen, is teruggedraaid.
1: Ja, ze hebben een batterij aan advocaten. Hè. En de Sheik heeft zelfs gezegd, ik betaal liever 30 miljoen aan advocaten dan dat ik een nieuwe speler zou kopen.
0: Mm-hmm.
1: En denk dat ze daar ondertussen wel aan zitten, aan dat bedrijf.

0: geklaagd op 6 februari 2023, na 4 jaar onderzoek. De hoorzittingen zijn gestart in 16 september 2024. Zijn afgelopen in december 2024. En nu, ja, bijna 1,5 jaar later, lijken we naar een conclusie te gaan.
1: Ja, lijken we. Hoe leeft deze situatie in de Premier League voor jou en in Engeland bij de volgers, bij de fans? Want er zijn heel veel belanghebbenden uiteindelijk.
0: Ja, de boel is ontploft. De boel is ontploft. Ja. Dus, Twitter staat in brand. Ik heb ook al zelf die artikels van op The Athletic beginnen lezen. Dus het is heel veel dat nu op ons af gaat komen. We hebben gelukkig een interlandbreak om dat allemaal tot ons op te nemen en om de juiste informatie uit te pikken. Maar ja, het is geen geheim dat de andere ploegen zij ook al aan het wapenen waren. Hè. Dan gaat het weer over advocaten. Maar ja, als je een titel bent zogezegd afgepakt, neem nu die titel in 2012, dat was, de tweede in de stand was toen Manchester United. Ja, ik kan me voorstellen dat Manchester United op dat moment zegt van ja, wij zijn hier wel inkomsten kwijt door het feit dat City heeft vals gespeeld. Dan zullen ze daar ook compensatie voor vragen. Dus los van het onderzoek en de sancties die daaruit zullen volgen, gaat er nog een sneeuwbaleffect bij komen. Van ploegen die inkomsten gaan vragen, boetes die gaan geclaimd worden. Dus het is nog lang niet afgelopen.
1: Nee, het kan echt nog heel lang gaan duren op die manier. Ja. Manchester City kan nog in beroep gaan, hè, Jelle. Maar als deze beslissing overeind blijft, dan zijn er wel heel wat straffen mogelijk. Ze kunnen bijvoorbeeld uit de Premier League gezet worden. Dat is ongeveer het ergste scenario wat hen kan overkomen. Mm-hmm. Er kan ook bijvoorbeeld gewoon weer een boete volgen voor City. Is dat vaak waarschijnlijk gewoon een boete? Kunnen ze wel betalen? Wat denk jij dat het gaat worden?
0: Ja, ik denk dat dit toch stevig zal zijn. Ik heb eens vergeleken met bepaalde situaties, ook inbreuken tegen de financiële regels van de Premier League. En dat is een paar jaar terug Everton en Nottingham Forest die het vlaggen hadden, en dat was dan maar 1 aanklacht. Mm-hmm. Dus nu gaat het over 114 aanklachten, dus om even de perceptie te schetsen. Everton en Forest zijn toen allebei gestraft met een puntenaftrek en boete van dat was 10 punten dat ze afgetrokken kregen. Uiteindelijk in beroep wel verminderd naar 6. Maar als dat 1 zaak is, of 1 klacht was, dan is dat maal 114 wat je nu moet doen. Dus ik vermoed wel een heel grote puntenaftrek.
1: Ik hoor de rekenmachine afgaan in je hoofd.
0: Ja, ik vrees voor een soort van degradatie voor City op die manier. Ja. Als we nu bijvoorbeeld min 60 krijgen, dan probeer dat maar eens goed te maken in 1 seizoen. Wat ga je doen met die titels die ze in die periode genomen hebben? Ga je die dan gewoon aan de tweede geven? Of ga je doen zoals ze in de Tour gedaan hebben met Lance Armstrong, gewoon niemand op de erelijst zetten? Dat moeten we allemaal nog zien natuurlijk. Want er zijn nu al clubs die prijzen aan het claimen zijn, dus zo snel gaat het ook allemaal.
1: Ja, het zou allemaal heel straf zijn, maar ik wil die zou nog een beetje in de verf zetten, want ik snap helemaal wat jij hierin zegt, de vergelijking met Everton, Nottingham Forest. City is iets heel anders. Het is
0: ergens veel complexer
1: voor de mensen die de straffen moeten uitdelen om City, dat zo untouchable is, toch die straf te geven. Denk je dat dat realistisch is?
0: Ik denk dat die mensen wel hun naar hun taak gaan kwijten. Mm-hmm. Dus, want ze zijn er al even mee bezig nu, mogen we stellen, want toch sinds december 24. Vandaar ook dat ze heel voorzichtig zijn te werk gegaan, omdat City daar een leger aan advocaten heeft opgezet en ze mogen echt geen enkele fout maken. Maar als de exacte strafmaten zijn bepaald, dan heeft City na een lezing van het dossier, maar ik denk dat ze daar gewoon blind gaan doen, 14 dagen de tijd om dan in beroep te gaan. En dan komt er een nieuwe commissie en dan moeten die mensen ook hun zich gaan inlezen, moeten ze ook wikken en wegen in deze. Dus we zijn nog niet aan het einde van de tunnel, maar we hebben wel iets van licht dat we kunnen zien wat dat betreft.
1: Voilà, iets van licht dan toch wel. Oké, dankjewel om duiding te geven, Jelle Tak, bij dit kluwen van een proces in de Premier League.
0: Absoluut.
1: Fijne avond nog.
0: Graag gedaan, bye bye.
1: Naar Luxemburg. Moet je 20 minuten file rijden op de E411 bij Namen doorwerken? Tot maandagochtend wordt op de Brusselse Ring ter Vuur de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werken. Je moet er het hele weekend bovengronds omrijden, wat veel hinder zal geven. En op de Antwerpse Ring richting Nederland wordt er dit weekend gewerkt tussen Antwerpen-Oost en Deurne. Vanaf 9 uur zijn er maar 2 rijstroken beschikbaar. Vanaf 11 uur tot zaterdag 9 uur is dat er dan maar 1. En vanaf middernacht tot 6 uur is ook de aansluiting van de E313 Hasselt-Antwerpen Antwerpen met de ring richting Nederland tegen

0: Stupid Song van Olivia Rodrigo. Straks om 9:15, over een kwartiertje, trappen de Rode Duivels dus hun eerste Nations League-wedstrijd af tegen Italië. Dat is de allereerste keer dat we Mark van Bommel als bondscoach van de Belgen aan het werk zullen zien. Maar ook de Italianen hebben een nieuwe bondscoach. Al is Roberto Mancini niet zo nieuw. In 2021 werd Mancini met Italië al Europees kampioen in Wembley. En die weg naar het goud ging toen ook voorbij België. Ik neem je nog eens mee naar die dag. De laatste keer dat België Roberto Mancini tegenover zich kreeg in de kwartfinale van dat EK. Toen nog met Giorgio Chiellini achterin, zonder Eden Hazard, want die zat geblesseerd in de tribune. En voor het eerst met een hoofdrol voor Jeremy Doku.
1: Radio 1. Sportza.
2: Goedemorgen, het is bijna 8:00. En je gaat nu iets horen waarvan je een bende zenuwen gaat voelen gieren door je lijf richting match vanavond. De kwartfinale van het EK, onze Rode Duivels tegen Italië.
3: Chiellini speelt in een duel met Lukaku. Ja, dat is natuurlijk iemand die de knepen van het vak niet moet leren.
4: Alleen als hij echt op pure snelheid tegen Lukaku moet komen, Karel, altijd verloren.

0: Niemand gaat ons pakken. Niemand.
1: We hebben een topspeech.
0: Als we Italië pakken, dan worden we Europees kampioen.
1: Naar België, op de counter, gelijk exact een jaar geleden tegen Japan. Courtois. En dan De Bruyne, beslissende pas en dan goal. En dan gaat dat hier losbarst.

Veel vriendschappelijke omhelzingen voor aanvang van de wedstrijd tussen de coaches. Groot respect tussen Mancini en Roberto Martinez. Het elftal van de Belgen heeft voor u geen geheimen meer. Wel met Kevin De Bruyne, zonder Eden Hazard. Hij zit op de tribune en daar met het nummer 25. Een gigantisch groot moment voor Jeremy Doku. 19 nog maar pas. Hij begint aan zijn 10e Interland. Lukaku gaat naar rechts. De Bruyne neemt hem mee. En nee, fantastische redding Donnarumma. Oh, die zag ik er al in. En De Bruyne zelf ook. Daar zit Vertonghen dan weer tussen de tegenaan. Daar zijn we ermee. De Bruyne met Steven Meijerslaarzen. En Lukaku vanaf de rechterkant. Doku is mee. Lukaku stormt op Chiellini af. En hij plaatst hem weer Donnarumma. Weer Donnarumma. Opgepikt bal Verratti. En Chiesa, een geweldige goal. Hij wringt er zich door. Het is Barella, pardon. Ja, geweldig gedaan. 1-0 Italië en nu niets aan te doen. De Belgen balen. Mancini blijft er rustig onder. Insigne en Verratti zijn altijd aanspeelbaar. Kijk, hier is hij weer, Insigne. Heel veel aan de bal, heel veel vrijheid. Glijdt voorbij Tielemans. Gevaarlijk, Insigne. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, geweldige bal.

0: Dus een gigantische opdracht voor de Belgen. Dat is redelijk getelefoneerd. Van Dokken, penalty! Penalty! Ja, penalty! Hij geeft hem! Penalty, toch! Het leek te simpel. Lukaku tegen Donnarumma. Lukaku, hij trapt hem binnen. Belangrijk moment voor de Belgen. Achterstand gehalveerd. 2-1 nog altijd voor Italië, maar Romelu Lukaku stuurt de duivel zometeen met hoop de kleedkamer in. Wat was dat belangrijk? En dan toch die ene flits van Jeremy Doku die Di Lorenzo in de val lokt. Maar daar komt Di Lorenzo al terug. Goeie bal is dit voor de Bruyne. Dit is het moment. Lukaku scoort niet. Hij krijgt hem er niet in. Op de lijn nog gered. Het leek een gemaakte goal. En dan zonder het te beseffen, Spinazzola tegen zijn achterwerk. De bank van Italië, daar maken zich klaar voor het overwinningsfeest. Het is het laatste fluitsignaal. Het Europees kampioenschap voetbal gaat voort zonder de Rode Duivels. Heel pijnlijke vaststelling voor deze gouden generatie die een kans op een trofee, alweer een kans, verloren ziet gaan hier in München, waar Italië feest en Italië doorgaat en Mancini zijn standbeeld al maar groter wordt in Italië.
1: Een standbeeld heeft hij nog niet, de bondscoach van Italië, Roberto Mancini. Maar op zijn 61ste begint hij wel aan een nieuw verhaal met de Squadra Azzurri. Zometeen komt hij tegenover Mark van Bommel, twee verse bondscoaches zo. In Italië, België, zometeen in de Nations League. Je hoort de grond er trouwens, Martini Mifetso van Matt Berninger.

0: People have the power van Patti Smit. En dan gaan we stillen naar het Stadio Olimpico in Rome, want de Rode Duivels en de Italianen staan klaar in de spelerstunnel om het veld op te gaan voor de eerste wedstrijd in de Nations League met Mika Gots en Diego Moreira dus in de basis bij de Belgen. Stef Wijnands, aan jou.
1: Veld opgestapt in niet eens een halfvol stadion. Het Stadio Olimpico. Roberto Mancini in maatpak. En Mark van Bommel in een sweatertje gaat hij zijn eerste wedstrijd coachen voor de Rode Duivels daar in het Stadio Olimpico van Rome. Ja, het is toch ontgoochelend dat er zo weinig mensen zijn afgezakt voor deze wedstrijd. Natuurlijk voor de meeste Italianen is zo'n Nations League er maar tussendoor als je zo vaak wereldkampioen geweest bent. Maar ja, het zou nog wel eens een keertje moeten kunnen om op een WK te zijn voor de Italianen. En vooral deze start zouden ze toch goed moeten doen. Dat zal Mancini ook wel beseffen. Daar gaan we met de Bramason.

Een kolonne fans toch naar Rome afgezakt om alweer een uitzijd van de Rode Duivels te zien. Is natuurlijk een vaste publiek daarvoor. Fratelli d'Italia, misschien het mooiste voetballied ter wereld.

0: Winnen van de Italianen in het zingen. Nee, dat zal nooit kunnen tegen Fratelli d'Italia. Kan bijna geen enkel ander land op WK's, EK's, Olympische Spelen. Als je dat hoort in een stadion, dan gaan de haren altijd een bergen reizen. En dat is nu niet anders hier in Roma. Dus waar de Rode Duivels aan deze nieuwe Nations League campagne gaan beginnen. Met vraagtekens? Ja, natuurlijk met vraagtekens. Want je wil natuurlijk verder zetten wat er onder Rudy Garcia is gebeurd. Met name de resultaten die niet helemaal verkeerd waren. Zeker niet met het resultaat de kwartfinale op het WK. Maar u weet dat er heel veel gedoe was. Vooral rond de tactiek van Garcia en de manier waarop hij ook coachte. En daar heeft hij, dat heeft hij niet overleefd bij Vincent Manaert. En het moet gezegd dat de naam van Van Bommel eigenlijk al voor het WK viel. Nog voor eigenlijk allemaal aan begonnen waren in Amerika. Dat hij het dat hij het niet zou redden. De Italianen die gaan dus met een ploeg spelen met achteraan wat jongens die we kennen. Di Lorenzo, de ploegmaat uiteraard van Kevin De Bruyne bij Napoli. Mancini, de ouderdomsdeken van Rome. Beenhard daar achteraan in de defensie. En dan gekoppeld aan Coppola. Dat is een mooie woordspeling. Gekoppeld aan Coppola. Paris FC speelt hij. Calafiori achteraan links, geen Di Marco. Die is geblesseerd van Inter. Dus Calafiori eigenlijk bij Arsenal kan hij zich nu eens echt gaan doorzetten. Dan heb je Barella en Tonali. Dat zijn toch twee grote namen op het middenveld. Tonali van Tottenham en Barella van Inter. De sterkhouder op het middenveld bij Inter. Romano is de grote verrassing. Een nieuwe jongeling. 20 jaar nog maar van Cagliari. Gaat daar achter de spitsen spelen. En dan vooraan Cambiaghi van Bologna. Keen van Como en Esposito, 21 jaar nog maar een bom van een vent, moet ik zeggen, als ik hem hier in de opwarming bezig zag van Inter Milaan, waar hij dit jaar ook al een paar keer heeft gescoord, maar vooral in de nationale ploeg, daar doet hij het goed en hij moet de speerpunt worden van deze ploeg. Een minuut stilte gaan we ook nog krijgen voor twee hele belangrijke spelers die overleden zijn, ex-spelers uiteraard van de Squadra Azzurra, en dat zijn Sandro Mazzola en Franco Baresi, die de afgelopen maanden zijn overleden. En daar gaan ze hier nu even 1 minuut stilte voor geven. Daarna zijn we bij u terug voor de aftrap van deze Italië-België.
1: Sportza.

0: Eventjes de New Radicals. En dan gaan we aansluiten bij Italië tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd is ondertussen van start gegaan. Stef Wijnands.
1: Zo is het. Een minuutje hebben we gespeeld in een eerste actie van Mika Gods. We hebben gezien een goede dribbel aan de linkerkant. Maar er was heel veel Italiaans volk in de buurt. Waardoor hij uiteindelijk de achterlijn wel haalde. Maar de bal niet voor de goal kon krijgen. En nu aan de bal De Bruyne. Met een crossbal richting Gods. Opgevangen door Di Lorenzo. En de Kuiper met het korte kopje van hem nu. Maxime de Kuiper. Die zo sterk aan het seizoen begonnen is bij Brighton. Dan nog meer als vooruitgeschoven speler aan de linkerkant dan echt linksback. En dus zal hij ook vanavond wel proberen om weg te zijn. Daar achteraan. Maar Van Bommel zal er wel op hameren. Dat er voldoende restdefensie moet zijn. Goeie bal van Ngoy. Tussendoor richting eerste keer Tielemans. Die bal moet terug bij de Italianen snel. Via Tonali wordt die bal ingespeeld. En Coppola daar achteraan. Ngoy. Goed duel met Esposito. Geen overtreding gezien door Daniel Siebert. Dat is de scheidsrechter voor vanavond. Een ervaren Duitser dus. In principe kom je daar niet mee in de problemen. Dus Ngoy opnieuw gekoppeld aan Mechelen. Dat ging zeker niet onaardig op het WK. We zijn dat foutje van Ngoy natuurlijk wel al vergeten. Toen hij met rood naar de kant gestuurd werd in de groepsfase. En Senne Lammes. Liefst zonder fout uiteraard. Hij laat het allemaal rustig begaan in zijn hoofd. Wordt hij niet opgejaagd door de media. Door mensen die aangeven dat hij niet de nummer 1 kan worden. Maar dat is hier wel degelijk. De Bruyne, balletje naar de buitenkant. Richting de Kuiper, borstcontrole. Zoekt Di Lorenzo op. Gods is erbij, achtervolgd door Keen. Nog altijd Gods, nu de 16 binnen. Proberen daar een zaalvoetbalpaasje tussen de benen door. Dat lukt niet. En de Belgen, ja, meteen hoogstoren daar met Raskin en Tielemans. En Barella is met de bal er vandoor. En geen overtreding vond ik dit op Cambiaghi. Die een heel klein tikje kreeg van Castagne. Maar waarvoor Siebert meteen floot. Met een grijns op het gelaat van Castagne. Aangebruikt zien we hier wel in herhaling al de twee handen om te duwen. Op de bank naast Roberto Mancini zit ook Bonucci. Ex-Juventus natuurlijk. En heel veel interlands gespeeld voor Italië. Want bij Italië is er echt een paleisrevolutie geweest sinds ze zich niet hebben kunnen plaatsen op 31 maart van dit jaar voor het WK. Toen ze in de barragewedstrijden verloren van Bosnië-Herzegovina na strafschoppen en dus een derde WK op rij miste, wat de Gazzetta dello Sport uithaalde met de derde apocalyps noemden ze het. En eigenlijk onvoorstelbaar dat een land als Italië drie keer op rij niet op een WK is geweest. En de twee WK's ervoor was ook al helemaal niks. In 10 en in 14 werden ze in de groepsfase uitgeschakeld. Dus ben je geboren in 2007 in Italië, dan ben je intussen toch 19 jaar. Dan weet je niet wat het is om een squadra op een wereldbeker te zien. Dat is toch opmerkelijk. En Mancini moet daar nu komaf mee maken. De man die Europees kampioen werd. Morena. Met een balletje voor De Bruyne. Nee, daar komt hij net niet aan. Morena buitenkantje voet. Veel middenveldspel in deze eerste 5-6 minuten. En Barella wordt onderuitgelopen. Dus kan De Bruyne niet profiteren om een counter op te zetten. Mancini dus 5 jaar geleden was hij de man die Italië naar de Europese titel leidde. Maar 2 jaar later kon hij zich wel ook niet plaatsen. Of een jaar later kon hij zich ook niet plaatsen voor het WK in Qatar. En toen verdween hij met de Noorderzon bij Italië. Zat in zijn vakantieoord in Mykonos en stuurde gewoon een mailtje naar de bond. Ik stop ermee. En daar waren ze heel erg verrast. Maar goed, de man kreeg naar het schijnt een slordige 40 miljoen euro op de rekening gestort toen hij in Saoedi-Arabië ging trainen. Voor geld danst de beer, ook een Italiaan. Dat is in alle landen zo. Opbouw bij Italië. Bij Romano. Grote jongen ook. En nu Cambiaghi aan de linkerkant. Daar gaat dus Castagne veel mee te maken krijgen. Barella zoals steeds komt die bal opvragen op de eigen helft desnoods. Daar moet er flink en snel gecombineerd worden door de Italianen. Dat is uitstekend zelfs. En nu aan de buitenkant Cambiaghi. Daar is Esposito. Schitterende aanval van de Italianen. Met Cambiaghi buitenkant. En voorzet in de handen. De duikende Senna-Lammes kan die bal oprapen. Maar mooie combinatie van de Italianen. Zo rond een minuutje of zes. Zonder evenwel een grote kans. De Bruyne. Oh, goede beweging. Voorbij Romano. Meegeven met de Kuiper. Het is de Ketelaren. En hier het schot van op de zijkant. En een goede save van Donnarumma. Eerste keer Belgen na zes minuten. Met een heerlijke actie van good old Kevin De Bruyne. Die bal meenam. Mooi tikje. En dan meteen tussendoor gestoken. Richting de Ketelaren. Die nam die bal nog iets te zeer mee naar de buitenkant. Wilde dan gekruist schieten. Deed dat goed. Maar uitstekende save van Donnarumma. Gianluigi. De kapitein nu aan zijn 84ste Interland bezig. Nog maar 27. Maar uitstekende save. En de Belgen hadden hier al heel erg vroeg op voorsprong kunnen staan. Nu weer de Rode Duivels. Helemaal in het rood, Italianen in het blauw. Zoals het eigenlijk een beetje hoort. Met Mechelen aan de opbouw. En een gooi. Castagne, slordige bal. Ingeleverd bij Barella. Barella met Romano, dat is even slordig van de Italianen. En Moreira nu zoekend naar zijn linker. Wat gedribbel wel, bal kwijt. En Barella goed wegdraaiend. Zoals hij dat uitstekend kan. De machinist. En hier is Esposito op de paal. Uitstekende bal van Barella. Maar het is buitenspel gesignaleerd in de draai. Die 21-jarige spits van Inter. Pio. En Lammes kwam daar niet bij. Uitstekend gedraaid. En een heerlijk balletje van Barella. Alles deden de Italianen goed. Alleen stond Esposito dus buitenspel. En gaat deze fase niet door. Er is al bijsturen wat de bondscoach moet doen. Mark van Bommel helemaal in het zwart gekleed. Nee, we moeten niet rouwen. Moeten we spelen. En dus 1-1 qua kansen. In de eerste 8-9 minuten. Waar er probeert wat tempo in de wedstrijd te houden. Dat is zeker. En nu Moreira. Tikken met De Bruyne. Je hebt toch het gevoel dat hij wat tegen zijn voet staat. Enfin, dat is in elk geval zo, maar dat hij toch liever van aan die linkerkant komt. Gos, met het nummer 10 zowaar. Het blijft een vreemd verhaal dat hij er niet bij was op het WK. En dus nu bij het grote Paris Saint-Germain. Hier is Moreira, buitenom. Buitenom, goede beweging. Voorbij Calafiori, daar is De Bruyne. En schot geblokt. Moreira draait, keert. Bal moet naar Raskin. Die gooit hem voor de goal. En daar in de tweede zone duikt de Ketelaren op. Nadat heel wat Italianen die bal daar misten. En Charles terug tot bij Gods. En die gaat dan weer met een goede dribbel buitenom. Mika Gods. Goeie dribbel. Mooi allemaal. Goeie voorzet. Geen Raskin, want die wordt weggeduwd door Romano. De Belgen zijn uitstekend begonnen aan deze wedstrijd. Met het opeisen van de bal. Het doorduwen ook op de helft van de Italianen. En zo kunnen de Italianen in elk geval niet meteen het publiek achter zich krijgen. Hier gaan we met Gods. Goeie bal, Gods. En daar moet opnieuw Donnarumma tussenkomen. Want de kapitein was er dichtbij. Harde paas was het van Gods op Tielemans. En nu Tonali naar de overzijde. Ingesloten door twee Belgen. En dus ook alweer meteen de bal kwijt. Waardoor de Rode Duivels, die hier aardig voor de dag komen. Tielemans mooi naar de buitenkant. Ruimte voor Moreira die de actie maakt richting Calafiori. Die hem er net al vlot voorbij ging. Dus dat is allemaal uitstekend. We hebben Gods al gezien. We hebben de Ketelaren al gezien met een goed schot. En Moreira probeert de acties te maken. Dat is ook alweer uitstekend. Daar is Charles de Ketelaren opnieuw. Achtervolgd door Coppola. En we zitten nog altijd in de 16. Tielemans. Bal wordt geblokt en opnieuw in de armen van Donnarumma. Dus uitstekend begin van de Belgen in Rome in deze Nations League wedstrijd. Voorlopig nog wel geen doelpunt. 0-0 na 10 minuten.
2: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
3: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
2: Ik ben Willem van Mullen en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
4: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max. VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Er mag niet verder bespaard worden op cultuur in Vlaanderen. Dat zegt OCO, de koepel van cultuurorganisaties. Van literatuur tot erfgoed, sociaal-cultureel werk of amateurkunsten. 20 jaar geleden ging 2% van de Vlaamse begroting naar cultuur. Nu is dat nog 0,74%. Nog meer besparen kan niet, zegt Lien Laconte van OCO.
7: De sector heeft al een paar jaar last van besparingen. In 2026 hebben we eigenlijk al disproportioneel bespaard in vergelijking met andere sectoren. Nu nog eens een klap van 10%, want dat wordt dan gezegd, zou een enorme impact hebben op de werkstelling, maar ook op toegankelijkheid.
6: Dit weekend beslist de Vlaamse regering over haar begroting. Ze moet op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. In meer dan 100 steden in Duitsland zijn scholieren de straat opgegaan tegen de mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Onder meer in Hamburg, Berlijn en Frankfurt vonden schoolstakingen en betogingen plaats. Bondskanselier Friedrich Merz wil het Duitse leger fors uitbreiden en heeft vrijwillige militaire dienst al ingevoerd. Als er te weinig vrijwilligers zijn, kan het parlement de verplichte dienstplicht opnieuw invoeren. Recent kregen 18-jarige mannen een oproep voor een medisch onderzoek, ook al hadden ze aangegeven geen interesse te hebben in het leger. De Rode Duivels zijn zo'n kwartier geleden begonnen aan hun eerste wedstrijd na het WK. Ze nemen het in de Nations League op in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Stef Wijnands, hoe zijn de Belgen eraan begonnen?
1: 13 minuten ver, het staat nog 0-0, maar de Belgen zijn uitstekend begonnen met al een hele goede grote kans voor Charles de Ketelaere. Onschadelijk gemaakt door die sterke Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma. Maar de Belgen dus goed opdreef met vlot combinatiespel, hoge pressing ook wat Van Bommel allemaal heeft gewild. Goede acties aan de buitenkant met Moreira en vooral Mika Gods van PSG die daar al een paar keer zijn tegenstander is voorbij gegaan. En Kevin De Bruyne al met de twee splijtende passes. Eén kansje tegengegeven, een bal op de paal. Maar uiteindelijk stond Schutter buitenspel. En nu is er opnieuw een hoekschop voor de Belgen die ze alweer mogen nemen. Dus ze duwen de Italianen vast op hun eigen helft alvast. Het eerste kwartier onder Mark van Bommel is zeer lovenswaardig.
6: Dankjewel, Stef. Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de Belgen bij de belofte mannen er niet in geslaagd om een medaille te veroveren. Niels Driessen sprintte wel mee voor een podiumplaats, maar eindigde vijfde. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry, die alleen finishte na een solo van ruim 30 kilometer. Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Radio 1.
5: Sportza.
4: Met Jonathan met de penningen.
0: Goedenavond, Rode Duivels zoeken een openingsdoelpunt tegen Italië en zijn met veel aanvalslust begonnen in het openingskwartier. Stef Wijnands.
1: Alweer De Bruyne met een voorzet richting de Ketelaere, maar die komt er net niet aan. Ingesloten door de twee centrale verdedigers. Goed verdedigd van de Italianen, die wel achter de bal moeten aanholen, moet ik zeggen. Nu een lange bal van Donnarumma richting Cambiaghi, de links buiten van de Italianen, van Bologna. Maar de Belgen ook alweer heel snel terug. Veel energie in de Belgische ploeg. Met z'n allen heel snel achter de bal als het nodig is. En nu even wat temporiseren en de Italianen de bal geven. Geen hoge pressing dit keer. De Bruyne die nu wel naar voren gaat. En naast de ketelaar komt. Maar dat ziet voorlopig wel goed tussen die linies daar bij de Belgen. Nu opbouw bij de Italianen met Barella. En Coppola, een van die reuzen daar achteraan bij Italië. Intussen toch wat meer volk in het stadion binnengekomen. Maar ja, niet wat je verwacht voor een wedstrijd tussen toch twee tenoren van het Europese voetbal. Want dat zijn de Belgen nog altijd wel, niet vergeten. Geen wereldtitel of Europese titel achter de naam. Maar wel een ploeg waar iedereen van opkijkt naar de namen die erin staan. Intussen eindelijk is wat Italiaans balbezit, zal Mancini zeggen. Met de Mancini op het veld van Roma. En Moiskin. Nou, dat was een goed bruggetje, maar wel bal kwijt. Dat doen de Belgen nu ook. Mechelen ontzet samen daar achteraan met een gooi. En uitstekend van de ketelaren bij de Bruinen. Buitenkant voor Mika Gods, die nu naar de rechterkant is gekomen. Maar daar komt ook Morena naartoe, naar de buitenkant. Gods gaat naar het centrum, maar geeft het die bal. Nee, hij trapt op de bal zelf en zo is hij hem kwijt. En dan moet hij in de achtervolging terug. Mika Gods. Ja, dat hoort er ook bij. Dat moet hij met Luis Enrique ook zeker doen. Bij PSG voorlopig nog geen basisplaats daar kunnen afdwingen. Daar is Calafiori. Kan hij uithalen? Nee, dat doet hij niet. Keane die zal niet aanslaan om te trappen. Dat doet hij ook. En een makkelijke bal uiteindelijk om te pakken voor Senne Lammers. Maar eigenlijk het eerste grote gevaar voor de Italianen. Als we die bal op de paal niet meetellen. Maar ja, goed, die zou toch niet geteld hebben. Want die stond buitenspel. Calafiori durfde het niet met zijn rechter. Dan maar naar Keane. En die deed het wel met zijn linker. En uiteindelijk geen probleem voor de doelman van Manchester United. Die dus aan de overkant de doelman van Manchester City tegen zich staan heeft. Dus een derby daar. Maar voor hoe lang nog? 114 inbreuken hoorde ik daar straks. Een punt of 200 afgetrokken. Dat zal er wel niet van komen uiteraard. Bij die straf. Maar de voetbalwereld verwacht er toch wel wat van. Als er nu bewezen is dat er zoveel inbreuken is van Manchester City. Maar dat is hier niet aan de orde. Gods, veel aan de bal. Goed zo dus. En met veel bravoure ook die aannemen. Balletje onder de voet doortrekken. Dan weer plots versnellen. Dat is wat een buitenspeler moet doen uiteraard. Dat is wat we van Jeremy Doku al zo vaak gezien hebben. Die is er dus niet bij, dat weet u. Net zoals Courtois. En ook Trossard. Die is er niet bij. Geblesseerd. Dat is voor later Salemakers niet geselecteerd. Onana is ook nog geblesseerd. Daar is Schots alweer. En de Bruyne. Met Castagne die heel hoog en daar centraal op het veld staat. En Mancini met beide handen in de zij. Toekijkend hoe de Belgen de bal goed blijven rondtikken. Bijna 20 minuten nu. De ketelaren uit de spits gekomen om die bal te beroeren. Doet dat goed. Bruyne aan de buitenkant. En nu even geduldig die bal rondspelen. Een gooi niet in de fout gaan, zouden we zeggen. Maar we moeten het hem toch vergeven. En blijven denken dat hij een grote meerwaarde is. Nou, het was moeilijk van Tielemans om die bal tot bij Morera te krijgen. Daar kunnen we niet volgen op dit moment. Met Calafiori die zich diep doorzette. En uiteindelijk dan ook alweer zich terugdraaide. De Italianen met Mancini dus. Geen Gattuso meer. Want die nam twee dagen na het debacle in Bosnië ontslag. Dan kwam Baldini in juni. Maar nu kijken we naar Gods. 1-1. Gods komt naar het centrum. Gods loopt er doorheen en scoort. 0-1 voor de Belgen. De allereerste goal in het shirt van de Rode Duivels. Van de beste man in deze 20 minuten. Dat is Mika Gods. En Joaquin Seys kijkt toe van op de bank. Applaudisseert en pruilt de lippen door te zeggen. Amai, wat een actie. Maar de Italianen gingen daar plots liggen centraal. Waardoor de zee openging voor Mika Gods. En zij zijn allereerste doelpunt kan scoren in zijn derde interland. Veel ruimte. Mancini gaat er naartoe, wordt aan de kant gezet. En dan tackelen ze met twee Italianen. En Gods met één simpel tikje zet hij ze dan opzij. En dan is hij zelf verrast dat hij plots zoveel ruimte heeft. En hij laat deze kans niet liggen. Mooi afgerond door Mika Gods. Wordt hij dan de nieuwe concurrent voor Jeremy Doku, voor Trossard. Ze willen allemaal aan de linkerkant spelen. Morera ook, Luque Bacchio, die durft nog wel eens aan de rechterkant spelen. Maar een uitstekende binnenkomer voor Mika Gods. En de Belgen staan gewoon na 21 minuten dik en dik verdiend op voorsprong. Door het goede voetbal dat ze speelden. En vooral de snelheid waarmee ze de Italianen achter de bal lieten hollen. Hij wrijft zich in de handen. Mark van Bommel. Want zo had hij het natuurlijk graag willen zien. En zo krijgt hij het te zien. Heel stil in het Stadio Olimpico. Toch alweer niet beginnen aan een nieuwe periode dat niet zou deugen. Nu, verliezen van de Belgen is geen schande voor de Italianen. En als je dan ook nog twee keer tegen de Fransen, de Turken, dat ligt hun ook al niet. Zakken, dat wordt moeilijk. Want de Nations League wordt hertekend, niet bovenaan, maar wel in League C en League D. Zelfs al word je laatste in deze poelen, dan ben je niet zeker dat je degradeert. Een heel ingewikkeld systeem. Alleen de slechtste twee van die vier groepen die laatste eindigen, die gaan degraderen. De anderen spelen nog barrages, net zoals een aantal van de derdes. Wat de Belgen dus ook hebben moeten doen in de vorige Nations League. Weet je dat nog? Dat debakelen in de herfst 2 jaar geleden. Toen ze zelfs verloren van Israël. En veroordeeld werden om de barrages tegen Oekraïne te spelen. Dat was onder de nieuwe bondscoach. Toen nog. Rudy Garcia. Weer ingeleverd die bal bij de Italianen. De Ketelaren mooi opgepikt. Krijgt daar een trap van Tonali onderweg. De Bruyne intussen aan de buitenkant. Mooi tot bij de Ketelaren. Uithalen maar. Charles de Ketelaren. Kan hem niet lossen, de Roemen. En dan in de rebound trapt Raskin op Donnarumma. Hier was de 0-2 toch heel erg dichtbij. En de Italianen laten begaan. Ik zou ze dan maar zo snel mogelijk afstraffen als je zoveel beter bent. Dus het schot van de Ketelaren moet Donnarumma lossen. En van dichtbij kan Raskin de bal niet binnen trappen. De rebound opnieuw op Donnarumma. Die hier dus de Italianen al verschillende keren nu heeft overeind gehouden. 2 keer op het schot van de Ketelaren al. Alleen tegen Gods moest hij zich gewonnen geven. Maar de Belgen blijven wervelend voetbal spelen. Ik kan het niet anders noemen. En de vrije man, die wordt heel de tijd gevonden. Hoe moeilijk het ook was, daar gaat hij weer naar de buitenkant. De Ketelaren met een voorzet. Daar is de ruimte voor Castagne. Draait zich vrij, moet die bal afleggen. Daar komt het schot uit de tweede lijn van Raskin. Dat zeilt 1,5 meter over. Maar de ene aanvalsgolf na de andere komt er uit bij de Belgen. Nog eens kijken naar het schot van de Ketelaren. Geen buitenspel van Raskin. En dan maakt Donnarumma zich breed. De 5-punts-houding zoals dat heet. Niet helemaal moet ik zeggen. Maar maakt dat lichaam heel erg breed. En hij trapt Raskin op het grote lijf. Want dat heeft hij natuurlijk wel. Donnarumma. En zo voorlopig geen 0-2 voor de Belgen. 25 minuten zijn we ver. Barella. Heel even leken de Italianen een minuutje of 10 geleden erdoor te komen. Maar dat is nu toch alweer helemaal gaan liggen. Als we Calafiori zien. En Cambiaghi opgejaagd door Castagne. Ja. Het is heel lang geleden dat we de Belgen op deze manier zagen spelen. Elke Italiaan aan de bal. Op de eigen helft wordt opgejaagd. Overtreding daar zelfs van Kevin De Bruyne. Hoe lang kunnen de Belgen dat in dit volhouden, vraag je dan af. Er komt een gele kaart aan voor Raskin. Die ging daar iets te makkelijk voor zijn tegenstander staan. Zodat hij het spel niet kan hernemen. Even noteren dat we een gele kaart krijgen voor Raskin. De fout was wel degelijk van De Bruyne. Maar Raskin hield het spel op. En daar nu deze vrije trap met Van Bommel. Die goed gemutst toekijkt. Blijkbaar zonder stress. Zo staat hij daar. Maar hij ziet de Belgen heel erg dominant spelen. Hij heeft natuurlijk ook nauwelijks problemen om deze kern samen te stellen. Hij heeft voorlopig het probleem Courtois kunnen voor zich uitschrijven. En we zullen wel zien of dat binnen, wat is het, binnen dit een jaartje zowat zeker een probleem wordt als de kwalificaties beginnen voor het echte EK. Niet voor de Nations League, maar voor het EK in 28 in Ierland. En de en Verenigd Koninkrijk. Nu even Italiaans balbezit. Met Coppola. De grote man daar achteraan van Paris FC. En dus voor de Belgen na 26 en een halve minuut een dik verdiende voorsprong in het Stadio Olimpico. Een doelpunt van Mika Gods. 0-1.

0: Uptight Town van La Roue de Rode Duivel staan op voorsprong tegen Italië. Daarnet het doelpunt van Mika Gons is er blijven komen. Stef Wijnands.
1: Man. Het had al 0-3 moeten staan. Gons opnieuw met een kopbal alleen voor Donnarumma. Die houdt de bal alweer uit zijn doelvlak. En daarvoor was Gons nog een keertje alleen. En legde hem toen klaar voor Raskin. En de Italianen worden gewoon de aanval na aanval op een hoopje gespeeld. De ruimte die ze moeten weggeven is toch voor het Italiaans ongezien. Ja, ze moeten dan wel anders gaan spelen. Het kan niet meer zoals de voorgaande 15 jaar, zullen we maar zeggen. Maar dit kan niet, zullen de Italiaanse voetballiefhebbers zeggen. De Bruyne met de hoekschop, die wordt weggebokst. Nu een nieuwe voorzet. Daar is de Mechelen in de tweede zone. Daar is Tielemans, die trapt verkeerd op de bal in de tweede lijn. Daar komt het schot van Castagne, dat wordt afgeblokt. En Barella, die wordt dan onderuit gelopen. En dus fluit de Duitse Siebert alweer voor een gele kaart. Nu voor Moreira, omdat hij die bal wegtrapt. Nee, het had al 0-3 moeten staan en we hebben twee gele kaarten met Moreira, die nu die bal wegtrapt. De overtreding volgens Siebert was van Mechelen. Daar kunnen we enigszins wel inkomen. Maar wat een kansen allemaal voor de Belgen. En wat een ruimte geven die Italianen daar allemaal weg. Onwaarschijnlijk eigenlijk hoe de Belgen er met korte en lange passes doorheen flitsen als het ware. En de Bruyne maar mee op de helft van de tegenstander jagen. Duidelijkheid en een goed tactisch plan, dat hadden ze nodig. En dan de jongelingen, de ketelaren, meejagen daar vooraan. Tielemans die het middenveld mee opjaagt. En weer een slechte bal van de Italianen. De Bruyne, mooi getikt naar de buitenkant. Alweer Gons in de aanval. De ketelaren weg uit het centrum. Moet daar nu terug naartoe. Mooie bal op Tielemans. Tielemans legt hem achteruit. En de Italianen, Di Lorenzo, duwen de bal in hoekschop. Want meer zit er niet in. Het blijft maar komen. De Bruyne kijkt dus om zich heen en denkt, wat doen we toch allemaal? Gods, die overstapje, paasje naar Tielemans. En dan was de ketelaar alweer doorgelopen. De regie kan eigenlijk niet volgen met alle herhalingen te tonen en de acties, want daar zijn de Belgen alweer. De Bruyne, hoog voor de goal. Tweede zone, Mechelen. Die komt niet bij de bal, wordt afgehouden door Di Lorenzo. Ploegmaatje van Kevin De Bruyne bij Napoli. En we hebben een bondscoach die ook van alles opschrijft. Dus Rudy Garcia, die een beetje mee gelachen werd dat hij zo vaak zat te schrijven op de bank. Dat deed Van Bommel nu in elk geval ook. En kijk eens daar in het hoekje wordt Coppola zomaar opgejaagd. En door Moreira en door de ketelaren geraken gewoon niet van hun eigen helft weg. De Italianen. Door de forcing die de Belgen maar blijven voeren. Helaas staat het dan nog maar 0-1. Veel beter kan je niet meer gaan spelen, zou ik haast denken. Gods duwt die bal tot bij De Bruyne. De Bruyne voorbij zijn ploegmaat Di Lorenzo. Maar moet iets te veel naar buiten uitwijzen. Daar is de Kuiper. Hartschot voorlangs alweer. Het blijft maar regenen, de kansen. En met de handen in de broekzakken kijkt hij toe, Roberto Mancini, naar wat zijn ploeg toch allemaal overkomt in deze eerste 25 minuten van zijn nieuwe Amstermijn. Handen en voeten komen ze tekort. Hier het strafschop induikende de Kuiper. Dat heeft hij ook wel eens beter gedaan. Nu dan toch eens de Italianen met Cambiaghi. Buitenkant naar Keane. Twee man voor de goal. Keane met de voorzet. Die is laag. Tonali kan er niet bij. En makkelijk door Tielemans en Moreira opgepakt. En een overtreding gefloten. En terecht van een foutje gemaakt door Cambiaghi. Eerste keer de Italianen sinds heel lang in de 16. Maar Tonali, Sandro, nu bij Tottenham. Kan niet bij die bal. Veel tijd om wat te vertellen hebben we niet. Omdat er zich toch zoveel goede aanvallende acties afspelen. Nu even wat rust in de tent. Met Senna Lammes. Die kijkt waar hij een lange bal naartoe stuurt. Dat gaat richting de ketelaren. Maar dat is niet goed. De blonde haren van de ketelaren. De tulband aan. Mooi gebruind nog. Want ja, het is natuurlijk zomer geweest. Ze zijn allemaal flink op vakantie geweest. En in Italië schijnt nog altijd het zonnetje. Zoals in België. Dus het kleurtje is niet abnormaal voor de meerderheid van de spelers op dit moment. Italië in balbezit. Di Lorenzo. Barella. Krijgt hij de machine op gang getrokken. Raske loopt naast de bal door. Hij had ook al de 2-0 aan de voet. Net zoals Gods. De Bruyne. De Ketelaren. Ja, zoveel mannen hebben al op goal getrapt in deze eerste Nations League wedstrijd. En kijk die De Bruyne maar eens jagen. Als een jonge hinde dartelt hij over het veld. Als hij de bal niet heeft. De laatste drie wedstrijden wel in de basis bij Napoli. En was zeker niet ontevreden. Want wist dat hij met vele achterstand aan het seizoen zou beginnen. Maar goed, het zal toch beter moeten met de ploeg Napoli. En De Bruyne, daar kijken ze dan naar. 7 op 15, dat is uiteraard niet voldoende voor de ploeg. Intussen Donnarumma, de beste Italiaan. Zoals zo vaak heeft de ploeg hier al verschillende keren overeind gehouden. De Kuiper mooi in de rug van Keen. Barella kan die bal niet binnenhouden. Tot grote frustratie van hemzelf. Als we nogmaals kijken naar het doelpunt. En de Italianen vol tacklend. En met dan een simpele beweging eigenlijk. Zet hij ze allemaal aan de kant. En overhoeks heeft hij binnengetrapt. Lammes. Uitvoetballen met Mechelen. En Tielemans. Met een gele kapiteinsband. Duidelijk te zien. Een gooi. Goed ingespeeld. Moreira. Bal te ver van de voet. Dat is niet goed. Kwijt aan Barella. Barella naar de buitenkant. Cambiaghi. Opnieuw Barella ingespeeld door de Italianen. En Romano, de jongeling van Cagliari. Met zijn linkse poot daar centraal op het middenveld. Is het nog allemaal een beetje jong voor hem om de ploeg te dragen. Dat zal wel zeker. En nu kan hij wel goed inspelen. Esposito. Keen. Romano. Maar hij moet hem voor zijn linker krijgen. Trapt dan toch met zijn rechter in de draai. En uitstekend verdedigd door Brandon Mechelen. En een hoekschop zowaar voor de Italianen. Goed afgehouden. Esposito. Keen tussen de beentjes van de Kuiper. En dan Romano die draait. Daar is de hoekschop al gegeven. Bal blijft hangen. De Kuiper ramt hem weg. De Bruyne gaat er achteraan hollen. Nou, die bal is niet meer binnen te houden, denk ik. Voor de man die zijn 125ste Interland vandaag speelt voor de Rode Duivels. Nog wel wat verwijderd van het record, maar wie zegt dat hij dat niet gaat halen van Jan Vertonghen. Want er zijn nog wel wat wedstrijden en hij voelt zich fris en monter. Nu even Italiaans balbezit. Zo rond minuut 36 zitten we intussen. Cambiaghi buitenom bij Moreira. Te makkelijk voorbij. En daar is Keen. En die duwt de bal naast. Dit is de kans voor de Italianen. Niet goed opgelet. Een gooi die sprong niet hoog genoeg. En Keen was verrast. En de Kuiper, nee, dat was niet goed verdedigd. Liet die bal lopen. Had niet verwacht dat Keen daar in zijn rug zou komen opduiken. Deed dat toch. Maar de Italiaanse spits was zelf verrast dat die bal daar kwam. Tikte nog wel met buitenkantje voet. Ja.

probeert bal diep te spelen. Dat lukt niet. Dus maar opnieuw achteruit. Richting Mechelen. Godsa, mooi tikken is dat van de Belgen. Driehoekje, de ketelaar, de bruine Gods. En nu Moreira vrij aan de rechterkant. Maar die kapt naar zijn linker. Speelt hij hem binnendoor? Dat deed hij. De bruine probeert hem mee te pikken. Maar dat kan het niet. Maar ze willen het al met een soort gallery play doen. Daar staat Nicolas Rasquin niet voor in de ploeg. Overtreding opnieuw van de bruine. Niet gefloten. Maar ook dat doen ze nu, Bikkelen. De Italianen hebben deze slijtageslag voorlopig overleefd. Ja, want we kunnen het niet anders zeggen. Als ze maar 0-1 achter staan, dan zit je nog goed in de wedstrijd. Want veel beter kan het toch niet worden bij de Belgen. Maar dat zeggen we toch al een tijdje nu. En het is natuurlijk wat minder tempo nu. Romano met Cagliafiori. En aan de overkant Di Lorenzo. Romano, Belgen nu even op de eigen helft teruggetrokken. Vorige keer trouwens ook tegen de Italianen in de Nations League. Een keer gelijk en een keer verloren. Trouwens, de laatste keer dat de Belgen gewonnen hebben van de Italianen was in 2015. Daarvoor in 1999. De laatste 5 keer, 4 keer verloren, 1 keer gelijk dus. Dat was in die Nations League 2-2. En de 4 nederlagen waren onder meer op het EK in 2016. En het EK in 2021, waar u daar straks hoorde hoe het 2-1 werd. Uiteindelijk. Moise Kean probeert daar tussen de beentjes. Doet dat goed van de Kuiper. Maar Gods, niet te beroerd om mee te komen verdedigen. Dat zal Van Bommel ook graag zien als een dribbelaars dat ook nog eens komen doen. Mee verdedigen achteraan. Dan zit het in elk geval snor. Lammers. Balletje richting de ketelaren. Opgepikt alweer door Gods. Frivol is het allemaal. Nog geen basisplaats bij Paris Saint-Germain. Maar daar speelt natuurlijk nog wel wat volk rond. Net Kvaratskhelia. En Dembele. Goed van de Kuiper die de bal alweer een Italiaan ontfutselt. En hem dan maar geeft aan Gods. En hier gaat Moreira spelen met Tielemans. Kort tikken. Moreira opnieuw richting Ngoy. En opnieuw monopoliseren de Belgen de bal. Zelfs Mechelen. De Kuiper richting de ketelaren. Daar komt die bal niet helemaal. En nu heeft Donnarumma zich toch al een minuutje of 5-6 niet meer moeten onderscheiden. 40ste minuut intussen. Esposito. Esposito met de rug naar de goal. Er komen de Italianen bijsluiten. Maar heel ver weg, dat wel. Cagliafiori. Balletje niet goed. Kan hij toch trappen, Cagliafiori. Goed verdedigd van Tielemans. Dan van Moreira, rond de 16 van de Belgen zitten we nu met Sandro Tonali. En dus even een moment dat de Italianen de duivels terugtrekken. Het is goed gespeeld met Romano en Di Lorenzo. Maar ze moeten terug achteruit, want de Belgen staan goed. Hier Cambiaghi nu aan de buitenkant met de voorzet. Cambiaghi, maar een hele slechte voorzet in de armen van Senna Lammers. Die dus voorlopig 1 bal van Moise Kean heeft moeten pakken. En een bal op de paal zag stranden. Vanuit buitenspelpositie in elk geval. Maar Mancini voelt wel dat de ploeg wat meer grip krijgt nu op de Belgen. Nog niet veel, maar toch al meer dan in het eerste half uur. Bal van Ngoy bijvoorbeeld niet goed. Nu. En Mancini zowaar meende aanval. Die zet zich voorbij Gods. Cambiaghi aan de rand van de 16. Komt het schot van Romano. Maar zelfs in een rugby zou dit geen doelpunt kunnen geweest zijn. Zo hoog gaat het over. Compleet mislukt. Van die jongen van Cagliari. Dus dat het uitstekend doet. Alleen Roma, Inter en Lazio voor zich moet laten. Maar dus

0: bijvoorbeeld voor Milan, Juventus, Napoli en Como staat in de stand. En dus zijn goede prestatie met zijn ploeg wordt beloond met een plek in het elftal. De Bruyne met Tonali. De Bruyne is sterker dan Tonali. Calafiori moet komen helpen. Daar is Scholes opnieuw. Scholes plaatst die bal. Net naast. Die wijkt nog af volgens mij. En dan is er een hoekschop voor de Belgen. En Mika Gods, ja, die geeft hier zijn visitekaartje af. En die oude krijger, De Bruyne ook alweer, moet ik zeggen. Een van zijn betere wedstrijden. Bal wordt gedraaid. En inderdaad, daar nog een voetje van een Italiaan tussen. Lachende Belgen die zich opwarmen. Lukaku, voorlopig niet nodig. Theate en ook Openda. Want het loopt als een trein daar vooraan. De hoekschop die nu genomen wordt door Maxime de Kuyper. Helemaal naar de overkant gekomen. Dan straks één goede en één minder goede. Dit is een goede. En niet echt goed weggebokst van Donnarumma. Waardoor er een nieuwe hoekschop ontstaat. En de ketelaren die daar een beetje vervelend gaat doen voor Donnarumma. Niks verkeerd doet trouwens, Charles, maar voor Donnarumma zich gaat postvatten. Nu gaat hij daar even weg. Gaat aan de eerste paal. En De Bruyne naar de overzijde. Om de hoekschop te nemen. Dat doet dan de Kuyper aan de andere kant. Dus allemaal inswingers. Wil de nieuwe bondscoach. Met nog 2 minuten te spelen. Handje in de lucht van De Bruyne. Kort genomen. En nou, nieuwe hoekschop. Want Raskin wilde die deviëren, maar dat lukte niet echt. Een Italiaan achter hem duwt hem opnieuw ernaast. Dus nog altijd in de ploeg. Raskin. Want sommigen hadden verwacht dat Lavia zou spelen. Zelfs Keita sommigen. Maar Raskin heeft het gewoon goed gedaan onder Rudy Garcia. Waarom zou hij niet mogen blijven staan? Daar is de hoekschop van De Bruyne. Nu ver naar de tweede paal. Moreira kopt die bal naar het centrum. En nu mag je hem opnieuw aannemen. Voorlopig heeft hij alleen in het begin wat rustjes kunnen doen. Uitstekend van Tielemans. En dit is niet goed van Moreira. Geen overtreding op... geen overtreding. En dan kwam een gooi daar plots opzetten. En die trapt maar net naast. Ook die doet nu mee. Geen overtreding op de ketelaren. De Italianen stonden erbij en keken ernaar. En daar moest Donnarumma zich alweer strekken. En moet wel niet aan de bal komen omdat hij ernaast gaat. Maar een gooi vanuit een scherpe hoek. Goed getrapt, maar net naast. En nu de Italianen aan de overzijde. Met Barella en Cambiaghi. Maar die draait te veel terug, Cambiaghi. En zo moet hij naar Calafiori. Dicht tegen de rust. Veel tijd gaan we niet bijkrijgen. Want het is hol geweest. Cambiaghi nu goed vrijgespeeld. Maar de voorzet niet goed genoeg. Esposito probeert oorlog te maken. Dat lukt niet. Barella dropt hem daar in de buurt. En Castagne kan rustig uitverdedigen. En Moreira niet voorbij Barella. Ik denk dat we stilaan naar de rust gaan toegaan die eigenlijk voorbij gevlogen is. En hoe dan ook kan Mark van Bommel op zijn eerste 45 minuten bijzonder goed terugblikken. Hij zal alleen zeggen, ja, de wedstrijd had moeten gespeeld zijn. Het had 0-3 moeten staan. 0-2 zeker, want genoeg kansen gehad om een tweede doelpunt te maken. Goed, dan hoeft niet alles er binnen te gaan. Maar eentje toch zeker. Castagne, dat is geen goede paas. 1 extra minuut krijgen we, die al is ingegaan. Keen loopt zich vast op Kevin De Bruyne. En Gods nu weer. Mooie dribbel, balletje aan De Bruyne. Met een hakje legt hij hem klaar voor Gods. Kijk eens wat een voetbal die Belgen spelen zich. Hoe lang is dat geleden? De ketelaren bijna onderuit geschoffeld. Krijgt die bal terug van Moreira. De ketelaren met de voorzet. En een hoekschop voor de Belgen. Dat kan er ook nog allemaal bij. Van Bommel een beetje boos op de vierde man. Omdat daar een tackle op de enkel was van de ketelaren. Dat zou hij trouwens zelf ook wel een keertje gedaan hebben. Als hij op deze manier van het kastje naar de muur werd getikt. Met een van zijn vele ploegen. PSV, Barcelona. Bayern München, Milan. En Fortuna Sittard, waar het allemaal begon voor hem. En de Kuyper met de laatste bal van deze zeer aantrekkelijke eerste helft. Vanuit oogpunt van de Rode Duivels. De hoekschop dus voor Maxime de Kuyper. Valt er nu nog een appel uit de boom? Die komt er niet. Er komt ook geen hoekschop meer, zegt Daniel Siebert. We hebben het gehad na 45 minuten. Een dik verdiende voorsprong voor de Belgen. Boegeroep van de Italianen in de tribunes. Want ze zijn van het kastje naar de muur gespeeld door een frivole Belgische ploeg. En dus 0-1 is eigenlijk maar karig beroond voor het nieuwe tijdperk onder Mark van Bommel.
1: Radio 1. Sportza.

Kings of Leon en On Call. 1-0 of 0-1 dus voor de Rode Duivels tegen Italië in Rome. Na dat doelpunt van Mika Gos. Mooi doelpunt was het zeker van de jonge winger van Paris Saint-Germain. Ondertussen zijn ze dus gaan rusten. Kwartier pauze. En dan straks die tweede helft waar het even goed mag gaan. Bij die eerste wedstrijd natuurlijk van Mark van Bommel. We gaan even naar de Formule 1. Want daar is de polepositie in de grote prijs van Azerbeidzjan. Alweer voor een Mercedes-rijder. En dan denk je misschien aan WK-leider Kimi Antonelli. Maar deze keer is het zijn ploegmaat George Russell die met grote overmacht de eerste startplek heeft gepakt. Op het razendsnelle stratencircuit van Baku was hij maar liefst 18e sneller dan de Ferrari van Charles Leclerc en de McLaren van Oscar Piastri. In Formule 1 termen is dat heel veel. Bij Kimi Antonelli liep het dan weer helemaal mis. De Italiaan maakte al vroeg in de kwalificaties een fout, knalde tegen de muur. Hij reed wel nog voort, maar zijn Mercedes was uiteindelijk te zwaar beschadigd om nog alle kwalificatiesessies uit te kunnen rijden. Hij start dus pas van op de 16e plaats. Maar wanhopen hoeft niet voor Antonelli, want 3 weken geleden startte de Italiaan in Monza vanaf de 19e plek. En zelfs toen won hij dus wel nog. En als je je afvraagt hoe het Max Verstappen verging, de Nederlander, want die kende ook geen al te geweldige kwalificaties. Hij werd pas 8e op 1,5 seconde van Russell. Maar spektakel wel zeker verzekerd voor morgen. Op een zaterdag door herdenkingsdag wordt een dagje vroeger gereisd in die straten van Baku, waar 1 klein foutje dus al snel eindigt tegen een muur. Vraag maar aan Antonelli.

Ben hier weg van Tof van Commerce. 0-1 voor de Belgen dus tegen Italië. Bij de rust was dus in groep 1 van de Nations League, waar ook Frankrijk en Turkije in zitten. Dat zijn de vier. En ook Frankrijk en Turkije spelen op dit moment dus tegen elkaar. Daar staat het nog 0-0 bij de rust, bij de eerste interland ook van Zinedine Zidane. Als bondscoach van Le Bleu, nog zo'n Franse voetballegende die het dus overneemt van Didier Deschamps. Zidane heeft de Fransen ook naar buiten gestuurd met die sterke aanval waarmee ze op het WK stonden, met Olise, Dembélé en Mbappé. Maar wel een basisplek voor Cherki en ook voor Adrien Truffert op linksachter dan zijn vernieuwing. Een Fransman geboren in België, kon ook voor ons land uitkomen, maar speelt dus voor Frankrijk. 0-0 nog in die wedstrijd tegen Turkije, ook daar bij de rust.

Best Friends van Kids with Buns. Zometeen gaan we weer naar het Stadio Olimpico voor de tweede helft van de Rode Duivels tegen Italië, waar de Belgen hun voorsprong willen uitbreiden. Met al die kansen had het echt al 0-3 kunnen staan. Voorlopig nog 0-1 en ik heb nog Phoebe Bridgers.

0: Motion Sickness van Phoebe Bridgers. Stef Wijnands is er klaar voor om ons opnieuw mee te nemen in de tweede helft van Italië-België in de Nations League. De eerste 45 minuten van bondscoach Mark van Bommel waren heel erg veelbelovend. Dus benieuwd naar de tweede helft. Stef Wijnands, meer om van te genieten.
1: Dat is te hopen. Aftrap net gegeven door Daniel Siebert, de Duitse scheidsrechter in deze wedstrijd. Geen wijzigingen bij beide ploegen voorlopig. Er zullen er natuurlijk wel wat komen, zo vermoeden we. De Kuiper laat Kien lopen. Kien durft niet meteen voorzetten. Vanaf de rechterkant dus. Nu moet hij terug naar Barella. En dan is het momentum een beetje weg bij de Italianen. Romano voorlopig nog niet kunnen laten zien wat hij in zijn mars heeft. Ook centraal daar achteraan Coppola. Niet erg eenvoudig om die Belgen af te stoppen. Nu wel meteen Italiaanse balbezit. Ik zou zeggen bij de Belgen meteen die proberen af te nemen en de Italianen niet in de wedstrijd te laten komen. Dat is een goede combinatie aan de linkerkant. En een voorzet. Daar is Keen Keen. Oh, geweldige save van Senne Lammes op het inzenden van Keen. Meteen de Italianen dus. De Belgen die de bal tot twee keer toe niet konden veroveren. En dan aan de linkerkant heel erg snel weg de man Cambiaghi. Esposito komt niet aan de bal. De inlopende Keen en een geweldige voetveeg. Echt een geweldige voetveeg van Senne Lammes. Die hier de Belgen op 0-1 houdt. Het zou zomaar 1-1 hadden kunnen staan, zeg. Na zo'n wervelende eerste helft. Ja, dat is dus voetbal. Je moet ze er gewoon intrappen. Als je zoveel beter bent dan de tegenstander, moet je niet aarzelen. En dat is hopelijk straks niet het verhaal dat Mark van Bommel moet gaan vertellen. Want dit was een dot van een kans voor Moiskeen, de 26-jarige Italiaan met Ivoriaanse afkomst. Om zijn 14e goal voor Italië te maken is niet gebeurd. Maar zet dat de toon voor de tweede helft. Goed, Mechelen, dat is onderscheppen. Dat is wat de Belgen meteen moeten doen. De Ketelaren, daar komt Moreira door het centrum. Balletje laten lopen voor de Bruyne. Dat was te hard van de Ketelaren. Niet echt heel goed gevoetbald van Charles. Hij is nog een beetje grijzer geworden dan hij al was 5 jaar geleden. Mancini. Maar nog altijd even de haarlokken. Nog altijd golvend. En nog altijd even bruin. En een miljoentje of 40, 50 meer op zijn rekening staan. Sinds hij in Saudi-Arabië geweest is. Het is niet anders. Daar heeft hij voor gekozen. En hij heeft wel wat goed te maken naar het Italiaanse volk. Heeft hij zelf ook gezegd bij zijn aanstelling. Terwijl we nog eens kijken naar die... Ja, het is fenomenaal. Tegenvoets genomen, Senne Lammes. De manier waarop hij met een ultieme judo-reflex eigenlijk, karate-trap, die bal nog uit het doelvlak houdt. Daar zijn de Italianen opnieuw. Met Cambiaghi. Calafiori. Dus meteen een ander Italiaans gezicht. Tonali in de 16. Tonali moet daar achteruit. Balletje opnieuw naar Cambiaghi. Die zoekt Castagne op. Lammes komt. Lammes heeft. Goed zo, Senne Lammes, punten scoren. Hij die toch een beetje verguisd was door het vaderland toen hij die bal loste. En Merino kon scoren en de Belgen huiswaarts stuurde. Maar het is een goede doelman. Daar zijn de Italianen opnieuw. Esposito kopt. En dit keer opnieuw Lammes, maar dit was een stukje makkelijker. Waar de Belgen moeten het anders gaan aanpakken. Moeten opnieuw bal gaan veroveren, inspelen en kaatsen. En nu alweer balverlies. Romano met Tonali. Die een stuk hoger gaat spelen, Tonali en ook Romano. Buitenom, Cambiaghi. Snelle man moet ik zeggen van Bologna. 25 komt hij nu piepen aan de top. En opnieuw vrijgespeeld aan de linkerkant. Het publiek staat recht. Voelt dat dit een andere Italiaanse ploeg is dan in de eerste helft. Esposito in de draai. Klaarleggen. En geblokt door Mechelen. En de Kuiper die wegrampt. Dat geeft de Italianen alleen maar voer voor nog meer. Ian van Bommel moet meteen overleggen met zijn assistenten. Boudewijn Zende. Maarten Martens. Dat zijn de jongens die hem heel dichtbij zetten. Om deze Belgische ploeg op dreef te krijgen en uiteraard ook te houden. Met Moiskin die voorbij de Kuiper wil. Dat lukt niet. Mechelen draait naar buiten. Goed gedaan. En de Kuiper kan uitvoetballen. Gods, dat is zijn eerste balcontact na 5 minuten in de tweede helft. Kien, dat is niet flink wat hij daar doet om Mechelen onderuit te trappen. Maar hij excuseert zich. Had zich in de opwarming geblesseerd, Moiskin. Aan de wenkbrauw. Want het moest verzorgd worden. En met een soort stickertje op de wenkbrauw. Een pleister. Kan hij deze wedstrijd wel spelen. De Ketelaar won zoveel duels. Nu niet. Gods. Afgepakt door Di Lorenzo. De Ketelaar buitenom. Oh, mooie dribbel van Charles. De Ketelaar helemaal tegen de zijlijn. Nu de voorzitter is maar één man voor de goal. En daar is de kopbal van de Bruyne. In de armen van Donnarumma. Eerste keer de Belgen dus. In de tweede helft dankzij een goede Charles de Ketelaar. In Kastanje trapt daar een Italiaan omver. Goeie bal van de Ketelaar. Goeie dribbel was het ook. En de Bruyne aan de tweede paal kreeg die bal mee omdat hij afweek. En had hij beter kunnen doen. Kevin de Bruyne op die kopbal. Nu kopte hij een beetje geforceerd naar de grond. En zo sprong die bal op en dan in de armen van doelman Donnarumma. De held van de Italianen in de eerste helft. Kunnen het niet anders zeggen. Alleen hij hield de Rode Duivels van vele doelpunten. Mancini nu. Al op de helft met tempo van de Belgen. Romano. Precies al meer ballen geraakt in die tweede helft dan in de eerste 45 minuten samen. Nee, de Duivels moeten achteruit. En de Italianen spelen een tempootje hoger nu. Calafiori, goede bal. Maar uitstekend van Tielemans. Nu Rasquet wel de bal kwijt. Tonali, Calafiori. Iemand moet trappen bij de Italianen. Cambiaghi buitenom. Cambiaghi buitenom. En opnieuw Lammers. En de rebound. Die gaat er ook niet in. Een overtreding gefloten dan van Esposito op Mechelen, denk ik. Maar plots. Enfin, plots is het niet. Al 7 minuten aan een stuk. Zijn de Belgen aan het afzien. Esposito. Goeie trap, maar ook Lammers begint zich stilaan te onderscheiden. De beste Italiaan is die linksbuiten, Cambiaghi. Tielemans, kan hij de rust bewaren? Nee, geen goede bal op de Bruyne. En Tonali zit ertussen. Tonali gaat trappen van ver. Lukt niet en dan de counter. Daar zouden we sterk in moeten zijn. Met Gods richting de Bruyne. Moreira aan de buitenkant. 1-op-1 kan hij nu. Diego Moreira moet naar binnen komen. De Bruyne nogmaals buitenom. Gods, klaarleggen voor Moreira. Goeie actie van de Belgen. Ja, alleen het schot wordt geblokt. Maar mooie counter. Goed rondgespeeld die bal. En uiteindelijk het schot geblokt. Wat een tempo in de wedstrijd. Dat zien we graag. We gaan alweer naar de overzijde. Daar Kien, dat is geen goede bal. Want Rasquin zit er makkelijk tussen. Pikt op. En Gods nu even wat rust in de ploeg. Dat hebben de Belgen nodig. Na een moeilijke tweede helft, die eerste 8-9 minuten, waar Senne Lammers eerst met een geweldige voetveeg en daarna nog met een bal die hij kon wegboksen uit zijn doelvlak kon houden. En dan de tegenstoot van de Belgen voor de eerste keer. Dus hopelijk voor hen, na het nieuws van 10 uur, kunnen de Belgen op dit niveau nog wat verder gaan. Nadat ze de wedstrijd opnieuw dus in handen proberen te krijgen. 55 minuten ver zijn we in het Stadio Olimpico. En het verschil tussen Italië en België is voorlopig 1 doelpunt. Het doelpunt van Mika Gods. Hun allereerste voor de Rode Duivels gescoord.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Goedenavond, het is 10 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het overleg van de Vlaamse ministers over de begroting zit erop voor vandaag. De regering wil volgend jaar een begroting in evenwicht. En tegen maandag moeten ze het eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Michael van Drogenbroek volgde alles op aan het Martelarenplein en zegt wat er op tafel ligt.
4: wordt naar bedrijfssubsidies gekeken, wordt ook naar de cultuursector allicht gekeken. Er wordt ook gekeken naar dat groeipakket, heel specifiek dan naar die bijzondere toeslagen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg om dat bedrag te vinden van tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro. Extra inkomsten liggen ook op de tafel. Over de dienstenchecks is het al vaker gegaan dat er 1 tot 2 euro zal bijkomen. Wordt naar registratierechten eventueel gekeken. Wordt ook gekeken naar eventueel beslist beleid over de erfbelasting dat dan niet of minder fors zal worden uitgevoerd. In domein lijkt die dans te ontspringen op dit moment. Dat is onderwijs, waar voorlopig niet op bespaard wordt. Maar of dat dan ook zo blijft, dat weten we dus zondagnacht, wanneer hier dat akkoord dan zou moeten gevonden worden.
3: Morgenmiddag om 14:00 worden de gesprekken hervat. In Italië heeft energiebedrijf Eni zelf een maximumprijs vastgelegd voor benzine en diesel. Daardoor verlagen de brandstofprijzen in Italië met ongeveer 17 eurocent per liter vanaf maandag. De prijsverlaging geldt voorlopig 30 dagen, maar wordt mogelijk verlengd tot het einde van het jaar. Ook in Duitsland komt er een brandstofkorting van ongeveer 17 cent per liter tot het einde van het jaar. Dat heeft het Duitse parlement beslist. Meer dan 40 miljoen mensen aan de noordoostkust van de Verenigde Staten zetten zich schrap voor een zware storm. Nog tot maandag verwacht de Amerikaanse Weerdienst felle wind, stortregens en overstromingen aan de kust. In New York roept burgemeester Mamdani de inwoners op om op hun buren te letten en extra tijd te nemen voor verplaatsingen. In Boston schrapt zanger Ed Sheeran 2 stadionconcerten omdat het te gevaarlijk wordt in dit noodweer. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
5: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'était ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
6: C'est mon histoire, dans l'émotion.
5: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist, anoniem via X, dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
7: En eviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir, comme par hasard.
5: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
3: De Rode Duivels spelen op dit ogenblik hun eerste groepswedstrijd in de Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Voor bondscoach Mark van Bommel is het zijn debuut. Stef Wijnands, hoe staat het daar in de tweede helft?
1: We zijn 58 minuten ver. Het staat 0-1 voor de Belgen. Dat werkelijk fantastisch speelde in de eerste helft. Mika Gods domineerde de eerste 20 minuten. Scoorde zijn allereerste goal voor de Rode Duivels. De aanvaller van PSG na 20 minuten had er nog eentje bij kunnen doen. Maar vooral Donnarumma, de doelman van de Italianen, hield de Belgen van een 0-2 zelfs een 0-3. Want de ketelaren tot twee keer toe, Raskin, De Bruyne en Goijs waren er allemaal dichtbij. De Belgen speelden aan een hoog tempo, vonden elkaar ook heel erg makkelijk. Alleen dus dat tweede doelpunt viel niet. En net na de rust kregen ze al bijna deksel op de neus toen Keane van dichtbij op een goede Senne Lammens kopte. Intussen is Kevin De Bruyne en Moreira naar de kant gehaald na 58 minuten. En zijn Luke Bakio en Van Aken in de ploeg gekomen. 0-1 voor de Belgen.
3: Dankjewel, Stef. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen, maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
9: Radio 1.
10: Sportza.
9: Jonathan met de penningen.
0: Goedenavond, welkom terug voor de Rode Duivels. Is het opletten van de Italiaanse remonte in de tweede helft. Wel nog altijd die 0-1. Stef Wijnals, we volgen weer bij jou.
1: Ja, en dus toch opmerkelijk wissel, dubbele wissel na 56 minuten bij de Belgen. Waar Kevin De Bruyne naar de kant is gehaald voor Hans Van Aken. En Moreira voor Luke Bakio. Dat lijkt me misschien wel wat meer op zijn plaats. De Bruyne speelde zeker ook een goede eerste helft. Was net zoals de anderen in de tweede helft wat minder betrokken. Nou, daar zal het toch wel niet meteen aan liggen. Dat daarom hij net gewisseld wordt. Is natuurlijk maandag alweer een nieuwe wedstrijd. Dan nog tegen een betere tegenstander. Want dat is natuurlijk wel Frankrijk. Ja, dat kunnen we niet anders zeggen dan de eerste helft in Italië zagen. Was van een mager allooi. Maar door die beperkte voorsprong ja, moeten de Belgen omschakelen. Dat is geen goede bal. Maar Lammers zit er alweer tussen. Hij heel clever, heel attent, alert. Alles wat je wil in deze tweede helft. Helemaal in het geel. Zegt tegen een gooi, kom op. Laten we niks verkeerd doen. Mechelen. Oh, dat is een slordige bal van Mechelen. Kien aan de buitenkant. Kien van ver trapt hij. Dat is een beetje overhaast, zegt Barella. Even rustig blijven. We waren met veel mensen mee. Hadden dus beter kunnen doen. Maar dat is een beetje het spel ook van Moise Kean. Toch niet echt doorgebroken toen hij op zijn 16e al debuteerde voor Juventus. Op zijn 18e al zijn eerste interland speelde. Ja, toch wel wat blijven hangen en veel ploegen gehad. Na Juve, Hellas Verona, naar Everton getrokken voor veel geld. Nooit echt doorgebroken, uitgeleend aan PSG, 2 jaar Fiorentina. En nu zit hij dus bij Como. Wel in de Champions League natuurlijk. Gods, heeft het ook moeilijk nu. Kielemans, bal niet goed gecontroleerd. Bal over de zijlijn. Ingooien voor de Italianen. Ah, Resposito deed eigenlijk niks verkeerd. Mechelen loopt er tegen. Ja, zoals ik al in het begin van deze reportage zei. Het is een hele stevige spits. Helemaal oude Italiaanse goede bouw van lichaam om op de negen te spelen. Wat Vieri-stijl. Bonkig. Ja, nog wat andere namen naar wie ik aan het zoeken ben nu. Daar vooraan in de spits bij de Italianen. Hier de uitrap van Senna Lammers. Gods komt er niet bij. Er is een elleboog uitgedeeld door Mancini. Die durft dat wel eens aan de ketelaren. Niks aan de hand. Ja, dat is toch echt met de elleboog in het aangezicht slaan wat Mancini doet. En heeft Siebert daar nu inderdaad een gele kaart voor gegeven. Ja, meer dan terecht. Het zal hem ingefluisterd zijn van aan de zijkant. Voor deze overtreding. De Belgen in de eerste helft met Raskin en Morera. In het boekje terechtgekomen. Ja, Mancini doet alsof zijn neus bloedt. Niks gedaan. Intussen is de storm van de Italianen toch ook wel gaan liggen. Dat is in elk geval een goede zaak voor de Belgen. Ja, die deze wedstrijd toch gewoon over de streep moeten trekken. Als je zo'n eerste helft speelt. Nou, het zou een uitstekende start zijn voor de Nations League. Dan kun je al bijna zeggen dat je zeker niet vierde zal eindigen. Als je uit in Italië kan winnen. De ketelaren. Mooi. Luque Bacchio. Een gooi. Wordt aan truitje getrokken door Tonali. Ja, die gaat dan nog protesteren bij Siebert. Dat moet je toch maar niet doen. Een beetje onnozel wat hij doet, Tonali, om daar te gaan protesteren. Schitterende dribbel van een gooi was dat. Die daar mooi tussendoor ging. Ja, dus Luque Bacchio die ook zo'n plek echt moet vinden bij zijn nieuwe ploeg Benfica. En een mooie carrière aan het maken door die Luque Bacchio. Nu de vrije trap voor de Belgen. 64 minuten verder gaan. Drie wissels bij de Italianen komen. Zometeen. Op het uur zal het afgesproken zijn. Met onder meer Fratesi die in de ploeg gaat komen. Maar nu eerst Luque Bacchio die de vrije trap gaat nemen. Het is Gods, tweede zone. Een gooi staat daar met Tonali. En Tonali trapt die bal over de zijlijn. Ingooien voor de Italianen. En dan gaan we inderdaad nu wisselen, zegt Daniel Siebert. En gaan we even de boekhouding moeten bijmaken. Het is Coppola die naar de kant gaat. En in de ploeg komen dus, zoals ik al aangaf, Fratesi. Maar ook Maldini. En de derde man die we in de ploeg zien verschijnen is Scalvini. Fratesi, Scalvini, Maldini in de ploeg. En nog even kijken wie er zo meteen allemaal uit is gehaald. Ik denk de jongeling, Esposito, die zie ik niet meer op dit moment. Hier komt Tielemans. Ook hij heeft het moeilijk om de bal in het bezit te houden. Dat moet Van Aken proberen een beetje op te lossen. Het is natuurlijk zo dat de Belgen nog heel weinig gaan storen op de helft van de Italianen. Dat gaat gewoon niet meer, want de Italianen spelen gewoon sneller naar voren. En dan moeten de Belgen wat inzakken. Een hele lange bal op Di Lorenzo, die niet aankomt. Ja, onmogelijk om daar bij te raken. Giovanni Di Lorenzo. Twee keer Italiaans kampioen met Napoli. Europees kampioen met Italië geworden. En al meer dan 300 wedstrijden in die Napolitaanse ploeg. De Kuiper neemt even de tijd. Bijna halverwege de tweede helft intussen. En ook het duel wordt nog moeilijk gewonnen voor de Belgen. Fratesi van Lazio Roma. Die daarmee op het middenveld speelt nu. Hier nog een speler van Cagliari, dus met Maldini in de ploeg. Nummer 20. Di Lorenzo, goede voorzet. Daar kan Key niet bij, die nu centraal speelt. Calafiori, niet goed opgelet bij de Belgen toch. Schot van Barella. Nee, gaat over. Geen probleem. Maar die voorzet mag daar niet komen van Di Lorenzo richting Keen. Maar goed verdedigen is het wel wat Mechelen deed. Zat er goed dichtbij. En nog eens kijken naar het schot. Intussen van Barella dat hoog overvliegt. Ja, toch wel wat zorgen voor Mark van Bommel in die tweede helft. Dat moeten we wel zeggen. Het loopt een stuk moeilijker. Daar is Barella alweer. Mancini schuift mee in. Hij moet niet te veel aan de bal komen, zou ik zeggen. Di Lorenzo. Fratesi aan de buitenkant. Van Napoli naar Lazio. Fratesi naar het centrum. De Belgen wijken iets te veel nu. Calafiori naar de buitenkant. Met Barella altijd in beweging nu. Tonali die de ballen opeist. Die hoort het alleen nog Italianen aan de bal. Hier. En de Belgen vanzelf worden ze teruggeduwd. Ook Van Aken moet mee in de loop graven nu. Als Barella naar de buitenkant is gegaan. Calafiori door het centrum probeert te combineren. Raskin daar dicht bij Lucien Bacchio blijft om die bal niet door te laten. Raskin gaat doorjagen nu. Niet aan het truitje gaan hangen, dan wordt er gefloten. Ja, dat is allemaal goed gespeeld. Barella die nu toch echt het spel naar zich toe heeft getrokken. Met een bal. Mooi binnendoor. Niet tot bij Calafiori. Gods, nog niet gezien. Balletje naar de Ketelaren. En daar is de counter van de Belgen. Met Luque Bacchio. Luque Bacchio alleen nog één man voor zich. Luque Bacchio inspelen. Doet hij dat hier nu? Gaat hij zelf trappen? Hij trapt zelf en hij trapt hem binnen. 0 tegen 2. Hij kan dat als hij van rechts komt. En dan laag over de grond. De Belgen in de omknelling. Zo kunnen we het toch beschrijven in die tweede helft. Kwamen er nauwelijks nog uit. En dan Dodi Luque Bacchio zorgt ervoor op de counter. Goeie counter van de Belgen. Het leek even voorbij te zijn omdat hij terugdraaide. Maar hij draaide gewoon terug om zijn verdediger. Om die bal in de verste hoek keihard binnen te knallen. De Ketelaren stuurt Luque Bacchio aan de linkerkant weg. Tonali komt er even aanhangen. Dan moet hij wel terugkappen. Met een beetje geluk blijft hij dan in balbezit. En dan een fantastisch schot van Dodi Luque Bacchio. Met de binnenkant van de voet helemaal naar de verste hoek in het zijnetje. Kansloos is zelfs een uitstekende doelman als Gianluigi Donnarumma. Perfect getrapt. Beter kan je hem er niet in krijgen. Naast de paal binnen. 0-2 voor de Belgen. Dat nu echt op rozen zit. En Mark van Bommel breed lachend. Het is nog niet binnen de buit, maar Een eind ver zijn we nu toch opgeschoten. In wat tegen de gang van het spel in. Als het in de tweede helft, in de eerste helft, dat al had moeten staan. Nu dan, na 70 minuten, is het licht uit nu bij de Italianen. En de opbouw was moeilijker. Tielemans kwam moeilijk aan de bal. Net zoals Raskij. Maar dan één keer die bal afhandig gemaakt nog op de eigen helft. Donnarumma moet opletten. Doet dat. Trapt die bal hoog en ver weg. En dit zou het genadeschot moeten geweest zijn voor de Italianen. Barella. Hij probeert wel. Dat is wat anders dan in de eerste helft. Net zoals Tonali. Maar, Romano is daar weg. Toch een beetje ontgoochelend. De 20-jarige van Aken. Sneller op de bal dan Di Lorenzo. Gods met wat ruimte. 1 op 1. Zoek het maar op. Kan hij zeker. Ja, zijn goochelaar. Mika Gods. Een uitstekend debuut. Tweede helft wat weggedeemsterd. Zoals alle Belgen overigens. Maar nu hier wel die 2-0 voorsprong. Dus met nog een kleine 19 minuten te spelen hier in het Stadio Olimpico zijn de Belgen op weg naar deze eerste zege in de Nations League in een eerste wedstrijd onder Van Bommel. 0-2.

0: moment van Tame Impala en 0-2 voor de Rode Duivels intussen tegen Italië. Het loopt goed bij het debuut van Mark van Bommel. Sterft er net, scoorde Luca Bacchio met een keurige afstandsschot. Wat gaan we nog allemaal krijgen?
1: Kwartiertje nog. En de Italianen proberen wel, maar zijn niet meer in de buurt van Lammes geweest. Nu Barella met een diepe bal, maar te diep. Daar kan Fratesi niet bij. Nee, het lijkt alsof het vuur uit de Italianen is naar het doelpunt van Luca Bacchio. En dus ik zou zeggen, maak het dan maar helemaal af. Lavia is intussen in de buurt in de ploeg gekomen voor Raskei. Logische wissel, man voor man. We gaan van Bommel ook geen gekke dingen zien in wissels in de toekomst, vermoed ik. Tenzij het echt noodzakelijk is. Dat is nu, heeft hij toch ook positie voor positie gewisseld met Van Aken en Luca Bacchio en Lavia voor de bruine Morera en Raskei. Dus Italianen proberen nog wat druk te zetten, maar dat lukt niet. Gods, een minuutje geleden nog met een hele goede actie, nog een keertje aan de linkerkant, maakte hij het leven van Di Lorenzo nog een keertje moeilijk. Ja, het is uitstekend gespeeld van de Belgen. Gods is er vandoor, neemt die bal dan net iets te veel mee. Luca Bacchio gaat doorjagen op Donnarumma. Die trapt die bal weg. En makkelijk gerecupereerd door Romeo Lavia. Als die nu eens een keertje niet geblesseerd geraakt de volgende jaren, dan hebben we daar op de zes toch wel wat mogelijkheden met hem. Met Raskin, die het toch uitstekend heeft gedaan. Met Onana, die zal terugkeren. En er is ook nog Keita. En dus nog een beetje vroeg voor Camille van der Perre om er dan bij te zijn van Union. Dan moet hij toch tegen toppers het afzeggen. Daar is de Kuiper door. Maar dat was iets te laconiek. Het balletje van Mika Gods, die meteen de positie inneemt. Dan van de doorgelopen de Kuiper. Dat zit allemaal goed. Dat ziet Van Bommel toch voor deze wedstrijd. Dat dit allemaal dik oké is. Intussen staat Frankrijk op voorsprong in de tweede helft in Turkije. 0-1. Doelpunt van Kylian Mbappé. Die komt maandag naar Brussel. Hier is Cambiaghi, die nu naar de rechterkant is gekomen. Die Lorenzo loopt door, maar de bal gaat naar het centrum, naar Tonali. Het is weer moeilijker voor de Italianen om er wat van te maken. Omdat ik zei dat het allemaal wat minder aangewakkerd is. De druk om vooruit te spelen. Drie wissels doorgevoerd natuurlijk. Lavia probeert die bal te recupereren. Dat lukt niet. Nog altijd Maldini, vader van, zoon van. Niet zo groot. Voorzien van talent, maar toch een goede weer knap van Mika Gods. Hoe hij de bal aanneemt en dan probeert te dribbelen. Ja, daar gaan hele vele jonge voetballers met plezier naar kijken. Naar de manier waarop hij de bal behandelt. Dat weten we natuurlijk al van bij Ajax, eigenlijk al van bij Genk. Want Genk wilde hem niet laten gaan, maar het was een enorm voorstel dat het team van Gods had gedaan aan Genk. En dat konden ze in Genk onmogelijk betalen. Dat deed Ajax wel. Maar intussen zit hij dus in Parijs. Tielemans opent op Luca Bacchio. Kijk, daar komt Castagne nog. Luca Bacchio komt naar het centrum. Tikken met Gods. Ingesloten met door de vijf spelers. Komt er toch nog goed uit. Hans van Aken is erbij. Gods. Links, rechts. Balletje tussen de voeten. Wat goochelen. Rondspelen met Van Aken. In minuut 79. Nee, op deze manier gaan de Italianen er niet meer geraken. Dat was te snel van Tielemans. Te snel de diepgang gezocht. Barella, die Lavia daaruit loopt. En een gele kaart voor Lavia. Want hij duwt Fratesi onderuit. Dus een terechte gele kaart voor Romeo Lavia. Die bal van Tielemans te snel de diepgang gezocht. Barella, die Lavia daaruit loopt. En een gele kaart voor Lavia.

En Doumbia. Dus voor Barella op het middenveld. Maandag moeten zij tegen Turkije gaan spelen. Doumbia speelt in Sporting Lissabon. En Ali Zoma bij Nuremberg zowaar. Zoma in de tweede Duitse klasse. Ziet gewoon in de kern bij Italië. Dat wil toch ook wel wat zeggen. Dat de keuze toch vrij beperkt is. Zonder daarmee wat over Zoma te zeggen. Maar als je als Italië moet gaan zoeken voor een speler die in de Duitse tweede klasse zit. Daar is hij. Zijn eerste actie. En een goed schot. Maar Lammes ziet het van ver aankomen. Laat die bal gewoon doorgaan. En Mancini had graag gewild dat daarop ingelopen werd. Gebeurde niet. Doumbia is 22, de man van Sporting Lissabon. Zoma is ook 22. Italië met een hele jonge ploeg heeft hij geselecteerd. Mancini. Er zijn maar liefst 11 spelers die jonger zijn dan 23 jaar. Gemiddeld nog geen 25 jaar. Slechts 2 dertigers ook in de selectie van 34. Dat is wel anders geweest, maar oké, er zijn wel wat afwezigen. Chiesa, Cristante, Di Marco, Buongiorno, Locatelli allemaal geblesseerd. En Bastoni is geschorst. Dus die komt nog wel terug. Dus heeft nog wel wat achter de hand. Maar het lijkt toch een prestigieuze zege voor de Belgen te gaan worden. 11 jaar na een vriendschappelijke wedstrijd. Di Lorenzo, lage voorzet. En altijd weer Mechelen die goed bij die bal zit. Als er moet verdedigd worden, dan straks op Esposito, nu op Kien. Maar dus nu ook Doumbia daarbij. Hij houdt het allemaal goed voor zich hoor. Brandon Mechelen, uitstekend. En dan heb je nog Seis, nog Sabbe, allemaal Club Brugge. De Kuiper, ex-Club Brugge. Plots allemaal weelden van verdedigers voor België van Club Brugge. Daar is misschien dan toch de gelijkmaker mee ernaast gekopt door Fratesi op die hoekschop. Iedereen bij de Belgen stond stil. Geen foutje maken, Calafiori uithalen, maar nee, naast de goal. Buitenkant voet trapte hij. Slecht verdedigd van de Belgen, we kunnen het niet anders zeggen. En Castagne boos. Dat hij daar aan zijn lot werd overgelaten aan de rechterkant. En nu gaat Big Ron erin komen. En een man met ook geweldige dijen. Namelijk Fernandez Pardo. Lukaku weggehoond door het publiek. Naar de kant de Ketelaren en Gods. En hier komen de Belgen goed weg met dat schot van Calafiori. Buitenkant voet. Draaide net niet goed genoeg om het verschil te maken. Lukaku heeft nog een minuutje of 10 zullen we maar zeggen. Om nog een doelpuntje bij te maken. Nummer 94. En Fernandes Pardo om zijn eerste te maken. Gods heeft dat gedaan. Moreira niet. Een gooi. Verdedigend nauwelijks fouten gemaakt. Mechelen was outstanding. In alle duels. Lavia. Toch onderuit getrokken, maar niet voor gefloten door Siebert. Nog 6,5 minuut. Dat is de tijd die Lukaku krijgt van Mark van Bommel. Maandag meer, dat valt af te wachten. Castagne, ook goed op de rechtsback vandaag. Van Aken, onopvallend voorlopig in zijn invalbeurt. De Italianen laten nu weer opnieuw meer ruimte zoals in de eerste helft. En daar spelen de Belgen nu goed rond. Fernandez Pardo maakt de actie. Lukaku tikken. Fernandez Pardo aan de buitenkant. Bal bijna tot bij Lukaku terug. Naar een Italiaan tussen met Doumbia. Rennen maar. Naar de Belgen ook met veel volk. Achter de bal. En nee, het lijkt erop alsof dit uitspelen wordt. Maldini. Een aanvallender dan zijn vader en zijn grootvader in elk geval. Cesare en Paolo. Paolo die dus even technisch directeur is geweest. Wat is het? Een dag of 14 en toen er al de brui aan gaf.

0: Want een hele revolutie in de zomer en in de lente na de uitschakeling tegen Bosnië. Met verschillende trainers, verschillende voorzitters, verschillende directeurs. En Lukaku draait daar om zijn as, maar is wel de bal kwijt. En gaat nu mee in de verdediging. Tonali. Aan de buitenkant, Maldini loopt zich vrij. Frattesi is in de buurt. Maldini met een goede actie. Kien nu. Maar hij gaat struikelen. Draait er toch nog goed omheen. En dan veel te hard die voorzet. Waar niemand van de Italianen bij kan. Maar applaus van Mancini. Die zijn jasje heeft uitgetrokken intussen. Een graadje of 22 is het nog in Rome. Dus perfect weer. Allemaal. Maar toch een beetje zielig stadion om naar te kijken nu. Zoveel lege stoelen voor een interland van de squadra. Dan ga je beter toch maar in een kleiner stadion spelen. Doumbia. Als ze nog wat willen maken, de Italianen, moet er toch een tweede goal gaan komen nu. Een schot dat afwijkt en een hoekschop. De Kuiper wil dat er meer druk naar voren wordt gezet, waardoor het schot niet zou komen van Tonali. Mancini ook, hij was coach in die bewuste periode dat de financial fair play door Manchester City niet alleen met de voeten werd getreden, maar weg werd geramd. Bal gaat er nu in. Nee, op de lat. Daar door een van de invallers, Scalvini, omdat ook Moiski naast de bal kopte. Tielemans niet. En dan van dichtbij overgeschoten. Dit had altijd een doelpunt moeten zijn door Giorgio Scalvini. Fernandes Pardo kreeg hij daar niet weg. En van dichtbij via de lat over. Dus nog geen eenredder en geen spannende slotfase voorlopig. Want dat had het misschien dan toch nog kunnen zijn. Van Aken. Dan het kopduel maar winnen. Lukaku voorlopig niet aan de bal geweest met een betekenisvolle actie. Zegt tegen Luku Bakio, misschien doorlopen, maar kon hij niet bij. Een nieuw beeld krijgen we van Mark van Bommel. Heel rustig langs de kant coachend. Ja, zal bijzonder tevreden zijn. Dan is toch een beetje de druk ervan af. Want je weet dat onder de taalgrens er heel veel mensen op apengapen liggen om Van Bommel te bekritiseren. Voor alles en nog wat. En eigenlijk alleen maar omdat hij geen Frans spreekt. Ook dat kan nog altijd in 2026. Maar veel kritiek zullen ze niet kunnen geven. In elk geval in de Waalse pers. Want winnen op Italië, dat staat toch mooi op je visitekaartje. Komt er nog een aanval van de Italianen. De man die net een grote kans had, Scalvini, speelt die bal rond met Calafiori. Zoma begint te lopen. Komt de 16 binnen. Ja, Luque Bacchio en Castagne heel mooi opgeruimd. Balletje nu richting Lukaku. Die legt hem af. Elke bal dat hij raakt wordt hij uitgejouwd. En een nieuwe gele kaart voor de Belgen. Voor Fernandes Pardo die aan het truitje trok van Frattesi. Dat mag niet, dus komen de Belgen toch wel wat kaarten in de deze wedstrijd. 5, Frasquin, Moreira, Lavia, Fernandes Pardo. Die hebben in elk geval allemaal genoteerd. Maar goed, erg is dat allemaal niet. Deze fase nog doorkomen zou ik zeggen in minuut 89. Om niet toch nog een dolle slotfase te moeten meemaken. Senna Lammes heeft natuurlijk het wel recht gehouden. Daar aan het begin van de tweede helft. Zeer zeker toen hij met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord hield. Maar eigenlijk zijn de Italianen kansloos geweest tegen dit België. Daar komt de vrije trap nu van Tonali. Veel beweging, laag genomen. Tonali vanuit de tweede lijn, dan toch maar voorzetten. Mancini, Calafiori en Hans van Aken zegt we gaan niet aarzelen. We gaan die bal wegtrappen. Komt er nog eens een counter van de Belgen. Daar zal bijvoorbeeld Fernandes Pardo graag naar uitkijken. Als hij een keertje kan gaan hollen. Spits. Die een grote transfer toch ook heeft gemaakt nu. Naar Newcastle. Aan zijn zesde interland bezig. 3 extra minuten krijgen we nog. Meer niet. Het hoeft ook niet meer. Er is bijna geen verzorging. Ik kan me niet herinneren dat er een verzorging is geweest. Geen VAR-moment. Niks eigenlijk. Dus alleen voor de wissel spelen we nog 3 minuutjes extra. Maar de winst is binnen voor de Belgen. Nog een keertje Zoma. Met Castagne in de buurt. Luque Bacchio moet naar Maldini. Tonali, ook hij kan niet uithalen, want er is te weinig ruimte. Er is geen ruimte om te trappen. En dus spelen ze die bal maar rond. En zegt Castagne, oké, loop maar terug naar je mannetje naar achter. Als Maldini die bal een beetje hopeloos in de 16 gooit. Een gooi. Foutloos toch, zouden we zeggen. En nog een counter met Luque Bacchio en Lukaku misschien. Ja, dat is een gele kaart voor Maldini. Die wil niet dat het nog meer wordt. En zo wordt misschien Lukaku zijn 94ste goal onthouden op die counter. En Italië, nee. Ze zijn nog niet klaar om het EK te gaan spelen. Want de Nations League gaat deze ploeg niet gaan winnen. Integendeel, eerste worden in de groep. Dat zal nu al moeilijk zijn als je je thuiswedstrijden niet kan winnen. Zoveel is duidelijk. De Belgen maandag tegen Frankrijk. Dat wordt dan toch een interessant duel. Tegen wat het allerbeste is op dit moment. Wel na de winst in Turkije voor hun. Kijken of ze niet met een hele andere ploeg gaan spelen. Dat kan Van Bommel natuurlijk ook nog wel doen. Al denk ik niet dat Van Bommel op die manier zijn ploeg wil gaan vormen. Hij heeft natuurlijk heel veel goede dingen gezien. Van een gretige De Bruyne nog. Een uitstekende gods. Een bevestiging van het centrale duo. Een gooi. En Mechelen. Uitstekende Kuiper ook in de eerste helft. Nee, er viel niemand uit de toon. De tweede helft was wat moeilijker. Maar uiteindelijk toch makkelijk stand gehouden. De laatste 40 seconden nog van deze wedstrijd. En dus voor de Belgen eindelijk nog eens winst. Voor tegen de Italianen. 26 keren gespeeld, maar liefst 17 keer verloren. En dit wordt de 5e zege die ze in de geschiedenis van de Rode Duivels gaan halen. Met een counter als slotakkoord. Matías Fernández Pardo tot bij Luque Bacchio. Van Aken is er. Een 1-2'tje, komt er niet uit. Van Aken trapt dan in 1 tijd. Lukaku daar in de 16. En een foutje van Hans van Aken, die dan nog wat duwwerk krijgt. Maar ja. Dat hoeft allemaal niet meer. Er moet niks meer gebeuren. Deze wedstrijd zit erop met de doelpunten van Mika Gods in de eerste helft. De Lukaku die nog een vingertje uitsteekt naar wie, weet ik niet. Het publiek misschien wel. Of naar Donnarumma. Wedstrijd is ten einde. Mika Gods in de eerste helft. Luque Bacchio in de tweede helft. En Siebert zegt, doe rustig tegen Lukaku. Ga mooi naar binnen. Je moet niks gaan uitdagen. Want je hebt hier deze wedstrijd gewonnen. Simpel gewonnen zelfs. En daar komt Donnarumma. Komt als een wilde aangevlogen op Lukaku. Lukaku zegt, kom maar op jongens. Dat wordt de strijd. En Lukaku al lachend. En een gele kaart komt er nog voor Lukaku en voor Donnarumma. Na afloop van de wedstrijd. En wat is dat dan tussen Lukaku en Donnarumma? Moet ik even terug in de tijd gaan. Toen ze tegen elkaar speelden in Italië, kan het al heel lang geleden zijn. Toen was hij er helemaal nog niet. Lukaku toen Donnarumma al vertrokken was naar PSG. Enfin, het zal een voetnoot zijn. Mark van Bommel is geslaagd voor zijn allereerste interland. Want ruim gewonnen en dik verdiend op het veld van Italië met 0-2.
1: Radio 1. Sportza.

Twee mensen van grote komeet. Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd onder nieuwe bondscoach Mark van Bommel gewonnen met 0-2 tegen Italië. Een winnende start dus in de Nations League met mooie doelpunten van Mika Gods en Dodi Lukepakio. Sportza. Even naar het volleybal ook, want op het Europees kampioenschap is het Sloveens sprookje tot een einde gekomen in de halve finale. De Slovenen schakelden in de vorige ronde nog onze Red Dragons uit. Maar tegen titelverdediger Polen lag de lat toch een beetje hoger. Polen won in Milaan met duidelijke 3-0 cijfers. Al vertellen die cijfers ook niet het hele verhaal. Slovenië maakt er vooral in de eerste twee sets een stevige strijd wel van. Twee keer werd het 25-23. Twee keer hield Polen op de belangrijke momenten het hoofd net ietsje koeler. En in de derde set was het verschil dan wel iets groter. 25-18. En zo mogen de Polen voor de vierde keer op het podium van een EK en kunnen ze hun Europese titel dus nog altijd verlengen. Wie ze in de finale treffen weten we later vanavond, weten we straks over een paar minuten. Waarschijnlijk om 9 uur is die anderhalve finale tussen Finland en Frankrijk van start gegaan. Het staat er 1-2 in sets voor Frankrijk. En in de vierde set staat het voorlopig 13-21 voor Frankrijk. Dus Frankrijk kan die finale ook rukken.

Fais gaffe à toi van Montissa. Ook Zinedine Zidane heeft zijn vuurdoop tot een goed einde gebracht als bondscoach van Frankrijk. De Fransen versloegen Turkije met 0-1. Een doelpunt van Kylian Mbappé volstond. Maar diezelfde Mbappé moest een paar minuten later wel het veld verlaten. Slecht nieuws voor de Fransen dus. En in principe goed nieuws voor de Belgen die de Fransen maandag in de ogen kijken. In de tweede wedstrijd van de Nations League meteen. Doelman Oegercan Çakır kreeg trouwens ook nog een rode kaart bij de Turken. Omdat hij de bal speelde met de hand buiten de 16 mag uiteraard niet. Maar dus wel een overwinning. 3 punten voor Frankrijk. 0-1 door dat doelpunt van Mbappé.

Blijf nog even hier van Bazaar en Guusje. De wereldtitel wielrennen bij de juniorenvrouwen ging vanavond in Montreal trouwens nog naar een Spaanse. Alejandra Neira was de snelste in de sprint. Met een groepje van 5. De Belgische vrouwen speelden daarin geen grote rol van betekenis. Zeker niet voor hen. En ook daarachter niet echt. Ook voor Laura Vivet ging het in de voorlaatste ronde uiteindelijk te snel. Moesten lossen. En morgen is het dan uiteraard tijd voor de wegrit bij de elite dames. Uiteraard ook te volgen bij Sportza op Radio 1.

0: World Party en Put the Message in the Box. Dat was het voor vanavond. Sportza gaat eruit en morgen ben ik er weer vanaf 6 uur in de avond met dus onder andere de WK-wegrit bij de elite vrouwen. Heel erg benieuwd naar Lotte Kopecky. Nog een fijne nacht gewenst en tot een later moment hier op Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Rode Duivels hebben in Rome hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze versloegen Italië met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnand.
4: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bacchio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
3: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar ook dus meteen een zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. De algemene vergadering van de Verenigde Naties zit erop en volgens eurocommissaris Hadja Labib waren er nooit eerder zoveel wederzijdse beschuldigingen en verdeeldheid te horen. Volgens Labib zijn er wereldwijd 130 actieve conflicten, dubbel zoveel als 20 jaar geleden. Toch blijft ze geloven in een hervorming van de organisatie. De VN moet volgens haar eerlijker en efficiënter worden, met meer aandacht voor Afrika en een herziening van het vetorecht. Labib pleit ook voor een vrouw aan het hoofd van de VN als opvolger van secretaris-generaal Guterres. Er mag niet verder bespaard worden op cultuur in Vlaanderen. Dat zegt OCO, de koepel van cultuurorganisaties. 20 jaar geleden ging 2% van de Vlaamse begroting naar cultuur. Nu is dat 0,74%. Nog meer besparen kan niet, zegt Leen Laconte van OCO.
5: De sector heeft al een paar jaar last van besparingen. In 2026 hebben we eigenlijk al disproportioneel bespaard in vergelijking met andere sectoren. Nu nog eens een klap van 10%, want dat wordt dan gezegd, zou een enorme impact hebben op de werkstelling, maar ook op toegankelijkheid.
3: Dit weekend beslist de Vlaamse regering over haar begroting. Ze moet op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. De Ierse rockband U2 bestaat 50 jaar en om dat te vieren hebben ze een concert gegeven op de speelplaats van de school waar ze elkaar ontmoet hebben. Het was drummer Larry Mullen die ooit een briefje ophing aan het prikbord van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin op zoek naar andere muzikanten om een bandje te vormen. Exact 50 jaar geleden spraken ze voor het eerst af. En ze speelden een van hun eerste hits, I Will Follow. U2 werd een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De groep verkocht 175 miljoen platen en won 22 Grammys. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen, maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en op sportza.be.
1: Radio.

0: Geeft het gratis, weg je iedereen tevreden.
1: Constant proberen en leren zijn de regels voor het leven. Maak een misstap, maar een fout, je wordt niet snel vergeten. Laat het gaan en geef nog meer dan je ooit hebt gekregen. Doorbreek taboes, en wees niet zo verlegen. Elk detail wordt hier besproken totdat je het hebt begrepen. Een zaak is zeker, praat erover en vergeet negeren. Praat geen bullshit, ik had stront genoeg in het verleden. Het gaat u goed, de gie die blijft en komt het onderbreken.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf van Hede. De melding kwam binnen rond 10:15. Het is een uitslaande brand met erg veel rook en er is dan ook een B-alert uitgestuurd naar de omwonenden met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De politie heeft de straten in de buurt afgezet. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Kort voor 10:00 hebben de ministers van de Vlaamse regering een punt gezet achter een lange dag van gesprekken over de begroting. Vanaan het Martelarenplein in Brussel, Michael van Drogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: In meer dan 100 steden in Duitsland zijn scholieren de straat opgegaan tegen de mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Onder meer in Hamburg, Berlijn en Frankfurt vonden schoolstakingen en betogingen plaats. Bondskanselier Merz wil het Duitse leger fors uitbreiden en heeft de vrijwillige militaire dienst ingevoerd. Als er te weinig vrijwilligers zijn, kan het parlement de verplichte dienstplichten invoeren. Recent kregen 18-jarige mannen een oproep voor een medisch onderzoek, ook al hadden ze aangegeven geen interesse te hebben in het leger. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
3: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'était ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
4: C'est mon histoire, dans l'émotion.
3: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist anoniem via X dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
5: En eviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir, comme par hasard.
3: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
1: Voetbal. De Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. In Rome versloegen ze Italië met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
6: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bakio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
1: Senne Lammers kon de nul dus houden. Hij stapte met een goed gevoel van het veld.
7: Twee veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En wat ook niet heel veel dagen voorbereiding, dus het was heel moeilijk om alles erin te krijgen. Maar ik denk dat ook de coachingstaf dat heel goed heeft gedaan. Ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen. En dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
1: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar ook dus meteen een zegen voor de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Sterspeler Kylian Mbappé viel geblesseerd uit en verlaat de selectie. Hij kon wel scoren in de wedstrijd. Maar hij zal er dus niet bij zijn maandag, wanneer de Rode Duivels het opnemen tegen Frankrijk. De Ierse rockband U2 bestaat 50 jaar. En om dat te vieren hebben ze een concert gegeven op de speelplaats van de school waar ze elkaar ontmoet hebben. Het was drummer Larry Mullen die ooit een briefje ophing aan het prikbord van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin. Op zoek naar andere muzikanten om een bandje te vormen. Exact 50 jaar geleden spraken ze voor het eerst af. De groep speelde 7 nummers, onder meer een van de eerste hits, I Will Follow. U2 werd een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De groep verkocht 175 miljoen platen en won 22 Grammys. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. We krijgen een overwegend droge dag met wolken en opklaringen. Maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een net zachte nacht. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
8: Compagnie Merkpoel.
9: Goedemorgen, ik zeg Stefan Hertmans, een nieuwe musical, theater, een podcast en film. En jij bent welkom.

0: Bruno Mars en Oh My Soul. Goedemorgen. Ik heb stoelen rond de radiotafel gezet.
1: Company Merkpool.
2: Radio 1.
0: En als een soort van zenuwachtige gastvrouw heb ik reikhalzend uitgekeken naar de gasten die daar rondkomen zitten. Eén gast is al gearriveerd, blijft heel de uitzending zitten ook. En daar ben ik heel, heel blij mee. Stefan Hertmans. Goedemorgen, welkom in de compagnie.
3: Goedemorgen, ik hoop dat mijn stem het een beetje doet vandaag.
0: Klinkt voorlopig goed.
3: Een beetje hees, maar...
0: Glaasje water erbij.
3: Lukt wel.
0: Kom maar gewoon rustig even op je effe.
3: Oké.
0: Want je hebt vanmorgen de file getrotseerd voor ons.
3: Dat heeft de chauffeur gedaan, ja.
0: Ah, goed, kijk. Altijd een beetje stress 's morgens. Maar ik wil jou vanmorgen misschien vooral feliciteren. Om diverse redenen. Eerst en vooral, je hebt een nieuw boek. Het ligt links deze week in de boekhandel, hè?
3: Ja, klopt.
0: Oké. Je schreef al poëzie, romans, essays, theaterteksten, kortverhalen. Maar nu is er Smeltwater en Middagzon. Een journaal waarin we mogen meelezen. Dat is wel bijzonder. Een journaal van 1990 tot 2000. Eerst en vooral, een journaal, wat is dat precies? Want veel mensen zullen denken dat dat hetzelfde is als een dagboek.
3: Ja. Men heeft me dat ook meteen gevraagd toen ik... aankondigden op socials dat ik een nieuw boek had, dat het journalen waren. En iemand vroeg meteen waarom dat Franse woord. En ik dacht, ja, ik heb eigenlijk altijd in termen van journalen gedacht. En toen ik er even bij stilstond, dacht ik, ja, eigenlijk is een dagboek voor mij iets waar je elke dag in schrijft dat je wat je gedaan hebt.
0: Mm-hmm.
3: Terwijl in een journaal schrijf je... wat je gedacht hebt.
0: Ja, het verschil tussen een verslag en de beschouwing.
3: Ja, ik denk dat dat eigenlijk is. Ja, absoluut. Natuurlijk, een klein verslag kan overgaan in een beschouwing.
0: Mm-hmm.
3: Het is ook een mengvorm. En toen ik deze journaal begon te redigeren, dacht ik ook op een bepaald moment... het is zo hybride. Het is eigenlijk een genre waarin alles wat met proza te maken is samenvloeit. Er zijn korte, kleine verhalen, omdat je een anekdote vertelt. Er zijn bijna kleine essaytjes, wanneer ik iets gelezen heb en daar commentaar op lever. Er zijn dingen die puur persoonlijk zijn.
0: Doe je dat al heel je leven?
3: Ja. Ik deed het al, ik denk van toen ik een puber was, hield ik dagboekjes bij, ja.
0: Oké, en een greep daaruit kunnen we nu dus lezen. Ik wil het er uitgebreid met jou over hebben, Stefan, over dat boek, over het schrijven, over 75 worden ook, want ook dat is gebeurd dit jaar. En als het goed is, dan neem ik jou ook mee naar Broadway. Ik ga jou en de luisteraar trakteren op een podcasttip en misschien doen we ook nog wel een dansje. Dat allemaal en nog meer in deze compagnie. De luisteraar is ook alvast opgetogen dat je er bent. Laten ze nu al weten in berichtjes via Radio 1 op VRT Max. Als jij luistert en je wil Stefan Hertmans graag iets laten weten, je wil iets vertellen, iets vragen of happy birthday voor hem zeggen, kan allemaal. Hè. Laat het gerust even weten. Wie weet bellen we je dan straks even op. Dit is Lola Young met Dealer.

0: Lola Young en Dealer, Smeltwater en Middagzon. Mooie titel, hè?
1: Radio 1.
2: Ja, de titel is eigenlijk afkomstig uit een dagboekaantekening van de Duitse schrijver Thomas Mann. Die op een dag, ik geloof net voor de oorlogsjaren, hij is gevlucht uit Duitsland, het fascisme slaat toe. En hij is ergens in Zürich of zo, geloof ik, en hij loopt buiten. Hij is heel erg bezorgd, hij heeft heel veel zorg naar zijn hoofd. En hij ziet op een dag in februari dat de sneeuw aan het smelten. Dus hij ziet dat smeltwater dat door de middagzon plotseling wegloopt over de straat. Mm-hmm. Ik vond het een heel mooi beeld, maar ik dacht, ja, misschien zijn journalen ook wel een soort smeltwater dat onder onze boeken vandaan blijft lopen. Want je blijft maar schrijven, ook tussen je boeken door, omdat je nu eenmaal niet zonder schrijven kunt of zoiets.
0: Ja, als je Stefan Hertmans bent, natuurlijk. Dat is niet voor iedereen zo, maar jij moet echt schrijven, hè, Stefan?
2: Ja, die dwang zit heel erg in de journalen, hè. Je ziet dat ik mezelf soms kwalijk neem dat ik dagboeken schrijf op een ogenblik dat ik misschien creatief werk zou moeten doen. Maar dat ik dat toch niet kan laten. Dus ik worstelde daar wel op een bepaalde manier mee. Maar achteraf zie ik nu dat dat een ongelooflijk structurerende kracht is geweest in mijn leven.
0: Ja.
2: Het is een manier van reflecteren over wat heb ik gedaan en waarom doe ik de dingen die ik doe in mijn leven.
0: Het zijn voor de eerste keer journalen, los van alle andere boeken die je al in de markt hebt gezet. Dat klinkt super lelijk. Maar op de plank hebt gezet, dat klinkt beter. Journalen geschreven tussen 1990 en 2000. Op de cover, ook belangrijk, mooie foto van jou, Stefan. Je zit op aan een tuintafeltje de krant lezen. Maar ik vroeg mij af, waarom heb je specifiek gekozen voor die periode, 1990-2000?
2: Omdat het voor het eerst is dat ik een zeg maar volwaardig manuscript had. Ik denk 20 jaar geleden al was dat ongeveer klaar. Dat ik dacht, die periode, dat is een mooie periode om dagboeken rond te verzamelen. Daarin heb ik iets te zeggen. Mijn vroege journalen zijn nog minder volwassen, zullen we maar zeggen. Dus ik dacht, dit is wel interessant.
0: Ja, ik wou het jou wel vragen, want ik ging zeggen, ja, ik heb ook van alles neergeschreven in mijn jongere jaren. Ik heb dat ook allemaal bijgehouden. En als ik dat herlees, Stefan, ik twijfel een beetje om in jouw bijzijn het woord cringe te gebruiken, maar dat is super cringe. Ik vind dat echt verschrikkelijk om mezelf te herlezen. Had jij dat dan niet?
2: Ik vond onlangs op zolder mijn dagboekjes van toen ik 16 tot 18 was. En van cringy gesproken, ik kromp in elkaar. Dus wat doe ik? Ik neem al die dagboekjes en ik denk, die gaan bij het oud papier. Maar aan de arendsogen van mijn vrouw ontsnapt niets. En 3 dagen later stond die naast haar bureau. En zei ze, je gaat dat niet weggooien. Ik zeg, maar dat is toch belachelijk, want dat betekent niets. Maar het is natuurlijk wel je geschiedenis. En dat heb je zeker als schrijver, dat je, wanneer je dagboeken begint te redigeren, hè, dat je dan denkt, wie heeft daar nu iets aan, behalve ikzelf? Is het voor de lezer ook interessant om dat te weten?
0: Ja, en wat geeft dan de doorslag om het toch te publiceren? Wat gaf voor jou de doorslag?
2: De stijl en de inhoud. Mm-hmm. Dat ik denk, dit zijn dingen. Soms heb ik het gevoel dat er een aantal van mijn beste bladzijden in staan. Omdat dat echt proza schrijven is op de korte baan. En wat ik ook voelde, daar was ik zelf over verrast. Het is eigenlijk een heel moeilijk genre om het goed te doen. Want het heeft geen zin dat je klatjes afstaat. Soms gooi je iets in je computer van je dagboek. Je bent moe, het is 2 uur 's nachts, je komt thuis en je wil nog iets kwijt. Dat is vaak niet goed geformuleerd, dus je moet daar toch aan werken. En ik zag dat hier een manuscript ontstond dat toch wel interessant was, omdat het ook zeer veel zegt over mijn leven en de manier waarop ik een aantal boeken heb geschreven die tot stand zijn gekomen.
0: Heb je gewoon poef die teksten overgenomen en in een boek gegooid? Of is er toch nog wat editing aan te pas gekomen?
2: Er kwam zeer veel editing aan te pas. Ten eerste omdat ik niet alleen in reguliere schriften schreef, maar soms ook iets noteerde op een omslagje van de bank of zo, dat daar nog lag op tafel en ik bij het ontbijt een idee kreeg of zo. Ik heb heel lang in van die kleine Moleskine-boekjes geschreven. Ik heb andere schriftjes gehad. Ik schreef in mijn agenda's, in mijn schoolagenda's. Ik schreef tussen de uren van het lesgeven op het examenpapier van mijn studenten. Dus het was 1 grote chaos om dat geordend te krijgen.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: Oh, ik zou het graag willen zien. Dat kluwen lijkt mij heel fijn. Wat ook wel eigen is aan journalen of een dagboek schrijven. Je schrijft dat eigenlijk... Mijn dochter heeft net een dagboek gekregen, daar zit zo'n slotje op. Je schrijft dat eigenlijk met het idee... Niemand gaat dit meelezen. Heb je dat gemerkt? Schrijf jij... Heb jij anders geschreven daar dan in jouw boeken waarvan je weet van... Ja, dit gaat gepubliceerd worden, mensen lezen dit mee? Staat daar een andere Stefan op papier?
2: Jazeker. Er zitten dingen in waarover ik zeer lang getwijfeld heb... om ze aan, zeg maar, aan de openbaarheid prijs te geven. Omdat ze zo intiem zijn, omdat ze mij ook in mijn kwetsbaarheid... in mijn wanhoop soms laten zien. Een heel druk leven dat ik had in die periode.
0: Mm-hmm. Mag ik dat vragen? Of moet ik daarvoor nog verder in het boek lezen? Wat voor dingen zijn dat dan?
2: Je moet natuurlijk eerst even verder lezen. Dus mm-hmm. We schakelen nu de microfoon uit. En we zien elkaar volgende week terug. ik was een jonge leraar, fulltime. Ik begon een nieuwe relatie. Ik sleepte dingen mee van vorige relaties die niet verwerkt waren. Op een bepaald moment zie je ook in het dagboek... wij krijgen samen, mijn vrouw en ik, een kind. Wij gaan weg uit Gent. Plots kopen wij voor een habbekrats een krakkemikkig huisje in de Provence. Dus er gebeurde van alles dat naast het schrijven gebeurde.
0: Ja, ik las, je stond in een telefooncel en je vraagt je af of je kind op dat moment op zijn buikje slaapt.
2: Ja.
0: Vond ik een heel kwetsbaar moment in het boek.
2: Ja, is.
0: Moeilijk om te herlezen lijkt
2: ja,
0: mij ook.
2: Zeker, het was voor mij een enorme confrontatie.
0: Ja, je was er niet.
2: Emotioneel ook. Ja, ik was er op dat moment niet. Ik was weggegaan omdat onze relatie op de klippen liep met mijn eerste vrouw. Maar die tederheid blijft. De zorg ook voor die persoon zelf en voor dat kind natuurlijk. Dus het waren heftige jaren. Het zijn jaren waarin ik achteraf nu, kan ik dat zeggen, toen niet... Jaren waarin ik me eigenlijk gevormd heb om te worden wie ik stilaan wou zijn. Ik sleep dat manuscript dus al meer dan 20 jaar achter mij aan. Het heeft ook tientallen titels gehad. Op een bepaald moment heette De Weg naar Afrika. Omdat ik een heel mooi stuk had gelezen van een Nederlandse criticus... die beweerde dat de vogels eigenlijk als ze aan het schilpen zijn en het fluiten... dat ze elkaar de weg naar Afrika uitleggen. En ik dacht... Ja, misschien doen wij dat met literatuur ook wel. Misschien leggen wij heel ons leven elkaar de weg uit naar een ander leven door te schrijven.
0: Maar uiteindelijk is het toch smeltwater en
2: het is toch dat smeltwater en middagzon geworden.
0: Ben ik wel blij om, hoor. Straks praten we verder, Stefan, over een ander heugelijk feit dat dit jaar gebeurd is naast jouw boek. Maar eerst het algoritme. Het algoritme met ogen dicht.

0: Ogen dicht, het algoritme.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Ik kreeg deze week een berichtje van actrice Anne van den Broek.
2: Hey Linde, ik dacht, misschien moet je het eens hebben over het toneelstuk Oh Mary. Die staat echt bovenaan mijn lijstje. Ik wil die heel graag gaan zien in Londen. Het gaat over de vrouw van Lincoln die een cabaretcarrière ambieert en een alcoholverslaving heeft. Dus ja, en een hoop hilarische chaos. Enfin, ik vind dat heerlijk. Ik genoeg daarvan.
0: Als Anne dat zegt, dan moeten we het er straks over hebben, hè? Maar eerst nog even terug naar jou, Stefan Hertmans. Want we hadden het net over smeltwater en middagzon. Uiteindelijk toch de titel geworden van jouw nieuwe boek. Maar het was niet de enige reden tot feesten, dat nieuwe boek. Jij bent 75 geworden dit jaar, in maart weliswaar. Maar we hebben elkaar sindsdien nog niet gezien, dus proficiat. Ben je iemand die graag verjaart?
3: Op mijn leeftijd is het iets waarvan je denkt, god, maak er maar niet te veel lawaai rond.
0: Bitterzoet.
3: Maar dat was zonder een nadeel van mijn vrienden en mijn vrouw en mijn uitgeverij gerekend. Dus ze hebben iets heel mooi gedaan in de boektoren in Gent, waar we dan toch tussen de 80 en de 100 van onze vrienden hebben uitgenodigd.
0: Ja, dat is geen klein feestje, hè, Stefan?
3: Dat is al geen klein feestje meer, nee, dat klopt. Dat was heel fijn.
0: Is er gedanst?
3: Het was geen dansfeest, het was een presentatie van mijn eerste boek. Dat werd eruit gegeven door mijn uitgever, deed me dat cadeau. Ruimte, 1981 verschenen. Dat hebben ze in een heel mooie nieuwe uitgave gestopt. Dus dat werd mij toen aangeboden. Er zijn een aantal mensen komen spreken. En we zijn achteraf met een

0: 40 jaar al zielsfamilie. 40 jaar gesprekken over de liefde, over poëzie, kunst, politiek. Over de wereld die er al maar schrikbarender uitziet en vooral ook giechelen. Slappelach, diepste ontroering, bodemloze wanhoop soms, veel vaker feest en lekker eten. 40 jaar probeer ik al met verwondering en plaatsvervangende trots te ontrafelen hoe je brein en lichaam vervlecht in je teksten. 40 jaar al delen we het volle, machtige, bizarre leven. En soms, op gulle nachten, kijken we naar de sterren. Moeten we snel weer doen, broedertje. Alle liefde, Peter.
1: Stefan, ik zie jou luisteren met pretlichtjes in jouw ogen en een glimlach. Wat een lieve boodschap.
2: Ja, dat is misschien wel het mooiste geschenk dat ik al gekregen heb op mijn verjaardag.
1: Broedertje, noemt hij.
2: Ja, dat zijn we. We zijn echt zielsbroeders, absoluut.
1: Ja.
2: Ja, we hebben toevallig eergisteren weer een hele dag samen doorgebracht. En er vliegen 8 uur voorbij. En we hebben het niet door.
1: Ja. Jij bent nu een man van 75. Jij kan mij dus zeggen, is dat wat het leven echt de moeite waard maakt? Dat soort vriendschappen?
2: Ja, ik noem het tegenwoordig de lange lijnen in je leven. Naarmate je ouder wordt, denk je, welke mensen ken ik al lang? En gaan ze nog mee? Zijn ze er nog? Zijn ze ergens verdwenen? Hebben ze een afslag genomen? Hebben ze zich tegen jou gekeerd? Wat ook gebeurt? Zijn er mensen die je ontgoocheld hebben? Maar wie is gebleven? Wie is er? En hoe neemt dat toe met de tijd? En ik denk dat, ik mag het zo wel noemen, dat de liefde tussen Peter en mij, dat een van de, ja, dat is een van de dragende zuilen in mijn leven. Dat wordt steeds mooier ook. Ja.
1: Wat mooi. Ik hoor jou zeggen, wat blijft en wat gaat. En het doet mij ook denken aan een interview dat ik onlangs las met jou en je vrouw Sigrid. Dat jullie deze zomer voor het eerst in jaren bezig zijn geweest met opruimen. Heeft dat ook te maken met ouder worden? Kijken van wat is nog belangrijk, wat houden wij bij ons en wat is ballast, wat mag weg?
2: Ja, ik ben typisch zo'n mensen die zijn leeftijd niet wil zijn en die daar dus niet naar omkijkt. Mm-hmm. Ik wil altijd alleen maar vooruitkijken. Maar het was Sigrid, mijn vrouw, die op een bepaald moment toch zei, moeten we niet heel die Janboel van jouw archieven een keer op orde krijgen?
1: Ja, behalve jouw dagboeken dan, dat mocht dan niet.
2: Die dus niet, daar zat ik dan op een andere plek mee te worstelen, dat klopt. Maar ja, het is toch misschien wel proberen een beetje overzicht te krijgen. Veranderen ook dingen in ons leven. Dus ja, je moet op een bepaald moment toch misschien verantwoording afleggen voor de hele berg dingen die je achter je gelaten hebt. En dat bleek ook verschrikkelijk veel. Het zijn nu 140 dozen die propvol manuscripten, documenten, brieven, persmedia. Het is ongelooflijk veel. Ik had dat niet gedacht.
1: Ja. En is het aan het lukken, orde brengen in de chaos?
2: Het is stil aan het lukken, dankzij de orde van mijn vrouw. Want okay. Ik heb dat niet. Ik schrijf altijd maar en ik doe verder en ik kijk niet achter mij.
1: Zou ik haar nummer mogen doorgeven aan mijn ouders? Want die zouden daar ook wel eens mee mogen beginnen.
2: Ze is heel goed, maar ze is heel duur.
1: Eén ding weet ik, ga je alvast nooit weggooien of opruimen. Dat heb je zelfs meegebracht om hier straks in mijn mooie vitrine te zetten. Ik wil er straks alles over weten, Stefan, maar eerst wat muziek van Olivia Dean. So easy to fall in love.
3: Radio 1.

0: The Doors en Love Her Madly. Hou je daarvan, van The Doors?
1: Ben er omzijds mee opgegroeid natuurlijk.
0: Ja, maar je wilt nog niet zeggen dat je ervan houdt, hè?
1: Ja, alles wat in jouw jeugd een rol heeft gespeeld, daar blijf je van houden.
0: Nou, voilà, kijk. Radio 1. Compagnie Merpool. Maar ik vraag mij ook af, Stefan, durf jij al eens een musical meepikken?
1: Ik moet zeggen dat dat lang geleden is, zoiets.
0: Ja. Er is in het land van de musical iets interessants aan het gebeuren. Want er is een voorstelling die nu al weken furore maakt op Broadway. En ook is overgewaaid naar de West End in Londen.
2: I think this is just a sublime, historically significant, deeply moving and magnificent work of theater.
3: So well received doesn't begin to explain what's happened. This is the show on Broadway.
4: That is the funniest comedy play ever written, ever produced, ever performed.
5: This is my dream come true. It's my dream come true.
0: A dream come true. Het publiek is laaiend enthousiast. Het verhaal is iets met een presidentsvrouw en cabaret. En het is blijkbaar waanzinnig goed. Arno Boeye, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent mijn culturele grasduiner.
6: Klopt.
0: Zo noem ik hem graag, liefkozend, Stefan.
6: Mooi, hè?
0: Wat is dit en waar gaat het over?
6: Wel, ik ga je eerst en vooral al een klein beetje moeten verbeteren. Het is niet echt een musical, het is een voorstelling waar wel in wordt gezongen, maar het is dus geen voorstelling waarin de hele tijd wordt gezongen.
0: Oké, okay, juist.
6: Maar het is dus wel de voorstelling op dit moment op Broadway. En het gaat over de vrouw van Abraham Lincoln, de beroemde president van de Verenigde Staten. En het werd bedacht door Cole Escola.
7: It's about Mary Todd Lincoln and her dreams of becoming a cabaret star. Meanwhile, she's a frustrated alcoholic.
8: Yes.
7: You know.
8: And it's immediately...
7: Something for the moms and then a little something for the dads as well.
0: Ik had nog nooit van Cole Escola gehoord. Dit lijkt zo totaal uit het niets te komen.
6: Klopt. O'Mary is bedacht en geschreven door Cole Escola. En die was tot niet zo heel lang geleden een nobele onbekende. Zeker geen grote naam in het theater daar. Cole Escola die is opgegroeid in het platteland van Amerika. Ver weg van L.A. of New York. Met veel armoede ook wel. Een afwezige vaderswat. Geen vrolijke jeugd. Maar gelukkig was daar toen het theater. En met die droom is hij naar New York verhuisd. Maar daar liep het ook allemaal niet zo soepel. Die heeft veel jobs gedaan, zelfs op een bepaald moment in het sekswerk beland. Tot die ineens een heel leutig idee kreeg. Wat als ik van de Amerikaanse presidentsvrouw Mary Todd Lincoln, een soort van, dat was al eigenlijk een beetje een gek figuur, dat was wel al bekend, maar wat als ik daar nu ook nog eens een alcoholieke cabaretière van zou maken, die haar man de hele tijd op stang jaagt. En wat als ik van Lincoln een man in de kast maak? Dat is een beetje de samenvatting van Oh Mary.
0: Gek ideetje.
6: En oorspronkelijk bedacht als een voorstelling die maar een 8 weken off-Broadway zou duren. In een kleine theaterzaal. Maar zo is het dus niet gelopen. Want we zijn ondertussen 2 jaar verder en het is een succes op Broadway. Het toert door Amerika en het is onlangs ook naar Londen gekomen.
0: The American Dream zelf eigenlijk. Wat maakt die Oh Mary dan zo populair?
6: Ja, er zijn verschillende redenen, denk ik. Het is sowieso te maken met de online aanwezigheid van Cole Escola. Dat is een kind van hun generatie. Die weet heel goed hoe dat hij het internet moet bespelen. Mm-hmm. Hoe een viraal moment juist werkt. Cole Escola heeft ook wel de tijdsgeest mee. Er wordt serieus gelachen met de president van de Verenigde Staten. En als er nu iets is wat wij op dit moment af en toe wel eens graag doen, is het lachen met een president van de Verenigde Staten. Oh Mary is ook een heel queer voorstelling. Ik zei het daarnet al, Lincoln zit hier in de kast. En het wordt ook allemaal heel grotesk en over de top gespeeld. En dat queer aspect is wat heel veel mensen aanspreekt. Bijvoorbeeld ook Jerome, die speciaal naar Londen is gegaan om Oh Mary te kijken.
9: Ik ben drag queen, dus ik zit wel in het queer performance milieu. En ik denk dat in dat milieu Oh Mary continu gedeeld werd. Juist omdat het zo'n queer lading heeft en heel vaak gespeeld wordt door queer legends, zeg maar, van de live theater. En ik vind het wel leuk dat die queer acteurs en performers op die manier een heel groot platform krijgen en een stem krijgen. En dat is niet altijd evident in een productie zoals West End en Broadway.
6: Dus verschillende queer acteurs die rol van Oh Mary spelen. En dat is iets wat ik zelf een heel fijn ding vind aan Oh Mary, is die voorstelling krijgt dus om de zoveel weken een andere acteur in de hoofdrol. Ondertussen hebben al heel veel verschillende namen dat gespeeld. Oorspronkelijk was het enkel Cole Escola, maar ondertussen hebben alle grote legendes van Broadway dat al gespeeld. En dat geeft zo dat gevoel...
0: Iedere keer een nieuwe interpretatie.
6: Ja, van wie gaat het nu spelen en hoe gaat hij dat aanpakken?
0: Je kan eigenlijk 3 keer gaan kijken naar een andere voorstelling.
6: Je kan blijven gaan kijken, leven lang.
0: Oké. Gebeurt wel, als ik me niet vergis, ik ken die wereld niet zo supergoed, maar als ik daarnaar kijk, ik zie heel vaak zo dezelfde namen passeren. Ik heb ooit Cats gezien. Je hebt die klassiekers die blijven gaan, maar zo een nieuwe klassieker die eraan toegevoegd, en zo wordt dit nu, die Oh Mary, wel echt genoemd.
6: Ja.
0: Dat gebeurt niet elke dag, hè?
6: Nee, en je ziet dat ook bijvoorbeeld als je in Londen komt en je wandelt door de metro, zie je die affiches van die grote klassiekers die op West End staan. Je zei het zelf van Cats, Phantom of the Opera, mm-hmm. Mamma Mia, The Mousetrap van Agatha Christie. Het is wel zo dat er heel veel wordt hernomen, heel veel wordt herdacht, maar er is ook wel echt een makerscircuit op West End en in Broadway. En die wordt steeds populairder. Dat is steeds meer in trek aan het komen. En ik ben eens gaan luisteren bij actrice Anne van den Broek, die trouwens heel graag naar Oh Mary wilt gaan kijken.
0: Ja, ik hoorde het net.
6: Ja, waarom is dat nu zo?
10: Ik denk dat we dat in de toekomst dat dan nog meer gaat voorvallen. En ik vrees dat dat te maken heeft met de steeds kleiner wordende budgetten voor onze sector. In onze sector wisselen periodes elkaar af. Je hebt een periode van vernieuwing en dat wisselt af met vruchtbare commerciële periodes, zal ik zeggen. En ik denk dat wij door de omstandigheden nu in zo'n maken vanuit een buik periode zitten. Dus ja, laat die nieuwe klassiekers maar komen.
0: Ja, dus het kwam van Amerika. Het zit al in Londen. Het is nu wachten op Antwerpen natuurlijk. Hè. Dat is de volgende stap.
6: Daar is het volgens mij net iets te Amerikaans voor.
0: Ja?
6: Ja, ik weet niet. Ik denk dat ze dat in Londen wel kunnen appreciëren. Hè, zo het verhaal van een presidentsvrouw. Maar daar zijn wij toch net iets... Misschien als het een soort van zatte Fabiola zou zijn, dat is misschien een ander verhaal.
0: Stel nu dat het toch zou overwaaien, Stefan... Zou jij gaan kijken? Ben jij geboeid door het verhaal?
1: Nee, het is natuurlijk een thema dat breder gaat. Hè. Ten eerste, doordat er een queer insteek is, gaat het natuurlijk ook over genderrollen. En over wat is de rol van de man, wat is de rol van de vrouw. En als ik het goed begrijp, worden ze daar een beetje omgekeerd. Dan is het de vrouw naast de man met macht, die toont dat die macht eigenlijk... De keizer heeft geen kleren aan.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is op zich al heel toch kritisch voor de samenleving, voor de traditionele rollen in relaties, zeker van vrouwen naast mannen met macht. Hoeveel voorbeelden kunnen we daarvan geven van vrouwen die eigenlijk een ongelooflijke invloed hebben uitgeoefend? Denk aan Michelle Obama. Melania Trump is een ander verhaal. Maar we zijn natuurlijk, bijvoorbeeld door Melania zijn we allemaal gefascineerd. Omdat we denken, wie is deze Sphinx?
0: Mm-hmm.
1: Is die nu compleet cynisch? Is die ongelukkig en geïsoleerd?
0: Of dom.
6: Stefan,
1: of is die gewoon de Barbie pop dat we denken dat ze is?
6: Dus, ik denk dat we daar nog 200 jaar voor gaan moeten wachten tot daar een musical over verschijnt.
1: Nu, ik denk dat je daar meteen na 28 een mooie musical kunt over maken. Met heel veel schetterende muziek.
0: Ja. Kijk, we kijken naar jou, Stefan. Jouw boek is af. Wie weet is het wel tijd voor een volgend projectje.
1: Ja, dat moet dan wel goed betaald worden.
0: Goed. Dankjewel, Arno.
6: Yo.

0: Squeeze van Maya Delilah. Je krijgt de groetjes, Stefan Hertmans, van Jel Ratatjak, die heeft ooit, begin jaren 90, in het Kask geprobeerd om het eerste bankje te bemachtigen, om dichtbij te zitten en niets te missen van jouw uiteenzettingen over kunst en literatuur. En ze wil jou bedanken voor al je inspirerende lessen die zeker en vast haar keuzes in het leven ten goede hebben beïnvloed.
1: Dat is altijd fantastisch om oud-studenten te horen.
0: Ja,
1: dat is mooi.
0: Het is nog eens leuk hè, om dat zo via de radio tot jou te krijgen. Als je nog maar net luistert, goed dat je er bent. Want ik ging schrijver Stefan Hertmans net iets in mijn mini-vitrine laten zetten. Het is een soort van radio-etalage, Stefan. En jij mag daar iets inzetten waar je blij van wordt. Iets cultureel, oud of nieuw, dat boeit niet. Een film, een beeld, een stem, een lied, maakt niet uit. Als het jouw hart deze dagen maar doet zingen. Vertel.
1: Ik heb een heel oud Oosters ebbenhouten Boeddha-beeldje meegebracht. Enfin, ik weet niet eens of het een Boeddha is. Het is een beeldje van een man die zit te lezen in een dik boek dat openvalt. Hij is heel erg verdiept in dat lezen. Mm-hmm. En naast hem zit een soort Siberische tijger of zoiets. Een echte roofdier. Dat blijkbaar zijn pet, zijn knuffeldier is.
0: Ja, want ik heb het even bekeken. Boeddha zit super chill naast die tijger.
1: Ja, en dat is heel boeiend. Ik heb het eigenlijk gekregen van de man die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van mijn laatste roman, Dius. En het beeldje speelt ook een rol in de roman. Het komt er echt in voor.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het al 35 of 40 jaar. Ik sleep het ook overal met me mee. Het staat altijd op de tafel waar ik schrijf.
0: Het staat op jouw schrijftafel?
1: Het staat altijd op mijn schrijftafel.
0: Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
1: Het is een beeldje dat mij begeleidt en dat mij rust geeft. Omdat het is een beeld van een lezende mens die tegelijkertijd door het lezen blijkbaar het roofdier in zich kan temmen.
0: Mm-hmm.
1: Lezen vormt ons. Lezen geeft een plek aan de dingen. Het is al vaak gezegd, mensen die lezen zijn vaak ook veel empathischer. Omdat ze heel vaak in het hoofd van andere mensen hebben kunnen kijken door te lezen. Dus dat beeldje van die lezende Boeddha of die lezende Oosterling geeft mij rust. Dus dat wou ik even in jouw vitrine zetten. Het is heel mooi uitgevoerd. De tijger heeft ivoren tandjes. Dat mocht toen nog. Hè. Hij heeft oogjes van onyx. En zijn staart krult helemaal rond het lichaam van de Boeddha. Alsof de natuur, de wilde natuur, deze man die de cultuur vertegenwoordigt, beschermt. Dus het gaat over nature en nurture tegelijkertijd. Hè. We zijn allemaal nature. En we zijn allemaal nurture. En het evenwicht tussen die twee wordt perfect in dit beeldje uitgebeeld.
0: Het is opmerkelijk, want vorige week zette onze gast Slons die van ons er nog Maagd Maria in. Maar die moet nu dus plaatsmaken en opkrassen voor deze lezende Boeddha met tijger van Stefan Hertmans. Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Radio 1.

0: Lauryn Hill en Everything is Everything. Stefan Hertmans en ik zijn aan het keuvelen over de vele boeken die we nog moeten lezen en die op ons wachten. Maar, zoals je net zei, Stefan...
1: Ja, a book can wait for its reader.
0: Goed.
1: Er is een bepaald moment waarop een boek naar je toe komt.
0: Ik wacht. Straks praten we verder, maar niet over boeken, over een nieuw theaterstuk, een schitterende film en misschien wel een podcast.
2: Compagnie Merkpoel.
3: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Concerten Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een bee-alert uitgestuurd naar de omwonenden met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft ook de straten in de buurt afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. De brand in de ondergrondse parking van het station van Berchem bij Antwerpen is de voorbije avond geblust. Een elektrische auto had daar vuur gevat. Het incident veroorzaakte heel wat verkeershinder. De ondergrondse parking werd een tijd lang afgesloten en ook het treinverkeer liep in de war. De parking werd in de loop van de avond weer vrijgegeven. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering ook een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
3: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
2: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Het was de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij was na afloop tevreden.
4: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top. Maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft. Dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft. Dat zag er gewoon goed uit.
2: En op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada hebben Wout van Aert en Remco Evenepoel een laatste persconferentie gegeven voor de wegrit zondag. Ze zijn de kopmannen van de Belgische ploeg. Evenepoel is ook topfavoriet om wereldkampioen te worden.
5: Ik denk niet dat ik bang moet hebben om met een kleine groep naar de mee te gaan. Zeker na 270 kilometer. Dus ik denk dat het een beetje van mijn gevoel zal afhangen in de wedstrijd. Wil ik weg of heb ik het gevoel dat ik de rest wel ga aankunnen in de sprint? Maar volgens mij gaat de koers zo lastig zijn dat er op een bepaald moment geen geheimen meer zijn en dat de sterkste zal voorop zijn. En iedereen gaat op zijn plek terechtvallen, denk ik.
2: De wegrit bij de vrouw wordt de komende dag om 3 uur in de namiddag gereden met Lotte Kopecky voor ons land als kopvrouw. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
1: Compagnie Merkpoel.
6: Hallo, je krijgt een goeiemorgen van mezelf en van Stefan Hertmans. Wij zijn vanmorgen jouw compagnie hier op Radio 1. We gaan praten over de dingen die het leven mooi maken. Theater, de liefde en straks een podcasttip die je zeker niet wil missen. Dus schuif bij en wees welkom. Dit zijn de Pointer Sisters. I'm so excited. Tonight.

0: Pointer Sisters. I'm so excited. Stefan Hermans, jij hebt dansbenen, hè? Je moet niet ontkennen, ik heb dat gelezen in jouw boek.
1: Ik heb in mijn leven redelijk wat gedanst, ja, klopt.
0: Heerlijk. We gaan het straks nog hebben over dansfeestjes. Dat is alvast één reden om nog te blijven plakken bij de compagnie.
2: Compagnie Merkel. Radio 1.
0: Verder heb ik relatietherapeute Rika Ponnet naar de film gestuurd. We praten met acteurs Oscar van Rompuy en Arne de Tremmery over het theaterstuk La Fête, dat deze week in première ging. Maar eerst moet ik een podcasttip geven. Hou je van podcasts, Stefan?
1: Ik luister soms wel eens een stuk, maar ik heb bijna nooit tijd om het uit te luisteren. Dat is wel iets wat mij onderbreekt. Vooral in de auto.
0: Ah ja, voilà. Inderdaad. Ja. Lange autoritten. Jogsessies, zelfs uitgebreide afwasstondes durf ik toch wel te animeren met een leuke podcast. Dus ik was heel gelukkig toen ik een mail kreeg van mijn collega Annelies Moons met als onderwerp podcasttip. Want ik weet, als Annelies een tip geeft, dat is altijd de moeite waard. Als het boeken zijn, dan weet ik dat sowieso. Maar nu ook een podcast. Dus vertel, Annelies.
3: Ja, iedereen die mij al is tegengekomen de voorbije twee weken, heb ik het al tegen moeten vertellen. Het gaat over Ill-Advised by Bill Nye.
0: Ja, ik heb hem nog even moeten googlen, Bill Nye. Maar het is de man die in Love Actually de vergane rockster speelt die deze kerstsingle uitbrengt.

0: Christmases all around me. Ja, dat doet hem het, hè. Episch wapenfeit waar ik hem van ken. Hij speelt ook de octopuspiraat uit Pirates of the Caribbean. Wat moet ik nog weten over Bill Nighy?
1: Dat hij dus een hele leuke man blijkt te zijn. Plots kwam hij op mijn podcastradar. En hij, ja, moet ik dat zeggen? Misschien moet je het begin laten horen. Of wil je eerst weten wat hij nog doet? Nog rollen of zo?
0: We kunnen gewoon even luisteren.
1: Sorry, mijn enthousiasme is zo groot dat ik meteen naar die podcast wil.
0: Geen probleem, ik snap het. Hij vertelt het zelf eigenlijk behoorlijk goed wat hij tracht te doen in zijn podcast.
2: I'm here to answer your questions, or at least pretend to, without actually making things worse. It's a refuge here for the clumsy and the awkward. And if you're socially adept and enjoy healthy relationships, there's nothing for you here.
0: Een toevluchtsoord voor de onhandige, voor de onwennige, waarin hij vragen beantwoordt in de hoop dat zijn antwoord daarop de situatie alvast niet erger zal maken. Klinkt een leuke insteek, toch, Stefan?
3: Absoluut. Ja. Allemaal wel ergens kluns.
1: Ja. Hij zegt er ook vaak bij dat de enige motivatie is to squander some time. Dus hij wil gewoon wat tijd verdoen samen met ons.
0: Heerlijk. Vertel, Annelies, waarom ben jij zo verliefd geworden op die podcast?
1: Ja, ik weet niet of het ook net goed past bij die herfst die we toch al heel even gevoeld hebben. Of bij de tijd van het jaar dat de drukte zo weer begint. Maar zo'n beetje tijd verdoen klonk mij wel zeer aanlokkelijk. Mm-hmm. En het voelt een beetje als een kopje thee drinken met hem. Hij heeft het ook vaak over thee, want het is natuurlijk een Brit. En thee is zeer belangrijk in zijn leven. En hij krijgt vragen van over de hele wereld die hij gaat beantwoorden. Maar hij heeft ook rubrieken zoals hij leest een playlist voor op het einde van elke aflevering. Dus hij maakt heel graag playlists, houdt heel veel van muziek. En die hebben dan grappige titels zoals I caught up on email, so it's okay. En dat is dan een playlist met liedjes om op te dansen, want ook hij danst zeer graag. Hij zegt ook heel vaak don't forget to disco. Dat heb ik van hem al geleerd. Het is nog te vroeg om te zeggen van levensveranderend en zo. Maar toch, elke dag probeer ik een moment te vinden als het water zit te koken of wacht op koken. Dan doe ik een klein dansje met een playlist van Bill Nighy bijvoorbeeld.
0: Oké, don't forget to disco.
1: Ja.
0: Top.
1: Ja, en dus hij beantwoordt vragen van luisteraars over de hele wereld. Dat is op zich al leuk om mensen van over de hele wereld vragen te horen stellen. En dat kan gaan over hele grote vragen, kleine vragen. Het gaat over van alles. Maar wat vaak bovenkomt is dat Bill Nighy niet het grootste zelfvertrouwen heeft. Wat je zou denken, groot acteur, fantastische dingen gedaan, stijlvolle, intelligente man.
0: Ja, bovendien een man op leeftijd die, waarvan je zou denken, die heeft wat wijsheid vergaard. Zo gaat dat toch met mannen op leeftijd. Kijk naar niemand. Maar
3: dat heb ik ook horen zeggen.
0: Ja, hij is 76 trouwens, Stefan.
3: Ik heb het niet gezegd.
0: Maar Bill Nighy is 1 jaar ouder dan jou.
1: Ja, en toch, wat vaak horen we podcasts vooral van de 30ers en de 20ers en de 40ers. Maar ik had nog niet vaak een podcast van een 70er gehoord. Maar dat zegt hij zelf van ja, het gaat nu al iets beter. Vroeger douchte ik zelfs in het donker, zegt hij. Omdat ik niet naar mijn eigen benen en naar mijn eigen lijf wou kijken. Dat kan ik nu wel. Maar hij heeft wel een bijzondere spiegel in zijn huis hangen.
2: I actually have a mirror at home, which it never occurred to me. I placed it on the wall where I thought it would look good. But when people come round, you'd have to be 6'7" to use it as a mirror. But it never ever occurred to me. It's only when people come round they say, "Why have you put a mirror so high? You can't look into it." And I didn't think of it as a mirror. It was just like an object.
1: En het beste is dan, dat hangt zo hoog, die hangt zo hoog, dat je moet springen om erin te kijken, dus je ziet er altijd slecht uit.
0: Van enige ijdelheid kan je hem eigenlijk niet verdenken.
1: En toch, want hij heeft het ook vaak over wat vooral mannen moeten dragen, of toch, hij zegt al altijd bij, ik spreek voor mezelf, andere mannen doen wat ze willen, maar ik ga er niet naast staan als een skinny jeans aan hebben. En vooral op een vliegtuig, hij zei, vroeger was dat het enige moment dat ik al eens een jeansbroek droeg, maar nu, I dress up to go on a plane, vertelde hij.
2: And the latest development is that I dress up to go flying. I love turning up in an aeroplane in a suit and tie. And I take my jacket off and I hang it somewhere sensible. And then I kick back and I watch the other people, largely men it always seems to be, getting into aeroplane pajamas. I think the day you get into aeroplane pajamas, the game is over.
0: Ja, dat... Ik zie Stefan Hertmans glimlachen. Hij klinkt misschien wel als iemand die met jou en Peter Verhelst samen eens een avondje zou kunnen doorbrengen. Wat denk jij?
3: Hij hoort er ontzettend sympathiek uit, omdat hij zichzelf kan relativeren. Omdat hij goed met zijn leeftijd omgaat en daar geen illusies over heeft. Maar toch die zelfwaarde heeft. En ik herken dat wel, dat je op bepaalde momenten, als je op deze leeftijd bent, dat je dan denkt, ik ga me gewoon een beetje anders kleden. Ik ga niet proberen jonger te zijn dan ik ben. Want dat ziet er een beetje zielig uit voor jongere mensen als je dat probeert. Probeer jezelf te zijn, probeer je leeftijd te zijn. En dress up if you feel like it.
0: Ja, dus jou gaan we ook niet te snel aantreffen in pyjama op een vliegtuig.
3: Zelfs niet in mijn bed dus.
0: Oké.
1: Ja, het leuke is dat hij zegt wel dat hij geen advies gaat geven, maar je krijgt toch advies op alle vlakken. Bijvoorbeeld, het is nu, wat is het, 11:15. Dat is een moment dat mensen al eens een derde kopje koffie drinken. Uh-huh. Hij spreekt vaak over alle domme dingen die ik heb gedaan, was door het derde kopje koffie.
0: Okay.
1: Want dan word je zo wat te overmoedigen en begint te veel te praten. Dus de third cup of coffee is ook een iconisch ding in de podcast. En zo zijn er heel veel kleinere en grotere dingen waar je zo wat je hart aan kan verwarmen eigenlijk.
0: Oké, schrijf het op jouw podcastlijstje. Ill Advised met Bill Nighy. Ik ga Wet Wet Wet draaien, Annelies, met Love Is All Around. Zat ook in Four Weddings and a Funeral. Maar als ik dat nummer hoor, hoor ik toch vooral Bill Nighy, die slechte koffer zingen in Love Actually. Ik zal Bill zelf laten afsluiten, zoals hij dat ook doet in zijn eigen podcast.
2: I wish you well and thank you for listening. And remember, it's nice to be important, but it's important to be nice. Bye bye, everybody. Bye bye.

0: With Every Heartbeat van Robin. Stefan Hertmans, we kennen elkaar nog maar net. Maar ik durf te zeggen, ik lees jou al een beetje als een boek. Of ik weet toch tenminste dat je houdt van dansen. En ik heb een goede tip voor jou. En bij uitbreiding, voor iedereen die ooit jong was en van een feestje hield. Je moet in Gent zijn, namelijk voor een mega boeiende tentoonstelling over de geschiedenis van het Belgische nachtleven. Want als er een kunst is die we in België beheersen, dan is het de kunst van de uitgang. C'est parti, zo heet die expo, in het Huis van Alain in Gent. Alles is meebedacht door Koen Galle, die je ook kan kennen als DJ Kong. Hij is dé expert van all things nightlife. Hij is 100 jaar terug in de tijd gedoken, toen het nachtleven nog zo klonk. En we zitten hier, op een boot, ergens in het interbellum.
1: We zijn begonnen net na de Eerste Wereldoorlog. De jazz kwam aan, spoelde letterlijk aan met de boot uit Amerika. Als in de eerste jazzband die in Brussel kwam optreden. Dat was nieuwe muziek. Dat was enorm opwindend.
0: Ja, zie je het al voor je, Stefan? Dat moet wat geweest zijn. Hè? De oorlog is gedaan. Uitbundig feest. En dan komt die boot aan vol Amerikaanse muzikanten die de jazz meebrengen. En er wordt gedanst tot de klompen in het rondvliegen. En vanaf dan gaat het als een raket. Want de Belgen, die dansen blijkbaar, ik weet niet hoe graag.
1: Na de oorlog met de opkomst van de consumptiemaatschappij. Ja, die Amerikaanse cultuur, die popcultuur is altijd heel belangrijk geweest hier in Europa, in België. Daar hebben wij heel veel uit geleend. Dat werkte, dat waren hypes. Mensen gingen graag daarop uit. Leerden ook twisten, leerden ook op een bepaalde manier dansen. Dat gebeurde in de clubs, bij de jukebox, wat toen ook een heel belangrijk voorwerp was.
0: Ja, daar zegt hij het, de jukebox. Heb jij daar ooit op geduwd?
2: Dat is toch wel voor mijn tijd.
0: Oh, sorry, ik wil jou helemaal niet het gevoel geven dat je geriatrisch bent. Maar ik herinner het mij zelfs nog dat er soms op café zo nog een oude jukebox stond.
2: Ja, in landelijke cafés kon je dat nog wel eens aantreffen.
0: Ja, en er staan er dus blijkbaar ook een paar in het Huis van Alain. Als wij vandaag uitgaan, dan is dat met luide speakers en met oordopjes en tinnitus bij gevolg. Maar in de 60s was die beleving totaal anders. Je had live bands die rondreisden van dancing naar dancing met muzikanten en zangers. Eén daarvan was Marijn de Valk, die we kennen als Balthazar Boma uit FC De Kampioenen. Maar zijn artiestennaam toen in de jaren 60 was Marino Falco. En Marijn, die mens, die heeft het een en het ander gezien.
3: Die bals die wij speelden helemaal in het begin, in boerenzaaltjes, die hadden een dansvloer. En die dansvloer die was droog. En vooraleer dat het bal begon, was de organisator daar met een stuk sunlight, sunlichtzeep, met een broodmes, zo schilfers op die een dansvloer. Zeep op een dansvloer. Die zeep was bedoeld voor de dansers.
0: Ja, om beter dan te kunnen glijden zeker. Nog nooit van gehoord van het fenomeen zeep op de dansvloer. En het gaat natuurlijk in die expo, C'est parti, ook over de mythische jaren 80 en 90. De tijd van de kapsels vol lak en de leren jassen. En als ik reken, en deze keer moet ik juist zijn, ook ongeveer het moment dat jij Gent onveilig maakte, Stefan.
2: De jaren 80 waren de meest intense dans-, fuif- en feestjaren. Ja.
0: Waar konden we jou toen vinden?
2: 55 op de Kuiperskaai, zoals iedereen. Daar gingen we naartoe nadat we eerst een film hadden gezien in Studioscoop. Dan bleven we eerst plakken in het café van de Scoop. Daarna gingen we vaak naar Dambert, wat jazz luisteren. Mm-hmm. Wat chillen, zoals het tegenwoordig heet. En dan gingen we nog wel dansen. Ik heb wel regelmatig gedanst tot 7 uur 's ochtends, dat we om 8:30 gingen lesgeven.
0: Ik was toen die jaren een jaar of 6 en ik herinner mij dat ik met mijn papa langs de Sherry Moon in Lokeren reed 's morgens en dat daar rijen mensen voor de club stonden en terugstapten naar het station, mensen van over de landsgrenzen heen, want België stond die tijd gekend als het land dat meer discotheken kende dan bakkers.
1: Op een gegeven moment had je wellicht wel elke maand een nieuwe dancing die opende ergens in Vlaanderen of in België. De beroemdste waren de Sherry Moon, de Extreme in Aflichem. Dat was een periode dat mensen in heel grote discotheken uitgingen op nieuwe muziek, technomuziek, housemuziek. Nieuwe genres die plots door een heel nieuwe generatie ontdekt werden.
0: C'est parti in het huis van Alain in Gent over feesten in België vroeger en nu. Je hebt nog tijd tot september volgend jaar om er naartoe te gaan. Tot zo lang loopt ze. Ik ga de confetti's draaien. Ook nog op gedanst, Stefan?
2: Ik heb gedanst op alles wat in de eind jaren 70 en 80. Kid Kira en de Coconuts, veel Bowie. We dansen ook op Marvin Gaye.

0: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension.
1: Op en top.
0: This is a new style of music.
1: Jazeker, Belgisch, de confetti's en de sound of sea.
2: Radio 1.
1: Compagnie Merpool. Dit nieuws uit 2018-19 zit in ons collectief geheugen gegrift.
3: Tegen vanmiddag kennen we de uitspraak in het proces over de dood van Sanda Dia. De student van 20 uit Edegem kwam eind 2018 om het leven tijdens een extreem doopritueel in Vorselaar van zijn studentenclub Reuzegom uit Leuven.
1: Dat verschrikkelijke verhaal van Sanda Dia, de jonge student die overleed na een fatale studentendoop. Deze week ging La Fête in première in het Théâtre National. Later dit jaar staat de voorstelling ook nog in Antwerpen en Gent. Het stuk is gebaseerd op het verhaal van Sanda Dia. En acteurs Oscar van Rompuy en Arne de Tremmery spelen mee en zitten hier bij ons in de compagnie.
4: Hallo.
1: Arne en Oscar, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hallo allebei. Herinneren jullie je nog hoe dat nieuws over Sanda Dia bij jullie binnenkwam, al die jaren geleden? Arne?
5: Ja, ik wel nog. Ik zat in mijn laatste jaar KASK, aan KASK Gent. En ik moest mijn scriptie schrijven. Ik ben sowieso al niet goed in scriptie schrijven. En toen zag ik dat artikel, dat was eigenlijk nog een hele kleine fait divers. En ik vond dat onmiddellijk al een beetje, ja, iemand die overleed bij een doop is altijd een beetje raar. En toen heb ik Reuzegom opgezocht. En ik herinner mij dat ik niks vond. En dat was heel raar, vond ik. Want normaal, ik doe dat vaak. Dat is een rare fascinatie dat ik heb met initialen en dingen. Dan zoek ik dat op en normaal is dat heel makkelijk online terug te vinden.
1: Een onzichtbare studentenclub.
5: Een onzichtbare studentenclub. Mm, mm. Maar die nogthans wel een hele lange geschiedenis en traditie had. Dus dat was heel vreemd.
1: Ja, direct.
5: En heel veel tijd mee verloren. Niks gevonden.
1: En die scriptie
5: nooit afgemaakt.
1: Ja. Nee. Er is nu een stuk dat heet...

0: Dit Lafayette, jullie werken daaraan mee. Hoe zijn jullie eerst en vooral in dit project getuimeld?
1: Ik heb een uitnodiging gekregen, en Arne ook, om deel te nemen aan een workshop. Ik weet niet helemaal hoe dat gegaan is, want ik denk dat Anne-Cécile van Dalem, de regisseuse van de voorstelling, ons niet kende. Maar via heeft zij verschillende, hè, heel, heel breed uitgenodigd. En er zijn eigenlijk verschillende workshops geweest, met allerlei verschillende acteurs, met heel verschillende achtergronden. En daaruit is beetje bij beetje dan die cast gedestilleerd, eigenlijk.
0: Ja. Maar jullie wisten wel degelijk dat het ging, ja, om een stuk gebaseerd op superheftige feiten. Nieuws dat heel veel heeft losgemaakt in de maatschappij. Hebben jullie er ooit aan getwijfeld om hieraan mee te werken?
1: We wisten het eigenlijk niet. Nee. Dus Anne-Cécile heeft ons uitgenodigd en rond het thema Le Monde Entier. Haunted stories. En eigenlijk was dat in die eerste workshop, of pas in die tweede workshop, heeft ze beetje bij beetje gezegd, ja, die zaak Sanadia, ik heb die gevolgd, ik was aanwezig bij dat proces, dat heeft dat denkproces in gang gezet, maar gevoelde bij haar ook nog een hele grote voorzichtigheid.
0: Ja, mogen we hier wel aankomen aan dit verhaal?
1: En twijfel, en kunt je... Mocht je eraan komen en hoe doe je dat dan? Dus dat is eigenlijk... Ja, en we zaten er op dat moment al te ver in, om het zo te zeggen.
0: No way back.
1: No way back, zo voelde het toch.
0: Ja. Ja. Dat stuk, hoe zijn jullie samen met haar aan de slag gegaan? Is dat de naspeling van de feiten een interpretatie? Hoe moet ik het zien?
2: We zijn eigenlijk, denk ik, toch begonnen van een soort van hypothetische ontmoeting. Ik denk dat daar ook, we zijn daar rond beginnen improviseren. Ik denk dat dat
1: ja.
2: Nog... We hebben heel veel improvisaties gedaan, maar uiteindelijk zijn we toch begonnen van, oké, wat zou er gebeuren? Moesten daders, slachtoffers elkaar ontmoeten?
1: Ja.
2: En wat zeg je dan tegen elkaar?
0: Dat is voor alle duidelijkheid nooit gebeurd in het echt?
1: Dat is nooit gebeurd. Dat heeft wel op tafel gelegen. Hè? Dus bij de partijen, zeg maar, waren daar op bepaalde momenten geïnteresseerd in. Maar niet op dezelfde momenten. En dus na het proces, toen dat eigenlijk vooral belangrijk was voor de familie van Sanda, was de reuzegomkant minder geïnteresseerd.
0: Mm-hmm.
1: Het proces was gedaan en de pagina moest omgedraaid worden. En een van de centrale hypotheses van onze voorstelling is ook van... Als er enige mate van vergeving... Als die zou kunnen plaatsvinden, dan is er wel iets nodig, namelijk bepaalde antwoorden nog op vragen die nooit beantwoord zijn tijdens het proces. En die zeer belangrijk zijn voor de familie. Wie heeft die visolie toegediend die tot de uiteindelijke dood heeft geleid? Wie heeft tegen de professor die ze tegen zijn gekomen, halverwege de doop, die heeft gezegd, jongens, deze jongen moet naar het ziekenhuis, want het gaat daar niet goed mee. Ja, de doop is gedaan, we brengen hem naar het ziekenhuis, terwijl de doop nog maar half weg was.
2: Ja.
1: Wie was die persoon?
2: Hij zei dat hij geneeskunde studeerde.
1: Ja.
2: Dus, want, ja.
1: En dat zijn zeer belangrijke vragen voor die familie.
0: Ja.
1: Die zijn er nooit gekomen.
0: Jullie spelen het missende hoofdstuk eigenlijk aan dit verhaal. Welke rol vervullen jullie of spelen jullie? Wie ben jij, Arne?
2: Ik speel Olivier van Wezenbeek. En dat is de zoon van Lucien van Wezenbeek.
1: Dat ben ik.
2: Ja. En ik heb samen met Tidjan, want wij benoemen Sanadia niet...
0: Bij naam,
2: bij ons noemt hij Tidjan. En ik heb samen met Tidjan mijn doop gedaan. Maar ik heb ook een broer, Laurent, en hij was schachtentemmer. Dus dat is natuurlijk een best schizofrene situatie waar die Van Wezenbeeks in zitten.
0: Ja, het is niet zwart-wit.
1: Ja, het is wel belangrijk ook om te zeggen dat het wel echt een fictieproject
2: ja.
1: is. Mm-hmm. We zien dus inderdaad, de naam van Sanadia valt niet... Of geen enkele naam uit de realiteit, zeg maar. Dus en we hopen ook dat we een verhaal vertellen dat uiteindelijk breder gaat dan die zaak alleen. Hè. Dus het is ook echt een verhaal over het systemische racisme dat zo aanwezig is in onze maatschappij en dat vaak zo moeilijk te detecteren is voor witte mensen zelf, omdat wij daar, moeten daar niet zo mee bezig zijn, want wij zien niet. En dat was tijdens dit proces wel weer. Het is niet het eerste proces dat ik maak rond deze thema's, of de eerste voorstelling, maar het was wel weer opnieuw een ongelooflijke slap in the face.
0: Het was première deze week. De familie van Sandadia was daar ook. Mm-hmm. Jullie hebben hen ontmoet.
2: Ja.
0: Hoe was dat?
2: Een beetje emotioneel.
1: En zeer indrukwekkend.
2: Ja.
1: Wij hebben vooral gesproken met Sedou, de broer van Sanda. En de partner van Sedou, Marie. En zij zijn twee zeer indrukwekkende mensen.
2: Ja.
1: Die zeer helder en warm kunnen spreken over Sanda en over de hele zaak en hoe dat gelopen is. En zij zijn super dankbaar dat er andere mensen zijn en die zeggen van nee, we laten dit niet rusten, we gaan dit opnieuw oppakken, we gaan dit omdraaien, we gaan dit van boven bekijken, van onder bekijken, van links naar rechts. En zij hadden echt iets van doe maar.
2: Ja.
1: En dank u wel.
0: Ja. Voor het vertrouwen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: De regisseur van het stuk, Anne-Cécile van Dalem, volgde het proces en hoopte met deze voorstelling een eerbetoon aan Sandadia te maken. Is dat gelukt volgens jullie, Arne?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Marie zei voor de partner van Sedou, zei voor vlak voor de première zijn we even samengekomen en ze zei, hij is hier.
0: Ja, ja, hij is hier. Stefan, het drama van Sandadia, ja, toont dat ook heel veel jonge mensen elkaar de horror kunnen aandoen. Is dat iets wat jou beroert als vader, als grootvader, ook als, als leerkracht die je al die tijd ook was?
3: Het is voor mij een van de meest pijnlijke open wondes die niet kunnen genezen.
0: Ja.
3: Ik heb een zoon die ongeveer die leeftijd iets ouder is. Als je kind zich in zijn vingers snijdt, ben je al helemaal hotel de botel. Dus als je denkt waar de jongen is doorgegaan, dat daar niemand was die zag wat er gebeurde, of toch beweren dat ze het niet gezien hebben. Het blijft zo duister. Er is geen loutering geweest. En ze komt er ook niet. En ik denk dat we daar allemaal blijven mee zitten. Er is geen loutering.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb een boek gelezen onlangs voor een essay dat ik schreef. En dat heet Le Pardon. Dat is van de Franse filosoof, Jan Kelevich. En hij zegt, Le Pardon, dat is heel mooi in het Frans, hè, is le don au-delà du don, dat is de gave voorbij de gave. Soms is het onmogelijk om de gave voorbij de gave te geven en te vergeven. En ik denk dat we al een beetje achterblijven met wat is daarvoor onvergeeflijks gebeurd. Dat nooit zal worden uitgeklaagd voor onze gevoelens. Dat wij niet genezen van wat daar gebeurd is.
0: Onvergeeflijk en onvergetelijk. En hopelijk brengt deze voorstelling toch wat balsem op de ziel. La Fête is in première gegaan. Arne de Tremmery, Oscar van Rompuy, dank je wel dat jullie er waren.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Radio 1.

0: Today, yesterday. Ik ben op maandag de redactie binnengekomen en ik heb meteen gezegd, gebruld naar mijn collega's. Rika Ponet moet voor ons naar een film gaan kijken. En dan had ik het over deze.
1: Hi, come in. We are so happy you're here.
2: Are we expecting people? This shirt, it's nice. It looks really good on you.
1: Well, you could tell me that once in a while.
3: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: Oh, no.
2: There's something I've been wanting to talk to you about.
4: We also have something we wanted to talk to you about.
0: Rika Ponet, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, dag Rika.
6: Compagnie Merkpoel.
0: Rika, ik heb jou naar die invite gestuurd. Sinds een week in de zalen Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton en Seth Rogen in de hoofdrollen. Eerst en vooral, snap je waarom ik vond dat jij dit moest zien?
5: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat je direct kon voorstellen dat wat daar getoond wordt iets is waar ik toch misschien dagelijks mee te maken kreeg.
0: Ja, ja, zonder alles te spoilen, waarover gaat de film, Rika?
5: Een koppel, Angela en Joe, zijn al een hele tijd samen, hebben een dochter van 12. En dat is zo'n huwelijk dat stilaan uitgehold, uitgeleefd aanvoelt. En waarin je vooral twee zeer gefrustreerde mensen ziet die vooral nog bezig zijn met heel bitsig een machtsstrijd te leveren. Dat is, en dan aan de andere kant buren. Ze hebben een stel buren, Pinja en Hoek. En die komen die avond bij hen langs voor een kennismakingsetentje, zoals buren dat doen.
0: Ja. Ja. Jij hebt de film gezien. Stefan, je hebt het verschrikkelijkste ooit gedaan. Vertel het maar.
7: Ik beken, ik heb toen ik gisteren de briefing van jullie programma doorkreeg, dacht ik, god, ik zou die film moeten zien, maar ik kan nu niet meer, het is te laat. En toen zag ik, als ik begon te googlen over die invite, dat je recap hebt op YouTube. Dat is het afschuwelijkste wat je kunt voorstellen. Maar het is wel handig. Je ziet de film op 20 minuten met een AI-stem die je helemaal vertelt wat er gebeurt. Alle scènes tot en met de laatste shot. Uh-huh. Dus ik weet waar het over gaat.
0: Je weet waarover we spreken. Ja. Ik las al heel wat lovende recensies, Rika. Onder andere een recensie met in het grote titel de grappigste film van het jaar. Uh-huh. Is dat een treffende omschrijving voor jou?
5: Nee. Ik heb eigenlijk geen enkele keer gelachen. Dat is misschien hangt natuurlijk ook samen met, ik had heel de tijd het gevoel dat ik aan het werk was.
0: Sorry.
5: Ja, niet zozeer omdat ik er vandaag verslag moest over uitbrengen, maar gewoon wat daar gebeurt op het scherm. En daar ga ik heel eerlijk over zijn. Ik vind dat in mijn praktijk vaak boeiender is dan wat ik als discussies op het scherm heb gehoord.
0: Okay.
5: Maar dat zegt alles over mij en niets over de kwaliteit van de film. Ik vind, het zijn vier schitterende acteurs die het ook schitterend doen. Laat dat duidelijk zijn.
0: Ja. Wat waren dingen, thema's, die je misschien anders, maar toch herkende vanuit jouw praktijk?
5: Ik herkende het helemaal. In die zin, wat zich daar, de thematiek die daar aangereikt wordt, dat is eigenlijk, of dat zijn dingen waar ik vandaag enorm vaak mee te maken krijg. Dus stellen die al een tijdje bij elkaar zijn. Heel vaak, dat komt nu in deze film niet aan bod, maar is er dan sprake van, er is een tweede adres waar we eens iets geprobeerd hebben of iets gedaan hebben wat we niet afgesproken hadden. Men komt bij mij langs. En dan ontstaat er een gesprek wat gaat over wat hebben wij met elkaar, wat hadden wij niet met elkaar, wat willen wij met elkaar. En dan komt tegenwoordig ook altijd opnieuw weer het gesprek op open relaties, polyamorie. En dat is ook een belangrijk thema in de film. Dus,
0: Hoe hou je na verloop van tijd een relatie interessant en fris? Hier bij ons, Rika, zit een ervaringsexpert. Stefan Hertmans heeft toch wel al een langere relatie en is nog zo verliefd als een jong veulen. Dus ik vraag mij af hoe hij dat heeft klaargespeeld.
7: Elke relatie, we zijn 35 jaar samen, Sigrid en ik. En elke relatie heeft daar hoogtes en laagtes. Er zijn moeilijke periodes. Er zijn periodes dat je het gevoel hebt, wij verwijderen een beetje van elkaar. En dan is de vraag, hoe vind je elkaar terug? Wat doe je om je intimiteit hoogte houden. Mm-hmm. Waardoor je om elkaar te blijven begrijpen. En dan weet je dat er kleine rituelen zijn die echt de cement zijn van een relatie. Zelfs als je het niet eens bent, dat je elkaar kunt vastpakken en dat je dat nog voelt aan elkaar. Dat dat voedt, dat dat warm is, dat dat goed is. Dus je kunt overal doorhaken. En ik denk ook, er staat een anekdote in mijn dagboeken. Hè. Ik kom met mijn bloedmooie jonge geliefde bij mijn moeder aan. Ik ben dan 40 en mijn moeder ligt in het ziekenhuis. Ze was net geopereerd en ze ziet die prachtige jonge vrouw. En ze denkt, ja, hij heeft weer eens iemand. Ze bekijkt haar en ze zegt, hou het dit keer nieuw.
0: Hou het nieuw.
7: Hou het nieuw.
0: En makkelijker gezegd.
7: Wij zeggen dat heel vaak tegen elkaar. Hou het nieuw. Er zijn 100 manieren om het nieuw te houden in je relatie. En dan krijg je ook veel meer terug. Je hebt mensen die mokken als er een conflict is. Probeer niet te mokken of te bokken. Dat heeft geen enkele zin. Het is heel moeilijk om dat te overwinnen. Maar op een bepaald moment moet je de ander vastnemen.
0: Ja.
7: Zonder woorden desnoods. Maar je moet die brug altijd weer bouwen. En dan wordt het ook steeds dieper en beter.
0: Ja. De wereldbekende collega en relatietherapeute van jou, Rika, uh-huh. Esther Perel, was betrokken als consultant bij deze film. Heb je dat gemerkt?
5: Absoluut. Ik ken haar werk zeer goed, denk ik. En je hoort haar vaak letterlijk aan het woord. Er zijn een aantal uitspraken die gewoon haar one-liners zijn. Zoals seks is niet iets wat je doet, maar een plaats of een ruimte waar je met z'n tweeën naartoe gaat. Klinkt heel mooi natuurlijk. Je kan, als het niet zo goed loopt in je relatie, ermee stoppen en op een andere plek herbeginnen. Of je kan ervoor kiezen om met je partner een nieuw leven te beginnen. Dat is er ook eentje.
0: Ja, met je huidige partner je relatie heruitvinden.
5: Heruitvinden, herbeginnen. Ook wat makkelijker gezegd dan gedaan. Mm-hmm. Let dat ook duidelijk zijn. Er zit ook eentje in, wanneer is je partner het aantrekkelijkst? En dat vind ik wel een belangrijke. Dat wordt niet uitgesproken, maar dat zit verweven in de film. Dat is het moment dat je partner helemaal in zijn element bezig is met iets wat hij of zij zeer graag doet, of waar hij of zij zeer goed in is. Los van jou, met iets bezig is, wat de andere gelukkig maakt. Ja. En op die manier, dat is jouw blik dan, die maakt van wat ben ik fier dat ik bij die persoon mijn leven mag doorbrengen. Dus dat zit er ook in, ja.
0: Zou je deze film, Rika, aanraden als relatiehuiswerk aan koppels in je praktijk?
5: Ik vind het een hele interessante, wat ik daar juist zei. Eigenlijk gaat deze film over monogamie. En het is ook een soort van romcom. Hoe kijken wij vandaag naar relaties? En dan zien we dat heel romantische beeld dat daar nog heel sterk overeind is. En dat gaat dan over, ik ontmoet jou. Wij beleven een fantastische relatie een leven lang. En ik hoor dat graag, we blijven een leven lang verliefd. Maar wat hier aangereikt wordt, is eigenlijk de lens van de polyamorie. En dat is iets helemaal anders dan een open relatie. En dan kunnen wij elk onze zin doen en hoeven we daar geen enkele verantwoording rond af te leggen. Eigenlijk gaat het erover, het beeld dat hier gebracht wordt. Echte monogamie, dat is eigenlijk een vorm van polyamorie. Dat is de andere naakt tegemoet durven treden en openlijk durven uitspreken. Wat werkt er hier voor mij? Wat werkt er niet voor mij? Wat heeft mij pijn gedaan? Wat je heel vaak ziet bij stellen is, men gaat zwijgen. Dat is een vorm van bokken, maar vooral men houdt binnen wat men denkt dat de relatie beschadigend is. Of wat de andere kan kwetsen. En op den duur is er ook niets meer dat we delen. En dat is eigenlijk echte ontrouw. Ontrouw, dat voor mij start dat niet met het overspel op zich, maar op het moment dat je stopt met de andere te confronteren, met de andere deelgenoot te maken van je innerlijke wereld. Vind ik de kracht van deze film, en dat is ook de gesprekken die ik meestal heb. Ja, wat is zo die polyamorische lens? Dat is, wij durven daar tegenover elkaar staan, en wat zijn nu jouw behoeftes, ook op seksueel vlak? Hè? En durven wij daar een gesprek over aangaan? Dat wil niet zeggen van wij moeten daar dan ook iets mee doen, maar wel durven wij met al onze behoeftes durven wij die op tafel leggen.
0: Als ik jou zou vragen wat de titel van jouw recensie voor deze film zou zijn, Rika?
5: Of ik toch wel een moeilijke. Ik ken je met vier in bed, dat is zo.
0: Ja, dat gaat over B&B's toch, hè?
5: Ja, zo met die badges. Ja, vind ik eigenlijk, ja, een relatie, zo badges geven aan je relatie. En als het op één badje staat, is het tijd dat je toch eens, ja, dat je misschien toch eens praat, ja, over de badges.
0: Oké. Okay.
5: Ja.
0: Ga zeker kijken. Zo'n goede film. Die Invite nu in de bioscoop. Heel erg bedankt, Rika Ponnet.
5: Graag gedaan.
0: En bedankt, Stefan Hertmans, om hier 2 uur lang mijn fantastische gast te zijn.
7: Graag gedaan, dank je wel.
0: De groetjes aan uw vrouw, hè?
7: Doe ik zeker.
0: Salut.

0: Brand Van 3000 en Love Cliché.
1: Radio 1.
2: Compagnie Merkpool.
1: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpool van gisteren. Volgende vrijdag is er een nieuwe aflevering. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren. Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een bee-alert uitgestuurd naar de omwonenden, met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft straten in de buurt ook afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: In Letland zijn 5 Italiaanse soldaten gewond geraakt bij een militaire oefening van de NAVO. Een van hen is er erg aan toe. De soldaten zouden beschoten zijn toen ze in een voertuig zaten. Maar wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het Italiaanse leger heeft een onderzoek geopend. In Letland zijn zo'n 300 Italiaanse soldaten gestationeerd. Zij moeten samen met andere NAVO-soldaten de lidstaten aan de grens met Rusland beschermen tegen mogelijke aanvallen. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Voor Mika Gods was het zijn eerste bij de Rode Duivels.
2: Ja, top. Scoren is altijd mooi. En zeker als je je eerste maakt voor je land. Dus een hele grote eer. Ik probeer wel altijd rustig te zijn. Ik ben wel redelijk rustig in mijn hoofd. Dus ik heb ook een team die me heel goed helpt. En een heel leuke groep die me... Ja, die me helpt in alles, dus ik ben altijd wel rustig, maar dit heeft me nog extra geholpen.
0: En op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada hebben Wout van Aert en Remco Evenepoel een laatste persconferentie gegeven voor de wegrit zondag. Ze zijn de kopmannen van de Belgische ploeg. Evenepoel is topfavoriet om wereldkampioen te worden, maar ook Van Aert gelooft in zijn kansen.
3: Ik hoef niemand te overtuigen, hoor. Behalve mezelf denk ik dat het parcours mij ligt. Het is een klassieker van 270 kilometer, wat ik al vaak bewezen heb.